0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Mooie rode kolen, hier moet je weten!
2: Ik wandel hier winkel in winkel uit.
3: Dat me begrijp. Misschien komt bij want toen ja vrouw, ik begrijp. Paas, kong, pomo, mechi, forum, bij, fosak, komoro, diri. Dus je begrijpt, ik ben een beetje komen winkelen.
2: Soort vrouw dan.
3: In zee, waar denk ik aan jou? Maar dan niet aan netje. Maar ja, netje poot heeft is een kaart die vis de en in begrijp is. De ben de ouwer. Dus ik kan begrijp van je stang. Maar dat netje. Wat is er weer met je dan? Dat jonge André, problemen, zo problemen, Milibi. Met dat netje, problemen hebben we allemaal, maar zand heeft doen bakken, jeng. Dat jongen, die vriend van me, die man van me. Die man doet in de laatste tijd zo historisch. Ik dacht, je moet dat doen.
2: Zo, Fatih?
3: Historisch.
2: Aan de verkiezing dan?
3: Nee, dan praktiseert ik aan de sabbataal zo banen, dus zo lang had je. Met dat netje, dat woord is geen historisch, is hysterisch. No, maar dat nou zou je kon tegen me. Is historisch, want herde je vast met mijn geschiedenis.

0: Jenny Hussein.
1: And let the fight go. For five young Murphy, Baya. Even long as they fight it.
0: Ja hoor, nog steeds. Hij is een lieve man, Baya. Mannen moet je als dons behandelen. Dat, Mickey. Met dief, dief, me. Alasani, Sami denk boenjeng. Pamalo ben kring krosi zo. Dan ben zorg goed dat ik in krosi kring hangen altijd in kassie. Allo ben sweet in jang. Dan ben zorg goed altijd in sweet in jang. Jeng? Meisje, dan tem doe alle de sanda jang man. Meisje, dan kan ik vanaf mijn hoofd. Tef kom met mijn kindie met je zwijgen.

0: Non a missa, non a giuro, mi dati, non hai un manetto agnello, e c'è archimi, temo da froco, d'amdoro oso, a mne lo opodoro, Jimmy, pur missu, da temps doncis misrefi, dam pretinia vaca mit mi, temic bagnan, da me ax mne lo fa defti de vaca, fa fa froco, en if mne ne fe froco, Missie, af meneer, go halen boodschappen. Ka osso was dood, Sani. Krie osso. Was den kroosie. En de toetje van de dag. Af meneer, laat haar dat go uit.
1: De mijne niet, hoor, schat. Hij is alles voor me. Maar ik ga nu weg. Straks komt hij thuis. Dan moet zijn eten klaarstaan. Meer gweren, tot ziens.
0: Look in, Jimmy. Heilig boontje. Beter in osabi. Dan wacht hier, kom lukken dat ding. Mijn mazra niet daar. 5 uur ook baan. Kom ik mijn SSI. Nog even jong man kan ons zien maar ook zo. En blauw mij, Jimmy.

I want.

is het nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. De no tomorrow. Mart.
1: Mart.
0: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu

0: Dis Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers.

die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!

van corona. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Dasval, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kotje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Laspang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.

9 minuten over de klok van 4. De heer Van Gom is verhinderd, vandaar dat ik nu achter de knoppen zit. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 6.

0: zoals eerder aangekondigd, dan heb ik even contact opgenomen met de heer Jongevat in Suriname. En die zal ons het een en ander vertellen. Heer Jongevat, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hè. Hoe is het mee?
0: Ja, met mij gaat een gangetje, rustig. Dus.
1: Oké.
0: Mm-hmm. En ik heb je even gebeld, omdat de heer Van Gom zelf vandaag niet aanwezig kan zijn. Hij is verhinderd. Dus dan dacht ik van nou, dan ga ik even contact met jou opnemen om nieuws uit Suriname. Dus ik zeg, ga naar je gang maar.
1: Oké, wat natuurlijk prominent in het nieuws in Suriname was de afgelopen week, was de evaluatie van 1 jaar regering Simons. Een jaar Simons. Hoe die andere meneer, maar zijn naam al vergeten, Gregory Rusland. Valt zo weinig op. Dat ik
0: ja.
1: vergeten. En natuurlijk krijg je dan dat de oppositie een beetje crisiser is dan de coalitie. En dan krijg je over en weer vergelijkingen van we hebben het goed gedaan, ze hebben het minder goed gedaan. Ze hebben eigen, het parlement zo stellen, die poppenkast wat we noemen het parlement, heeft daar eigen evaluatie gemaakt. En er waren een paar serieuze opmerkingen van bijvoorbeeld de voorzitter van de NPS, Pauline Reggio, die kritisch was op het beleid, die overal even in jubelstemming is, waar anderen wel. En zoals gebruikelijk is de coalitie in hoe zeg je dat, hoera stemming over de prestaties van de regering Simons, terwijl ze niet één concreet ding hebben kunnen noemen wat deze regering heeft gerealiseerd. En die vraag wordt verzuimd om te stellen. Bijvoorbeeld meneer Rusland was laatst op de radio en ze hebben hem gevraagd hoe hij 1 jaar

En dan zegt hij, de samenwerking op de communicatie van de overheid kan beter. Ja, god. Dat was de evaluatie. En die journalist vraagt niet terug, maar wat zijn dan de prestaties van 1 jaar regering Simons op Rusland? Die vraag is niet gesteld. En ik weet niet wat ik zou moeten opzommen wat de prestaties zijn van 1 jaar regering Simons. Behalve dan dat er veel, helemaal niets is veranderd als het gaat om verandering, akinkie voor het systeem. Er is helemaal niets gekinkie, om het zo te zeggen. Next no change. Alles is precies hetzelfde gebleven, of zelfs nog erger geworden. Ja, en ze zijn een jaar aan de macht. Maar na een jaar zou je al de contouren moeten zien van een duidelijke ontwikkelingsrichting van deze regering. Ontbreekt totaal in mijn ogen. Misschien heb ik iets gemist hoor. En ik probeer niet negatief te zijn. Ik probeer gewoon realistisch te zijn om te zien wat we hebben. Zijn we een stap verder dan 4 jaar geleden? Zeg het maar. Ik ervaar het als niet. We zijn geen stap verder gekomen. En dat is geen transparantie en duidelijkheid waar we naartoe gaan. Snap je? Laten we het hebben over het grootste probleem in Suriname op dit moment. Of een van de problemen waarmee we worden geconfronteerd. De veiligheid in het binnenland. Het blijkt na alles gehoord te hebben, alles gezien te hebben de afgelopen 10 jaar, 20 jaar, dat de Surinaamse overheid niet in staat is gebleken om het binnenland veilig te houden. Met veilig houden bedoel ik dat er geen drugsbendes en criminelen bepalen wat er in het binnenland gebeurt. Dat het mogelijk moet zijn dat de Surinaamse autoriteiten, met name de gewapende machten, toch, veilig het binnenland in kunnen gaan om orde te herstellen en te handhaven. Als ik naar meneer Atom Pai luister in het parlement, dan zegt hij, we hebben geen benul van wel hoeveel groepen er allemaal, hoeveel criminele organisaties, groepen van buitenlandse groepen, er in het binnenland van Suriname opereren, waar de politie en de militairen niet kunnen komen, omdat we niet genoeg equipped zijn om die mensen aan te pakken. Maar mijn god, mijn eens, we hebben buurlanden, Frankrijk, Frans-Guyana en Brazilië. En de meeste mensen die in het binnenland, die het binnenland onveilig maken, zijn die illegale Brazilianen, die op professionele manier, op mafioze wijze, het binnenland van Suriname exploiteren. Zij zijn de grootste goudverdieners, illegale goudverdieners in het binnenland, waar we niets over kunnen zeggen. Ze stichten gewoon dorpen langs op ons grondgebied, toch? Waar we weinig of niets te zeggen hebben over. Mm-hmm. En dat is niet duidelijk in Paramaribo wat er daar gebeurt. De mensen die daar wonen in het binnenland, die ervaren die onhebbelijkheden van die rovers en die moordenaars daar in het binnenland, waar we niets tegen kunnen doen. Laatste voorbeeld. De overheid arresteert een stuk of 40 of 30 of 40 Chinezen, gewapende Chinese mensen, die daar orde handhaafden bij de bedrijfsactiviteiten van hun mensen. Dus buitenlanders gewapend komen orde handhaven in hun werkgebied. Waar zijn we mee bezig? Terwijl 1 telefoontje van de minister van Buitenlandse Zaken naar Frankrijk of naar Brazilië, kom ons helpen deze troep op te ruimen. En het wordt geregeld, maar je moet willen, als er geen politieke wil en daadkracht is, gaat er niets veranderen in Suriname. Dus we hoeven niet eens te praten over de situatie in Suriname, wat er gebeurt. Dat is nu op dit moment niet relevant. Wat relevant is, is om te praten, hoe gaat de toekomst van Suriname eruit zien met deze mensen aan de macht? En ik kan je vertellen, in 2030 gaan we hetzelfde krijgen wat we hebben gehad 50 jaar geleden als er niets verandert. En het volk moet bewust worden dat als dit zo doorgaat, er geen alternatief is voor goed, transparant ontwikkelingsbeleid in Suriname, er niets gaat veranderen, de rijken rijker worden en de armen armer worden. Alle goede initiatieven die er zijn, prijzen we, maar zolang er geen goed bestuur is in het land, waarbij het politiek systeem wat nu wordt gehanteerd totaal heeft gefaald in 50 jaar, zolang dat niet verandert, gaan we praten met elkaar en we gaan dezelfde resultaten krijgen, omdat we geen andere aanpak willen dan de aanpak van patronagepolitiek. Als de politieke partijen zo blijven georganiseerd zoals ze zijn, hun strategieën zo blijven uitsmeren over hun verkiezingscampagne en over hun verkiezingsjaren, dan gaat er niets veranderen. Mevrouw Simons zegt, wat change het systeem, wat heeft ze veranderd? Laat mensen me zeggen wat mevrouw Simons heeft veranderd. Heeft ze veranderd dat vriendjes op posten komen van...

0: daarvan van geweldige functies of geweldige posten krijgen. Is te veranderen dat de corruptie daadwerkelijk wordt aangepakt. En niet alleen maar van haar tegenstanders, maar ook van haar medestanders. Ja. Alle dossiers, corruptiedossiers van vroeger, van de periode Boutersen Amerali, Boutersen Brunswijk, gaan we die ook meenemen? En wat voor zin heeft het als we dat hebben gedaan? Wat draagt het bij aan het vooruitgang van Suriname? Door alleen maar vingers te wijzen, maar je moet die problemen signaleren en oplossen. En leren uit het verleden om door te kunnen gaan op een goede manier. En dat is alleen maar mijn pleidooi. Mijn pleidooi is niet om mevrouw Simons de grond in te boren. Mijn pleidooi is om goede politieke leiders te kweken. Die hebben we voorlopig niet. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Mevrouw Simons heeft niet. Ik wil niet zeggen het verstand, want het verstand heeft ze wel. Maar ze heeft niet de
1: politieke skills.
0: Ja, zuiver. Die politieke skills, die management skills die nodig zijn om het bedrijf, de NV Suriname, nieuw leven in te blazen. Dat de werknemers, het personeel, al het personeel, zowel het lagere personeel als het hoogpersoneel van het land, goed kan leven. Ontwikkelingen kunnen meemaken, groei kunnen zien, zichzelf kunnen ontwikkelen door educatie. Dat er werkgelegenheid komt, dat er goede banen ontstaan. Dat er een goed beleid ontstaat, een goede infrastructuur, een goede blauwdruk wordt gemaakt. Die belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname op korte, midden en lange termijn. En als we daarmee nog niet zijn begonnen, dan hoe willen we weten hoe we straks die miljoenen die gaan komen, en ze gaan komen, die miljoenen, die miljarden die gaan komen uit die oil- en gasbusiness, hoe gaan we dat besteden, hoe gaan we dat beheren, hoe gaan we waarmaken dat onze kinderen van de toekomst, onze nazaten, ook profiteren van die rijkdom die we nu hebben en die straks uitgeput gaat zijn, want het is een niet duurzame bedrijfstak, snap je? En daar maak ik me zorgen om. Ik maak me geen zorgen om wat ze nu doen, niet onze rotzooi. Ik maak me zorgen wat er straks komt bij die. Wat gaat het volk doen? Gaat het volk stilzwijgend weer de schurken en de corruptelingen op de plek zetten waar ze niet thuis worden? En je moet gewoon keihard zijn. Het zijn corruptelingen. Toch? Om de goede nagelaten, hoe je dat uitdrukt.
1: Mm-hmm.
0: Maar het overgrote deel van de bestuurders zijn boeven, zijn schurken die geen algemeen belang voor opstellen. Maar eigen belang en politiek belang. En dat is gewoon een feit, dat moeten we constateren. Laat iemand me tegenspreken. Laat iemand me aangeven dat dit niet waar is. Laat iemand aangeven, en de voorstanders van deze regering. Laat zij alle positiviteit mij aangeven wat de veranderingen zijn die mevrouw Simons heeft beloofd en die werken zijn waargemaakt. Laat ze twee noemen maar. Twee moeten ze maar doen.
1: Mm-hmm.
0: Die een impact hebben op het leven van onze mensen, met name de Mofinawans.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik heb het misschien gemist.
1: Mm-hmm.
0: Maar misschien heeft ze hier en daar wat verhoogd. Maar de prijzen stijgen in die winkels. Prijzen blijven stijgen in die winkels.
1: Want dan, ik had begrepen dat de AOW dat ze dat iets verhoogd had.
0: Je bedoelt de AOV.
1: AOV. Ja, sorry. AOV. Ja.
0: De AOV was 1800. Hoeveel zullen als ze het hebben verhoogd? Dat ze hebben verhoogd misschien naar 2500.
1: Mm-hmm.
0: En de levensstandaard van een één persoon hier, dat is al 10.000 SRD.
1: Ja, ja, ja.
0: Als je een huur moet betalen van 4.000, 5.000 SRD.
1: Okay.
0: Dan moet je met 6.000 proberen rond te komen in Suriname. Hoe als enkeling heb ik het over, hè?
1: Ja.
0: Als je een huur moet betalen van 4.000 SRD, wat normaal is.
1: Uh-huh.
0: Voor de middenstand.
1: Ja.
0: Hoe kom je uit met 6.000? Dan ben je alleen hoor. Dan heb je een auto, dan moet je werken en dan moet je eten. En dan lukt man. Het gaat lukken, maar dan ga je iets erbij moeten doen.
1: Dan krijg je
0: dat ding wat Suriname in stand houdt. Die informele economie draait als een jola. Dus mij make money in een informele economie. Lekker een jola.
1: Okay.
0: Wat doen we eraan? Geen eten. Ja, M. Ze profiteren er ook van dit. Van deze duistere praktijken, van het troebelwater. En troebelwater is moeilijk vissen, toch?
1: Ja.
0: Maar deze mensen vissen in alle water. Als troebel, dan mag je vissen, dan mag je van haar.
1: Ja, oké.
0: En daar moeten we vanaf. Dus genoeg over.

0: laten we ons richten op wat er moet gebeuren. Wat er moet gebeuren, er moet een, dat was mevrouw van Dijk Silos in die periode van die verkiezingen opstand voor, of vrouw als president. Laat de groepen opstaan voor goed bestuur als inzet voor de volgende verkiezingen. Laat politieke partijen komen vertellen wat hun plannen zijn om Suriname vooruit te brengen met de oliemiljarden in Afrika. En laat ze met alle berekeningen komen om ons te zeggen wat hun plannen gaan betekenen. 1. Voor de koopkracht van de mensen, voor de werkgelegenheid, voor de inflatie, toch? En al die belangrijke economische factoren, economische entiteiten die belangrijk zijn om een land goed te ontwikkelen. Laat ze dat in beeld brengen. Al begrijpt het volk geen moer van wat ze vertellen met statistische cijfers. Maar tenminste, het bedrijfsleven, de mensen die het doen, die kunnen dan zien wat de overheid heeft gepland. Hoe de route van de overheid over die 5 jaar dat ze gaan regeren eruit gaat zien economisch. Dus een perspectief voor economische vooruitgang. Maar wij denken hier niet zo. We denken aan het verdelen van petjes en paraplu's. Toch? En dan zeggen we, wat change het systeem? Maar zo wat change? Wat change het systeem voor een voer? Voor een voermorabong? Daar lijkt het op. Sorry hoor, ik kan niet anders. Als ze goede dingen doen, moet je dat benoemen.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik weet het niet hoor. En ik wil niet in negativiteit blijven steken. Dus daarom is mijn oproep, Surinamers, kijk naar 2030 en kijk naar mensen die serieus het menen met het beleid en met de toekomst van Surinamers. Natuurlijk zijn die Surinamers schaars, want ze willen zich niet, verbinden aan deze oude politieke partij. Omdat als je aansluit bij zo'n politieke partij en je wordt een prominent lid en je zou in het bestuur komen van het land, dan ga je ook vervallen tot wat ze allemaal doen, namelijk het door de vingers zien, het gedogen van, het meewerken aan, want anders ben je eruit. En als je geen ballen hebt, dan ga je blijven. Als je broodvrees hebt, ga je blijven.
1: Uh-huh.
0: Maar als je gaat met de inzet van je Suriname vooruitbrengen, dan zeg je tegen die hand. Ik zeg, laat me je voorbeeld geven. En ik val niemand aan, maar ik heb het over mezelf. Als men mij zou vragen in deze regering, wilt u minister van Onderwijs worden? Wilt u minister van Onderwijs worden? En stel ik heb die capaciteiten ervoor, ik ben deskundig. Dan zou ik zeggen op 1 voorwaarde. Dat het budget van onderwijs op het niveau komt van internationale maatstaven. En als ik dat niet kan krijgen, dan kunt u die post aan iemand anders geven. Maar nee, je weet dat het budget voor onderwijs. Ik noem onderwijs, het gaat niet om die minister hoor.
1: Ja, het gaat
0: om het principe. Je weet dat het budget van onderwijs ver beneden de internationale standaarden zijn. En toch zeg je ja tegen deze functie. Wat ga je zoeken? Je gaat problemen zoeken. Je gaat niets kunnen oplossen zonder geld. Want geld is belangrijk in onderwijs. Dus dan zeg ik al, wanneer dus een goede bestuurder zegt nee tegen zo'n functie, waardoor de goede bestuurders niet in het bestuur komen van zo'n constellatie van patronage politiek. Ze willen niet, waardoor je dit gaat blijven hebben, zolang dit blijft bestaan. Maar er moet, dat is mevrouw Silos heeft gepleit voor een alternatief, dat de vrouw een vrouw-president wordt, het is gerealiseerd. Laat ze nu iets zoeken, toch? Dat de oude politiek afwijst en ijvert voor een nieuwe vorm van een nieuw politiek systeem op maat gemaakt voor Suriname. En er zijn genoeg juristen en deskundigen in Suriname die een op maat gemaakte politiek systeem voor Suriname kunnen ontwerpen. Zo deskundig zijn we wel. En als het niet alleen maar uit Suriname kan worden betrokken, die deskundigheid, onze diaspora is deskundig genoeg. Duizenden meesters daar, toch? Rechtsgeleerden, die van wanten weten. En die Suriname kunnen helpen bijdragen aan het goed vormgeven van een nieuw politiek systeem op maat van Suriname. Dat is mijn pleidooi. En voor alles eromheen is nja, nja, nja, nja, nja, nja, nja, nja, nja, nja. Het belangrijkste is, de bewustwording van het Surinaamse volk, dat ze niet door kunnen gaan op de voet van 50 jaren lang. Namelijk het plaatsen van boeven in het bestuur, het plaatsen van comedianten in het parlement, die shows daar opvoeren die niet eens lachwekkend zijn, maar slaapverwekkend en doodvervelend. En de slechte comedianten ook nog, snap je? En dat is niet waar we voor gaan. Als we serieus genomen willen worden, dan moeten we... En laat me nog één ding zeggen hierover. Kijk, het verschil aan... We mogen dit niet vergelijken, maar ik geef even aan wat de mindset is van bepaalde landen in de wereld. Neem China. Ja? China zegt, mijn mensen die het land moeten besturen, moeten deskundigen zijn op allerlei gebieden. Dus de president van China is een ingenieur met kennis over infrastructurele werken. Dus wanneer die mannen gaan plannen over infrastructuur, weet hij er vanaf. Alle ministers in het kabinet van die mensen, alle parlementariërs hebben een degree in iets wat ze kunnen bouwen. Wat hebben we hier? Noem ze. We hebben een paar ministers in de recht, we hebben een paar juristen. We hebben misschien één of twee economen. De rest zijn straatvechters. Niets mis mee. Maar als een straatvechter niet weet hoe hij een infrastructureel ding in elkaar moet draaien, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe een wet in elkaar moet worden gezet, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe technisch infrastructurele werken, van financiële infrastructurele werken nodig zijn om een land vooruit te brengen, dan moet je daar niet gaan zitten. Je moet mensen hebben in het bestuur die deskundig zijn in een vakgebied waar ze het land mee kunnen dienen. Dat heb je hier niet. No? Meneer Gayadin, zoals ik hem noem als voorbeeld, kan geen infrastructureel plan maken voor de regering. Hij kan het niet. Hij moet iemand inhuren. En dat is het nadeel. Stel dat geldt ook voor Holland hoor. Niet alleen maar Suriname. Ook in Nederland zitten er geen deskundigen die weten van wat te weten. Misschien een paar in het bestuur. Ze zijn allemaal goed opgeleide economen, juristen. Maar de mensen die daadwerkelijk een land in ontwikkeling te brengen qua infrastructuur, qua gezondheidszorg, qua onderwijs, al die infrastructuren die nodig zijn daarvoor, moeten gedaan worden. Dus daarom heeft China een grote voorsprong op het hele Westen qua technologie. Toch? Omdat ze deskundigen inzetten in bestuurlijke functies. En dat moet onze mindset zijn. Toch? Ze hebben natuurlijk veel meer mensen om een plan te ontwikkelen. Dus als we bijvoorbeeld iets willen ontwikkelen, een nieuwe doos om iets in te plaatsen, dan hebben ze 10.000 wetenschappers, deskundigen die ze op dat probleem zetten, waarbij ze binnen korte tijd iets kunnen ontwikkelen. Het Westen niet. Het Westen zet 2 ingenieurs of 2 deskundigen waar China 10.000 zetten. Dat is het verschil in ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingskwaliteit van het Westen met China. En mensen zijn op de hoogte daarvan, omdat ze niet lezen. Ze kijken naar CNN en kijken naar NOS. Ze vertelt dat China een rookland is, een failstate is. Mensenrechten. Maar kijk wie de grootste mensenrechten schenders zijn van deze wereld. Ik hamer nog steeds op. En ze vallen allemaal door de mand. Ik heb het vorig jaar gezegd. Ze zijn allemaal hypocrieten. Het zijn allemaal criminelen. Kijk dan, meneer Trump is een crimineel. Meneer Rutte is een crimineel. Europa zijn criminelen. Zij verpesten de wereld. Zij zijn de oorlogszuchtigen van de wereld. Niet Iran. Iran heeft geen ruzie gezocht. Toch? China heeft geen ruzie gezocht. Wat gaat Amerika zeiken in de Chinese zee om te bepalen wat China moet doen? Wat gaan ze bepalen in het Midden-Oosten? Om alleen maar boeien te zorgen daar. Kijk wat ze hebben gedaan met Irak en met Libië. Ze hebben daar boeien veroorzaakt voor hun eigen belang, olie en macht. Snap je? Dus deze mensen moeten ons niet komen vertellen over democratische normen en waarden. Ze hebben het niet. Het zijn rovers, het zijn criminelen, het zijn moordenaars. En dat durven we nu te zeggen, want dat blijkt nu in de wereld. Kijk wat ze met Gaza hebben gedaan. Kijk wat er gebeurt in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ze willen geen vrede hebben. Ze sturen meer wapens naar Oekraïne. Snap je? Hoe wil je vrede hebben? Ze verhogen hun defensiebudget. Terwijl de mensen pinaren geen gezondheidszorg hebben. Goede gezondheidszorg hebben in Holland en al die landen. Mensen daar ook, daar pinaren mensen. Maar je verhoogt je op defensiebudget. Heel aan deze mensen maar een brik geven. Zijn allemaal, als je het namens zouden zeggen, dat mag ik niet zeggen. Maar ze zijn kwakzalvers. Allemaal zijn ze beneden niveau en ze erkennen geen enkel mensenrecht. Laat ze me vertellen hoe ze mensenrechten erkennen. Als ze toestaan dat Netanyahu, de oorlogsmisdadiger nummer 1, samen met Trump, toch, de Palestijnen zo vernietigt en de Libanezen. Wat is hun commentaar? Is het zelfverdediging van Israël? Laat ze op het dak zitten. Dan laat ze me een antisemitisme noemen. Dan ben ik antisemitisme. Maar Israël is een failed state. En dat zijn allemaal moordenaars. Roy Jongafat zegt dat. De goede Joden niet nagesproken. Uh-huh. Maar allemaal daar willen de dood van de Palestijnen. En willen Israël als weet ik veel, land van de Bijbel, promissen. Nou, die mensen op het dak kan zitten, jongen. Echt waar. Als je iets zegt over Israël, dan moet je beven, want Mossad kan kieren. Wel, dan ben ik denk ook hiermee. Maar de waarheid moet gezegd worden.
1: Ja,
0: de Israëliërs, de leiders, zijn moordenaars. De Europeanen zijn moordenaars. De Amerikaanse leiders en het volk zijn moordenaars, zijn criminelen. Roy Langevat zegt dat. Harde statement die gebaseerd is op feiten.
1: Okay.
0: Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Trump bombardeert gewoon een school met kinderen. En wat is de reactie van het Westen? Wat is de reactie van het Westen?
1: Geen.
0: Ja? Israël bombardeert duizenden mensen daar in Libanon. Wat is de reactie van het Westen? Ze sturen nog steeds wapens daar naartoe.
1: Ja,
0: zo hoe je mond. Dus ze moeten zeggen van, luister Israël, we stoppen alle handelsrelaties met je. Alle wapens toevoeren naar jou. Alles wat te maken heeft met handel met jou, stoppen we. Zolang je niet ophoudt met deze genocide handelingen van jou. Wat doen ze? Nee, want ze hebben voordelen, want ze verkopen wapens aan Israël.
1: Ja,
0: ze verdienen aan deze oorlog. Trump verdient elke dag aan deze oorlog.
1: En behoorlijk.
0: Met zo'n yo-yo-beleid van oorlog is afgelopen, oorlog is weer begonnen, oorlog is afgelopen. Weet je wat dat betekent voor de markt? Voor de handelshand, voor de economie van sommige mensen. Ze maken elke dag miljarden dollars door alleen maar te gokken op de prijs van olie gaat omlaag of omhoog.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Waar praten we over, Henk? En als de mensen dat niet in perspectief kunnen zien, dan gaan ze worden uitgelachen in discussie. Je moet jezelf op de hoogte stellen, niet van CNN. Maar ga luisteren naar al die professoren, die geweldige praktische mensen die in de praktijk zijn en dicht bij het vuur zijn, dicht bij de leiders zijn, die deze dingen nu meemaken. Ga naar hun podcast luisteren. Dan ga je horen dat het zogenaamde succes van Amerika, dat hun patriot systeem en die geweldige dome van Israël, dat het niet functioneert. Toch? Dat die patriot raketten, hun succesrate is niet 90% zoals ze jagen. Maar het is maar 3%. Ga luisteren naar deskundigen waarom het 3% is. Omdat die techniek van die Amerikanen achterhaald is. Het is een beetje technisch. Maar om een ballistic missile op te blazen, moet je hem in zijn kop raken. Maar als je zijn kop niet kan identificeren, omdat je niet weet waar die kop is, dan ga je hem in zijn geheel moeten vernietigen.
1: Ja,
0: en dat maakt dat als je niet in die kop raakt, dat projectiel wat je vernietigt, toch nog zijn doel gaat bereiken.
1: Ja,
0: dus ze hebben hem wel uit de lucht gehaald, maar het projectiel dat zorgt voor schade, gaat wel door naar beneden. Snap je? Omdat ze hem niet goed hebben geraakt om te vernietigen. En dat is iets technisch, maar dat ga je niet horen bij CNN. Dat hoor je wanneer je gaat luisteren naar de podcast van militaire deskundigen die acties van Trump en het Westen afkeuren en aangeven waarom ze niet succesvol zullen zijn. Omdat hun wapensystemen niet voldoen aan die moderne technologie die Iran en ook Oekraïne nu ontwikkelt op het gebied van drone en ballistic missiles. Snap je? Dus. En als je dat niet begrijpt, dan ga je luisteren naar CNN en NOS. Van, ja, Trump is bezig die oorlog te winnen. Hij is niet aan het winnen. Iran bedelt voor geen enkel overleg met Amerika. Je gaat straks wat er gaat gebeuren, let op mijn woorden. Volgende week ga je horen dat er een akkoord komt tussen Amerika en Iran. Ja? Omdat Amerika nu, 1, ze hebben hun bodem bereikt van hun geweldige olievoorraad. Die ze gebruikten om de prijs te beïnvloeden op de markt. Dat hebben ze volgende week al bereikt. Waardoor ze economisch problemen gaan krijgen. Begrijp je? En omdat de straat van Hormuz gesloten is, zorgt dat ervoor dat de wereldeconomie gevolgen daarvan gaat ondervinden. Wij in Suriname, je gaat het ook voelen in Holland. De prijs van benzine aan de pomp gaat stijgen, van gas gaat stijgen. Levensonderhoud gaat stijgen, gaat nog meer stijgen. En dat allemaal door een domme ingreep, een domme actie van Amerika op instigatie van Israël.

0: om meneer Netanyahu moet zijn huid redden als oorlogscrimineel.
1: Ja.
0: Want als hij niet in oorlog blijft en is afgelopen, wordt hij direct opgepakt in de gevangenis gestopt voor zijn oorlogscriminelen en die dingen die hij heeft gedaan. En die corruptiepraktijken van hem in Israël.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Dus de werkelijke reden van deze oorlog is eentje met een oneigenlijke reden. En dat is, Israël wil ervoor zorgen dat ze de hegemonie hebben in het gebied daar. En dan moet Iran worden vernietigd. En het was de mogelijkheid om Iran te vernietigen. En dan door die leiding van Israël van Iran te vernietigen, dachten ze dat het volk van Iran op straat zou komen en blij zou zijn met wat Amerika deed. En het heeft een averechts effect gehad. Juist de oppositionele Iraniërs zijn nu zodanig verenigd met de andere Iraniërs. Omdat ze hebben gezien dat Amerika en Israël niet uit zijn op vrede, maar uit zijn op vernietiging van die staat. En uit zijn op die olie en die rijkdom van die staat. En uit zijn op verdeling van de koek daar in het Midden-Oosten tussen de westerlingen. En dat gaat nu mooi niet gebeuren, want er is een wereldorde. Ik praat veel nog.
1: Nee, ga maar door. Het is interessant, dus.
0: Nee, ik zeg deze dingen. Dat mensen een beetje perspectief hebben wat er gebeurt in de wereld. Snap je? Dus wanneer je kijkt naar Nederland, wat er gebeurt in Nederland, zie je bijvoorbeeld meneer Rutte. Ik weet niet wat er met die man is gebeurd, jongen. Maar hij heeft een strategie om Trump te paaien en tegelijkertijd zijn huiswerk te maken dat Europa doet wat Europa moet doen. Dat is een strategie, maar het komt niet goed over, man. Het komt slijmerig over, het komt, weet je, over alsof die man echt aan het likken is. Op een vervelende manier.
1: Ja, maar
0: het is een strategie die ik begrijp, mm-hmm. maar waarvoor ik niet had gekozen.
1: Zo, ja, ja.
0: Snap je?
1: Mm-hmm. Nee, maar dat merk je. Dat merk je bij al die bijeenkomsten met hem en Trump, weet je. Dan zitten ze elkaar een beetje behoorlijk af te likken. Ja,
0: ja, hij moet zijn vader bijten. Wat ze noemen, hij noemt die man zijn vader. Hij moet zijn vader zoet houden.
1: Ja,
0: ondertussen is hij bezig zijn vader in zijn rug te steken. Zijn vader weet het nog niet. Trump weet nog niet dat Rutte bezig is te zorgen dat Europa onafhankelijk kan functioneren als het gaat om oorlogsvoering en verdediging van een regio van Amerika. En dat is goed. Maar ik zou niet denken oorlogstaal. Ik vind dat meneer Rutte moet praten over laten we met Poetin gaan praten over vrede. Laten we met Poetin gaan praten over hoe gaan we ervoor zorgen dat we afspraken om in vrede hebben gemaakt. Afspraken die Europa heeft gemaakt met Rusland en Amerika. Van luister nou. Oekraïne moet neutraal blijven. Kom niet met jouw troepen dicht bij mijn grens. Dat is hoe Amerika niet wil dat Rusland in hun gebied komt. Kom niet dichtbij. En wat doen die Europeanen en Amerikanen? De ene na de andere Europese staat wordt NATO. Dit wordt NATO. Dus ze komen dichter bij Rusland. En als Rusland daar ingrijpt, dan hoor je Rusland is misdadig bezig.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben het niet eens met die manier zoals die oorlog verloopt met mensen worden gedood. Maar Rusland heeft niet gehandeld omdat ze dat zo graag wilden. Nee, ze hebben dat gedaan omdat de mensen de geschiedenis niet weten. De mensen die in de Donbass wonen in Oekraïne, dat zijn eigenlijk Russen. Toch?
1: Ja, klopt.
0: En ze zijn geïntegreerd met die Oekraïners. Yes. Maar toen meneer Zelensky aan de macht kwam, heeft hij die groep mensen bedreigd.
1: Okay.
0: En toen Rusland heeft ingegrepen, nadat Zelensky en zijn mensen zoveel mensen daar hadden vermoord, is er iets ontstaan dat Rusland zei, ik wil mijn mensen daar beschermen. Ook als het niet mijn grondgebied. En dat is de reden van die oorlog. Ja. De oprukkende NAVO-landen naar de grenzen van Rusland,
1: mm-hmm.
0: waar er een afspraak was tussen die Russen en die Westerlingen, dat niet zou gebeuren. En die afspraak is niet zijn ze niet nagekomen.
1: Mm.
0: En nu krijgt Rusland de zwarte piet.
1: Ja,
0: mensen,
1: ja.
0: Dat is de waarheid van die oorlog van Rusland. Zo heb ik het uitgelegd gekregen door alle deskundigen
1: mm-hmm.
0: die erbij waren.
1: Mm-hmm.
0: En die retoriek van Europa, dat meneer Poetin oorlogszuchtig is. Snap je? En de geschiedenis wijst uit dat de Russen inderdaad oorlogen hebben gestart in Afghanistan en andere plekken. Maar de geschiedenis wijst ook uit dat de Russen betrokken waren bij de bevrijding van Europa. Ze hebben de meeste verliezen geleden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vind, hierover praten, beide zijn oorlogszuchtig. Maar laten we niet praten over oorlog, laten we praten over vrede.
1: Mm-hmm.
0: En dat mis ik bij de Europeanen. Mm-hmm. Ze praten nu alleen maar over hoe die oorlog verder moet groeien, hoe ze Rusland klein moeten krijgen. Ze gaan Rusland niet klein krijgen, want Rusland heeft ondertussen andere partners erbij.
1: Ja, klopt.
0: Toch? China is ook een partner geworden van Rusland.
1: Ja.
0: Wat wil je dan een wereldoorlog riskeren? Europa, En dan zeg ik nu, riskeert samen met Trump inderdaad de derde wereldoorlog. Dat gaan ze op hun naam krijgen. Toch? En de geschiedenis is niet anders dan Europeanen. En ik moet het een beetje strakker zeggen zonder racistisch of discriminerend te zijn. De witte mensen blijken in de geschiedenis van de wereld de meest oorlogszuchtige mensen te zijn.
1: Ja, klopt.
0: Want iemand moet tegenspreken. Mm-hmm. Ik daag ze uit. Spreek me tegen dat de blanke mensen, de blanken, de Nederlanders, de Europeanen, de Italianen, de Spanjaarden, oorlogszuchtig zijn geweest. Slavernij komt niet zomaar van vrede. Het komt uit oorlogszucht, uit eigen belang. Nou. Toch? Mm-hmm. Ga maar de eeuwengeschiedenis van de witte mensen. Nou, ze zo weet hij. Ze zijn verovering, ze zijn die oorlog, oorlog, oorlog, de 80-jarige oorlog. Ze zijn oorlog.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Laat iemand mij tegenspreken. Dus ik wil niets horen van Europa. Europa moet geen vinger opwijzen over normen en waarden. Want ze hebben geen manieren. Ze hebben geen normen en waarden. Ze zijn allemaal de leiders. Ik heb het over de leiders nogmaals. De volkeren zijn anders dan andere dingen. Toch?
1: Mm-hmm.
0: Maar de leiders van deze mensen, van deze volkeren, van de Europeanen en de Amerikanen, zijn criminelen, zijn moordenaars, zijn mafioso's, zijn ellendelingen. Die moeten in een baan om de aarde worden gelanceerd en nooit meer terugkomen naar deze aarde.
1: So,
0: dat moet je met deze mensen.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar misschien is Elon Musk daarmee bezig om een race naar
0: Mag hij dat toestel vliegen? Want hij mag ook daar.
1: Ja, ja. Oké, ja, ja. Oké.
0: Dat is voor mij de laatste stand van zaken in de wereld.
1: Mm-hmm.
0: We gaan richting een derde wereldoorlog als mensen met oorlogsretoriek blijven preken.
1: Mm-hmm.
0: En de enige kans op vrede is als Amerika zegt tegen Iran, hey, luister nog, Sanko weer mee aan de tapatorie.
1: Sorry, ja.
0: Israël, we horen Israël in het karier, dat ene man hebben djugo in Libanon.
1: Mm-hmm.
0: Dat de man die alle dingen die de land terug zal helemaal veroveren moet in Palestijn.
1: Ja.
0: En dat kwam Palestijnse staat in Kong, Sewa, Israëlische staat, met de man die vrede gaan aan elkaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat alle die man, die dat bestuur nou voor Israël, die oorlogsjochten gemaakt. Dat de man straf, die man.
1: Oh, okay.
0: Want ze allemaal oorlogsmisdaden begaan. Mm-hmm. En het internationaal hof, toch, constitutioneel hof, moet ze veroordelen. Net als hoe ze die Afrikaanse leiders hebben veroordeeld, Bill. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Omdat ze misdadig waren, corrupt waren.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben ze wel direct laten oppakken.
1: Opvlakken. Ja,
0: maar niet aan jou loopt vrij rond, meneer Trump loopt vrij rond, meneer Rutte loopt vrij rond, meneer Rutte is ook een oorlogsmisdadiger. Al die ministers, al die premiers van Europa, zijn misdadigers, ze lopen vrij rond.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Mm.
0: Dus dat jaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, laten we met een positieve noot eindigen.
1: Ja.
0: En dat is dat we wel als mensen door van elkaar te houden, en door goed te kijken in de spiegel naar jezelf, wat jij verkeerd doet, begin bij jezelf.
1: Ja.
0: En straal het uit naar je medemens. Meer kan je niet doen.
1: Nee,
0: want de wereld gaat niet veranderen doordat jij plotseling iets gaat doen. Mm. Het gaat gebeuren als we collectief iets doen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat weer toch?
1: Ja, ja.
0: Alle minds gericht zijn op het veranderen van deze wereld. Boy, dat is een helse of a job.
1: Ja, zeker weten van wel.
0: Dat gaat generaties duren, want deze mensen gaan niet veranderen.
1: Nee.
0: Ze zijn bezig een nieuwe wereldorde te bouwen waar jij niet in past.
1: Nee, klopt.
0: Een wereldorde die bepaalt wat we eten, wat we drinken, wat we consumeren. Dat bepalen zij van ons, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dat zo is, blijf je niet in die bubbel liggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, maar, sorry, dan. Realistisch bekeken.
1: Zeker.
0: Maar ja,
1: mm-hmm.
0: Je hebt maar één leven, maak er het beste van.
1: Van.
0: En niet dus te pessimistisch blijven. Doe je eigen dingen in je eigen omgeving.
1: Ja, toch.
0: Mijn naam is Pokoe, mijn plein, maar geniet geweldig. Pokoe, jongen, echt waar. Dat mijn pensioen die ik nodig heb.
1: Uh-huh.
0: En dat geeft rust.
1: Zes, ja,
0: geef
1: ja,
0: rust.
1: Ja, ja. Dus dan, ja. Nee, maar.
0: Dus dat is het. Mijn bijdrage.
1: Mm-hmm. Hey, en nog
0: heb
1: één
0: vraag.
1: Nog één vraagje. Was dat een. Ik had van mijn collega begrepen dat een. Jenny Simons, de president van Suriname. Afgelopen week een jaarrede heeft gehouden. Heb jij daar iets van meegekregen?
0: Kijk, ik lach. Ik lach niet, joh. Ik heb nog voorzien toch?
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn spier voor de Archaya reden.
1: Oké, ja.
0: Maar vanwege haar niet charismatische kwaliteiten,
1: mm-hmm,
0: haar intonen.

0: رهيب.
1: Mmh.
0: Dami nou ga ati ya ra. A wat sa
1: Okay.
0: ala bak se ak sa le bo. Sa we ak sa we klopor dat si if ko prestir te ik ko prestir. Ma we ifu lor nidera ons sa.
1: Sak.
0: Dis ik heb nis daar van me even oman wat ik wil ook geen leukers vertellen aan het publiek. En als zij daar leukers heeft verteld, dan ga ik dat ook weer vertellen. Dus wat zij heeft gezegd is voor haar rekening.
1: Ja.
0: En als je wil luisteren wat ze heeft gezegd, zoek het op. Maar ik ga daar geen commentaar op geven.
1: Oké. Okay.
0: Omdat dit niet nodig is.
1: Yes.
0: Het is niet relevant. Kijk, als je met serieuze mensen bezig bent die daadwerkelijk ontwikkeling willen brengen, dan is het, dat is de start van zo'n regering anders. Dat is de start van, hey, ik zie dat die mensen van ABOP vriendjes zetten naar dingen. Laat me ze direct zeggen hoor, dat het niet kan.
1: Ja,
0: hey,
1: ja.
0: Meneer ABOP, die neef en die neef en je dokter en zo, die kunnen daar niet zijn als hij is gekwalificeerd. Ze moeten een procedure van sollicitatie, en als ze dan worden geselecteerd, daar hebben we geen probleem.
1: Ja, ja. Oké.
0: Het systeem dat je in zit op een gebied. Of dat mensen nu, plotseling krijg je een project A, 6 miljoen, maar ze nog ontwikkeld. Maar ik had zeker 4 miljoen naar Goeinsakafles, maar 2 miljoen naar Goeinsakafles ontwikkeling, de ontwikkeling doet half. De regering die ziekbaar hebben, ze half gedaan, en die andere regering pakt het niet op. Het project doet dood. Geldverspilling.
1: Ja, ja.
0: Jaar in, jaar uit. Dat nazi-systeem poes er lang, sorry. Maar je hebt trappas nog, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Over, dus infrastructuur werken. De man asfalteren van passie. Hoi, dat feest. Voor dat passie moest je passie naar 30 miljoen. Met lang voor, 30 miljoen. Dan zijn er 60 miljoen. 30 miljoen voor passie,
1: ja.
0: 30 miljoen voor partij genoeg.
1: Grote, ja, ja, ja. Ja, en na een tijdje
0: dan... Dat is in de hele wereld zo. Dat is in de hele wereld zo.
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, dat we een project klaar
1: hebben.
0: Een passie asfalteert op een deskundige manier en duurzaam dat het al 20 jaar mee kan gaan.
1: Ja,
0: dat maar je hebt mijn asfalteren, passie, dat raad je asfalteren.
1: Serenbakken, ja, klopt. Ja, klopt.
0: Want 4 miljoen zijn de man gebruikt voor asfalteren, passie. Je maakt 30 miljoen voor je materiaal. En morgen boek op materiaal, de maas wat zeer, maar met gewoon 3000% winst.
1: Ja, ja, ja.
0: Tweeding. En dat blijft zo doorgaan, alleen met infrastructurele projecten. Maar met alle projecten die de overheid uitzet, wordt er geld gemaakt door een derde.
1: Ja, ja, ja.
0: En de derde is meestal een partij loyalist. Loyalist. Zo is het.
1: Yes.
0: Overal in de wereld, en Suriname is extreem.
1: Extreem, ja, oké. Okay. Hey, Roy, ik zou zeggen, bedankt voor je info weer. En we zijn weer op de hoogte. Nou, fijne dag verder en we spreken elkaar.
0: Ja, graag yes. gedaan. En jullie ook een fijne dag.
1: Ah, boom. Oké. Okay. Yes. Dat was onze correspondent vanuit Suriname, de heer Roy Jongevat. En hij heeft het een en ander naar voren gebracht. Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk, dus maar... Hij heeft het een en ander naar voren gebracht en wat duidelijkheden, wat onduidelijkheden. En ik zie even dat ik een telefoontje heb. Even. Mart Radio, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Anne. Hallo.
1: Goedemiddag Anne.
2: Ja. Nou ja, die mevrouw is discutabel gewoon, want ik bedoel mevrouw, onze tante Jenny, niet mijn tante hoor. Maar zoals genoemd wordt in de Surinaamse gemeenschap.
1: Yeah.
2: Want ik bedoel, de man, de first man,
1: yes.
2: die heeft zich ook dingen schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen.
1: Yeah, yeah,
2: dat
1: yeah.
2: is al bekend.
1: Okay.
2: En ik bedoel, als ze dus de rug recht zou houden, zou ze dat ook wel aankaarten. Okay. Hoewel het de man is, maar dat maakt niet uit, want ze is toch president geworden van Suriname, yeah. presidenten.
1: Ja.
2: Dat had er wel dat weer beter geweest. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, we're gonna stay together. Welkom, welkom, welkom bij deze editie van Heren van Stand. En we moeten even kijken dat we niet te hard gaan, want dan ben ik zo enthousiast waarschijnlijk dat ik er een beetje te hard in vlieg, zie ik hier aan mijn meters in ieder geval. Ja. Op de achtergrond horen we Al Green. Het is inmiddels, laten we even spieken, 16 minuten over 8. En u bent aangekomen bij dat deel van de dag dat de Heren van Stand op de radio zijn te horen. Een woelig weekend is er geweest. En in al die woeligheid van WK-voetbal, de zomer die ons leek te verlaten, maar toch weer een zachte comeback maakt, betekent eigenlijk alleen maar dat bij de Heren van Stand hebben we genoeg te vertellen. En inderdaad, op de achtergrond zitten we wat in de klassiekers. En misschien herkent u hem wel, misschien herkent u hem niet. Ik geef nog even snel een flits weg. Hi, Baja. Huh? En muziekkenner, ja, Vito heeft meerdere kwaliteiten. Hij weet eigenlijk een hoop van die muziek. Ik zeg het nu voor de eerste keer hier live op de radio. Maar ja, ik gun het de jongeman ook nog wel. Hoe gaat het met je, jongen? Alles goed?
1: Goed hoor, ja.
0: Ja, goed?
1: Jawel.
0: Let the music play. Ja? We gaan terug in de tijd. Weet je trouwens welke pokoe, over pokoe gesproken? Secret Garner, Quincy Jones. Hè?
1: Ja.
0: Met de opening van... Jeetje, hoe heet hij ook alweer?
1: Barry White?
0: Barry White, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Barry White, Elder Barge, single. Nou ja, oké. Okay. No kom, hè? Laten we niet... laten we niet blijven hangen in ieder geval. Nog een klein stukje Barry. Hi, Baja. Mooie dingen. We gaan een keer een soort muziek special gaan maken, Vito.
1: Ja.
0: Al weet ik niet precies wat dat moet gaan inhouden natuurlijk.
1: Hij was een gangleider, hè, toen. Barry White.
0: Ja, Barry White, ja. Ik hoorde dat hij heel erg gangster was, ja.
1: South Central toen echt...
0: Ja. Ik heb verhalen van hem gehoord over Barry White. Als hij bijvoorbeeld je nodig had, dan kon je bijna geen nee zeggen, hoorde ik altijd als Barry kwam.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Maar trouwens wel, over Barry White gesproken, ik heb daar ook een andere documentaire over gezien. En het ging over, hoe heette dat ding? Rock and Roll Heritage, something like that. Maar het had te maken over het feit dat ze dus een documentaire hadden gemaakt, wat er gebeurde als iemand, een van die bekende muzieksterren overleed. Waaronder Barry White, was een hele aflevering. En dat was nog een heel gedoe, want hij had een andere vrouw die heel lang met hem is gebleven. Maar hij was nooit gescheiden.
1: Okay.
0: En met die andere vrouw had hij dus een kind. Die heette Barry Jr. uiteraard. En toen uiteindelijk de begrafenis daar was en de erfenis verdeeld moest worden, is de laatste vrouw die met hem was, waar hij eigenlijk tot zijn dood is geweest, die heeft niet meegedeeld in die... In die erfenis. Maar dan gaan ze dat helemaal uitzoeken. Het was uitermate interessant om dat te zien. En daar kwam ook de Marley family kwam daarin.
1: Ja.
0: Als een van de positieve uitzonderingen daarop. Nou, er zijn wel meer positieve uitzonderingen. Maar dat die dus een soort de Marley Trust Fund hebben. En dat genereert nog bijna 100 miljoen of zo per jaar aan geld. En daarmee is wordt de Marley family daarin financieel voorzien.
1: Oké.
0: Dat is heel interessant. Maar het begon natuurlijk met het verhaal van Rita Marley. Die in eerste instantie een handtekening had vervalst, toch?
1: Ja.
0: Om land en de studio en zo in handen te krijgen. Maar in ieder geval, dat is even een ander verhaal. Ik weet niet hoe ik daar terecht ben gekomen. Maar we zijn daar terecht gekomen. Vito, wat is het meest opvallende van dit weekend?
1: Nou, het meest opvallende wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Spanje. Gelukkig.
0: Gelukkig.
1: Jawel.
0: Ja, Argentinië kon je niet bekoren?
1: Nee. Nou ja, het begon met de halve finales eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat was na onze uitzending.
0: Ja.
1: Volgens mij heb je alles verkeerd voorspeld, jij dacht ik.
0: Bijna dus, alles. Nee. Ik had de kwartfinales had ik voorspeld. Hè?
1: Nee, maar de halve finale. Verleden week maandag, toch?
0: Ja, had ik de halve finale voorspeld. Ja. Oh, oké. Okay. Met de kwartfinales had ik wel goed. Met Noorwegen bijvoorbeeld, weet ik nog.
1: Ja. Argentinië. De halve finale was Argentinië.
0: Ja, Argentinië. Ja.
1: Nou ja, toch wel.
0: Wat moeten we van die wedstrijd vinden van Argentinië? De halve finale. Ja.
1: Ja, ik vond Engeland gewoon angstig spelen.
0: Nou, Engeland stond voor. Maar niet gedurende de hele wedstrijd.
1: Nee,
0: sterker nog.
1: Toen ze voorkwamen te staan. Ja.
0: Maar,
1: toen was er ineens angst.
0: Nee, precies. En toen jij en nog andere medestanders die riepen dan net een soort Koeman-effect. En we kijken gisteren dus naar een finale.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En misschien exact hetzelfde gebeuren.
1: Nou, gisteren was het, ja, was anders.
0: Einde van de tweede, nadat ze hadden gescoord, Spanje.
1: Ja.
0: Toen brak de paniek uit achterin.
1: Ja, okay.
0: Toen zag het er niet goed uit. Maar... Sterker nog, want die zoon van Simeone, als die man nog goed had geraakt, als hij maar iets lager was geweest, ja, was het klaar. Maar ik bedoel, dat viel mij trouwens wel op. Hè. En dat zijn wel van die parallellen die ik in die wedstrijden zie. Dat na zo'n doelpunt, dat doordrukken zit er niet meer in. Maar de tegenstander krijgt een tweede adem misschien.
1: Ik heb die wedstrijd dus tegen Frankrijk gezien van Spanje.
0: Ja.
1: En toen stonden ze dus 1-0 voor.
0: Ja.
1: En Frankrijk, die kwam er moeilijk aan te passen. Want als die Spanjaarden positiespel spelen, kom je haast niet aan de bal. Hè? En Frankrijk wil ook de bal hebben, maar zij waren positioneel en technisch, zeg maar, zo goed dat zij steeds een man extra op het middenveld hadden, Spanje. Frankrijk kwam gewoon niet goed in hun spel.
0: Ik denk dat de trainer eerder had moeten ingrijpen op het middenveld.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Een ander soort speler. Tchouaméni staat bijvoorbeeld op de bank. Ja,
1: ja, dat klopt. Maar ik denk...
0: Hij zou iets meer vermogen. Hè? Vermogen, atletisch en loopvermogen. En dan nog wordt het moeilijk, hoor.
1: Nee, maar...
0: Maar het leek een beetje... Die middenvelders leken me iets te gemakkelijk langs de Fransen te glippen.
1: Nou, het lag niet eens aan die twee... het lag niet eens aan de twee middenvelders.
0: Nee, niet per se.
1: Het lag eigenlijk aan de man die op 10 speelde.
0: Odyssee.
1: Eerst was Olysee en dan op een gegeven moment kwam Dembele. Het zijn eigenlijk geen middenvelders.
0: Nee.
1: Dus, maar wat Spanje daar deed, die speelde daar met een middenveld. Dus die schuift op. En dan moet Olysee mee naar achteren of Dembele. En het zijn eigenlijk geen middenvelders. Dus het is...
0: Daarom.
1: Als het in een heel goed team is, kan je ze gebruiken. Maar als ze echt tegen een team spelen die echt goed positioneel middenveld speelt, dan moet jij terug. Dan moet je als middenvelder spelen.
0: Maar je hebt Kanté, je hebt Tchouaméni, je hebt op de bank zitten.
1: Ja, die had je dan.
0: En had je Olysee er eerder af moeten halen.
1: Ja,
0: of een van de twee.
1: Aan de zijkant.
0: En dan had je er eentje aan de rechterkant kwijtgekund.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Dat zou volgens mij... Mbappé had ook geen goede wedstrijd trouwens, als ik eerlijk mag zijn.
1: Nee, maar hij was wel de beste voorin. Want links en rechts gebeurde helemaal
0: niets. Nee, links en rechts gebeurde er heel weinig.
1: Hij probeerde nog iets. Ja, maar hij is niet de man die zomaar 3 man gaat passeren.
0: Nee.
1: Maar hij probeerde nog iets. Maar de rest...
0: Maar de wissel. Barcola stond in de basis volgens mij, toch?
1: Ja.
0: En daarna kwam hij erin. Ja, dat zijn wel logische wissels.
1: Ja,
0: die ook gemaakt zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar ze speelden alle twee. Ze speelden niet goed.
0: Nee, Barcola Dembele ook niet.
1: Ook. En, ze kwamen er niet aan te passen.
0: Nee, ze kwamen er niet aan te passen. Maar ik dacht van op het middenveld had hij, volgens mij, want hij heeft wel spelers daar. En dan moet je even anders gaan spelen. En desnoods maak je er 2 spitsen van.

0: Want in andere wedstrijden, ja, als er 1-0 voorkwamen, Engeland bijvoorbeeld. Nou, de ene verdediger dan de andere verdediger kwam erin. Koeman idem tegen Japan. Ja. Je staat ineens voor. Nou,
1: maar kijk, hij heeft een ander soort team. Hè? Heeft hij ook. Hij heeft ook nog wel een speler met een constante dreiging voorin. In de vorm van Lamine. Nico Williams, die heeft hij op de bank gehouden. Waarschijnlijk omdat hij nog helemaal fit is. Maar die kan je ook nog een keer brengen. Dus ieder team gaat daar rekening mee houden. Dus
0: Engeland ook.
1: Nou ja.
0: Engeland had al hun aanvallers. Of het nou...
1: Nee, maar dat klopt.
0: Villa was, de Rashford, Saka.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Die allemaal op de bank.
1: Nou, hij heeft Bellingham dood laten lopen op het middenveld. Ja. Op een gegeven moment kon hij niet meer. En daar had hij inderdaad wel... Wat zijn?
0: Kane in de counter kan helemaal
1: niet.
0: Nee,
1: hij had Kane moeten wisselen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik dacht eigenlijk dat hij Ollie Watkins zou zetten.
0: Ja, zo man.
1: Een speler die met snelheid...
0: En ze zeggen steeds, Saka was geblesseerd. Ja, Saka was nog niet fit. Nou ja, laatste wedstrijd heeft Saka gewoon gespeeld, derde en vierde. Hattrick gescoord, ja. En hij speelde gewoon de hele wedstrijd.
1: Nee, dat klopt. Maar je weet wel dat hij toen ze kampioen moesten worden al niet speelde. Hè? Dus hij zal ongetwijfeld problemen hebben gehad fysiek.
0: Ja, maar kan niet dat hij
1: fysiek
0: nu ineens een half finale een hele wedstrijd kan spelen?
1: Nou ja, we zijn weer een stuk verder. Ik bedoel, hij traint weer iedere keer. Ja, nou ja, ik weet het niet met Saka. Saka oogde niet al. Maar in ieder geval, die vierde of die hattrick die hij maakt in die derde, vierde, ja, natuurlijk is het een mooie prestatie, maar we moeten die ook wel een beetje beschouwen in het licht van een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Even doorpakken naar de finale. Laten we de koe bij de horens vatten, zoals dat zo mooi heet. Argentinië verliest, terecht naar mijn smaak, van Spanje. Het heeft nog best wel lang geduurd, moet ik je eerlijk zeggen, voordat Spanje er echt doorheen kwam.
0: Omdat Spanje, zoals eigenlijk altijd zo is geweest, hè? Die hebben geen topspits.
1: Nee.
0: Want ook in de tijd dat ze wereldkampioen worden door Nederland te verslaan. Dat was met Iniesta, Xavi, ja. Ramos, Piqué, Pujol, noem maar op.
1: Klopt.
0: Hadden ze ook niet echt een topspits.
1: Ja, na Raúl is het, is het een beetje
0: minder geworden. En daarvoor Santillana.
1: Dat is nog verder terug, Santillana. Toen ik nog thuis bij mijn ouders, man.
0: Ja, precies. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, hebben zij weinig topspits.
1: Ja, ze hebben weinig topspits.
0: Want jij noemt er nu twee. Nou, Butragueño, maar ja, die was niet echt
1: buitenspeler, hè? Ja, was geen echte doelpunt te maken. Alle grote spitsen in Spanje waren bijna altijd buitenlanders.
0: Ja. Dus zij hebben,
1: het was Hugo Sanchez, het was Romario, het was Ronaldo. Ja, ze hebben altijd een spits.
0: Zij hebben weinig echte topspitsen. En nu, die Olisabal. Ja,
1: aardige speler.
0: Ferran Torres. Ja. Het zijn niet topspitsen.
1: Nee, Ferran Torres zijn topspitsen. Ik heb Ferran Torres te vaak zien verzuipen in de Champions League.
0: Ja, en dan als jij nu kijkt, ze hadden zoveel balbezit. Eigenlijk, Argentinië heeft eigenlijk geen schot op goal gedaan.
1: Nee.
0: Gewoon de hele wedstrijd.
1: Nee.
0: Ook al in middenverlenging. Kijk, het was een kans, die van Simeone. Maar die was over. Maar eigenlijk heeft die keeper geen redding gedaan.
1: Twee. Hij heeft twee, voor mij uit mijn hoofd twee. Echt. Nou, die ene bal ging dan over van Simeone op het laatst. Wat makkelijk wel aan het doen. Dat kunnen zijn. Hij had één redding volgens mij dat hij nog tegen de grond moest. Maar dat was ergens in de verlenging al erg.
0: Okay.
1: En die keeper, die oogde, tot mijn verbazing kreeg hij dus de gouden handschoen. Ik vond hem niet zo sterk keeper trouwens, hoor.
0: Nou, zo'n sterk keeper. Het schijnt dus dat er maar in het hele toernooi eigenlijk maar 10 reddingen heeft hij gedaan.
1: Ja, nee, ik vond hem niet geweldig.
0: Nou, dat is vrij weinig.
1: Ja.
0: Dus dat bedoel ik. En zij hadden ook niet een super
1: verdediging. Maar dat heeft wel te maken met de verdediging die ervoor heeft staan.
0: Dat klopt, maar als jij kijkt naar de namen,
1: ja,
0: moet de ploeg gewoon heel goed zijn geweest als ploeg zijnde verdediger.
1: Want
0: Laporte,
1: nee, is geen geweldige verdediger. Nee.
0: Oké, Kubacki is wel een heel groot talent.
1: Super talent.
0: Maar het is niet een Rüdiger die alles wegveegt achterin.
1: Nou ja, maar ze hebben wel...
0: Is wel een hele top, hè?
1: Ja, maar ze hebben een aparte combinatie. Ze hebben nog maar één kant, hebben ze die Cucurella.
0: Nou, Cucurella. Ja, neem
1: maar luister.
0: Porro.
1: Porro niet.
0: Topverdediging.
1: Maar Cucurella wil ik wel een lans voorbreken. Want hij speelde natuurlijk bij die schopploeg daar vroeger in Spanje. Maar hij heeft het toch wel bewezen uiteindelijk.
0: Ja, maar het is dus niet een verdediging dat je zegt, ijzersterk, hier kom je niet doorheen. Laat me het zo zeggen.
1: Nee,
0: het is wel gebleken.
1: Porro vind ik een grotere revelatie. Want die komt natuurlijk uit van Tottenham, waarbij ze bijna gedegradeerd zijn. Nou, nu kan het natuurlijk nooit aan één man liggen.
0: Nee, als team hebben ze het gewoon goed
1: als
0: gedaan.
1: Als team hebben ze het goed gedaan.
0: En
1: ze hadden ook nog wat aardige spelers op de bank trouwens, hoor. Want ik zag die blonde, die bij Atletico speelt, die wingback, die andere wingback.
0: Lorente.
1: Ja, die had ook gewoon meegekund in dit team, hoor. Ik bedoel...
0: Ja,

0: af en toe in.
1: Ja, die viel ook af en toe. Maar het is wel fijn om op dat niveau in te... Dat zijn geen...
0: Op een gegeven moment kwam Pedri ook gewoon nog vanaf de bank.
1: Ja, Pedri kwam van de bank inderdaad.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is ook een topper wel. Nou, Nico kwam van de bank.
1: Nico kwam van de bank.
0: Dat is eigenlijk normaal ook een basisspeler.
1: Ja, hij is, dus, hij is nog niet helemaal daar. Maar hij is toch wel belangrijk geweest.
0: Maar hij heeft wel de laatste 2 jaar veel blessures.
1: Veel blessures,
0: dus,
1: ja.
0: Het moet niet een chronisch...
1: En hij speelt niet worden. Hij speelt niet bij een absolute topclub. Dus hij heeft niet een hele lange Champions League campagnes en zo.
0: Nee, dat klopt. Maar zijn... Nee. En dan nog nu al laat staan als je bij echt een topclub, dan ga je veel meer wedstrijden spelen. Maar daarom zijn mensen, want zijn prijs, want veel clubs zitten aan het informeren.
1: Ja.
0: Maar als jij blessuregevoelig is, gaan mensen niet zomaar 100 miljoen uitgeven.
1: Ik denk dat je daar wel gaat kijken. Ik denk wel dat hij een aanwinst zal zijn voor ieder team.
0: Ja, maar je moet wel spelen.
1: Hij moet wel spelen inderdaad.
0: Want ja, kijk, Mendy, laten we zeggen de linksback, die is eigenlijk beter als Cucurella, vind ik, als hij speelt. Die
1: als hij speelt.
0: Van Real. Maar, alleen dat is steeds als hij speelt.
1: Maar hij is volgens mij ook wel op leeftijd, volgens mij, Mendy.
0: Ja, nu wel, ja.
1: Want sinds ik me kan herinneren, speelt hij bij Real Madrid. Maar,
0: als jij niet gewoon 40... Ja, laten we zeggen 40, 45, 50 wedstrijden kan spelen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan wordt het moeilijk voor jezelf steeds in het team te voetballen. En dat is een nadeel. En dat heb je nu ook met Nico.
1: Oh, Mendy is trouwens 31 trouwens op dit ogenblik. Ja.
0: Maar dat heb je ook met Nico Williams. Dus ja, hij moet wel proberen.
1: Hij moet wel oppassen. Maar kijk, je ziet wel dat als hij komt, dan heb je meer vragen. Dan heb je meer problemen om op te lossen als ploeg. Lamine.
0: Ja, maar Lamine was niet helemaal fit, maar soms zie je dingen van hem.
1: Ja,
0: op een gegeven moment kreeg hij een dieptebal over hem heen.
1: Ja.
0: En hij deed toch gewoon...
1: Precies.
0: Ja, precies.
1: Die bal aan de lijn. Ja, aan de lijn. Er zat 3 centimeter tussen, volgens mij.
0: En hij sprint gewoon en hij neemt hem gewoon aan. Mee in de loop. Gewoon.
1: Maar wel dusdanig dat die back hem ook toch niet kan tackelen of zo. Dat was fantastisch. Maar hij had het zwaar.
0: Ja.
1: Gisteren. En ik denk inderdaad dat ze... Zoals hij, als Nico Williams, dat ze nog niet de goede doen zijn of waren. Maar ja, ze zijn wereldkampioen, dus we kunnen er niks anders van maken.
0: En het gedrag van die Argentijnen. Ja,
1: Argentijnen, dat was echt... Maar sowieso de hele wedstrijd door, hoor.
0: Ik vond ook de scheidsrechter moest echt een keer optreden. Want ik vond, veel dingen liet hij... Weet je, daardoor gaan zij steeds verder, hè. Want ze zien gewoon van... het wordt gewoon laatste waarschuwing. Als de man al een gele kaart heeft, dan gaat hij al rustiger voetballen, precies. Normaal gesproken. Maar hij liet te ver doorgaan.
1: Hij liet te ver doorgaan. Ik weet het ook niet, maar daar had al lang een Argentijn van afgemoeten. En met name zijn 2 spelers die solliciteerden. Dat is 1, die ex-Ajax ziet, Nico.
0: Nico.
1: Die had er al een tweede geel moeten krijgen. En die andere met een P, hoe heet die? Paredes.
0: Die is nog wel ingevallen.
1: Ja, ik weet het. Ik zag hem ook inkomen, die ging tekeer.
0: Maar ook na afloop, op een gegeven moment loopt Rodri weg. En iemand stomt hem gewoon eens. Die Molina, die stomt hem gewoon in zijn maag.
1: Ja,
0: gewoon,
1: klopt.
0: Ik ren gewoon naar mijn teamgenoten en ik krijg gewoon een stomp in mijn maag. Die Rodri. Dus ze waren helemaal dolgedraaid.
1: Nee, maar sowieso is het de manier waarop zij speelden. Maar ook de gelegenheid die ze kregen in bijna alle wedstrijden die ik heb gezien... om overtredingen te maken. En weet je, en dan zie je toch wel dat zij een wat relatief makkelijkere weg hebben gevonden naar de halve finale en naar de finale. Nou moet ik zeggen, in de halve finale zijn ze wel knap teruggekomen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, laten we wel zijn. Ik had niet gedacht dat ze daar nog de kracht van zouden hebben. Maar de manier waarop ze Engeland onder druk zetten, dat was ongelooflijk. Maar eigenlijk schandalig eigenlijk de manier waarop dat gebeurt. Ik kan er gewoon niks anders van zeggen.
0: Ja. Het gaat liever helemaal uit.
1: Weet je, maar de hele tijd en duwen en natrappen en dit en slaan.
0: Ook, weet je wat ze ook vaak deden? Gewoon een kopduel, dan gaan ze dat duel niet in, maar dan duwen ze in je rug.
1: Ja.
0: Continu. Dat soort dingen deden ze gewoon. Dat je denkt bij jezelf van... Weet je, terwijl ze toen ze achter stonden, zien ze wel dat ze kunnen voetballen.
1: Ja.
0: Ook tegen Engeland.
1: Nee, maar voetballen kunnen ze wel.
0: Je ziet wel als zij gewoon... zich, weet je, echt van, ik wil winnen.
1: Ja.
0: En ze gaan aanvallen. Dus dan zie je wel dat ze kunnen.
1: Ja, ze kunnen voetballen. En trouwens ook wel interessant, maar dat is misschien ook wel, want niemand heeft het erover. Zowel Messi als een paar andere Argentijnen, die spelen gewoon in de Amerikaanse competitie.
0: Ja.
1: Die we niet als volwaardig zien, toch, tegenwoordig. Maar klaarblijkelijk is het niveau hoog genoeg dat zij nog gewoon kunnen uitkomen voor op een WK.
0: En wat ik ook nog vreemd vind, ik weet niet, ik had het ook al benoemd het Amerikaans volkslied voor de finale. Ik weet dat het bij een Super Bowl gebeurt. En een beetje met basketbal gebeurt het. En honkbal. Maar in voetbalfinales... dat

0: thuis spelende land het volkslied gaat zingen. Nou ja, heb je dat? Het was wel mooi hoor, Jennifer Hudson. Nou, dijk van een stem.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat wel.
1: Nee, maar dat weten ze wel. Maar
0: is dit wel eens gebeurd? Toen, laatste keer in Qatar?
1: Nee,
0: of in Rusland daarvoor?
1: Nee, Qatar moet niet durven. Dan zouden er allemaal regenboogspelden gegooid worden.
0: En in Rusland
1: worden.
0: Toen? Daarvoor was toch Rusland?
1: Ja, Rusland ook niet. Nee, maar nee, kijk, wat er nu gebeurd is op dit WK... Dat een president van Amerika belt voor een rode kaart. Dat een president niet wil opschuiven. Hè? Want,
0: bij een foto, hè?
1: Bij een foto, op het moment dat ze dus wereldkampioen zijn geworden... Dat er een land is, dat er een WK is waarbij een land uitkomt. Nee, waarbij landen, één als organisator, één als deelnemer is, niet met elkaar in oorlog zijn.
0: Ja, en dan mochten ze niet in het land.
1: En dan mochten ze niet in. En het werd alleen maar goed gevonden. Dat was echt schandalig.
0: Sorry. En ook scheidsrechter moest terug?
1: Ja. Ja, scheidsrechters moesten terug. Nou, het is echt schandalig geweest. Maar ja,
0: wel. En dan gaat nu het volkslied. En dan nu ook de rust, was gewoon een half uur.
1: Ja.
0: Terwijl normaal gesproken is het gewoon, de regels zijn gewoon 15 minuten.
1: Ja.
0: En dan nu zeggen ze van, ze hebben belangeloos opgetreden. Wel mooi hoor, om te zien, maar dit is niet voetbal zoals wij het kennen.
1: Nee, maar het was een beetje te veel.
0: En ze zeggen van, het gaat naar jongeren. De opbrengst gaat naar jongeren.
1: Ja, dat zal allemaal wel. Maar de breaks die we hadden om de 20 minuten die vol werden gegooid met reclame. Ja, we zijn wel een beetje aan het afglijden met z'n allen.
0: Nou, dit is Amerikaans.
1: Ja, ik weet dat het Amerikaans is. Ja. Maar de FIFA, als ze in andere landen komen, moeten ze de wetgeving soms aanpassen en weet ik veel wat allemaal meer. En hier dansen ze naar de pijpen. Dat is gewoon te bruut om te zien eigenlijk hoeveel invloed dat dus blijkbaar kan hebben. En dat je dus een voorzitter hebt van de FIFA die gewoon naar de pijpen danst.
0: Dan zit hij ook naast Trump en dan zit hij naast hem en... Hij heeft gewoon... Het punt is ook met hem. Hij weet, omdat hij zoveel landen wil toevoegen...
1: Ja.
0: Dat hij altijd wordt herkozen. Want het is gewoon één stem. Dus als jij gewoon zegt... we gaan 30 extra ploegen.
1: Ja.
0: Dan weet jij gewoon, als er een verkiezing komt... Dan wint hij gewoon.
1: Ja, maar ja, dat mag. Daar ben ik niet per se op tegen.
0: Dus
1: dat
0: hij kan lekker gek blijven doen.
1: Ja.
0: Zoals hij nu doet... Want hij wint het toch wel.
1: Nou ja, kijk,
0: we vonden Blatter er erg.
1: Ja.
0: Deze man is nog erger. Want hij noemt gewoon de Peaceprijs, gaat hij benoemen. En dan
1: de Peaceprijs.
0: De FIFA Peaceprijs.
1: Ja.
0: Die gaat gewoon naar Trump.
1: Ik hoor dat ik genomineerd ben voor volgend jaar. Dus,
0: Nederland heeft de Fair Play Cup gewonnen.
1: Heb ik gehoord inderdaad, ja.
0: Win je echt? Ja, nou, is toch een cup.
1: Nou ja, kom op. Hier is het toch een beetje over... hoe moet ik het zeggen? Als ik zo naar je kijk, vind je dat niet geweldig of zo?
0: Nee.
1: Nee, maar hoezo? Moeten ze dan de schoppertjes... Gauw toch op. Waarom dan niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Kijk,
1: is dat niet mannelijk als je de fair play cup wint?
0: Nee. Ik mag niet... Ik heb bijvoorbeeld Argentinië.
1: Ja.
0: Ze gingen te ver.
1: Ja.
0: Paraguay ging ook veel te ver.
1: Paraguay ging veel te ver.
0: Hetzelfde
1: laken een pak trouwens. Uruguay, Paraguay.
0: Ja. Het lijkt wel zo dat hele Latino daar al.
1: Dat soort sentimenten leven hoog daar in de beide landen.
0: Ze gingen veel te ver. Alleen, wat ik wel vind, hè, dat als je verliest, dan moet je wel strijden ten onder gaan. Ik vind, ze hebben wel gestreden, maar het was vies. Maar dit vind ik erg. Maar dat je niet tegen je verlies kan, vind ik wel wat hebben als sportman. Ik heb er een hekel aan als je gewoon verliest.
1: Houd toch op, jongen.
0: Het gaat niet vandaag. We hebben verloren, we zijn uitgeschakeld. Geen enkele gele kaart. Niemand die boos wordt. Nee, daar kan ik niet tegen.
1: Hoezo kun je daar dan niet tegen?
0: Ik kan daar niet tegen.
1: Nou, ik was ook niet. Ik ben nooit iemand geweest die dood en doodziek staat op de bank van de kleedkamer. En nog
0: als ik verlies een belangrijke wedstrijd?
1: Ja?
0: Nee, ik ga niet verliezen aan een belangrijke wedstrijd. Nee. Ik ga niet een belangrijke wedstrijd verliezen. Gewoon.
1: Nee, maar dan moet je de valsrik uithangen.
0: Ik weet niet, maar als die bal erin moet die bal erin. Maakt niet uit hoe, maar die bal moet erin.
1: Nou, maar wat die Argentijnen deden, had er niks mee te maken met die bal erin. Dat ik wil jou uitschakelen.
0: Ja, oké. Kijk, dat bedoel ik, ging te ver.
1: Uitschakelen, daar ging het gewoon om. Ik pleeg een aanslag op je.
0: Maar ik kan je zeggen, als Spanje bijvoorbeeld begin tweede helft had gescoord...
1: Ja.
0: Dat Argentinië er misschien overheen was gegaan.
1: Misschien wel, ja.
0: Kijk, en die mentaliteit...
1: Die
0: hebben ze wel.
1: Zeker.
0: Het is niet zo van... Oké, we staan achter. Wat nu? En het lukt niet vandaag. Zij hebben wel zoiets van... Nou, ik weet niet wat er moet gebeuren, maar die bal moet erin.
1: Ja, maar
0: als het langer had geduurd...
1: Maar dan hoef je niet vals en gemeen te zijn.
0: Nee,
1: zo.
0: Dat klopt.
1: Je kan stevig voetballen. Je kan

0: Laat me het woord maar gebruiken, een mannelijk voetbalspeler. Ik bedoel, dat kan, maar niet. Dit is gewoon geniepigheid en schoppen en op je vallen.
1: Ja,
0: kijk,
1: ja,
0: wat ik zag, op een gegeven moment moesten ze doorwisselen bij Argentinië. Want spelers als De Paul gingen eruit. En spelers als De Paul gaan er normaal gesproken niet uit.
1: Ja.
0: En toen had hij op een gegeven ogenblik vielen er spelers in die nog in de Argentijnse competitie speelden. Hè? Ja. En trouwens, ik wil niks afdoen hoor, Arjen, want die jongen die erin kwam speelt bij Boca en zo. Maar dat viel me dus op dat ze niet hun 1-op-1 wissels, althans ze waren niet helemaal 1-op-1. In de zin van een ervaren speler. Kijk, die De Pauw vind ik een rotzak, weet je, hoe die voetbal. Maar hij staat wel als een huis erachterin. Dus, en met de bal aan zijn voet weet hij zeker...
1: Otamendi.
0: Otamendi is wel een beetje gedaald in mijn achterin, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die speelt ook centraal achterin. Hij is terug, hè? Bij River Plate toch nu weer.
0: Ja. Was met Benfica natuurlijk al die tijd.
1: Jaren in City heeft hij ook gespeeld. Met
0: hij heeft City gespeeld, ja.
1: Hij heeft toch wel topploegen gehad.
0: En hij is niet heel groot trouwens, hoor. Nee. Verdedigen.
1: Maar hij blijft wel altijd overeind.
0: Hij blijft altijd overeind, maar nee.
1: Nee, gedaald.
0: Ja. Hij was ook een van die... Ook na de wedstrijd zat hij bij die vechtpartijen betrokken. En nee, ik vond er ook niet echt dat er een aanleiding was voor hun... Er waren geen 50-50 dingen waarvan je zegt, ik ben zo boos geworden. Helemaal niet. Ze hebben gewoon verloren. En volgens mij iedereen die ze tegenkwamen wilde ze omver stompen.
1: Ja, ze zochten echt ruzie.
0: Ja, ze zochten gewoon echt ruzie.
1: En ze werden ook niet uitgedaagd. Weet je, als mensen gingen lachen...
0: Ze werden helemaal niet uitgedaagd.
1: Je loopt gewoon voorbij.
0: Die mannen op je af. En ik vraag me af, was daar nog een rode kaart te zijn?
1: Er is een rode kaart. Paredes heeft nog een rode kaart.
0: Uiteraard, die had dubbel rood moeten krijgen. Ja. Die moet volgens mij een jaar geschorst worden of zo, man.
1: Ja, nee, dat klopt. Die heeft daarna nog een rood. Maar ja, daar hadden meerdere mensen een rode kaart kunnen krijgen.
0: Kijk, waar ik geen problemen mee heb, is die zoon van Simeone. Die kwam binnen en die ging ervoor. Weet je, die ging ervoor, die ging achter iedere bal aan, die ging in ieder duel. Hij tackelt, hij valt. Maar ik kan niet zeggen van, hé, Amari is pleidooi.
1: Ja.
0: Weet je, hij was er gewoon voor. En hij zou een gamechanger geweest zijn, want hij heeft ook te laat gewisseld, denk ik.
1: Ja.
0: Maar die jongen die viel in, waarvan ik dacht, oh, wacht even, van hem zou het nog wel eens kunnen. En je zag het ook, toch?
1: Ja.
0: En dus daarvan kan ik zeggen, ik weet niet als hij betrokken is geweest bij die Juga daarna. Maar als je zo voetbalt, hij voetbalde voor zijn leven. En dan heb ik daar geen enkel probleem mee.
1: Maar laten we wel wezen, Argentijnen. We hebben in het verleden ook vaak wel eens wedstrijden gezien die uit de hand liepen bij het Argentijn zelf.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb Messi ook... niet Messi. Want eigenlijk vinden ze Messi... Ze houden niet van de mentaliteit van Messi, hè? Want hij heeft geen passie.
0: Nu houden ze wel van hem, hoor.
1: Maradona,
0: ja.
1: Die hebben we ook een keer eens gestrekt been. Dat was tegen Brazilië, volgens mij, toch?
0: Batista, nummer 10 in de onderbuik. Ja,
1: gewoon in de onderbuik, gewoon gestrekt, toch?
0: 3-1, was een 3-1 verloren wedstrijd. Ja, klopt.
1: Toen stonden ze 3-1 achter. Ja, en hij denkt van, maar dit gaat mij niet overkomen. Gewoon. Nee. En dan tegen Brazilië. Maar luister, kwam hij ook met een gestrekt been in zijn onderbuik.
0: Weet ik, maar kijk, in Zuid-Amerika gebeurt dat wel eens.
1: Nee, maar nu voel ik, omdat ik... Ik noemde Maradona.
0: Nee.
1: Want als ik had gezegd Paredes, Maradona...
0: Nee, Paredes was een viezerik. Kijk, Maradona heeft meer geïncasseerd dan hij heeft gegeven. Dat hij een keertje geeft, dat vind ik echt niet zo erg. Want,
1: tegen Brazilië.
0: Want
1: hij werd niet geschopt of zo.
0: Nee, nou, hij werd wel aangepakt, maar niet zo hard. Nee, maar kijk, dat gebeurt. We hebben ook beelden van Pelé. He? Dat mannen elkaar klappen op het hele veld klapte mannen elkaar.
1: Dat ik Pelle achter iemand aan zag rennen.
0: Pelle, ik heb die... Ik ga ze opzoeken.
1: Maradona wel, die heb ik wel gehad.
0: Ja, maar Pelle ook.
1: Ik
0: weet het 100% zeker. Omdat, kijk, in Zuid-Amerika, dat voetbal, dat gaat een beetje anders. Maar gisteren vond ik met name... Kijk, er was geen groot incident of zo, weet je wel? Nee. Er was niet een grote clash of weet ik veel wat allemaal... waarna het uit de hand liep. Die Argentijnen waren er alleen maar om de boel uit de hand te laten lopen... en ook nog een keer naar de wedstrijd, omdat ze verloren hadden. Dus dat vind ik een groot verschil. Kijk, als het een heet gebakkerde wedstrijd is... en dan maar een beetje klap des er even... is natuurlijk, kan ik niet zeggen van oké, zo moet het... maar dan kan ik nog een beetje begrijpen waar het vandaan komt.
1: Ik zag ze ook tegen die Engelsen... gingen ze ook op het randje steeds. Hoor. Bellingham gingen ze ook steeds, weet je, in zijn rug lopen. Ja. Ze gingen ook op het randje tegen
0: maar
1: die Engelsen.
0: Bellingham, die merk ik wel... Kijk, hij is ook een stoere jongen. En Bellingham... Ja. Maar de rest van het Engels team viel me een beetje tegen. Want altijd zeiden we, die Engelsen zijn van die rouwdouwers. Nou, ik merkte er helemaal niks van.
1: Nee.
0: Ik merkte er helemaal niets van.
1: Nee, ik vond ze ook een beetje... leek alsof ze bang waren.
0: Ja. Dus
1: ze waren al bijna ook een kop groter ook vaak.
0: Hè, ja, en atletischer. En weet je, niet voor alle Engelse spelers. Maar ik dacht van, ja, dat zijn toch momenten dat je moet aanvoelen. En toen zag ik s'avonds...
1: Ze hebben geen Paul Inch bijvoorbeeld... Die

0: die of Roy Keane, die denkt van, nou, dit gaat maar niet gebeuren.
1: Eventjes, ja, weet je, dat film gewoon wat Declan Rice bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, maar die is geen schopper.
1: Nee, is geen schopper. Nee, nee. Ja, nee.
0: En die Anderson ook niet.
1: Anderson ook niet.
0: Die Becks ook niet.
1: Die Anderson kost meer dan 100 miljoen, hè?
0: Ja, maar dit soort dingen gaat volgens mij 140 miljoen.
1: Ja.
0: Ja, maar die, de
1: prijs... Hij gaat naar City, toch?
0: Ja, ja, ja. Maar de prijzen, daar zei Ibrahimovic zo.
1: Ja, passen. Ben ik het mee eens, hoor.
0: Het gaat een beetje te ver.
1: Gaat
0: nu.
1: Allemaal nergens over.
0: Het gaat nu, als dit soort spelers, nu die Rodgers.
1: Ja.
0: Dat is die van Aston Villa. Ja. Een soort rechts, buiten rechts.
1: Vind wel een goede voetballer.
0: Vind een goede voetballer. Ja. Maar niet 100 miljoen.
1: Nee, maar je kost wel 100 miljoen.
0: Als Van Hekken 80 miljoen. Weet je, dan ga je dat soort gekke
1: maar
0: gekke
1: dat is, maar dat is geen 100 miljoen speler.
0: Nee.
1: Nee, jongens, het is een verdienstelijke 40 miljoen, niet
0: Anders,
1: meer dan dat.
0: Anderson, ja. 140 miljoen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Dus er gaan nu bedragen gaan
1: Gordon worden. Ook. Ik heb het 80 hele, miljoen. Ik heb het hele WK heb ik hem zien voetballen. En nog steeds kan ik me niet voorstellen waarom Andy Gordon naar Barcelona gaat. Nee.
0: Maar ook voor zo'n bedrag, hè? Kijk, transfervrij, kan je denk ik, neem het goed. Neem de
1: nee, ja, maar, nee, maar je koopt... Ik heb op de WK veel betere buitenspelers gezet. Daar had ik gezegd tegen Barcelona, koop dan desnoods die jongen van Ivoorkust, die bij Diamande of Diomende of weet ik veel.
0: Naar Paris Saint-Germain, dacht ik.
1: Ja, maar desnoods doe je dat dan. Ja. Maar in ieder geval, maar niet deze jongen. Kijk, die Anderson is een zeer verdienstelijke voetballer. Rent een beetje heen en weer, maar ik heb niets, er is niets mij bijgebleven. De enige speler die op het middenveld eruit sprong voor mij was Bellingham.
0: Ja, en nou ja, dit soort bedragen worden tegenwoordig betaald voor spelers.
1: Ja. Ja.
0: Ik vind, wat dat betreft gaat het een beetje te ver. Want ja, dat is wat Ibrahimovic zei. Als je 100 miljoen voor Rodgers betaalt, hoeveel gaat Olise dan kosten?
1: Ja, meer dan 200 miljoen.
0: Ja, ja. Als je dit soort bedragen gaat betalen en straks Lamal...
1: Maar ja, kijk, het enige punt
0: Lamal,
1: is...
0: Gaat er maar 300 miljoen of zo?
1: Kijk, als Olysee, je kan nog weggaan van Real Madrid. Want er is van Barcelona, of Bayern München, sorry. Want er is nog een niveautje boven.
0: Ja. Ja?
1: Maar ga je van Barcelona weg, weet je, dan waar ga je naartoe?
0: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
0: Precies.
1: Weet je, en dus dat is een stuk moeilijker. Je kan naar City gaan... Zie je Lamine spelen bij City? Ik niet. Maar nee. Ik bedoel, weet je, niet dat voetbal... Oh, nou, Pep is nu weg trouwens. Maar ja, zijn andere kloon is daar trainer geworden, toch? Die Mariska is daar trainer geworden. Maar weet je, dus ik zie niet zo snel waar je daar naartoe gaat. Hetzelfde geldt voor Vinicius, hoor. Want
0: de enige
1: hij kan weggaan, maar waar zou die moeten gaan?
0: Precies. De enige toppers die wel is gebeurd... Als ze van Real naar Barça gaan of Barça Real.
1: Ja.
0: Dat is in het verleden wel eens gebeurd. Toppers.
1: Ja.
0: Maar voor de rest heb je nooit een top... Nou, zelden, hè?
1: In Engeland heb je het nog wel.
0: Nee, ja, oké, dus daar. Nee, maar als je eenmaal bij Barcelona of Real gaat... en je speelt gewoon goed...
1: Precies.
0: Ga je niet meer weg.
1: Nee.
0: Ga je niet zomaar naar... Nou, ik ga nu naar Manchester United.
1: Nee, waarom zou je weggaan? Je speelt bij een van de grootste clubs ter wereld.
0: Je
1: gaat
0: pas weg als je dalende bent.
1: Ja, ben ik met je eens.
0: Maar niet als jij gewoon... Weet je, vroeger Figo...
1: Ja.
0: Nou ja, dat was een hele rel. Weet je, Bernd
1: Schuster.
0: Ja, Bernd Schuster.
1: Om maar even een relletje te noemen. Een van de beste Duitse voetballers ooit, hè?
0: Louis Enrique. Die ging van Real naar Barça.
1: Ja?
0: Ja, Enrique is ook weggegaan. Nou, ja, die trainer. Ja. Hij is ook van de ene naar de andere gegaan.
1: En Figo, toch?
0: Figo. Die ging andersom.
1: Ja.
0: Ik kreeg toen een keer een wedstrijd, varkenskoppen op het
1: veld.
0: Ja, kreeg
1: je. Ja, klopt.
0: Dus er zijn niet zoveel. Ronaldo, die gaat een tussenstop, hè? Die is toch niet van Barça naar Real gegaan?
1: Nee, die is naar Inter. Speelde bij Inter. En daarna is hij naar Real gekomen. Ja.
0: Dus, voor de rest zie je niet zoveel mensen. En nog een nieuws voor de luisteraars. Kevin Keegan is overleden.
1: Kevin Keegan, de grote Kevin Keegan.
0: Dat is toch echt de jeugd, hè?
1: Ja.
0: Dat was de tijd van de Bundesliga en zo.
1: Ja, hij speelde bij Hamburg SV. En ik ken hem niet, want we zagen heel weinig Engels voetbal, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, die periode.
1: Maar hij heeft fantastisch gespeeld daar bij HSV. Daar.
0: Was hij met de tijd met Manfred Kaltz?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen. Ik denk misschien nog wel daarvoor, hoor.
0: Daarvoor, want Manfred Kaltz speelde met Rubens. In de spits.
1: Ja, en
0: Keegan was ook een spits, toch? Ja.
1: En de gebroeders, Arlofs en dergelijke. Arlofs, en volgens
0: Klaus
1: mij.
0: Arlofs.
1: Ja, Klaus Arlof en Thomas Arlof, volgens mij. Die kwamen van Fortuna Düsseldorf, meen ik me nog te herinneren.
0: Nee, maar Kevin Keegan.
1: Wacht even, ik denk dat je wel gelijk hebt, want ik zie hier een video. Keegan en Kaltz.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Manfred Kaltz.
1: 1979.
0: Dat was
1: een bek, toch?
0: Zaterdag voor de kenners, zaterdag 6 uur.

0: Dagesschau
1: in deiner
0: Bundesliga-Voetbal.
1: Hoe heet het programma ook alweer?
0: Ja.
1: Nee, dat probeer je, dat een bekende naam in ieder geval. Ja, maar ik zat altijd spits, hoor.
0: Ja, zaterdag was dat was en het was de tijd van Rummenigge.
1: Oh, wacht even, Kevin Keegan, Horst Rubisch en Manfred Kalt.
0: Oh, ze werden wel allemaal in een elftal.
1: Ja, ik heb een foto, zie ik hier van hem.
0: Oké.
1: En toen was het al heel vreemd voor Engels om in het buitenland te spelen.
0: Ja, want er waren weinig Engelsen die naar het buitenland gingen. En als ze gingen, dan redden ze het nooit. Maar hij was wel gewoon een topper.
1: Oh, ze zijn kampioen geworden trouwens hier met z'n allen nog een keer.
0: Oké.
1: Zie ik hier. Oh, wat grappig zeg.
0: En hij is echt een topper geweest. Is een van de weinige Engelse spelers die in het buitenland echt geslaagd is.
1: Klopt, ja. In de Bundesliga toen, hè.
0: Ja, want
1: en voor de mensen die het niet weten, de Bundesliga was toen een van de sterkste competities ter wereld, hè.
0: Ja, was sterker als die van Engeland op dit moment.
1: Zeker.
0: Ja, misschien had je de Serie A, maar die kwam net erna, denk ik.
1: Ja, de Serie A kwam daarna, ja.
0: Daarna, ja. Dus dat wel, maar Kevin Keegan is...
1: Ik heb je de foto net gestuurd van Kevin Keegan, Horst Rubisch en Manfred Kalt.
0: En Kevin Keegan, als je het nu gewoon terugdenkt, is het een van de succesvolste Engelse spelers buiten Engeland.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ik weet niet wie er nog meer...
1: Nou, Chris Waddle is natuurlijk succesvol geweest.
0: Hij was de tijd van Gordon Strachan, toch?
1: Gordon Strachan, ja.
0: Dat was dezelfde periode.
1: Ja,
0: toch,
1: maar die speelde toen nog... ik weet niet meer waar die speelde. Hij speelde eerst... Ik weet dat hij bij Coventry heeft gespeeld, maar dat was een beetje zijn nadagen. Okay. Maar Gordon Strachan vind ik ook wel een hele goede voetballer, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Gordon Strachan was, ja.
0: Maar Kevin Keegan is toch wel, ik denk, top 5 Engelse speler.
1: En als trainer.
0: Ja, ook, ja.
1: Want op een gegeven moment werd hij trainer, toen heeft hij wel spectaculair voetbal gespeeld, hoor, met Newcastle United. Ja. Nee, kijk, Newcastle is een grote club, maar het is eigenlijk gewoon een provincieclub, hè.
0: Ja.
1: Maar wat hij daar speelde... En ik weet je trouwens, ik zat laatst te denken, wie nou anders, ze hadden daar ook een donkere spits rondlopen in die periode. Dat Faustino Asprilla speelde daar, die Fransman die speelde daar, Ginola.
0: Ja.
1: En dan had je nog die Engelsman. En later is een neefje van hem, heeft ook nog in de Premier League gespeeld. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar zijn naam.
0: Okay.
1: Weet je nog wie dat is?
0: Nee.
1: Het was een korte, stevige speler die vrij hoog kon springen. Hij is ook international geweest.
0: Oké.
1: Absoluut, ja. Maar ik probeer al een hele tijd op zijn naam te komen. Op de een of andere manier weet ik het niet. Mochten de luisteraars het wel weten, u kunt bellen hoor. 020-471-4291. Want ja, de heren worden oud. Hè, want soms kunnen we het niet meer allemaal terughalen.
0: Hij heeft ook de Ballon d'Or gewonnen, zie je, Kevin Keegan, hè?
1: Kevin Keegan, oh, dat wist ik niet eens.
0: Hij heeft ook de Ballon d'Or gewonnen.
1: Nou, zo zie je maar weer.
0: Er zijn niet zoveel Engelse spelers. Michael Owen.
1: Ja.
0: Bobby Charlton en Stanley Matthews hebben het gewonnen.
1: Stanley Matthews, dat is nog langer geleden volgens mij.
0: Hij heeft met Liverpool Europa Cup 1 gewonnen. Ja, maar toen was Liverpool ook sterk, hè.
1: Ja.
0: Die wonnen gewoon, ook al was het Engelse voetbal, maar Liverpool was toch wel apart.
1: Ja, maar je had dan ook teams als Ipswich Town, die wonnen toen de Europa Cup. En dat was voor die rellen natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dus, ja. Dat
0: hij
1: is,
0: heeft Manchester City en Newcastle United naar de Premier League. Toen heette het niet de Premier, maar de hoogste divisie geleid toen de tijd.
1: Premiership of zo heette het volgens mij toen in die tijd. Ja.
0: En HSV verloor toen de finale van de Nottingham Forest.
1: Van Nottingham Forest? Oh ja, van Brian Clough.
0: Hierover van Brian Clough, ja.
1: Ja.
0: Frans Thijssen volgens mij, hè? Was dat
1: Thijssen speelde daar links op het middenveld.
0: Aron Muren.
1: Muren, ja.
0: Ja, dat was de Nottingham Forest toen de tijd.
1: Ja, maar echt dat Newcastle team, ik probeer nog even snel te zoeken als ik het kan vinden hoor. Want als ik de naam zeg, dan zeg je meteen, oh ja.
0: Maar echt, als je zo kijkt, is Kevin Keegan toch wel een...
1: Dat is een legende.
0: Legende.
1: Kijk, en Engeland heeft dus één keer in de zoveel tijd produceren ze zo'n soort voetbal. Ik durf nu al te zeggen dat Bellingham is ook zo'n speler die ze geproduceerd hebben. Het is alleen het pech altijd bij Engeland dat er nooit genoeg van zijn.
0: Nee, ja, dat klopt.
1: Genoeg van dat soort spelers. Want al moet ik wel zeggen dat met name Spence is me heel goed bevallen bij Engeland.
0: De rechtsback.
1: Linksback. Hij heeft linksback speelde.
0: Linksback.
1: En ik heb hem wel
0: eens... moslim.
1: Is hij moslim?
0: Ja.
1: Ook nog een keer.
0: Moslim in het Engels elftal.
1: Nou ja, kijk eens aan. Nou, dan hebben ze weer wat om... Om rotzooi over te vertellen natuurlijk.
0: Ja.
1: Is het de eerste moslim?
0: Ja.
1: Jeetje mina. Waar we allemaal wel niet op moeten letten deze dagen.
0: Dat het wordt benoemd, hè?
1: Ja, maar vreselijk is dat toch op een of andere manier. Oké. Argentinië druipt af. Onsportief. Ik ben ook blij dat ze verloren hebben, zeg ik in alle eerlijkheid. Want ik werd een beetje moe van al die filmpjes dat ze met name zwarte mensen belachelijk willen maken als apen en weet ik veel wat allemaal. En praatjes over dat ze wel of niet echt tot het land behoren, en et cetera, et cetera, et cetera. Nee, ja. dat is... Nee. Laten we daar geen woorden meer aan vuil maken. Spanje is voor mij terecht wereldkampioen. En eindstand vond ik ze niet per se de favoriet toen ze toernooien gingen.
0: Nee, maar terwijl ze wel het EK hebben gewonnen natuurlijk. Hè? Ja. Ze hebben nu een EK en een WK gewonnen.
1: Ja, nu weer. Voor de tweede keer hebben ze dat achter elkaar gedaan. Dus dat is, ja. En de coach is dus een van de succesvolste Spaanse bondscoach aller tijden.
0: Het leuke is van dat hij die jongens ook in de vele... ook in jeugdelftallen van Spanje heeft meegemaakt. Hè? Want het schijnt dus dat hij een bonds, zo'n coach was die onder de 18, onder de 17, 18, 19. Dus veel van die jongens heeft hij vanaf jong.
1: Maar ja, dat hoeft niet een garantie te zijn. Hè?
0: Nee, hoeft geen garantie te zijn. Maar het is wel leuk, want dat maak je niet vaak mee.
1: Ik denk dat je ook een applausje moet geven naar degene bij de Spaanse voetbalbond die heeft gezegd dat hij bondscoach had moeten worden. Want dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Want ze grijpen dan liever terug naar grote namen.
0: Precies.
1: Dat hebben ze niet gedaan. Hij was onbekend, toch? Toen hij begon. Maar nu is hij absoluut een fenomeen. Ik weet ook niet als dat iets zou moeten zijn dat ze hier bijvoorbeeld in Nederland zouden moeten doen. Want ik zet wel eens bij mijn kanttekeningen plaats. Ik wel eens bij de, als ik kijk naar wie trainers zijn van bijvoorbeeld de nationale jeugdelftal. Dat zijn of mensen die ik niet ken, of spelers die eigenlijk nooit echt zelf goed genoeg waren.
0: Ja. Nee, maar ik vind gewoon dus dat ze ook moeten kijken naar... Tenminste, als je een club, hè, als jij een coach wil nemen... Dat je kijkt naar een coach die misschien iets ervarener... En dan kijk jij hoe ze het team spelen.
1: Ja.
0: Gewoon hoe hij wisselt, hoe hij... Weet je, dus net als een speler die je scout, kan je een trainer ook scouten, maar niet alleen van... Oh, die is tweede geworden, dus ja, dat kan wel wat, weet je, zo. Een beetje.
1: Nee, maar
0: dus,
1: het is dus natuurlijk moeilijk. Kijkt. Want als jij de beste trainer bent, maar je hebt gewoon een heel slecht team... dan is daar gewoon heel moeilijk iets goeds van te maken.
0: Dat wel, maar dan nog kan jij wel eens met trainers zien... die Duitser die bij Klopp.
1: Ja.
0: Die was bij Mainz, hij was gewoon gedegradeerd daar.
1: Ja, klopt.
0: Dus, maar als jij bijvoorbeeld kijkt hoe ze spelen, waarom hij is gedegradeerd, hoe ze spelen, ook naar de oorzaak, want het kan ook gewoon dat hij bijvoorbeeld 6 basisspelers, kijk, als jij 5 basisspelers van zo'n team, dan, je bent geen Real die 5 toppers weer terug, weet je.
1: Nee, dat klopt.
0: Je kan kijken van hoe een team, hoe ze spelen, hoe ze bovenmatig presteren, en dan kan je, kijk, Farioli, zeiden ze al van, dat is een talentvolle trainer. Zeiden ze.
1: Ja.
0: Dus dat zagen ze gewoon bij Nice. Dat zagen ze gewoon. En ze hebben hem gescout. Hij is bij Ajax gekomen. Iedereen, verdedigen en blablabla. Maar hij is tweede geworden.
1: Ja.
0: Zelfde selectie verleden jaar. Nou, nu voorronde Conference League.
1: Ja.
0: Dus ja, dan kan je wel zien dat hij wel niet een slechte... Hij is naar Porto gegaan. Hij is meteen kampioen geworden.
1: Nee, natuurlijk. Maar
0: soms kan je wel een beetje zien aan hoe ze opbouwen. Laten we zeggen de Serbi. Alle coaches in Engeland zeiden van, het is een toptrainer. De manier hoe hij opbouwt, manier hoe hij speelt, hoe hij tactisch ingrijpt. Zei Guardiola van, luister, dat is een goede trainer. Dus ik denk dat je best wel kan, tussen alle scouten. Ten Hag, toen hij bij Utrecht was, speelde hij een soort 4-4-2.
1: Klopt.
0: Je zag gewoon, ook Europees, zag je gewoon van, dat het er gewoon een goede trainer was.
1: Ja, maar
0: hij gaat naar Ajax. Oké, het heeft altijd met spelersmateriaal te maken.
1: Natuurlijk heeft het met spelersmateriaal te maken.
0: Maar sommige spelers, ook sommige trainers, die hebben goed spelersmateriaal.
1: En kunnen dealen met de druk die erbij komt kijken. En dat is vaak ook nog wel een verschil. Want ook zie je hier op deze WK beslissingen worden genomen. Nou, niemand heeft een onervaren trainer bijna meer. Ja, misschien een aantal Afrikaanse landen hebben dan wel vaak trainers die al heel lang op dat continent actief zijn. Maar ik bedoel, toch zie je dat er beslissingen in de heat of the moment worden genomen die wel eens nadelig kunnen uitpakken.
0: Ja, dat klopt. En het heeft natuurlijk ook met druk te maken.
1: Want je moet het maar zien op dat ogenblik wat de juiste wissel is of niet.
0: Maar je moet altijd hebben, de wil om te winnen moet belangrijker zijn dan de angst om te verliezen. En dat hebben topcoaches, die hebben dat.
1: Ja, maar het is ook een mentaliteit van een land, hè, met spelers.
0: Het kan ook gewoon druk zijn.
1: Ja, nou kijk, maar ik moet wel zeggen dat heel veel van die landen die daar voor de eerste keer waren op de WK of nog niet vaak zijn geweest, Wat mij heel erg aansprak bij hun is dat ze speelden voor hun leven, iedere wedstrijd. En ik mis bijvoorbeeld in het Nederlandse voetbal

0: ik dat wel. Die mentaliteit. Ja, ik mis het ook een beetje trouwens bij Nacho, als ik eerlijk mag zijn. Er wordt wel gespeeld en ze doen hun uiterste best, maar er wordt niet gespeeld voor hun leven. Nee. En dat stukje, dat heb ik wel gezien in wedstrijden van Haiti of Congo of weet ik veel wie. En dan deden ze het misschien niet altijd goed, maar ze hebben voor hun leven gespeeld. En dat heb je minimaal nodig. Nou, Cape Verde is daar het beste voorbeeld van. Want Cape Verde is uiteindelijk het team wat tegen alle tweede teams heeft gespeeld.
1: Ja, wat ik wel vond van dit toernooi, het duurde wel lang.
0: Hou het even vast trouwens. We gaan naar de andere kant van 9 uur. Ik heb je niet geblokt, maar het komt er eenmaal zo uit. Blijft u luisteren, tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich

0: de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: dames en heren, Killing Me Softly, waar ik kom bijna niet op de titel. Het is inmiddels 16 minuten over 9 en u luistert naar de Heren van Stand, Late Night Radio bij Radio Mart. En we bedanken niemand minder dan Roberta Fleck, als ik me niet vergis, hè, het origineel. We zagen in de tussentijd dat de telefoon heftig knipperde, dus ik ga even vragen wie ik aan de lijn heb. Goedenavond.
1: Goedenavond, Heren van Stand, Raymond.
0: Raymond, een voormalige heer van Stand, hè?
2: Goeiedag.
1: Killing Me Softly, het is wel heel toepasselijk dit nummer, want ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te condoleren, hè, met Kevin Keegan.
0: Oh, met Kevin Keegan. Ik dacht dat je me iets anders ging vertellen. Nee, jij ook gecondoleerd, want Kevin Keegan is een jeugdheld van ons, hè, natuurlijk.
1: Nou, het is een man die, toen ik zeg maar een beetje het voetballen ontdekte op jonge leeftijd, was hij een van de spelers. Die ik zag op de Duitse televisie, de Sportschau.
0: Ja, klopt.
1: Want hij speelde bij HSV. En ja, ik zag daar een man rondlopen. En ik kon niet weten dat het een Engelsman was, maar hij zag er niet uit als een Engelsman.
0: Hij leek op een zigeuner of zo, of een Italiaan of zo.
1: Een man met een mediterraans uiterlijk.
0: Ja.
1: Die man inderdaad, die man had niets van een Brit of wat dan ook.
0: Althans, de Britten die wij ons voorstellen, hè? Laten we het wel verzeggen.
1: Ja, als we het over een Brit, praten, dan hebben we het niet over iemand met het uiterlijk van een zigeuner of van een mediterraan.
0: Ja, dat is waar inderdaad.
1: Maar goed...
0: Hij heeft trouwens twee keer de gouden bal geworden, Vito, want je refereerde aan één keer. Twee keer heeft hij gewonnen, ja.
1: Okay. Is de HSV-tijd?
0: Weet ik niet bij HSV, maar ik zie dat hij hem twee keer heeft de gouden bal heeft gewonnen.
1: Ik heb hem eerst gezien zien voetballen bij HSV.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, in de jaren 80 en toen had je ook het ETA in Italië in 1980, hè, volgens mij. En dat speelde daarvoor het Engels elftal.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het nog kunnen herinneren, dat EK, volgens mij in Italië, volgens mij was dat, Nederland deed ook mee.
0: 1980 was dat.
1: En daar heb ik ook zien spelen, maar ik ken het vooral van HSV.
0: Ja, van HSV, inderdaad.
1: Aparte voetbalschoenen, de kennis, die weten welk merk ik bedoel.
0: Oh ja, waren dat geen Puma's?
1: Nee, dat begint ook gewoon met een P. Als we Kluivert praten, dan weten we genoeg.
0: Welke met een P? Pony?
1: Hey, Vito, help jij niet, maar ik praat weer helemaal, jongen. Jullie missen mij.
0: Patrick.
1: Je mag geen reclame maken, dus daarom...
0: Ja. Nee, we, als ik het drie of vier achter elkaar zeg, dan is het niet. Dan hoort het opeens bij de uitzending. Dat is een beetje raar.
1: Met Pony en Puma.
0: Wat was het nou? Patrick, toch of niet?
1: Hij speelde op Patrick.
0: Ja. Oh, Patrick. Ja. Daar durfde ik niet op te spelen, hoor, op Patrick.
3: Nee. Je had altijd van die ijzeren noppen, altijd Patrick's.
0: Nou ja, ze zijn allemaal ijzeren noppen volgens mij.
3: Die Patrick's waren wel wat ruwer.
0: Ja, ik vond Patrick's wel een beetje rare schoenen. Oké, maar dat even terzijde. Hè? Laten we niet ons laten afleiden, want in ieder geval Kevin Keegan is inderdaad overleden.
1: Ik schrok toen ik het klas met jullie op de web, op jullie appels en groep, schrok ik wel.
0: Ja. Nee, klopt.

0: is hij aan kanker overleden, maar dat hij twee keer de Ballon d'Or heeft gewonnen, dat wist ik dus niet.
1: Wist ik niet.
0: Nee. Hij begon zijn loopbaan bij Scunthorpe United, waarna hij

0: interland voor het Engelse elftal en scoorde daarin 21 keer. Hij was actief, let op het EK van 1980 en het WK van 1982.
1: 82, ja, dat kan me nog herinneren, ja.
0: Ja, ik kan me Engeland daar niet herinneren. Schotland wel, maar Engeland niet.
1: Ja, toch, met Trevor Brooking was toen op dat toernooi in 82.
0: Vond ik trouwens ook een hele fraaie voetballer, Trevor Brooking.
2: Precies.
1: Ja, die staat me nog bij. Was het geen Paul Mariner of was dat een Schot?
0: En dan Paul Mariner zou ze allemaal kunnen. Dat klinkt wel als een naam in die tijd. Maar
1: was
0: toen
1: was toch gemaakt van Ipswich Town, toch?
2: Ja,
0: ja, voor mij Ipswich was het inderdaad, ja.
2: Ja.
1: Die Engels op het WK 82 kan me goed herinneren. Ja. Ze pakken er trouwens niet veel van, maar goed.
0: Oké, Keegan won in 1978 en 79 de Ballon d'Or.
1: Mm.
0: Oh nee, de Gouden Bal als Europees voetballer van het jaar. Oh ja, dat is de Ballon d'Or toch, of niet?
2: Nee. Of is dat wereld? Toch?
0: Wereld, oké. Okay. Nee, dan is het Europees voetballer van het jaar. Nou, even goed een geweldige prestatie.
1: Balden,
0: oh ja, misschien weet jij het, Ray. Op een gegeven moment werd hij trainer, hè? Dus van van Newcastle. En toen had hij dus een team uit Aprilia met Ginola. Maar er speelde ook een Engelse aanvaller. Speelde daar in de voorhoede.
1: Oh shit, ik ben benieuwd. Geen Sharp. Hoe heet die gozer?
0: Nee, geen Sharp. Nee, nee. En later had hij nog een neefje die ook nog voetbalde met dezelfde achternaam.
1: Ferdinand.
0: Les Ferdinand. Die bedoel ik inderdaad, ja. Die. Ja, Les Ferdinand. Kijk, zie je, hé? Nou, je wordt gemist, hoor, bij deze. Bij deze dan.
1: Ja, dat merk ik al in de groepsapp, want af en toe wordt er Bart aangesproken en ik denk van, hé.
0: Nee, maar dan moet je niet gelijk de flik worden, want daar staat het gelijk niet leuk meer, hè? Weet je, dit is een feel-good show, een familieshow, hè?
1: De luisteraars, die herkennen het.
0: Die herkennen wat?
1: Ja, die kwaliteit. Dat kwaliteit achteruit geholpen is natuurlijk.
0: Nou,
1: het doet een beetje aan het doet een beetje denken aan Ajax, hè? Topspelers zijn weggegaan en het stort in
0: elkaar. Nou ja, oké. Ik denk meer Paris Saint-Germain, hè, waar Mbappé weggaat en dan de Young Boys die stijgen tot grote hoogte. Ik heb meer dat gevoel erbij. Maar hey, neem ons mee in jouw jouw ervaring met het wereldkampioenschap voetbal. Laat me het zo eens zeggen. Ik geef je de ruimte.
1: Hoe doe je precies meenemen? Heb je het over het laatste WK?
0: Ja, we hebben het wel over het laatste WK. Dat leek me wel het meest recente, ja. Ja,
1: ja, het is het meest recente. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het WK eigenlijk niet echt meer volg de afgelopen 20 jaar.
0: Uit protest?
1: Nee, de laatste WK die ik echt serieus gevolgd heb, was in 2006.
0: Ja.
1: Toen Italië wereldkampioen werd. En dat Brazilië toen behoorlijk teleurstelde. Want die hadden echt een droomteam.
0: Ja.
1: Die hadden eigenlijk hun wereldtitel moeten prolongeren. En dat werd nog met jou toen nog erover.
0: Absoluut.
1: Dat die goal van Frankrijk viel, waar Roberto Carlos een
0: veters. Zijn veters aan het vastmaken was. Ja, ja, ja. Ja, zeker.
1: Ik heb die. Die wedstrijd heb ik trouwens met een neef van Vito trouwens nog in een Braziliaans café bekeken.
0: Ook nog?
1: Het Leidseplein, ja. Was voor mij op een zaterdagavond, als ik me niet helemaal vergis. Maar de kennis, de luisteraars die meeluisteren,
0: ja,
1: die zullen ze misschien nog wel herinneren. Nou oké, okay, de WK daarna, door familieomstandigheden in 2010 heb ik het niet echt kunnen volgen.
0: Ja.
1: 2014 ook niet. Ik vond dat het een beetje minder werd eigenlijk, het niveau.
0: Maar wat werd er minder? Te weinig legendarische wedstrijden of wat?
1: Dus je had het ook een beetje te maken met de opkomst van de Champions League, die steeds sterker werd, steeds meer teams deden mee. En ik vond het glans van de WK vond ik ook steeds minder worden. Het zal ook misschien wel te maken hebben met het feit dat Brazilië, het team waar ik, het land waar ik toch graag naar kijk.
0: Waar je vroeger gespeeld hebt, ja?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Zeker niet. Maar het werd ook steeds minder en minder. Hè? Ik weet niet of ik het een beetje kan bedenken. Dat laatste sterke Brazilië wat je had, is toch 2006.
0: Ja.
1: Met echt al die verdetters erin. En toen kwam Neymar, die heeft zijn best gedaan, maar het werd steeds minder Braziliaans team. Ben er steeds vroeg uitgeschakeld, behalve dan in je eigen land. Toen verloren ze van Nederland notabene,
0: ja,
1: in de troostfinale.
0: En terecht.
1: Ja, oké, ik hoor het je zeggen.
0: Ja, terecht.
1: Ja, en ja, 2018 niet gevolgd, 2022, dat was toen in de winterperiode.
0: Ja.
1: Nee, ik heb het gelaten, ik heb weinig ernaar gekeken.
0: Oh.
1: Weinig. Ik heb WK gevoeld.
0: Maar dat is gewoon niet uit protest, heb je weinig gekeken?
1: Nee. Niet echt uit protest, hoor. Het slaat ook allemaal nergens op uit protest. Maar meer eigenlijk dat je er steeds minder wat mee hebt. En het laatste WK heb ik ook, mede ook door het tijdstip, weet je, midden in de nacht om 3 uur,
0: ja,
1: werk gewoon. Het schiet niet op. Maar daarentegen,
0: ja,

0: 94, toen het in Amerika ook was, het WK.
1: Ja.
0: Heb ik wel een paar keer s'nachts ben ik opgebleven. Want in Nederland deed ook toen mee, hè?
1: Ja,
0: WK, toen Ruud Gullit dat protest toch weg was gegaan. Ja. In het trainingskamp. 94.
1: En waar Brazilië wereldkampioen werd, hè?
0: Bij de wereldkampioen, inderdaad, ja, dat klopt. Die, dan kijk ik s'nachts wel, weet je, op bepaalde wedstrijden. Maar met het laatste WK, nee. Ik heb maar een paar wedstrijden gezien. En kortom, Amerikanen, we hebben geen goede reclame. FIFA heeft geen goede reclame gemaakt voor het product voetbal, ja. Om het zo te zeggen.
1: Ja, serieus?
0: Nee, er is te veel gromslomp allemaal daaromheen.
1: Maar even een vraagje.
0: Maar
1: heb jij geen gedenkwaardige wedstrijd gezien op dit WK waarvan je zegt, woeh, dat was wel een wedstrijd?
0: Nee, daar heb ik het gewoon vast te weinig naar gekeken. Nou, een gedenkwaardige wedstrijd was. Nou ja, ik heb heel weinig gekeken, maar wat mij bleek was de angst van Koeman.
1: Was je
0: tegen onze Japanners in het op een gegeven moment een wissel deed. En dat deed me gelijk denken aan advocaat. Was het het WK of het EK dat hij op een gegeven moment Robben eruit haalde, dat heel Nederland naar zijn hoofd greep.
1: Ja. Maar wacht even, Ray. Maar even een punt naar voren, want Vito en ik hebben het er al over gehad, hè? Want dat werd dus gezegd, hè? En ook over de Engelse bondscoach werd gezegd, dat hij met angst wisselde. Maar we keken naar een finale waarin Spanje tegen Argentinië speelt. Spanje voorkomt te staan en daarna de kluts totaal kwijtraakt.
0: Nu moet ik van jouw woorden afgaan, want ik heb die hele wedstrijd niet eens gezien.
1: Nou, oké. Okay. Dat is dan jammer, maar daar zag je dus ook gebeuren, hè, dat ze de kluts kwijtraakten. En gelukkig was het niet zo lang en er zaten niet nog 20 minuten te gaan. Volgens mij was het iets van 10 minuten, denk je, Vito?
2: Ja, het was 10 minuten.
1: Maar ze raakten de kluts kwijt, waarvan we toch allemaal wel een beetje het gevoel hadden, het had niet langer moeten duren.
0: Maar speelt hij die Argentijnen niet met 10 man?
1: Ja, ze speelden met 10 man. Maar op een gegeven ogenblik zag je dat ze de kluts kwijtraken. Ballen gingen als vuurpalen omhoog. Dus, dan kunnen ze opeens niet meer wegwerken. En dat gebeurde allemaal. En dat mondde uit in de grootste kans, volgens mij, van de wedstrijd of van Argentinië. Dat is Simeone. Dat
2: is niet hetzelfde natuurlijk, hè?
1: Nee, dat is niet helemaal hetzelfde. Ja, maar die andere
2: wisselt zich uit de wedstrijd.
1: Maar wel een totale ineenstorting. Ja, kijk, maar ook
2: Tuchel en Koeman, die zaten in de wedstrijd en ze wisselen. En ze wisselen verdedigend. En ze wisselen zichzelf uit de wedstrijd.
1: Maar dat is wel opvallend dat andere spelers die er al in stonden, waren ook niet in staat om een tijd te keren.
2: Dit was een WK-finale, dus ja. Totaal anders gewoon.
1: Nee, wat opviel is dat het daar dus ook in elkaar donderde. Dus ik durf te wedden dat ook al had Spanje nog 3 keer gewisseld, bij wijze van spreken. Het had niet beter geworden die laatste 10 minuten.
0: Wat is jouw verklaring eigenlijk?
2: Het is toch niet hetzelfde als wat Tuchel en Koeman deden?
1: Nee, ik zeg ook niet dat hetzelfde is. Oh. Maar het gaat er dus wel om dat de ploeg die tot dat moment de bovenliggende partij was, veruit de bovenliggende partij, 1-0 voorkomt, waarvan je denkt, we hebben in ieder geval, we moeten dat op de een of andere manier gaan verdedigen, maar tegelijkertijd is dat de manier waarop je dat dan verdedigt, kan ook op een aanvallende manier. Maar op de een of andere manier, zelfs deze ploeg die een merendeel de bovenliggende partij was de kluts kwijt. En dat is mij wel een paar keer opgevallen, dat teams.
0: Wat is jouw verklaring eigenlijk? Vooral wat Spanje dan betreft, dat die dan een kluts kwijt raken.
1: Nou, bij Spanje kon ik het ook niet helemaal vertellen. Want ze speelden tegen 10 man. En die Argentijnen haalden ergens nog een stuk adem vandaan. Weet ik veel waar vandaan. Maar ze hadden het in ieder geval wel. Ik heb bijvoorbeeld Ivoorkust zien verliezen van Duitsland op een ongelofelijke manier.
0: Ja, dat sloeg nergens op.
1: Omdat ze dan het doelpunt tegenkrijgen. Tot dat moment hebben ze vrijwel alles goed gedaan. En dat wijt ik daaraan een stuk concentratie. Maar als je dat dus kijkt met die aantal van die landen, gebeurt dat altijd in dat laatste stuk. Waardoor.
0: Nou, ja, wel, sorry dat ik onderbreek, ja? Maar bij Ivoorkust tegen Duitsland, die wedstrijd heb ik dan weer wel gezien, want ik was heel benieuwd naar die Ivoorkust.
1: Ja.
0: Maar Ivoorkust heeft het gewoon naar de rust laten liggen.
1: Ja.
0: Maar die kregen echt opgelegde kansen.
1: Nee, precies.
0: Die maakten het niet af. En toen had ik al een gevoel, typisch Duits, dat stond toen volgens mij 1-1, stond het volgens mij toen. Moet je opletten, apartheid, blessuretijd, noem maar wel, gaan die Duitsers toeslaan.
1: Ja,
0: is gebeurd.
1: Ja, maar vooral de manier waarop. Hè. Kijk, soms kan je door een briljante actie, dan kan je alleen maar klappen om te zeggen, nou, dat heb je geweldig gedaan. Maar het zijn dus altijd fouten die te maken hebben met organisatie op de een of andere manier. En gisteren viel me dus op dat ondanks die 10 man en Argentinië kwam aanzetten, dat die Spanjaarden op een bepaald ogenblik vuurpijlen begonnen af te... Dat je bij jezelf denkt, wat is er aan de hand? De keeper begon er shaky uit te zien.

0: Ja, maar dat had gewoon met een WK-finale en het is een jonge ploeg. Daarmee heeft het mee te maken. Nou ja, dat is niks anders, want ze stonden ook 1-0 achter tegen...
1: Maar halen op met die jonge ploeg, nee, die jongens voetballen toch al een tijdje.
0: Ze speelden ook, stonden ook 1-0 achter tegen Frankrijk en toen gebeurde dat niet.
1: Nee.
0: Ze hebben meerdere keren als... Dan gebeurde het niet. Dit is een WK-finale, is totaal anders. Dus je kan niet dit vergelijken
1: nou,
0: met dat... wat Engeland deed, Tuchel, want die wisselt gewoon
1: de halve finale.
0: Of wat Koeman deed.
1: Ja.
0: Ook dat hij verdedigend gaat wisselen.
1: Ja, maar los van de wissels is dat je wisselt 1 of 2 man. Of misschien wat hij had gewisseld of 3 op het einde. Maar je hebt nog 9 mannen die er al stonden. En die raakt het ook helemaal kwijt. Ik vind, maar dat was voor mij echt een...
2: Misschien toch de druk met die finale te maken hebben.
0: Ja. Het is totaal anders.
1: Druk zal er wel over...
0: Als jij als Engeland de voorhoede gewoon eruit haalt, gewoon, betekent het gewoon, ik kom er niet uit meer.
1: Nee, klopt. Maar aan de andere kant...
0: Koeman, idem. Als jij de voorhoede, als jij diepte uit je spel eruit haalt, kom jij er dus niet meer uit. Dus jij wisselt jouzelf in die positie.
1: Bij Koeman...
0: Bij Spanje heeft zich niet in die positie gewisseld.
1: Nee, bij Koeman vond ik zelf, omdat ze het middenveld al lang verloren... Ja.
2: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Jawel, ik vond de Japanners oppermachtig tegen...
0: Er gewoon 2-1 voor, er was niets aan de hand.
1: Nee, niet de wedstrijd. Het middenveld, het spel op het middenveld verloren. Want daar was Nederland nergens te vinden meer op dat ogenblik.
0: Tegen Marokko ga je ineens een ander systeem spelen.
1: Ja, tegen Marokko, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, ga je ineens met 5 verdedigers spelen.
1: Ja.
0: Nou, angst.
1: Ja,
2: tegen Japan bijvoorbeeld, toen Nederland voorkwam. Japan moest natuurlijk wel aanvallen, maar het mondde niet uit tot kansen. Voor Japan.
1: Nou, ze hadden wel het overwicht, maar ze speelden heel veel ballen hoog, die ik niet helemaal begreep, maar het initiatief lag bij Japan op een bepaald ogenblik. Dat was Nederland kwijt. Ook voor de wissels trouwens.
2: Weet je wel, Japan hoopt met lange ballen, want jullie zeiden inderdaad een groepset, waarom doen ze dat nou?
1: Ja.
2: Ze hopen op een fout bij Nederland achterin. Nou, en wat gebeurt er een paar minuten daarna? Een Japanner kopt. En Nederland heeft redelijk groot tussen de halve verdediging.
1: Nee, maar ze liet hem vrij staan. Ik bedoel, er waren 2 man die vrij stonden op die voorzet. Maar in ieder geval, maar ik voelde wel in die wedstrijd dat initiatief op het middenveld was Nederland al lang kwijt. En die bal konden ze ook niet naar voren distribueren. Dus ja, dan wordt het dus op een bepaald ogenblik wordt het een beetje moeilijk.
2: Die konden ze wel, want dan werd Nederland juist gevaarlijk. Maar ze stellen jongens voor in huis.
1: Ja, daarvoor. Ja, daarvoor. Maar niet toen ze het middenveld verloren.
2: Ja, in het middenveld kon ik het wel meevallen. Grafenberg speelde een uitstekende partij.
1: Wie speelde een uitstekende partij?
2: Grafenberg tegen de Japanners.
1: Nou nee, ik vond dat geen van de Nederlandse middenvelders een goede partij speelde tegen
2: Japan. Grafenberg was één van de betere middenvelders.
1: Ja, één van de minder slechte dan in dit geval. Maar ik bedoel, hij is een fantastische speler, maar ik vond het hele middenveld was zoek daar.
2: Eruit halen, als je weet dat je tegenstanders... van bang gaat spelen, op de aanval gaat spelen. Dan weet je, de ruimtes zijn groot. Je kan op de counter spelen, je hebt snelle jongens voorin. Die moet je laten staan. Want de Japanners gaan niet met z'n allen naar voren als ze gewoon weten dat Nederland een omschakeling dat hij hele snelle jongens voorin heeft.
1: Nee, dat...
2: Ze hebben Japan in de kaart gespeeld. Maar goed, dat is niet zo heel belangrijk, want ze zijn gewoon doorgegaan. Uiteindelijk.
1: Ja.
2: Maar goed, tegen Marokko, dat weet iedereen hoe het gegaan is.
1: Gebruikt
2: over te praten.
1: Maar tegen Marokko vind ik toch wel interessant. Ik zie het niet als een kentering, een bepaald moment waarbij dus als Nederland zich wil aanpassen aan Marokko, dat een teken is dat het wereldvoetbal toch aan het veranderen is?
2: Nee, het is gewoon angst.
1: Ja,
2: maar... En je laat je angst aanpraten en je maakt jezelf veel kleiner dan dat je bent. Ja, als een tegenstander tot op een gegeven moment door hebt dat je angstig bent, ja, dat hoef ik jou niet te vertellen hoe het werkt.
1: Maar wat vind je van Marokko als ploeg daar?
2: Aardig. Ze hebben altijd wel een aardige ploeg gehad op WK's. Dus dat is niet zo verrassend, want ze zijn een tijdje eruit geweest. Maar bijvoorbeeld 98 jaar, dat is een aardig team, toch?
1: Ja, maar ze hadden een paar sterren voor. Had je vooral, kan ik me nog herinneren, op het middenveld?
2: De ploeg zelf, weet je wel. Dat is goed. Het gaat om het team, hè. Ik heb het niet over individuele.
1: Ja, ik vind ze nu beter, hoor, dan dat ze toen waren. Nu hebben ze veel meer beter. De gemiddelde speler is beter dan in dat team. Sommigen waren echt briljant. Maar ik vond dat ze te weinig goede hadden.
2: Ja, maar goed, uiteindelijk zeg je ook tegen Canada. Ik zeg dat deel je tegen Canada. Toen zeg je ook al van, dat is Nederland nou bang voor deze ploeg. Dan denk ik van, nou jongens, weet je, laten we... Maar goed, nogmaals, als je angstig bent, de trainer is angstig, de spelers... Ik weet niet of er persoonlijkheden in het Nederlands elftal zijn die zeggen van, hey trainer, laten we even gaan zitten, maar dit moet anders, want dit kan niet. Jongens, die persoonlijkheden heb je waarschijnlijk niet.
1: Sluit je daarbij aan, Vito?
0: dat het angstig is.
1: Ja.

0: En dat ze te weinig persoonlijkheid hebben.
1: Ja, dat
2: weinig persoonlijkheid maar,
1: het heeft
2: dit... corrigeren van, hey, luister Ronald, laten we even gaan zitten. Je mag daar met z'n vier of zo zitten. De kopstukken van de spelers. Spelersraad of weet ik van wat. Van hey, de tactiek wat jij wil gaan doen, dat moeten we niet doen. Weet je wel, we moeten gewoon ons eigen spel spelen. Gecontroleerd, maar we moeten iets gaan ingraven. Want je mag die man alleen maar sterken.
1: En je gaat niet ineens in het toernooi van het systeem veranderen die een jaar, je hebt meer dan een jaar de tijd om te oefenen. Je hebt nooit geoefend en je gaat gewoon ineens een ander systeem spelen.
0: Nee, dat moet kunnen op een toernooi.
1: Waarom? Ja, misschien bij jou bij DWV, maar op dat niveau kan jij niet ineens een ander systeem spelen.
0: Nee, dat moet kunnen. Op dat niveau moet je kunnen wisselen, want je speelt de ene keer tegen die tegenstander, de andere keer tegen die.
1: Maar dan gebeurt dit.
0: En soms heeft je ploeg heeft goede benen, zoals we het in het wielrennen zeggen, andere keer niet.
1: Maar dan heb je het al geoefend, hè? Dus dan heb je oefenduels voor, of kwalificatie, dan heb je het al geoefend. Maar je gaat niet
0: ongeoefend... Maar wacht, het zijn toch spelers van de Nederlandse elftal die toch wel meer dan één systeem moeten kunnen spelen? Kom
1: nee,
0: nou.
1: Niet als team.
0: Nou, dat is een beetje gek.
1: Nee, maar niet als team.
0: Hoezo niet?
1: Je oefent toch als team?
2: Landenteam?
1: Ja, als landenteam. Hoe ga je dat... Je gaat gewoon... Nou, oké, je gaat nu ineens met twee spitsen zomaar gewoon...
0: Ik zie toch de hele WK dat ze van systeem wisselen?
1: Nee. Ze kunnen met...
0: Ik zie Frankrijk wisselen. Frankrijk wisselen. En ene iets meer ver naar voren. Dan komen wingbacks in om meer druk te maken. Ik bedoel, Ancelotti hebben we zien ingrijpen in de wedstrijd. Ja.
1: Frankrijk speelt gewoon met drie spitsen. Drie op het middenveld, vier achterin. Dus dat bedoel ik. Je kan bijvoorbeeld rechtsbuiten. Misschien is er één rechtsbuiten wat meer dribbelen. Of wat meer, maar het is niet zo dus dat hij ineens met twee spitsen voorin gaat spelen.
0: Nee, niet op één. Omdat ze
1: er niet eens met vijf achterin.
0: Omdat zijn de posities waar ze het niet hoeven te doen. Maar ik heb tal. Het lijkt me een beetje gek als je niet een ander systeem kan spelen met allemaal de beste spelers van je land.
2: We hebben gezien, Koeman heeft het geprobeerd en we hebben het resultaat gezien.
0: Nou ja,
2: Het gaat allemaal nergens op.
0: Maar we moeten ook niet doen alsof Nederland altijd nou veel beter presteert. Ik bedoel, Nederland is nog nooit wereldkampioen geworden. Dus ja.
2: Slaat aan het feit al. Weet je, kijk, als je jezelf ontwaart, als je je eigen identiteit hebt.
0: Ja.
2: Dat kan je heel sterk maken, dat is je kracht.
0: Ja.
2: Speel dan, en als je dan verliest. Dan ga je op je eigen identiteit verliezen dan.
0: Maar wat is die Nederlandse identiteit dan? Ik bedoel, is dat die zoon van Vito die daar op het middenveld speelt? Hoe heet die witte zoon van je?
3: Houd toch op. Huh? Witte zoon.
0: Nee, hij niet, houd toch op. Hoe heet die?
3: Ik weet niet wie die
0: bedoelt. Frenkie. Huh? Ja. Frenkie de Jong. Dus deze man heeft die man, nou bewierookt, ik weet niet hoe lang, maar is dat de identiteit van Nederland?
2: Nee, maar je kent de blauwdruk van het Nederlands.
3: Het heeft gewoon mee te maken.
0: Maar vertel me, maar serieus. Maar wat is de blauwdruk van het Nederlands voor elftal?
3: 4-3-3, gewoon aanvallend. Ja. Dat is het, het niet afwachten, initiatief nemen. Dat is het blauwdruk.
2: Even met de punt naar voren of even met de punt naar achteren.
0: En wanneer is dat zo geweldig uitgevoerd door het Nederlands elftal? Dat jullie kunnen zeggen dat de blauwdruk is, want de meest succesvolle campagne van de laatste keer was met Van Persie alleen in de spits.
2: Nee, dat is niet waar. De laatste succesvolle campagne was in 88. En dus konden ze met twee spitsen.
0: 88, hoor je wat je zegt, Reeg?
2: Nee, maar je hebt het over het succesvol.
1: Maar welke Van Persie met Robben?
0: Van Persie, met Robben, de Romein. Ja, de Romein, Van Persie ver in de spits. En met een blok van, met een vijfmans verdediging, waar de Vrij onderdeel van uitmaakte.
1: Nee, helemaal niet met een vijfmans verdediging.
0: Is een vijfmans verdediging? Nee.
1: Is het zomaar wat je verzint hier zomaar?
0: Nee. Omdat je nu pas realiseert dat ik gelijk heb. Nee. Het was geen 4-3-3 wat ze speelden.
1: Ze speelden met
0: een vijfman verdediging. Ze speelden puur op de break met de snelheid van Robben en Van Persie. En dat zie je ook aan de doelpunten trouwens. Want...
2: Maar ben je waar met 2014 hoor?
3: Ik weet niet waar.
0: 2014?
3: Ik weet niet waar mee.
2: Speelden ze met een blok van vijf. Wat met Van Gaal, met Vlaar en de Vrij.
3: Ja.
0: Wat zei ik dan?
2: 14 trouwens, in Brazilië was dat.
0: Of naar 14 in ieder geval. Maar dat is toch geen 4-3-3? Maar wat is die identiteit dan waar we het over hebben? Want 4-3-3 is wat we hopen. Maar eigenlijk kan ik me geen enkele keer herinneren dat de Nels elftal succesvol is geweest met de 4-3-3.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. En dat hebben we ook in de groepschat erover gehad. De luisteraars zullen we waarschijnlijk al herkennen. Nederland is een beetje bekend geworden. Ajax sowieso al in de begin jaren 70. Volgens mij Feyenoord ook, toen wonen ze wat Europa Cups.
0: Door Brazilië daar te doen, ja.
2: Ja, en die Hongaren hè, in de jaren 50, ja. die speelden het ook al. Maar uiteindelijk kwam er de WK in 74, die trouwens niet gezien. Maar de mensen die ouder als ons zijn en die luisteren, die zullen het waarschijnlijk wel gezien hebben. Met Nederland, bekend met het voetbal, 3-4-3 systeem, Nou, daar zijn ze. Daar hebben ze de finale mee gehaald. Heeft wel indruk gemaakt.
0: Ja.
2: Ze hebben niet gewonnen.
0: Nee.
2: Maar men praat er nog steeds over. Ik kan het een beetje vergelijken met Brazilië 82. Praten mensen ook nog steeds over. Kijken mensen ook nog steeds heel vaak na die wedstrijden. Maar ook niet gewonnen. Maar dat blijft hangen.
0: Ja, en 78 weer in de finale en weer verloren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar die konden ze niet winnen, die partij in Argentinië.
0: Nou, maar had je nou het idee dat ze zoveel beter waren? Want volgens mij, als Rensenbrink niet tegen de paal had geschoten, hadden ze hem gewoon gewonnen.
2: Heel lang geleden hoor, maar Argentinië was ook heel goed trouwens.
0: Ja, daarom. Ja. Nee, maar ja.
2: Ja, het
0: lijkt wel een beetje dat Ajax-DNA vooral, waarvan Vito nu pas doorheeft dat het een sprookje is. Hè? Dat ze moeten altijd zo lang winnen, hè? Om het om een hele moeilijke Ajax-systeem te spelen. Toch, Vito?
2: Ja, je moet het systeem spelen wat je denk ik het beste ligt en waar je het materiaal voor hebt.
0: En dat is 4-3-3 bij Nederland?
2: Zo wordt het over het algemeen ook een beetje opgeleid hier. Je hebt ook in de jeugd gevoetbald. Je hebt ook niet met twee spitsen gespeeld in de jeugd met DWG.
0: Nee.
2: Toen je in de D'tjes en in de E'tjes en in de C'tjes was. Oké, nou daar gaat het om. Weet je wel, hoe word je opgeleid bij amateurclub, wat dan ook? Waar ben je bekend mee? Weet je wel, krijg je altijd driehoekjes maken, hè? Opbouw, driehoekjes, positiespel. Heb je altijd afspelmogelijkheden met mensen aan de flanken. Dat is de basis die wij kennen.
0: Ja,
2: er is helemaal niks mis mee.
0: De hele familie van Vito komt voorbij. Ja, Frenkie de Jong, Johan Cruijff. Hè?
3: Barcelona.
0: Spanje.
3: En nu zijn er toch weer zes spelers van Barcelona in Spanje.
0: Ja, en Real Madrid spelen.
3: En de vorige WK ook. Hadden ze er acht.
0: Ja.
3: Nou ja, dat is Cruijff.
0: Maar toen waren wij nog de Champions League.
2: Spanje, die wereldkampioen is geworden. Moet je ook niet vergeten natuurlijk.
0: Wat zeg je, sorry?
2: Het idee van Cruijff, die is natuurlijk in Spanje natuurlijk een grootheid, ook al is hij geen Spanjaard.
0: Is dat het idee van Cruijff?
3: Barcelona.
2: Hij heeft Barcelona zo laten spelen.
3: Ja.
2: En daar is hij een behoorlijke onder de indruk van geraakt.
0: Ja.
2: Weet je wel. En die filosofie die leeft nog steeds verder.
0: Ja. Je bedoelt die filosofie die in Amsterdam dood is? Die bedoel je, die filosofie?
2: Ik heb het over de filosofie van Cruijff.
0: Ja.
2: Ja, waar hij mee met Barcelona in de begin jaren 90 best wel succesvol was. Ja. Guardiola heeft het gewoon gekopieerd.
0: Maar wacht even, maar Cruijff is toch gewoon een kopieermachine van Taylor Fontana?
2: Nee. Ik denk dat Cruijff heel goed opgelet heeft op Sangallo waarschijnlijk in 70. En dat hij daarvoor, en op die Hongaren natuurlijk ook, hè, in de jaren 50.
0: Volgens mij, wat Ajax speelde, wat Cruijff filosofie is eigenlijk bijna 1-op-1 Taylor Fontana. Ik zie Vito zijn hoofd schudden, maar waarom schud je hoofd?
3: Waarom zeg je dat?
0: Ja, omdat de waarheid wel eens gezegd moet worden, toch, of niet?
3: Nee, ik vind het een beetje raar.
2: Even invallen, maar volgens mij diegene die eigenlijk met het voetbal kwam, het zogenaamde totaalvoetbal, is toch van die Hongaar, Van der Hoek, die kwam er toch mee?
0: Nou, ik moet je zeggen dat ik toen niet echt het voetbal volgde, maar ik vind eigenlijk de manier waarop Ajax, met name Ajax begon te spelen, dat gewoon typisch...
3: Nee, maar Barcelona
0: Taylor Fontana
3: was groot geworden toen Cruijff daar kwam.
0: Ja, maar dat is de filosofie van Taylor Santana.
3: Wie?
0: Brazilië 82 speelde zo.
3: Ja, maar Cruijff begon dat al in 70, hè?
0: Ja.
3: Cruijff was in de jaren 70 naar Barcelona gegaan.
0: Ja, als speler.
3: En toen, toen begonnen ze anders te spelen.
0: En toen hebben ze een keer wat gewonnen.
3: Dus Taylor Santana heeft Barcelona gezien.
0: Nee, wacht. Nee. Wie was de trainer van Barcelona, Vito?
3: Rinus Michels.
0: Kan je even in de microfoon zeggen wie dat was?
3: Rinus Michels, maar wie bepaalde de tactiek?
0: Maar Rinus Michels.
3: Aan de spelers.
0: Rinus Michels, zijn Rinus Michels nou bekend om zijn vloeiende 4-3-3?
3: Als hij met Cruijff speelde, wel. Als hij zonder Cruijff speelde, niet. Maar als hij met Cruijff speelde, omdat Cruijff bepaalde de tactiek. En dat was het 4-3-3.
0: Jongens, we gaan van kwaad tot erger gaan we hier zo.
3: Als Cruijff niet in zijn team speelde, speelde hij 4-4-2.
0: Dan speelde hij 4-4-2.
3: Als Cruijff in zijn team speelde, speelde hij altijd 4-3-3.
0: Ja. En dat
3: dus
0: is Cruijff bedacht.
3: Wie bepaalde de tactiek?
0: Wie?
3: Als Cruijff speelde, was het 4-3-3. Als Cruijff niet speelde, was het 4-4-2. Dus wie bepaalt dan de tactiek?
0: Maar je wil zeggen dat Barcelona op die manier speelde toen?
3: Ja.
0: Ze hadden toen nog nooit één kampioenschap gewonnen, hè, voordat hij kwam.
3: Voordat wie kwam?
0: Cruijff.
3: Jawel, ze hadden wel eens een kampioenschap gewonnen.
0: Nee, voor mij never nooit.
3: Jawel, je moet gewoon even nakijken. Klein, het staat gewoon op...
0: Was een klein clubje.
3: Nee,
0: was
3: gewoon,
0: het alleen maar...
3: Ja.
0: Nee. Voor mij is hij een... Cruijff is in mijn ogen een Taylor Santana adapt. Ben je misschien indirect inderdaad een Mario Zagallo adapt.
3: Ze hebben 59, 60, 58, 52 zijn ze kampioen geworden.
0: Ja, is niet vaak.
3: Alleen toen ze kwamen, toen hij kwam in 73, 74.
2: Ja,
0: ik heb het toch gewoon nakijken. Wat voor uitglijden zijn er nou?
2: Het staat toch
0: gewoon op. Ik onderbouw mijn mening.
3: Maar jij zegt ze zijn nooit kampioen geworden.
0: Nee, ze werden niet zo vaak kampioen. Ja, sorry, ik ben een Real Madrid fan. Dus ik bedoel, weet je, de aantallen die nou ja, weet je, ik denk altijd een grotere aantal. Is,
3: nee, maar
0: is my bad.
3: Europese successen kwamen met Cruijff.
0: Met Cruijff. En met dat voetbal. Maar ik vind nog steeds dat hij een Telles Montana adept is.
3: Ja, jij mag dat altijd vinden. Jij mag ook zeggen dat de aarde plat is.
0: Omdat dat spel wat daar werd gespeeld, heeft Cruijff later opgepakt. Ze hebben trouwens ook nog tegen elkaar gespeeld.
3: De jaren 70 was Cruijff dus bij Barcelona.
0: Ja.
3: En Santana kwam in 82.
0: Nee, als speler is hij daar. Maar dat Barcelona dat speelde niet dat type voetbal in 82. Want anders waren we niet zo verbaasd geweest, omdat we toen voor de eerste keer zagen.
3: Nee, we keken naar de spelers waren. Maar niet het type voetbal.
0: Nee,
3: het
0: nee.
3: Gewoon de spelers.
0: Nee, het type voetbal.
3: Socrates,
0: nee,
3: Van
0: precies.
3: Kouw.
0: Nee,
3: daar ging het om.
0: Nee, dat was de opkomende backs. Geen vaste posities. Een keeper die ver vooruit speelde.
3: Dat begin jaren 70 opkomende backs. Zuurbier en Krol. Die stonden bekend om opkomen.
0: Krol speelde in het centrum. Die had een goede lange bal.
3: Krol speelde linksback.
0: Maar Zuurbier was niet de man die opstoomde langs de rechterkant.
3: Krol speelde linksback in de gouden jaren van Ajax. Linksachter.
0: Ja.
3: Dus niet centrum.
0: Maar Zuurbier en dergelijke waren geen aanvallende, waren geen wingbacks. Never nooit.
3: Die kwamen op aan de zijkant.
0: Nee, die hadden niet, want je had buitenspelers daar staan. En die gingen echt niet zo eroverheen iedere keer.
3: Die gingen eroverheen,
0: absoluut
3: zij
0: niet.
3: Gingen naar binnen. En
0: Nee.
3: Hoezo nee?
0: Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik weet ook niet waar je dit vandaan haalt.
2: YouTube.
3: Ja, dan kun je het zien.
0: Ja, YouTube. Ja,
3: want jij zegt al.
0: Zijn we deze generatie die alleen maar naar YouTube. Omdat ze het horen zeggen dat het
3: jij
0: zo
3: zegt
0: is.
3: Al dat jij zegt dat Krol. Dat het een centrum. Hij speelde niet centrum begin jaren 70.
0: Nee, daar heb je gelijk
3: jaren.
0: In. Daar heb je gelijk in. Maar om van Zuurbier een wingback te maken. Dan maak je van mij.
3: Maar Krol kwam niet op.
0: Ben Johnson.
3: Maar Krol kwam niet op.
0: Huh?
3: Krol kwam niet naar voren.
0: Krol kwam wel, maar hij bediende zich vooral van een lange bal.
3: Nee, maar
0: een lange
3: in
0: bal.
3: Het centrum, maar niet van
0: een lange bal, maar niet iemand die overlap maakte en voorzetten en dergelijke gaf.
3: Hij had nog een voorzet toen tegen Barcelona in 74.
0: Ja, maar één zwaluw mag geen zomer.
3: Nee, maar hij kwam op.
0: Ja, je moet wel meer voorbeelden hebben. Ja. Jij bent het met hem eens, Raymond, of niet?
2: Ik ken heel veel van wat hij zegt inderdaad.
3: Ja. Ja.
2: Ik ken heel veel wat hij zegt.
0: Maar jullie gingen vroeger samen naar voetballen, hè? Volgens mij. Toch altijd met z'n tweeën.
2: Jij niet, daarom ontbreekt het paraat kennis.
0: Nou, ik ben blij dat ik niet ben geweest. Want nu zie ik al een beetje waar die overlap vandaan komt natuurlijk. Hè?
3: Maar dan zie je dus.
2: Wat ik dat doe van 7 minuten, ja, dan gaat er een hoop aan je voorbij. Gordon.
0: Nee, dat gaat niet een hoop aan me voorbij. Het is gewoon een.
2: Het is geëdit, maar als je in het stadion zit.
0: Wat dan?
2: Dan zie je veel meer.
0: Ja, maar het was niet in de tijd toen Cruijff speelde in de jaren 70. Toen zat jij er niet, vriend.
2: Nee.
0: Toen had je nog Pampers aan.
2: Ik ging met Vito naar voetbal.
0: Ja, dat was later. Dat waren in de mindere tijden van Ajax, geloof ik. Toen ze blij waren met de UEFA Cup. Dat was in die tijd.
2: Nee, wij waren op de tribune toen Cruijff zijn debuut maakte als trainer.
0: Wat? Als trainer?
2: Daar waren wij bij.
0: Ik dacht, je zou zeggen als speler.
2: Ja, spelen heb ik hem alleen op zijn laatste moment gezien, toen hij terugkwam bij Ajax.
0: Toen hij tegen Twente bal erin trapte die Eder volgens mij zijn hele leven heeft gedaan.
2: Van Haarlem kun je
0: of van Haarlem was dat of niet?
2: Allerlei fouten, jongen.
0: Nou ja, maar ik bedoel, ik hang niet zo aan uitslagen, maar ik bedoel, ik zie gewoon wel dat er dus een grondige indoctrinatie bij jullie heeft plaatsgehad. Waarbij het centrum van de wereld verplaatst naar Ajax en Johan Cruijff. En daar ben ik het gewoon niet mee eens, mensen.
2: Dat zijn jouw woorden, hè?
0: Nou, zet er maar wat tegenover, dan zou ik zeggen.
2: Maar nou, wat ik net eigenlijk probeerde te zeggen, is dat aanvallende voetbal.
0: Ja.
2: Wat ze de Hollandse school, ik heb daar mijn twijfels bij.
0: Ik ook.
2: Ik heb de indruk dat het vanuit Hongarije. Want je hebt een Hongaarse trainer, die Van Drup was volgens mij een Hongaarse trainer. En die kwam met het totaalvoetbal. En die was toen bij de Nederlandse elftal gekomen, volgens mij nog voor de WK 1974. Oude luisteraars kunnen eventueel bellen om het te corrigeren. Ik weet Brazilië in 1970, de 62, kan ik me niet van meer beelden.
0: Je moet teruggaan naar Zweden, toen ze wereldkampioen werden.
2: Ja, dat was 58.
0: Ja.
2: Dat is heel lang geleden.
0: Maar als je de blueprint wil zien, dan moet het wel een beetje correct zijn. Nou, als je de blueprint wil zien, dan moet je daar kijken. En je ziet het aan het doelpunt. Pinnen legt af, Carlos Alberto komt af, de rechtsback en schiet in.
2: Samenvattingen. Ik heb het al van wedstrijden.
0: Geen samenvattingen. Jongens.
2: Ik heb het over wedstrijden die je heel kan zien. Het WK 1970 in Mexico, volgens mij

0: het een van de betere WK's wat ik van kennis heb gehoord. Maar goed, het is weer een ander verhaal.
1: Ja.
0: Dan kan je wedstrijden van Brazilië zien.
1: Ja.
0: Tegen Engeland,
1: ja.
0: Tegen Uruguay en je ja. Nog een partij, drie wedstrijden. En daar kan je hele wedstrijden zien.
1: Ja.
0: En dan kan je zien van oké, zo en zo speelden ze.
1: Precies.
0: De komende mix.
1: Ja.
0: Die komen bijvoorbeeld tegen Italië in 1970. Ik weet niet of het de 4-1 was of de 3-1.
1: Ja.
0: Dat begon aan de linkerkant.
1: Ja.
0: En het werd op een gegeven moment gecombineerd in kleine ruimtes. En toen kwam Carlos Alberto, heet die man volgens mij, was rechtsback.
1: Rechtsback, waar ik het over had, de eerste wingback ooit.
0: 60 meter heeft hij overbrugd. En Gepille die geeft dan die bal dan heel structuur opzij. En hij komt aansprinten en dan schiet die bal diagonaal erin. Daar hebben we het over rechtsback in 1970.
1: Precies, ja, maar 58 gebeurde het dan. Ga nou maar de beelden terugkijken.
0: Heb jij die beelden voor ons? Dat jij
1: ja, op datzelfde YouTube waar jullie heel beperkbaar naar kijken horen. Kijk, maar daarom praat Vito ook niet meer, toch? Omdat die man zit niet te googelen, hè? En je moet bedenken, normaal gesproken doe ik dit soort informatie geef ik niet gratis, hè? Normaal gesproken, hè? Wat ik bedoel, er wordt voor betaald, maar het is omdat ik jullie al ken, hè? Kijk, Vito zit nu op YouTube om te kijken van, jeetje, jongen, die jongen heeft toch gelijk, hè?
2: Ik zeg niets meer, hoor.
0: 70 beschikbaar zijn. Ik weet van 70 zijn er sowieso wedstrijden beschikbaar. Je moet wel goed zoeken, ook de luisteraars die het willen zien. Je kan het op YouTube terugzien. Hele wedstrijden.
1: Zweden ook, hoor. Die is ook nog terug
2: te zien. Zijn die beelden in slow motion of was het gewoon... gewoon, dat vraag ik even erbij. Want, het gaat wel ietsje... het gaat niet echt snel.
1: Ja, maar dat is gatgraven. Dat is gatgraven. Nee, dat is voor de fijnproever.
2: Ik weet niet of ik hem naar voren moet spoelen. Dan, gewoon. Ja. Want het gaat niet echt snel.
1: Denk gewoon in je tempo waar je zelf voetbalde en dan kan je weer helemaal in verplaatsen.
2: Oké.
1: Toch?
2: Nee, oké.
0: Ik denk misschien in de kamer 66.
2: Het gaat niet zo snel.
0: Misschien wel wat beelden. Lange samenvattingen,
1: ja.
0: Die zo geëdit zijn met 7 minuten. En van het WK 1970 heb je een aantal wedstrijden die kan je in het geheel zien.
1: Ja, klopt.
2: Er is ook zoveel ruimte in die periode, de jaren 50. Alsof ze met minder man spelen. Nou, of waren de velden toen groter?
1: Een andere intensiteit is dat geweest.
2: Oké.
1: Ja. Een andere intensiteit. Maar aan de andere kant...
0: Het WK, wat je me eigenlijk vroeg.
1: Ja.
0: Ik heb wel minder met het WK. En ik ben gewoon alweer uit naar de voorronde Champions League. Moet ik eerlijk zeggen.
1: Vind jij de Champions League beter? Oké, vind je toch eigenlijk.
2: En Raymond, wat denk je? Want iemand heeft zich nu... heeft zich versproken. Waarschijnlijk gaan de landen, het zijn er nu 32 en het gaat waarschijnlijk naar 64. Wat is jouw mening?
0: 48 landen.
2: Hoeveel is het nu? 48?
0: 48.
2: Ja, het wordt 62. Wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het niks.
1: Nee?
0: Leuk voor de kleine landen, hoor. Dat sowieso, hoor. Ik bedoel, de bevolking kan het begrijpen als kleine landen zich weten te plaatsen voor een eindtoernooi. Maar als liefhebber van voetbal, van kwaliteitsvoetbal... Ja, vind ik het niks. Het is eigenlijk meer een soort Olympische gehalte, Olympische Spelen gehalte.
1: Olympische Spelen gehalte?
0: Ik herken het WK van vroeger, toen wij klein waren, dat we voor de buis gekluisterd waren. Ik zie het niet meer. Ik herken het ook helemaal niet meer. Het is gewoon weg.
1: Nou, dat vind ik gek. Ik heb gewoon hele spannende wedstrijden gezien.
2: Ja, dus jij zit niet te wachten op Pakistan tegen Mongolië?
0: Een filmstream, Gordon.
1: Nee, ik heb serieus. Ik heb van Cap Verde genoten, meegeleefd. Meegebruld. Ik heb Senegal een hele
2: stukken
1: goed zien voetballen. Blue Wave, tweede wedstrijd, zeker. Met,
0: ik moet je eerlijk zeggen,
1: fantastisch. Ja. Ja, hoor.
0: Respect voor hun, hoe hun een gameplay voor elkaar hebben. Ik moet je eerlijk zeggen,
1: Van wie?
0: Argentinië.
1: Welke? Argentinië, zei dat?
2: Cape Verde,
1: sorry. Ja.
0: Cape Verde, respect voor hun gameplay die ze hebben.
1: Nou, niet alleen gameplay, dat is het plan. Maar de uitvoering, ze hebben gespeeld met een leeuwenhart. En dat is wat het voetbal...
0: Ja,
1: voetbal stelt je in de gelegenheid om met een plan, maar wel met een leeuwenhart. En dat is wat ik bij Nederlands elftal niet zie. Dat is een beetje matte breed en dan de keeper uitverdedigen, de backs breed en dat inspelen. Terwijl ik denk van, je kan het alleen maar doen wanneer je goede man hebt die je goede passing verzorgt. Maar als je ze niet hebt, moet je niet spelen omdat dat de mode is. Dat vind ik.
0: Kortom, om op jouw vraag terug te komen, of voor Vito terug te komen. 64 delen, 60 landen, het gaat allemaal nergens over. Ik snap de FIFA wel. Het is geld verdienen natuurlijk, hè, want die landen gaan natuurlijk... Want Infantino moet toch gekozen worden volgens mij, toch? Volgend jaar?
2: Ja, maar dan wordt hij wel gekozen natuurlijk, hè, als er meerdere landen meedoen.
0: Wordt gekozen, dus het is allemaal politiek. Sorry.
1: Maar het was toch altijd al politiek? Is toch niet nieuw?
0: Ja, maar nu is het echt nog openlijker dan onder bladlen. Ja. Denk je wel, denk ik van ja.
1: Ik vind 64 landen leuk.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja, leuk.
1: Het wordt nu in Paraguay, Argentinië en nog een land gespeeld.
2: Pakistan, Rusland, en daarna, tegen Luxemburg.
1: En daarna

0: verhuist het naar een ander werelddeel en daar wordt er dan verder gespeeld.
1: Ja. Ja, India tegen Mongolië, daar zit je op te wachten. Pakistan, Rusland,
0: ja, je weet nooit welk land weer vervolgens uit die groepen kan opstijgen en kan uitgroeien tot een topland. Ja, zeker. Dat is wat voetbal mooi maakt.
1: Dus eigenlijk hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ik vind het heel leuk dat landen kunnen ruiken aan een WK. En dat geeft hun eigen voetbal een stimulans. Die er naar kijken alleen maar hoe die anderen het doen, niet teweeg brengt.
1: Nee. Oké, maar er is nog een vraag. Dus, want je geeft niet antwoord op een vraag. Dus hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dan worden er straks 80 of zo. Eigenlijk moet je geen voorlanders meer houden. Je moet gewoon één groot toernooi spelen. Gewoon,
0: nou ja, misschien gaan we daar ook nog wel naartoe. Ja. Dat het één groot mondiaal toernooi wordt. Maar en trouwens, ik vind ook van, als je wereldkampioen kan, moet je ook van de wereld winnen.
1: Ja, dus eigenlijk moet je eigenlijk gewoon geen pauzes hebben en zo.
0: Nee, want het is geen NBA, hè. Dat je dan zegt, we spelen met z'n tienen en dan ben jij wereldkampioen. Dat kan toch niet? Ja, je speelt tegen de wereld.
1: Dus en daarom moet je dus alle landen hebben. En dus is eigenlijk 62 nog te weinig.
0: En waarom zou het alleen maar een privilege moeten zijn voor Europa? Want vergeet niet dat er een periode was dat Afrika maar één plek had of zo, hè, voor de WK. Kom op, jongens.
2: Nee, maar het is geen privilege van Europa. Dat is de afgelopen 20 jaar is het al niet zo.
0: Nee, maar voorheen was de opzet, en dat zag je in de kwalificatie, dat een heel continent, Afrika, had maar één plek. Hè. En ik geloof dat 52 jaar geleden of 58 jaar geleden was het toen nog Zaïre. Die zich uitgebracht als de enige vertegenwoordiger van Afrika. En een heel continent uitsluiten kan niet.
2: Hij was ook aanwezig trouwens in 74.
0: Wat zeg je?
2: Haiti was ook aanwezig trouwens.
0: Ja, maar het is geen Afrikaans land. Het is een Caribisch land, toch?
2: Maar je hebt het over de kleine landen in ieder geval.
0: Ja, nee, maar die konden zich bijna niet kwalificeren. En dat was eigenlijk ter faveur van de dominantie van de grote voetballanden.
1: Maar dan is het dus nooit genoeg. Veranderd,
0: wat zeg je?
1: Nee, is het dus nooit genoeg. Twee,
0: nee, de wereld staat niet stil. En we hebben genoeg wedstrijden gezien waaruit blijkt dat de zogenaamde kleine landen ook een flinke dobber zijn voor de zogenaamde grote landen.
1: Dus is ook niet genoeg als je eerlijk bent.
0: Ja, ik weet niet als ze in alle landen voetballen, dat weet ik niet.
1: Afrika, bijna in heel Afrika wordt er wel gevoetbald.
0: Ja, terecht. Ze hebben ook allemaal de tweede ronde gehaald. Dus het bewijs is daarmee al geleverd, toch?
1: Dan kan Suriname, Frans-Guyana, Guyana ook meedoen. Gewoon. Ja,
0: het zou leuk zijn als Suriname mee kan doen, maar dan moeten ze wel door hun kwalificatie heen. Maar aan de andere kant, daarvoor was het echt wel een... Echt toegespitst op, eigenlijk is de WK is natuurlijk ook de uitvinding met name van de Zuid-Amerikaanse landen. Europa is daarop aangehaakt.
2: Dat wist ik trouwens niet eens.
0: Wat zeg je?
2: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het is echt een de WK leeft trouwens in Zuid-Amerika nog veel sterker dan in andere werelddelen.
2: Dat klopt. Je hebt me ooit iets verteld dat het veel meer leeft omdat er een oud Braziliaanse coach heeft zijn leven gekost.
0: Claudio 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschreven.

0: Door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: is Mart. Alanda 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Te beluisteren via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn. En om u nogmaals het goede nieuws te brengen door het woord van God. Een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door de macht van God. En om u te laten weten dat u de recht heeft om gelukkig te zijn. Ja, natuurlijk soms, misschien bent u aan het luisteren en u denkt, ja, soms wordt het een klein beetje te veel. Wat moet ik doen? Ik voel me soms alleen en verdrietig. Soms hoort u dat wij bidden voor de familie, maar u denkt, nou, pas op, ik ben helemaal alleen. Ik heb geen mensen om me heen. Af en toe heb ik wel mensen die met mij praten enzovoort, maar wanneer we praten over familie, dan heb ik niet echt een familie. Maar weet u dat God ook naar u kijkt en hij u ook wilt ondersteunen met deze vrede en met deze kracht. Misschien zegt hij, pas op, maar ik ben wel met mensen, maar lig nu in het ziekenhuis. Ik zit nu eventjes zelfs in mijn kamer. Ik heb zelfs de telefoon gezet in mijn oortje. Of dicht bij mij. Om goed te horen. Om de andere mensen die in de kamer zijn niet lastig te vallen. Maar wij gaan ook voor u bidden die daar zit. Misschien heeft u al lang geen bezoek gehad van iemand. Of u zit in een verzorgingstehuis. En alle dagen lijken hetzelfde. Maar we gaan God vragen om uw dag te zegenen vandaag. Om rust te geven, kracht, de versterking, zijn vrede. En misschien zegt u, pastoor, dat is niet precies mijn situatie. Ik ga zo meteen werken. Ik ben mezelf aan het voorbereiden om te gaan werken. Of u zegt, pastoor, nou, alles is tranquilo, alles is rustig.

Ik ben even bezig met een bakje koffie. En dan ga ik kijken. Het is vandaag een warme weer. Dus ik ga gewoon kijken hoe mijn dag zal lopen. Maar vergeet niet, wij gaan God vragen om onze dag te zegenen. In welke situatie dan ook. Het is goed om God te vragen de begeleiding. Zodat wij de juiste keuzes zullen maken. En wij beschermd zullen worden tegen alle negativiteit, tegen de problemen. En zodat hij ons zal kunnen versterken. Zodat wij in deze nieuwe week Gods zegens zullen bereiken. Niet alleen maar natuurlijk deze nieuwe dag, deze nieuwe maand. Want we zitten al in een nieuwe maand. Geloof je dat? We zitten al in een nieuwe maand waar wij God zullen vragen voor de zegen, niet alleen maar van vandaag, maar voor deze gehele maand. Zodat in deze maand een maand wordt van kracht, van een grote overwinning. Maar voordat wij natuurlijk verder zullen gaan daarmee, luister naar deze hele mooie lied. En ik kom zo terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Bent u aan het luisteren en u zegt, pastoor, ik heb een gebed nodig voor een situatie of voor een familielid en ik wil het graag delen. Laat het ons weten. Stuur een bericht naar onze WhatsApp-nummer. Dat is de nummer 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Zodat wij zometeen wanneer we gaan bidden, zo'n 7:55... zodat wij voor u kunnen bidden, God vragen om u, uw familielid of van wat u heeft, iets misschien belangrijks dat u heeft, dat wij God zullen vragen om u te helpen. Maar voordat wij verder zullen gaan, ik wil u eventjes dit verhaal laten horen. En daarna zal ik met u delen iets dat wij gisteren spraken in de kerk en ik wil het met u delen. Het is een onderwerp dat wij soms vastzitten. En heel vaak willen wij dingen op onze manier oplossen. En we proberen zoveel mogelijk, maar soms komen wij vast te zitten met bepaalde dingen. Maar zometeen ga ik ook hierover ik wil het graag met u delen zometeen. Maar ik wil dat u eventjes luistert naar zijn verhaal. En daarna kom ik hier terug weer op Radio Mart.
2: Mijn naam is Junior. En voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand met heel veel leegte in mij. Maar echt heel veel leegte. En door die leegte had ik veel ruzie met mijn ouders. En ik had problemen thuis. En door die problemen begon ik ook in verslavingen te raken. En ik begon te blowen. Ik begon veel te drinken. Ik begon sigaretten te roken, lachgas te doen. En noem op, ik deed nog zoveel meer dingen. En toen dat niet meer leegte kon vullen en dat ik eigenlijk me nog steeds slecht voelde van binnen. Ik voelde mij niet goed, begon ik ook andere dingen, begon met dames te praten. En niet met één dame, maar met meerdere dames. En ik manipuleerde hen om dingen te doen met hen. Om slechte dingen te doen, vieze dingen te doen. En dat, ook al wist ik dat dat niet goed was, dat is wat voor mij op dat moment dacht van oké, dit kan mijn leegte vullen, dus ik doe het. En zo ging het eigenlijk jaren door. En iets in mijn hoofd kwam van wat u doet is nu goed, verander. En ik begreep niet wat het was. Ik begreep niet wat het stem was in mij dat zei van verander. Want het was in mijn gedachten en ik begreep niet. En ik wou veranderen, maar ik kon het niet. Want ik was gewoon eenmaal, ik dacht ik was dat persoon. Ik dacht gewoon dat is een levensstijl. En een vriendin van mij nodigde me uit voor de kerk. En toen ik naar de kerk kwam, na een lange tijd, zag ik van, oh, ik was eigenlijk best wel sceptisch. Omdat, ja, ik ging vroeger wel een paar keer naar kerken en zo, hier en daar. Maar het was voor mij altijd, ja, het was niet echt voor mij. En toen ik hier kwam, het was heel anders. Ik werd met open armen ontarmd. Hoe komt het dat hen zo blij zijn? Hoe komt het dat hun zo behulpzaam zijn? En ik wou er meer van weten. Ik ging op zondagochtend en ik hoorde wat de pastoor zei. En hij sprak over dat wanneer wij een leegte hebben, dat het vervuld kan worden. Dat die leegte, die verslaving die we hebben, we kunnen het overwinnen. Die woede die ik in me had, kan ik overwinnen. En wat ik met overwinnen bedoel is dat we kunnen het allemaal achterlaten. En toen ik dat hoorde, ik besefte mezelf heel snel van, oh, dit wil ik. Ik wil een nieuw begin. Omdat ik wist al, wat ik deed was niet goed. Dus ik wil een nieuw begin. En ik begon een Bijbel te halen. En toen ik die Bijbel begon te halen, ik begon te lezen. En ik begon voor mij persoonlijk te begrijpen wat God van mij wou. Ik las de Bijbel en ik dacht van, wauw. Het is zo compleet. En precies wat ik meemaak, wordt daar uitgelegd, zo begreep ik het en ik begon te veranderen. Het was

0: was een gevoel van dat God niet alleen naast me was, maar ook in mij was. En dat was als het beste gevoel ooit. En sindsdien, ik wil andere mensen helpen. Andere mensen die ook misschien situaties meemaken, die bijvoorbeeld een verslaving hebben. Misschien ooit dat hun hebben familieproblemen, wat ik ook had. Ik wil hen daarin helpen en begeleiden. Omdat als het voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen. En daar heb ik zekerheid in. En daarom, voor de persoon die je naar kijkt, ik wil u uitnodigen om eens een keer te komen. Bekijk het voor jezelf. Het heeft mij echt veel geholpen en ik geloof dat vele mensen ook kunnen helpen.
1: Daar geloof ik ook in dat wanneer u de stap neemt en ook zou komen, dat zoals God heeft gedaan in het leven van Casper, ook in uw leven kan doen. Hè? Maar één ding dat best wel opmerkelijk was in zijn verhaal, is hij wilde veranderen of hij wilde uit die situatie komen, maar hij wist niet eens hoe. Hè? En omdat God dat zag in hem en God onze binnenste kent, hij creëerde een gelegenheid, hè, en was een vriendin die hem uitnodigde. En zo is hoe God werkt. En misschien zegt hij, ja, maar pas, ik heb ook mijn strijden. Maar wat moet ik doen dan? En ja, misschien daarom laat hij u dit programma horen. Zodat u kan weten wat u kan doen. Maar de beslissing persoonlijk blijft nog steeds voor u. Blijft nog steeds aan u. Net als Casper, hij kreeg de uitnodiging en hij ging. Bij het begin was hij sceptisch. Van ja, oké, hoe gaat het zijn? Enzovoort. Maar dat is normaal. Maar toen hij begon te begrijpen hoe de dingen waren en dat het hem was aan het helpen, dan gaf hem dat de motivatie om door te gaan. Begrijp mij goed, mijn vrienden en vriendin. Wij willen u niet in een religie brengen. En wij willen zeker niet zeggen dat wij beter zijn dan de anderen. Hier gaat het helemaal niet om. Hier gaat om te kijken wat heeft u nodig en waarmee kunnen wij u helpen. En wij nemen het woord van God en daarmee nemen wij en proberen wij u daarmee te ondersteunen in wat u nodig heeft. Als het is voor een geestelijke bevrijding, omdat u, of misschien dat u angst heeft, bepaalde negativiteiten die werken tegen uw binnenste, eenzaamheid, of dingen die werken tegen uw familie, dat u wil dat God u zal vrijzetten. Ja. Dus daar zijn de gebeden die wij opzeggen om u daarmee te helpen. Maar gisteren in de dienst, in een moment van de dienst sprak ik dit tot de mensen en ik wil het graag met u delen. En het is iets dat staat geschreven in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7, waar zegt als volgt: werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En hier praat over dingen die wij hebben, of dingen die wij meemaken. Dingen waar wij soms om wakker blijven. Het zijn die dingen, hè. En hoe vaak gaan wij slapen met bepaalde dingen in ons hoofd, bepaalde ideeën in ons hoofd of bepaalde bezorgdheden. En wij blijven de hele nacht wakker om te kijken, hoe ga ik dit oplossen? En het ergste is dat na een hele nacht wij nog steeds niet hebben een oplossing kunnen vinden van onze problemen. Omdat we blijven, er is een moment dat wij blijven vastzitten in wat wij willen oplossen. We blijven vastzitten. Maar daar laat al zien de grens, onze grens. Waar wij vastzitten, daar laat ons zien onze grens. Maar hier zegt hij dat wij datgene wat ons bezorgd maakt, om dat aan hem te geven. En hij wil dat die last wil hij voor ons dragen, zodat wij minder bagage zullen hebben om naar voren te gaan. Maar het kiezen van het geven aan hem, Dat is ook aan ons. God, hij gaat niet het forceren, weghalen van ons. Nee, hij wacht totdat wij kiezen en zeggen van, Heer, dit is mijn strijd, dit zijn mijn problemen, dit zijn mijn moeilijkheden. Ik wil dit aan u geven. En het moment

0: U heeft een probleem met uw auto en u heeft al geprobeerd te kijken naar de motor. Hè. Misschien heeft u zelfs een beetje ervaring. U kijkt naar de motor, maar u kunt het niet vinden enzovoorts. Maar u heeft uw auto dagelijks nodig. En u beslist hem te brengen naar de monteur. Oké, okay, u heeft hem gebracht naar de monteur. Wat doet u dan? Blijft u daar kijken hoe de monteur te werk gaat? Er zijn mensen die daarvan houden. Nee, u vertrouwt uw autosleutel van uw auto. Dat u misschien hard heeft gewerkt en hard heeft gespaard om die auto te hebben. U laat het achter. Er is een vertrouwen in die monteur dat hij uw probleem zal oplossen en u gaat verder. U blijft niet op de nek van de monteur kijken als hij het goed doet, ja of nee. U vertrouwt daarop. En dit is hetzelfde vertrouwen dat ook God wil. Dat wij zullen doen op met onze problemen, wanneer wij onze problemen aan hem geven. Dat hij ons daarmee zal helpen. Nou, hij zegt niet eens dat hij ons zal helpen. Hij zal voor ons zorgen. Dat is helemaal iets anders. Hij gaat voor u zorgen. Hij wil deze zorg op zich nemen om voor u te zorgen. Maar dat gaat niet wanneer wij blijven vasthouden aan onze strijden, aan onze moeilijkheden. Wanneer wij zelfs bidden, maar daarna weer blijven piekeren. Nee, wij dienen het geloof te hebben dat hij voor ons zal zorgen. En dat hij een uitweg zal geven en ons daarin zal helpen. En dat brengt rust. Hè? En dat brengt rust. En dat is heel belangrijk. En dit is het gebed dat ik nu wil doen samen met u. En God vragen om uw water te zegenen. En als er een strijd is, als er bepaalde zorgen zijn, dan gaan wij die nu aan God geven. En wij gaan hem zeggen: Heer, dit is mijn probleem, dit is mijn moeilijkheden. En ik geef het in uw handen. Met de zekerheid dat hij voor u zal zorgen. Goed, dan laten wij met God praten, want dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met alle luisteraars wil ik dit moment nemen om te bidden voor een ieder die ook samen dit moment nemen om hun water te zegenen, maar ook om hun zorgen, hun strijden, hun moeilijkheden, hun frustratie. Dus dat situatie dat werkt in het financiële leven. Deze persoon die moet dubbele diensten draaien, mijn heren, om staande te blijven. Deze persoon, mijn heren, die heeft zo'n grote strijd in de gezondheid. En de persoon is zelfs bang om naar de volgende afspraak te gaan, omdat de persoon weet niet hoe of wat. Deze persoon die heeft een strijd in de familie. Mijn heren, misschien is de zoon of dochter niet eens thuis gekomen vannacht. En er is zoveel bezorgdheid. Heren, misschien een situatie in het huwelijk. De persoon is getrouwd, maar woont gescheiden in hetzelfde huis. En deze persoon, mijn heren, heeft geen rust. En de persoon wil graag deze herstelling. Heren, deze zorgen, deze strijden, deze moeilijkheden. Ik weet niet, mijn heren, waar deze persoon mee strijdt vandaag. Maar ik wil het geven, samen met deze mensen in uw handen. En ik wil u vragen, mijn vader, neem het in uw handen. En help haar, help hem. Deze persoon die ligt in het ziekenhuis, thuis.

0: Maar Heere, waar dan ook, breng uw rust. Breng uw kracht en deze herstelling. Want zo geloven wij dat u, mijn Heere, het leven van ieder heeft geholpen. En dat u voor hun zal zorgen. Zegen het water, zodat wanneer ze zullen drinken van het water, zij deze vrede en kracht zullen ontvangen van uzelf. In Jezus Christus naam, mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, ontvang zijn zegen en deze herstelling in Jezus Christus naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u hierin heeft gezegend en dat hij u daarin veel heeft geholpen. Zoals u weet staan wij klaar om u te helpen. Heeft u deze ondersteuning nodig? Laat het ons weten. Want ik weet zeker dat God u zal oprichten. Natuurlijk, maar de stap is aan u. Wilt u meer informatie weten, kunt u een bericht sturen naar 06-8290-6638. Dan kunnen wij kijken om u verder te helpen. Wij zijn aan de in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40. Bij de voormalige Babelhuis. En wij staan ook nu ook aan de Postjeskade nummer 23. Waar we ook elke zondag om 11 uur daar zullen zijn het nieuwe pand die wij daar hebben geopend. Ik heb hier zelfs iemand die het deelde de dag bij de opening.
1: Een hele goede dag, ik sta hier met...
2: Mevrouw Sherita.
1: Mevrouw Sherita, de dienst in Amsterdam-West is zojuist afgelopen. Een hele speciale dienst. Alsjeblieft, vertel ons, hoe was uw ervaring? Hoe is uw ervaring?
2: Het is een grote ervaring, een zeer bijzondere ervaring. In vergelijking wat God heeft gedaan, wat het toen was en wat het nu is. En de locatie is heel gewillig, de plek ook. En het is gewoon positief. De dienst is ook bijzonder geweest. Een gezegende dienst, een gezegende bijeenkomst voor de consecratie. Ik vond het gewoon een geweldige en bijzondere en gezegende moment.
1: Nou, hartstikke bedankt. Heeft u een boodschap voor de mensen hier in Amsterdam-West?
2: Nou, ik ben niet zo bekend met Amsterdam-West, maar ik zou zeggen, hier is er, zoals pastor het al zei, van het huis van God. Kom en ontvang de zegen. Kom nieuw en ontvang nieuw leven.
1: Amen. De boodschap is duidelijk. Dank u wel.
2: Alsjeblieft, pastor.
0: Jullie hoort het zelf. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. En ik geloof dat God ook een ieder daarin heeft gezegend. Goed, nou, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Morgen, na het nieuws van 7 uur, zullen wij weer hier samen met u zijn. Blijf zeker luisteren voor onze grote vriend Julio. En wij spreken elkaar morgen. God zegent u. Blijf in geloof.

0: Nieuws dat verbindt, muziek die je raadt. Mr. Morning DJ Julio die je ochtend wakker maakt. Start met Mart, want Radio Mart verbindt.
1: Goedemorgen, goedemorgen. U heeft het al gehoord. Ik ben er weer deze maandag.

Heel fijn dat u op deze maandag weer luistert. Welkom. Heerlijk. Dankjewel. Die Almachtige, dat je wakker bent geworden deze ochtend. Alvast speciale groetjes doen aan Carmen Dongor en allemaal zijn Dongor, Edith, Agnes, Oom Jules en Tante Marianne in Zandam. Lucia en Ruel Dissels ook in Zandam. Lisette Zweedo, Peggy, Den Haag. Guno in Amsterdam. Kenneth Lieveld in Almere. Alle vaste en stille luisteraars. Annemarie, ik weet dat je luistert. Goedemorgen. We gaan kijken wat is in het nieuws. Wat is opvallend. Wat is afgelopen week gebeurd. Zoals we nu hebben gezien, onze Marokkaanse broeders, ik moet het goed zeggen, die strijden om een beter leven. Die zijn bij duizenden Sueta van Spanje binnengetrokken. Meer dan de helft is weer teruggekeerd. Het was allemaal valse informatie waar die mensen op afkwamen. Wie wil geen beter leven? Ja toch. Israël is weer bezig met beschietingen met de Palestijnen.

opvallend is ook wat er in Suriname is gebeurd. Een statenlid, parlementariër, hoe je hem ook wil noemen, van de VAP. Die zegt het is uit zijn context gehaald. Maar in ieder geval de uitspraak dat ze een fout hebben gemaakt om een vrouw als president te kiezen in Suriname. Nou, wat een uitspraak. No boy. Dat is discriminatie. We gaan zo door tot 8 uur en dan gaat het nieuws overnemen. En ik hoop dat u na 8 uur weer afgestemd bent. Of nog steeds afgestemd bent. Want dan gooien we de lijnen open. Dan hoor ik graag samen met u. Gaan we radio maken. Ja toch. Het wordt heel warm vandaag. 30 graden. Het is nu lekker hoor als je naar buiten gaat. Yeah. Dus voor de mensen die denken even mekwan koeri, dan is het nu je kans. Het is heerlijk. Het zonnetje schijnt 20 graden. Alleen maar blessie op deze maandag 3 augustus.

Ik kwam deze tegen. Suripop. Wat is het? Suripop 15. Brian Muntslag. Luistert u maar zelf. Ala Obri. Echawambum. Brian Muntslag.

Brian Munslag à la Ogri et Chawambong. Dat is van Zuripop 15. En men is vreselijk bezig met AI en muziek. En deze kwam ik tegen. En ik ga u deze niet onthouden. Het is heel mooi gedaan. Luister maar zelf.

Watch toch stil van. Ja. Het is AI. Ik zeg het nog eens. Het is AI. Maar het is prachtig gedaan. Het Onze Vader. Heel mooi.

En met Brian gaan we richting 8 uur. En dan ben ik na het nieuws van 8 uur terug. En dan wil ik van u weten, hoe was het op Kwaku Minogo? Maar ik ben benieuwd naar de ervaringen. We weten ook niet of het het laatste is geweest. We hopen het niet. Ik hoor u graag na 8 uur. Dan zijn de lijnen open na het nieuws. Julio, start met Mart. Tweede deel. Op deze dag van 3 augustus.

Sentja Watson, goedemorgen. Rinette Tanu Samito, goedemorgen. Hallo. Heel fijn dat jullie ook luisteren. Start met Maart op de maandag. Zet hem vast in je agenda, oké? Lieve groep.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept, de dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: Vanavond. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is maart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Dicen.
1: In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijerhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Horneboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Goedemorgen, Mart Radio. We hebben een beller. Ik hoor.
1: Goedemorgen, heer Julio.
0: Ja, goedemorgen.
1: Mag je al bellen?
0: Jazeker. Je bent in de uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, want minoyere ipota poku fi toch a bekende poku.
0: Oh, I kon no.
1: Te beginnen en je poti i consensie dus dan sap. Ai, u kan bel. Nou, hoe is het met Julio?
0: Ja, ik mag niet klagen. Het gaat
1: heb
0: goed.
1: Je nog laatste kwakoedag meegemaakt?
0: Nee, nee. Ik ben vrij druk te worden.
1: Hey, a bespanlijk gewoon droom.
0: Zie je wel.
1: Ik ben gisteren geweest, hoor. Mm-hmm. Maar het leek wel alsof het zaterdag drukker was.
0: Oké. Okay.
1: In mijn oog.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, misschien is het een beetje verdeelde concentratie op plekken,
0: mm-hmm,
1: waardoor het iets minder leek. Ik had een, ik ben geweest, dus ik ben eigenlijk in totaal 2 keer geweest van, mm-hmm, al die weekenden.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb mijn kwakoe gevoel had ik gisteren niet.
0: Nee.
1: Ik ben hem kwijt.
0: Waarom?
1: Ik weet niet, kan de innerlijk niet op een beetje verdriet misschien dat. Want kwakoe gaat niet weg. Het komt misschien in een andere vorm terug.
0: Ja, maar weet jij waar we die informatie kunnen vinden?
1: Bij Yvette Foster en een Frans de Vries.
0: Oké. Okay.
1: En een, hoe heet die? Een Vincent Sucra.
0: Ja, dat is zo mooi.
1: Bij die mensen kun je de antwoorden krijgen. Ik zag, als je kijkt naar Zuidoost TV,
0: mm-hmm,
1: op Facebook, dan zie je de afsluiting,
0: mm-hmm,
1: bij de hoofdpodium. Ik stond ook daar,
0: mm-hmm,
1: maar ik dacht, ik ga naar, ik blijf nooit totdat die massa naar buiten gaat.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment ben ik weggegaan, maar ik zag dat ze het met heel veel bombardie hebben afgesloten. En dan hoor je mensen boer roepen en anderen weer, mm-hmm, applaudisseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik, mijn plek, kwakoe is La Spang.
0: Oké. Okay, okay.
1: Daar is het voor mij. Alles is daar goed. Eten lekker. Alles.
0: Ja, ja.
1: Ik heb daar gezeten. Ik heb, maar ja, ik had gisteren mijn kwakoe gevoel niet.
0: Niet, hè? Okay.
1: En ik heb alle mensen waarmee ik wanneer ben gomoro na kwakoe. Dankzij een paar nichten van me.
0: Mm-hmm.
1: Om begin go na kwakoe. En gisteren waren we bijna allemaal compleet weer.
0: Oké, okay, gezellig.
1: Dus we gaan het zien, we gaan het volgen en laten we positief blijven.
0: Ja.
1: Maar ja, het is felicitatie.
0: Ja, ga je gang.
1: Ik ga een biggie man feliciteren vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En dat is meneer Alwin Vrij.
0: Mm-hmm.
1: Meneer Vrij is vandaag jaren.
0: Oké.
1: Okay. Hij is ook een 90er.
0: Oké, okay,
1: dus dan. Dus mijn jaren in meneer Vrij tapu.
0: Mm-hmm.
1: Maar meneer Vrij de in haar 90, over de 90. Maar die man is nog zo helder. Hij doet ook van alles nog.
0: Mooi, man.
1: Vooral op de computer. Meneer,
0: ja,
1: Vrij, ik wens je een goede gezondheid. Bovenal lobby en die doekoe mag ook nog binnenkomen. Want je houdt ook nog van vakantie. En ik feliciteer je kinderen en vooral je vrouw. Met jou hebben jullie samen een mooie dag.
0: Ja.
1: Maak er iets leuks van.
0: Ja.
1: En een Imro Samsi is mijn mattie. En die is vandaag ook jarig. Lieve Imro, ik weet niet als je in Nederland bent. Maar mijn versterie en mijn wensie wan boongo zo'n toe. En ja, dat alles goed met je mag gaan.
0: Okay.
1: En alle andere jarigen van heden, die feliciteer ik ook. En wens ze een goede gezondheid. En zieke wordt gauw weer de oude.
0: Mm-hmm.
1: En bedroefde heel veel sterkte. Ook familie Marcus wens ik heel veel sterkte. Van,
0: mm-hmm,
1: deze plaats uit Gordon of Marcus.
0: Mm-hmm.
1: En ja, een Julio, dat is het. Misschien bel ik straks weer.
0: Oké, okay, fantastisch. Dank je wel.
1: Dat je er weer bent voor mij.
0: Ah, voor jou speciaal. Oké. Okay. En meneer Vrij, voor u speciaal deze.
1: Doei.
0: Ja, doei.
2: Want even afliebis, maar bij een omissing. Het is weer kan ik met de deuren huis gevallen. Jere,

0: Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
1: Ik ben er nog. Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Goedemorgen, Svaitaan.
1: Goed. Hoe heb je de week doorgebracht, ja, lieve broer?
0: Ja, met God zegen. Heel fijn, heel goed.
1: Oké, heel goed. En weer vrolijk en gezond weer opgestaan.
0: Gadotjibrimi. Ja, oké. Jij ook? Alles goed met jou?
1: Alles goed. Jawel,
0: met de kinderen, kleinkinderen, alles?
1: Ook goed, fantastisch. Alles goed. Ik groet alle broers en zussen.
0: Mm-hmm.
1: En ook oom Jules en de familie Dissels.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag is een familielid van ons jaren, Jules.
0: Wie is dat?
1: Cyril Botsen, 75 jaar.
0: Cyril Botsen, van harte gefeliciteerd. Ja, vanaf Maart Radio.
1: Ja,
0: dan nou aan. Jippie. Ja. Oké, zus.
1: Ik zou zeggen, werk ze schat.
0: Dank je wel.
1: En geniet van de warme dag vandaag.
0: Ja, vandaag. Veel drinken, hè? Niet vergeten.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Thanks. Okay. Doei. Goedemorgen, bent u er nog? U bent in de uitzending.
2: Ja. Goedemorgen, Carmen.
0: De ene zus
2: naar
0: de andere zus, hè. Yes.
2: Ja, maar namidee. Ja, maar. Hoe gaat het?
0: Goed, goedemorgen.
2: Doorgebracht.
0: Mm-hmm. Fijn. Heel rustig weekend gehad. Minna bit durf ga kwakoe, want het zo druk worden. Nee.
2: Maar, nou, ik heb gehoord dat het inderdaad heel druk was. En ik zag bij Jeremy die snaps.
0: Mm-hmm.
2: Het zag er heel leuk en gezellig uit met al die Surinaamse bands. Mm-hmm. Het zag er zo leuk en gezellig uit. Ik vond het wel jammer dat ik het toch niet was gisteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, net wat die mevrouw ook zegt, het komt inderdaad in een ander jasje. Dus we zijn even benieuwd.
0: We hopen het wel.
2: Worden.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Heel erg benieuwd.
0: Ja.
2: En we zijn ook weer in een nieuwe maand. Hè. God heeft ons weer een nieuwe maand gegeven met zijn genade weer.
0: Jussam even zijn moe oppo.
2: Nee, het is moe oppo inderdaad. Dus laten we kijken wat deze maand augustus ons brengen. Het is in ieder geval de hernuttermaand. Hè. Zoals die vrouw van de gebedstudio's.
0: Jazeker.
2: Deze maand de hernuttermaand is.
0: Ja.
2: En een nieuwe maand, nieuwe dagen, weer nieuwe week. Met zijn genade weer. Vragen we hem weer. En dat de Heilige Geest weer ons acteur
0: mag zijn
2: en mag blijven weer.
0: Ja.
2: Dus en ik wil even kijken om te beginnen met allen die een dierbare verloren hebben weer Gods troost toewensen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En bemoedigen deze periode.
0: Mm-hmm.
2: Voor alle jarigen van harte gefeliciteerd.
0: Mm-hmm.
2: En

0: zegenen, nog hele gezegende en gezonde jaren toewensen. Ook Kiele Botsen, zoals Edith zegt, die
1: vandaag 75
0: geworden is, die
1: Ja, hoor.

0: Dat is heel belangrijk, ja. Mm-hmm. Ja, ik ben gisteren ook weer naar de kerk geweest.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat fijn. Okay.
0: Dus ja, mijn motto weer, hè.
1: Jazeker.
0: Echt waar, blijven zeggen. Mm-hmm. Iedereen zeg ik ook weer, blijf vooral scherp, sterk, jong
1: en gezond. Mooi, Kari.
0: En een gezegende week weer voor iedereen. En jij nog een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel, schat. En bedankt voor het bellen.
0: Oké. Okay.
1: Gezegende week. Ai, doei, lobby, doei. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, meneer.
1: Hallo. Goedemorgen.
2: Ik spreek met Lilian Deekman.
1: Lilian Deekman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Ik wil vanmorgen al mijn senioren groeten.
1: Mm-hmm.
2: Waar ze ook zijn, hoe ze ook zijn, wat mm-hmm. ze ook doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ze sterkte aanmoedigen. Ik wil degenen die jarig zijn feliciteren.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel kracht, liefde, vrede, genade.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil de mensen die iemand verloren hebben, sterkte toewensen in deze donkere dagen.
1: Ja.
2: Ik wil de kinderen groeten, ze hebben vakantie.
1: Ja.
2: En straks, volgens mij is het deze week dat de school begint of volgende week?
1: Volgens mij volgende week.
2: Volgende week, hè?
1: Yes.
2: Oké, okay, ik moedig ze ook aan, degenen die over zijn geweest, nieuwe schooldag,
1: mm-hmm.
2: nieuw schooljaar toegewenst.
1: Mm-hmm.
2: En anderen die het over moeten doen. Doe je best. Om het volgend jaar, om het dit jaar beter te doen, zodat je volgend jaar over kan gaan.
1: Jazeker.
2: Ik wil vandaag een biggie man feliciteren.
1: Meneer Vrij, nou?
2: Meneer Vrij, ik heb een beetje bij biggie lafhoek, maar wat aan je. Ik heb het al de jaren gedaan met Karin, nee.
1: Ja. Ja, ja.
2: Meneer Vrij, dan let van je de. We zien voor genade jari, gezond toe jari. Ik alles aan wat ik ga doen. We zien dat je lafu. We zien dat je lafu.
1: Ja.
2: We zien.
1: Ja.
2: Maar, me feliciteer meneer Vrij en vrouw ook toe nangen. Heb geduld nangen toe.
1: Mm-hmm.
2: A communicatie voor de sma die ze me want doen toe, maar ja, mijn school aanhang.
1: Wat er niet is, kan nog komen.
2: Dat is ook, ja, maar wat wil ik ding.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dus meneer Vrij, gezellige dag vandaag. En Suriname wil ik Lydia Hippolyte feliciteren. Dat is mijn ex-schoonmoeder geweest.
1: Mm-hmm.
2: Ik feliciteer vele gezonde jaren na deze.
1: Mm-hmm.
2: En dat was het zo'n beetje. En alle radiomakers.
1: Ja.
2: Met doe krakti.
1: Ja.
2: Krakti wat met Arkunu.
1: Grantani.
2: Ja, zeker weten.
1: Oké, okay, Lilian.
2: Oké. Okay.
1: Dankjewel. Doei.
2: En mijn familieleden ook hoor. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Mooi.
2: Ah, boom.
1: Gezegende week. Thanks.
2: Ja, dank jezelf. Doei. Gezegende week.
1: Doei. Goedemorgen, bent u er nog? U bent in de uitzending.
3: Ja, ik ben er nog, hè. Met Leone. Leone.
1: Goedemorgen.
3: Ik heb ook een paar mededelingen.
1: Ja, ga je gang.
3: Maar ik wil het hebben over Kwaku, hè.
1: Mm-hmm.
3: Ik wil ook niet zeggen dat ze weg moeten, misschien
1: nee.
3: in een andere vorm.
1: Ja.
3: Maar ik heb me volledig geïrriteerd gisteren.
1: Mm.
3: Ik woon in die wijk, dus mm-hmm. ik denk als ze een nieuwe vorm gaan aangaan om Kwaku verder te organiseren, moeten ze de bewonerscommissie van al die omliggende wijken met ze praten, want het was mm-hmm. gewoon een rommeltje. Ik moet naar mijn huis gisteren, Miraman kon niet passie.
1: Okay.
3: Een meneer moest opgehaald worden bij Krakka. Ik zei, ook dat ging moeilijk. Ik zeg tegen de chauffeur, laat me desnoods bij Krakka uit. Ik loop via die brug naar mijn huis.
1: Mm-hmm.
3: Een heleboel telefoontjes moesten die mensen van de hoek plegen. Voeka met Nico in mijn biertie.
1: Mm-hmm.
3: Het is gewoon een rommeltje.
1: Mm-hmm.
3: Dus neem de bewoners van de commissie, van de bewoners mee.
1: Mm-hmm.
3: Mensen van de buurt mee. Om te praten over hoe het verder moet.
1: Mm-hmm.
3: Zelfs mijn familie nog mag komen. Het is toch gek nou.
1: Nee, dat kan niet.
3: Maar dan moet ik met dat soort dingen rekening houden. Oh, dat is wel mooi zijn. Ik woon mm-hmm. hier en dan ben ik niet vrij om te doen en laten wat ik wil.
1: Mm-hmm.
3: Maar in elk geval, ik wil een paar mensen groeten. Mevrouw Carmen Dilkertijk, want ze luistert elke dag, zegt een jereminair, hè.
1: Mm-hmm.
3: Marta. Mevrouw Marta heb ik net gehoord. En Marta heb ik een keer wel inderdaad bij La Spang gezien.
1: Mm-hmm.
3: Meneer Bakboord, mm-hmm. Hortans,

0: Carmen B. Mm-hmm. Creton, meneer Creton, mevrouw Arendt. Mm-hmm. Ja, daar heb ik een tijd niet geweest gehoord. Want hij is ziekie. Mm. En mevrouw Elfriede groet ik, meneer Overman, Lilian Deekman. Mm-hmm. Geweldig hoor, juf. Mm-hmm. Dat je de kinderen bemoedigt om dan door te gaan met de studie. En goed hun best te doen op school. Dat is geweldig. Als we dat allemaal elke dag doen, mm-hmm. naar de kinderen toe, is het goed. Want Awan Tupti moest fouilleren.
1: Ja.
0: En de ouders in Aartje toe.
1: En ze zijn okay. onze toekomst.
0: Ja, ja. Zeker. Maar ik wil ook nog wat zeggen. Mm-hmm. Het nieuws van Trump, mm-hmm. bijna met pink want traantje weg is. Mm-hmm. Want ik denk, mijn god, hoe kan je dan al die Haitianen terug willen sturen naar Haiti? Ja. Dat kan toch niet? Mensen, hun vergunning wordt ingetrokken. En ze, ik weet niet wat er in de wereld gebeurt, hoor. Mm-hmm. Het is een soort gewone gekke wereld nu. Mm-hmm. Ja, toch? Want dat kan niet. Die mensen, sommigen hebben hun baan, dan ga je ze abrupt terugsturen. Nou, waar moeten ze dan toe gaan? Dus ja, iedereen van alles, maar alleen konder is maar vrede Trump, volgens mij, hoor. Daar lijkt het op. Niemand kan wat zeggen. Oké, dan ga ik nu mijn peetzoon, Franklin Seller. Mm-hmm. Die woont in Suriname. Mm-hmm. Hij is vandaag 51 jaar oud geworden. Mm-hmm. Ik neem alles op, want ik ga het straks ook naar hem toesturen dat hij ziet dat niet verstering.
1: Okay.
0: En Minangaroy Ebarwa.
1: Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Ja. Ai, tambo, Roy.
0: Dankjewel.
1: Dank, graag gedaan. Doei. Speciaal voor Marta. Hortense, goedemorgen, waar ben je? Dankjewel. Amangai wasabi toch, dankjewel. Hortense Kreisbeurg.

0: van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.
1: Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Julio. U spreekt met mevrouw Elfriede hier.
1: Mevrouw Elfriede, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het met jou?
1: Ach, mina mag joko, abjima luk of mi. Mi wiki vrolijk en vrij.
2: Mooi zo. Mijn neef Bakkie zou zeggen, gado me kushade.
1: Gado me kushade, yes.
2: Dus dat, ja, goed. Ik wil alle luisteraars die op luisteren zijn. Groetjes.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ook twee mensen feliciteren voor jou.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ook inderdaad meneer Vrij en vrouw feliciteren, want meneer Vrij is jaren vandaag.
1: Ja.
2: Ik wens hem een mooie dag.
1: Mm-hmm.
2: En ik wil ook mijn lieve tante gewoon daar van Engelblokland.
1: Mm-hmm.
2: Wil ik ook feliciteren vandaag. Zij woont in Suriname en ze is 96 geworden.
1: Oké.
2: Okay. Ja toch, dus zijn leeftijden die...
1: Blessie.
2: Ja. En ik wil ook meneer de Boete, eigenlijk heet die vrouw Louise, die was gisteren ook jarig geweest, die wil ik ook feliciteren.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat. En ik wil de mensen die iemand verloren hebben, ik wil mevrouw, mijn familie Marcos en Marita wil ik condoleren met het overlijden van het nichtje.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik wil ze heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen.
1: Mm-hmm.
2: En alles maar die laat wel op jou, wil ik heel veel sterkte toewensen
1: yes.
2: in deze moeilijke dagen. En zieken wil ik ook zeggen, kop op.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoop dat ze ook gauw weer beter worden.
1: Mm-hmm.
2: Ook meneer Banasi en de anderen die ziek zijn.
1: Okay,
2: dus dat was het een beetje. En dan wil ik inderdaad ook Gleone groeten.
1: Mm-hmm.
2: En dan wil ik ook zeggen, die hele kwapoe gebeuren.
1: Julio.
2: Vergeet aan de vijand, Julio.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet niet, ik heb het idee dat Desma om ik was op festival kan voor kwapoe voor one day.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb zo'n gevoel, want ze zijn bezig daar bouw te bouwen.
1: Ja.
2: En ooit wel eens dat nieuws beheren dat de betakte de bouw dat ik ook zo de poer kwapoe.
1: Mm-hmm.
2: Dus als ik mijn geheugen me nog kan goed houden,
1: mm-hmm.
2: dan denk ik dat alle staan dat bij elkaar. Dus ik ben benieuwd wat het wordt.
1: Dus
2: want
1: misschien
2: iedereen blijft een beetje stil. Je weet wel, andere vorm. Kom op. Mm-hmm. Weet precies wat ze gaan doen. Dus het is afwachten.
1: Ja, want ze hebben hun plannen al hoor.
2: Allang.
1: Ja.
2: Dan ligt naar het betaald parkeren. Toch zijn van het betaald parkeren.
1: Mm-hmm.
2: He? Mm-hmm. Heel Zuidoost. Waarom hier bij mij in de buurt is rustig. De Jadabakasee aan het eindpunt bij de burgemeester. Geen kip die er parkeert, maar er staan parkeermeters. Hoe lang?
1: Precies.
2: Weet je?
1: Precies.
2: Hoe voelt u Sera oorlog voor Lauman Trump? Ik bedoel maar, want ik bedoel dat soort dingen, oorlog in al die landen moeten we helpen. En dan betaal je parkeerbeleid. Waarvoor? Waarom? Namoni, dat is puur de burgers oplichten.
1: Ja, het is gewoon vreselijk in Amsterdam. Vreselijk. Het is vreselijk in Amsterdam. Vreselijk.
2: Het is niet leuk meer dat we naar Purmerend is, maar Abel zo boendrappen. Dan is daar al die grote luxe villa's gratis parkeren.
1: Ja.
2: Hoe?
1: Ja.
2: Hoe? Mensen van Libya in Amsterdam minder verdeelden ook. Nou ja, niet dat de dingen, maar ik bedoel, je paai parkeren is niet makkelijk.
1: Nee.
2: Ik geloof €40 voor een maand.
1: Precies.
2: Je hebt toe auto naar Barkie. Waar moet het heen?
1: Ja.
2: Je wil niet klagen, want natuurlijk. Money moet komen, maar doe het op een andere manier.
1: Ja, zeker.
2: Je benadeelt de burger en al het leuke gaat er ook uit.
1: Ja.
2: Bijna in een Guastraat die morgen, gelukkig heb ik mijn auto weggedaan, want die leeuw ook morgen, dus ik had het niet nodig.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik zie met de kinderen, als mijn dochter uit van buiten komt, mijn dochter woont in België. Soms is het wel heel wiki begint om mijn money te
1: pakken. Ja, man.
2: Mensen moeten ook klagen, mensen moeten ook hun mond openmaken, want een paar jaren terug had ik ook geklaagd, want de potting. Dus wat doen ze? Ze beginnen in het begin te zeggen, er komt parkeer, mensen mogen klagen.
1: Mm-hmm.
2: Die klagen een paar jaren terug.
1: Mm-hmm.
2: Atori Kiri, die plotseling vorig jaar was het, betaald parkeren.
1: Toch ga kom. Ja.
2: Toch ga kom. Dus
1: ja.
2: Ik kan dat zei wani, de mensen zei wani.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat was mijn nieuws ook direct.
1: Oké, okay, geweldig.
2: Zeggen, een fijne dag.
1: Dankjewel, Elfriede. Yes.
2: Ja, en ik zou zeggen, neem de week en al iedereen de groetjes.
1: Ja.
2: Ik zal zijn namen noemen vanmorgen een andere keer.
1: Mm-hmm.
2: En dan luister ik verder hoor.
1: Oké, okay, gezegende week. Bedankt voor het bellen.
2: Ja, alsjeblieft. Dankjewel.
1: Doei. Goedemorgen, alvast bedankt voor uw geduld. Bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
1: Ai, dankjewel.
3: Mag ik een visiteertje spelen met Mayo?
1: Mayo, goedemorgen.
3: Luister u, meneer.
1: Ja.
3: Alles is reeds in kannen en kruiven.
1: Mm-hmm.
3: Is na Witman Kondre. Onkomiddin Sanjazo. Maar ja, we hebben ook inspraak. Maar die man ook Artje Uno. Het draait allemaal om geld en nogmaals geld. Kijk, zei het naar Europa. De man is steun. Zeg maar, Oekraïne en een oorlog gedoe. Een oorlog die blijft maar doorsudderen.
1: Precies.
3: Hij blijft maar doorgaan.
1: Precies.
3: Hij tapoe even, de man ik kom baka, de biji baka opnieuw. Lugu Asan voor Israël. Is gewoon massamoord. Want stotu Hamas je suku. Er is daar geen Hamas meer. Dat stot Hamas je suku naar Smaye Kiri. En niemand kan ze zeggen, stop Asan no man. Trump kan druk. Trump kan die mensen van een, zeg maar, een Israël.
1: Israël, nee. Nee.
3: Maar, look, bijvoorbeeld Trump, zoals die mevrouw zegt. Dit is mijn vriend Trump. Maar so, zelf in een gelederen schreef hij, even je opoien me voor.
1: Ja.
3: Look, kijk hoeveel mensen tegen Trump waren toen.
1: Amai fire
3: de macht kwam.
1: Amai fire
3: de macht. Op het moment dat Trump kwam aan de macht. Oh ja, je bent het tegen mij. Oh ja, goed, ik ben het tegen mij. Je bent nog, jij bent voor jij.
1: Ai, zeker.
3: Dus, je wil je baan niet kwijt, dan heb je een big positie. Als je een big positie kwijt, want de money stroom komt binnen in Nikas. In je huis, je Monila.
1: Helemaal eens.
3: Je weet het niet. Maar ik heb zo het gevoel dat Iran. De bezig, a bom sa de man takke de bezig. Kan daar want terug, dat is er al vier man dat poel.
1: Megado.
3: Dat me denk je, dat me denk je. Maar ja, wat je met Archie wil me denk, dat is aan Iran. Na vier man vier is er al poel. Dat ba. Want de kans ook niet meer doorgaan, man.
1: Nee.
3: Aan nog kan je kiris, man. Pusso.
1: Nee.
3: A betaal parkeren. Ze hadden al jaren waren ze bezig mee. Als die mensen goed terug nadenken, kregen we brieven thuis. Dat is mijn actie. Hoe vindt u de wijk? Hoe is het? Is het veilig? Weet u, daar is het standaard. Kunt u parkeren? Daar is het begonnen.
1: Ai.
3: Dat is mijn begin.
1: Money
3: dat
1: is mijn
3: begin. Leg een kabel. Dan heb je gebracht en dacht, parkeer ook hoor. Niet dat no man. Maar dat je een kabel legt, bij je een kabel legt. Die kan dus zijn wanneer een parkeer ook komt. En dat is een melkkoetje. Is een melkkoetje voor een bedrijf, een staatsbedrijf. Kies money. En look hoe lang we fit aan Nederland. Ik vind dat dat takro. In de zin van, look hoe we actie luisteren, hoe je poenu naar AOW gaat. Of ja, AOW gaat of AOW gaat. Ik heb je poenu. Oh nee hoor, daar is er geen geld voor. Van Johnson, ik kwam naar pensioen toe.
1: Ja, ja.
3: Maar wat gaat? Om mensen naar sma. Want ook al lafu na konden, maar hoe ben sabi? Hoe straat zou zijn na onze pensioen, na onze werktermijn.
1: Precies. En je hebt keihard gewerkt?
3: Ja, tuurlijk. Ik breed dat ik mijn maar nou, einde nou is dat, dan, Jezus. Ik ben een paar procentjes, ga ik zeg maar te min staan. Dus, net van vrouw Taki, ze hebben de auto weggedaan en weet ik veel. Dus ik denk dat er mensen die ook een AOE gaat hebben, ook een auto zullen moeten wegdoen. Of een heel kleinere auto moeten aanschaffen. Meneer, dat wilde ik zeggen hoor. Nooit meer bel maar.
1: Nee, wat mooie omdat inbreng. Dat, heel mooi.
3: Omdat als aan quiz met tunes om te keren op bel.
1: Dat lukt die, Ati. Dank je wel.
3: Oké, jongen. Grand ik wens je een fijne dag verder.
1: Dank je wel, Kiel.
3: En tot ziens, hè.
1: Yes, doeg.
3: Tot horens.
1: Doeg.

0: Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.
1: The gym no one warning, but the sun is not such a babe, sun before come up. This could not make me chow, get a made it, damn the body people. Masana, there was my opponent.
2: Mart Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, Lobbybaardag, Julio, Ova.
2: Ova, Hortense, Grantangi, nog steeds Grantangi. Maar hij was
3: graag gedaan. Graag gedaan,
2: dankjewel.
3: Juist.
2: Dank je wel.
3: Due Karimo.
2: Winno.
3: Saudi, mooi.
2: Ai, goedemorgen.
3: Zo te, minawa engel, jere.
2: Ai, ai.
3: Minawa engel, minawa taapwa afspraak.
2: Mm-hmm.
3: Isabi toch, Julio, mm-hmm. Odi na lasse. Julio. Minobo bel.
2: Imozo.
3: Ja, ik ben begin van ster de jarige.
2: Ja.
3: Mijn tante Gonda Blokland is jarig. Tante Gonda, happy birthday. Take your day. Tante Gonda, en dan alibis mawani. Maar dan gadawani. U was er ook altijd voor ma. Siki por mooi. Noto met mi doro dape. Chamago ne lastoro superat nooit mi kolukufi. As Kimber Sonyo Tante Honda, give me pardon. Maar even Adi, you up one presi. Ja? And forever in my heart. I have felicitate bakate Sheda en andere. Ja, mijn verster ook toe met Tante Honda. En groetjes ook aan Loes. Loes, uit het oog, maar niet uit het hart. God weet alles. En wij liep alles aan in Gado Anu. Je bent altijd ook een familiemens geweest, een mensenvriend. Meneer liep je in de steek, never. Ik heb om je gevraagd, Boudou. Ik heb om je gevraagd dat mijn eigen water, dat mijn konte dat heb je alle dingen in bedden aan mijn mama. Dan hoe doe je dat?
2: Oh, je valt weg.
3: Alles.
2: Je valt weg. Ai, in de bakken.
3: Ja. Ik val weg?
2: Nee, je bent er weer. Ik hoor je weer.
3: Ja. Los, nou aan echt voor mij toch. Je zat hier toch nou aan mensen, vriend, familiemens. Je zat hier toch, Loes, waar je ook mag zijn. Kado sabi, tamboen krakti en sosolobi. En putte meisje zelden. Zelden meer was aan voor putte. Af en toe maar. Mijn versteer je ook toe, mijn heren, dat je bent jarig geweest. Happy birthday. Hij heeft een zitte bakatee, mijn versteer, met alle jarigen. En niet te vergeten. Meneer Vrij,
2: ja, man.
3: Ook gefeliciteerd. En een fijne dag. Met uw gezin. Dan gaan jullie bij Smawani. Maar dan gaan Gadawani. Je open je ding naar boem. En je tap in naar boem. En wat ik wilde zeggen, Julio. Een Pasoordam is ook 100 geweest laatst, toch?
2: Ja, klopt.
3: Dat hoef ik je zo rekenen nummer door. Dat ik rekenen dat ik bij beloven. Want de natie. Een cadeautje dat ik me kon staan weer open. Ik heb me aan mijn belofte gehouden. Maar het ging mis. Dus dat ik stort in tap. Aan rekenen voor maart.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus ik heb ook wat voor. Een Ambrabasi gestort, maar die van Pasoordam heb ik ook apart gedaan. Dus ik zal contact opnemen met Ambrabasi.
2: Jazeker, komt goed.
3: Sorry, ik moet uit mijn ati. De zieke, in het ziekenhuis beterschap. En die die daar also ook de beterschap. De Bralanga Sabina Gadam. Ook de Odi Rufus L. En Glenn. En Jerry. Odi Nalase. En wat betreft Akwaku gebeuren. Dit is mama voet gide feest. Is dat toch? Ik heb festival, ik heb naar Fariwankaring. Is dat toch? Met de liefde burgers met rust. Ja, die mensen mogen bezoek krijgen van Jan Pieter Alleman. Is dat toch? Want bij de is man een stoording. En ze kunnen die kinderen niet beletten om naar hun ouders te gaan. Wie denken ze nou dat ze zijn? Waarom al een kokoïri ook een paar? Er is genoeg ellende, Trump daar was ze en weer hoe totolo.
2: Ja, zeker.
3: Niemand die optreedt. Rutte daar was ze, je kijkt die een komma. Dat paar vragen teken voor Trump de. Idioten op de weg. Adansen aan Adeja, oma taka Adeja deana. Trump kan kebana gaan manieren veng. Alles aan jullie in Gado Anu. En Gado Eshi, Gado Eyere, en Gado Sabi. En dankie Risman, hoe de loof, zomaar uit het oog. Atoso, baby Barry, dit is Barry. Flette brokken, bouwen afbreken. Waar gaan we heen? En Rutte is van vele dingen op de hoogte. Ik betekende altijd, niet pas maar ten beste kira kan best wat daar heb je daar weer. Lukt het doen roepen bij mij weet ik weer eigenlijk hoe ze het staan. Maar daarna tegen aan de karma. Frustratie jo. Wel thuis.
2: Dank je wel.
3: En Soso Lobby.
2: Soso Lobby. Dank je.
3: En onze groeten aan Ellie.
2: Ja. Oké. Grand tangi. Gezegende week.
3: Ja, kijk naar Green Lobby.
2: Lobby. Oké. Doei. Doei. Oh, Patricia, jij luistert ook nog. Goedemorgen. Er zijn heel veel stille luisteraars. Groetjes aan allemaal. Banasi beterschap, jaren. Meneer, mijn broeder, kunstenaar Faitang.

0: Mat Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Gul. Daar ben ik even weer.
0: Ai.
1: Wat is die nieuws? Tam, tam, tam, tam, wam, op jouw barajede. Hierin nog. Julio.
0: Ai.
1: Julio, asansa de kar, op die ordinale zee. Julio, asansa de kar, onrecht. Naar mijn treffel.
0: Ja, ja. Ja.
1: We doen allemaal ons best.
0: Mm-hmm.
1: We leven mee.
0: Mm-hmm.
1: We passen aan. Wat moeten we nog meer doen?
0: Mm-hmm.
1: Wat willen ze van ons zwaar te hebben?
0: Mm-hmm.
1: We werken zo hard. We zijn vredelievend.
0: Mm-hmm.
1: We eten met iedereen. Luko zei dat dwangen onu. En de zei dat gaat toch goed. En je nog andere basis is om bij die. Maar mij liep alles aan die gado. Ik heb gado aan mijn laatste woord.
0: Zeker.
1: Wat betreft aangevallen voor kwaku. Mijn poer is niet aan die. Ano tite desma de baka kwaku. Na yaren desma soipi de soipi tok de soipi tok de. Na bau de wan bau. Na bau de wan bau osorape. E de ososa desma e bau.
0: Ya.
1: Isabito.
0: Ya.
1: Na le teflok tu efa don se makandra. Bibro el ku imbirman.

0: oso. Kawa te pere kijker el kudos. Alare oso se os. Na na na na oso de wa bouda pe. Wat kom jij te schrijven in het stuintje? En kom jij te weer precies te repassen?
1: Zeker, zeker.
0: Kom jij te sabi? Wat zou belaatsen met een boel? En wat ik ook correct wil. Ik zou voor Trump. Ik kon eerst maar Rutte aan het houden. Je hebt de boel. Ik wil de money. Heb zo'n naam maar.
1: Zo'n money.
0: Zij wil alleen. Zij moet hem weer. Zij bepalen wat je eet. Zij bepalen hoe laat je uit huis gaat. Zij bepalen hoe laat je onder de douche gaat. Ik denk dat ik het niet heb. Hoi. Ik denk dat ik de rustig. En dan denk ik Ulibi. Je denkt bepalen wat je go. We hebben alles aangegado. Langa niet. Langa shitani.
1: Zeker.
0: En volgens mij ga ik niet heel veel. Ik heb ook nieuws van Suriname. Ik wil het ook weten.
1: Oké.
0: Wat je hinder me. Wat betreft de BNP voor Sernang. Desma, je doet de best niet tevreden. Maar wat betreft de kelders. Desma, je zal de kelder proberen dat de vlokte heeft van de naast elkaar. Dat je dat BNP op het een bloemetje. Ja, poe, wat ik zeg, me staat de dragoman vreki.
1: Jazeker. Jazeker.
0: Ik kan staan die was aan die voorbereiding aan de kelders.
1: Ja.
0: Wat ruimer en dat iedereen vrij mag lopen. Is dat niet toch? Zo zijn we. Zo op elkaar. Is dat niet toch? Ik moet ook eens livestream. Maar het smaakt weer zo op elkaar. Naast elkaar. Let de vlog toe even aan de Makanda. Dat kun je af van Jaso. Sernam Biggie Moro en
1: Holland.
0: Maar Jaso, ik ga weer bij je. Wat kan je vrij?
1: Jazeker. Jazeker.
0: Maar Sernam step by step. Dat wil ik even kwijt. Ik hoop dat ze er wat aan doen.
1: Grand tangi.
0: En mijn zin, Odi Abrawatra.
1: Oké, Odi, Odi. Hi, thanks you.
0: Hi.
1: Nee, dat is ilokti ati. Ilokti ati. Dank je wel.
0: Oké.
1: Okay.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, ik spreek met Carmen B.
0: Carmen B, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen, fijn dat je aanwezig bent.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, ik wil bij deze alle bellers bedanken voor hun informatie.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die verdrietig is, werd de sterkte.
0: Mm-hmm.
1: En wetenschap en alle zieken, financiën.
0: Mm-hmm.
1: Ik wens je wetenschap.
0: Mm-hmm.
1: Ik wens gefeliciteerd meneer Vrij.
0: Mm-hmm.
1: En groetjes aan Nana Ohema, Lilian Deekman, Leone Emman, Elfriede en Hortens.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die ik vergeten ben.
0: Ah.
1: En een fijne dag verder en wel thuis terug.
0: Dankjewel, gezegende week. Heel fijn dat je hebt gebeld en ja. Heel veel luisterplezier.
1: Oh ja, ik wilde zeggen, iets zeggen over Haiti.
0: Mm-hmm.
1: Een reactie op Leona.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk zijn ze boos op Haiti, omdat Haiti de eerste vrije land is.
0: Mm-hmm.
1: Die succesvol een slavenopstand heeft. Succesvol, ja, een slavenopstand.
0: Ja. Heeft bewerkstelligd, no?
1: Ja, heeft bewerkstelligd.
0: Ja, ik heb.
1: Bewerkstelligd. En daarom zijn ze waarschijnlijk nog boos op Haiti.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: het was
0: ja,
1: een voorbeeldland.
0: Wie, ja, wie
1: in
0: weet.
1: 1804 al.
0: Ja, dus dan pakken ze de geschiedenis ook mee dat hij poe raakt.
1: Dat denk ik.
0: Dankjewel.
1: Ja, jammer hè.
0: Ja, man.
1: Maar okay. Aboen, fijne dag verder.
0: Dankjewel, gezegende week. Lobby.
1: Ja, dank hetzelfde. Dank, ja.
0: Doei.
1: Doei.

En met dit leuk nummer van combinatie 16 ga ik in ieder geval afscheid van u nemen voor vandaag. Heel fijn dat u heeft geluisterd. Soso Lobby, mwah. Volgende week ben ik er weer. Julio start met Mart vanaf 19:30 na Pastor Eddy. En ik heb begrepen dat Pastor Eddy ook goed beluisterd wordt. Heel veel liefde deze week. Zorg goed voor jezelf. Ga vandaag veel drinken, morgen ook, want het wordt warm. Ik heb je graag volgende week weer aan de radio. Heel veel luisterplezier met Mart. Ook met heel veel plezier gedaan. We hebben samen radio gemaakt. En ik zeg tot volgende week. Mwah.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dan nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Yes, een hele goede morgen. Mijn naam is Urmi Blikslager en u allen van harte welkom. Bonjour, het moende. Was van mij zo'n jaren nodig, de asena kamtrap. Jee, man. Heerlijk is dat. Sweet odi me bargona alase. U bent nog steeds afgestemd op natuurlijk op rakoki.nl. En ook nu tot 11 uur te beluisteren via de Salto frequentie. U bent nog sweet odi gona de senior burgers. Voor nu voor zo'n biga beginnen of als je maakt uit waar ze zijn. Dat want dat die, belangrijk is dat die favoren op ons oeieren dat ook tikkie stemper. Dat want dat die zorg ervoor dat je water dicht bij je hebt. Of hoe hoor je vochtig? Ja, natuurlijk. En dit geldt voor een ieder. En natuurlijk, die de wans aan de Nasiki Bedi hopen wij gezamenlijk dat de Libi Nasiki Bedi is in go. Ben je in rouw gedompeld natuurlijk. En dan was aan de verlaten. Hoe dat de lobby want dat is aan de idina penitentie momenten. Die zie. Dat want ook in de moeilijke tijden. Namens de hele crew van Rakoki natuurlijk. Veel kracht. En natuurlijk ook toe. De lobby want aan de verjaardag. Aviki Samsa. Degene die gisteren jarig waren vandaag. Morgen of een van de dagen. Dat want dat ik ook to give the one dat hij dat we begin barwa hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip. Ja, ik ken een paar jarigen, ja. Natuurlijk, mijn winst de vaarlijk pre-serie ding. Belangrijk is dat hij weer werken mee. Dus maakt nu uit wie is naar jouw wangus doen. Want maakt niet uit. Geniet van je dag. Geniet voor je moment. En natuurlijk ook to give alle trouwens een special tori voor vier. Hebben iets speciaals te vieren. Natuurlijk ook namens het team van Rakoki. We wens je het allerbeste. Ik groet ieder, ook mensen die het Ranga groep zang. Eigenlijk we waren lekker met vakantie. En stilletjes, stap bij stap. Dan we begin starten bakken. Nanga dat hij mee bar alle dingen lobby wang voor Rakoki ook toe een hele lekkere groet. Tamara doe ik de groeten. Mirjam doe ik de groeten. Monique doe ik de groeten. Emily. Doe ik de groeten en natuurlijk alle trouwens aan EJP dat wij alles hier kunnen draaien. Dus grand tanny. Wat hebben we vandaag? Vandaag kunnen we takken zo misschien over een kaarsen van Donanga Kandra. En ook een beetje van wat doen te. Het leven je volgt, wat wordt daarmee bedoeld? En natuurlijk gewoon losse informatie. Sa Ipsa Jana West, want er gebeuren dingen hier. Ja, West slaapt niet. Daarom zeg ik het altijd, blijf lekker afgestemd. Gewoon op de bekende Rakoki-frequentie. En dat is gewoon rakoki.nl. Ik doe de groeten in Amsterdam. Oost, West, Zuid, Noord, Centrum, Zuidoost, Wakami, Suriname, People, Alassani, Boom. En natuurlijk buiten Amsterdam met Baron Boonswit, Odi, Alla, de ben je Den Haag passie. Ik groet jullie daar heel op bureau met Baron, dat we Boon, Sweetie, Odi, niet te vergeten, Arnhem, passie, we Baron, dat we ook de Boon, Sweetie, Odi. Mensen van Rotterdam doen we ook de groeten, Vos, Alassani, Boon. Ik doe de groeten aan heel Nederland. Mijn baro allemaal een boontje wit. Odi alle den provincie wanneer dat passen is. Je hebt ook diehards daar. Dus alsjeblieft, wens me nog karoening. Maar met alle den provincie is dat want dat je reageert op alle. Ja, maak nu uit. Dus je ook toestand doen dat we Elina ook hoor dat want ook to give you one valk mooi day. En natuurlijk even kijken, we gaan nu weer even naar muziek. Nick Mikis misreven even, want af was vast zo'n schijn je naam tappen. Adjes me vergeet alles aan niet. Bijna te mloek afpokken dat me bereken. Meen je dat ik dat hier ben komen doen vandaag? Maar nee, samen we met mooi tita. Dus we gaan even muziek zetten. En daarna ben ik gewoon terug met een informatie wat een West in beeld betreft. Wat West in beeld betreft. Meneer Vrij, ik weet niet als u vandaag jarig bent, volgens mij wel. No? Bij deze feliciteer ik u van harte. Of vandaag of het morgen is.
Maar ik weet het niet precies, maar in elk geval, met Dwayne zo en natuurlijk met Bar, alle die lobby's, maar bij je voor de vergeten moeders. Oh, Dodi, Carmen, alles goed met je? Ingrid, alles goed met je? Muriel, mevrouw Hersila, zeg maar die hele groep, man. Ik hoop jullie allemaal weer zaterdag te zien. We hebben heel veel goede dingen te bespreken. Dus, jawel, mijn lieve mensen. Satra toen met die daar een ding in bakken, maar alvast. We wensen allemaal een vallig, boom, sweetie, wiki. En natuurlijk, we bar alle dintra lobby een boom, sweetie, odi. Zoals mijn familie, doe ik de groeten. Beide kanten, tenminste, beide kanten is gewoon moederkant en vaderkant. Ik ben of je begint ook die jaren nou ik ben en daarom ik mijn lobby odi in algemeen voor de mijn lobby wang en mij hoop dat we allemaal dat ik op precies weer me kan boom boom. Ik doe Marta ook de groeten mijn aan de lobby wang dat ik ook een boom sweetie taki. Even kijken. Ik ga gelijk starten natuurlijk nog. Zomorgen sweetie. Come on.

En natuurlijk ben ik wel niet vergeten, ik doe jullie hier allemaal de groeten. Alle de brokken plekken, ja, zo zei ik, probeer voor het best tot een geheel. Dan begin ik bij de gemeente. Kom, wie wel, mensen van de Mansfeld School. Iedereen, mensen van de buurtteam. Om allemaal natuurlijk gewoon boom, sweetie, sweetie, sweetie, sweetie, brokkodee. En natuurlijk, ik wens jullie allen een hele fijne werkweek. En blijf natuurlijk lekker afgestemd op rakoki.nl. Zo, pak je kans, pak je kans. Ja, we gaan door en dan pak je kans. Het is mooi weer buiten, alles. Maar je moet nagaan, alles aan niets veranderen in de winkel. Sommige dingen worden duurder. Of trouwens, ik weet niet of ze goedkoper worden of wat. Maar in elk geval, gemeente is stuur je, pak je kans. Regelingen voor AOW'ers en met weinig geld. Natuurlijk, TIFSA door gemeente bij Stadloket heb je zo'n folder van pak je kan. Neem het mee, ga lekker thuis zitten en ga kijken van wat er allemaal in staat. En kan de TI Luku in ieder bij je worden, dan word jij natuurlijk ook blij, want dat zie je hoeveel dingetjes je laat liggen. Een momentje. Yes.

Ja, mijn lieve mensen. Oh, ik... ja, natuurlijk. Mi abiwang lobby sisa. Even momentje. Mi gudu. Ja, ik heb een... nee, je mag gelijk even blijven, schatje.

0: Nee, eigenlijk maakt het niet zoveel uit, schatje. Oké, ja, mijn lieve mensen, natuurlijk bent u voor degenen die net afgestemd zijn. U bent nog steeds afgestemd op rakoki.nl en nu ook tot 11 uur via de Salto-frequentie. Natuurlijk, mibegi tori net nanga Aladdin, lobby arkimang, sawo chaka visitide. En ja, jammer genoeg, kwaku, viel kwaku, hi boy. Natuurlijk, jawel, natuurlijk. Het was een hele leuke ervaring gisteren, maar ik heb over het dat hij me op een lobby was onder de knoppen. En dan met een bonk schwitty, schwitty, schwitty manting. Mooi Tori Migudu en Gio ook toe een mooi schwitty nieuw op een wiki. Wat je gisteren bij Kwaku?
1: De vorige zondag, toen was ik naar Pidinsmadin.
0: Ja.
1: Gisteren ben ik weer geweest naar Kwakuya.
0: Oh, en hoe heb je het ervaren? Want het was gisteren een van de laatste weekenden. Zang, hoe ben je ervaren?
1: Ik begrijp, want ik heb ook nog met vorige week zondag even met meneer Frans de Vries gepraat.
0: Aha.
1: Is voor mij op dit moment niet duidelijk. Ik denk dat het in een andere setting komt.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ik zelf denk dat het een festival wordt van misschien 1 of 2 weekenden. En met een hele hoge entry.
0: Oké, dus...
1: Ik denk ik zelf hoor, want ze zijn nog met de gemeente aan het onderhandelen. En ik zag de afsluiting op Zuidoost TV is spectaculair afgesloten. Ik stond daar.
0: Aha.
1: Ik had niet het kwakkel gevoel. Ik vond het niet het geluid. Vond ik, het kwam niet binnen bij mij. Dus om 9:45 liep ik weg. Dus het einde met alle vuurwerk en zo, dat heb ik niet meegemaakt.
0: Oh, ik heb het wel meegemaakt en het was een hele mooie einde hoor. Met Esseboom op de bühne. Ja, en Esseboom tjara kwaku sfeer kom bakken. Dus op een gegeven moment als je daar stond, die ben je rapoku. Die ben je even terug van één nacht. Zo kwaku bestart jongen, naar alle die soort muziek die ze. Weet je, dus Esseboom heeft echt wel een, voor een goede afsluiting gezorgd. Bijna iedereen daar. Maar weet je wat, ik wil je toch een vraag stellen. Want ik hoor vele mensen zeggen, ja, we willen terug naar de oude kwaku. We willen terug. Wat denk jij zelf erover? Of hoe denk jij zelf erover? Mooie Tori. Ja, vertel.
1: Ik begon in 1975, is 51 jaar geleden.
0: Ja.
1: Toen was de economie anders.
0: Precies.
1: Toen was de maatschappij anders. De doelgroepen waren anders. Je kan nu niet meer in dat soort systeem terechtkomen. Je moet een georganiseerd ding neerzetten. Ik begrijp het helemaal.
0: Ja, ja. Heel veel.
1: Je moet schoonmaken. Je moet zorgen voor goede tenten.
0: Ja, precies. Ja. Echt, ik zie mij niet meer een modder lopen. Eerlijk, heren. Het kost geld, ja.
1: Als je naar een andere evenement gaat, moet je ook €100 soms betalen om naar binnen te komen.
0: Ja, je moet betalen.
1: Die mensen moeten toch betalen voor het terrein. Het is wat mensen zeggen, ja, Zuidoost is niet van ons. Zuidoost is van de gemeente.
0: Precies. Ja, precies.
1: Ik begrijp sommige mensen
0: hun denkwijze niet.

Ik ook niet. Ik ook niet. Mina was massa knabbaka vernieuwing en die ontwikkeling. En daarom moeten we naar.

0: Precies. Ja, ja, precies.
1: Ik ga daar niet een huis kopen. En ik hoorde vanmorgen mevrouw Prione zelf zeggen. De bewoners die nu daar in Zuidoost wonen. Door wie ze opzet zou kwamen. Kunnen ze niet eens hun eigen huis bereiken?
0: Nee, maar dat is zo. Maar dat is, weet je wel eens. Je moet nagaan als aan voor kwakken naar een gemeente. Nou, hij heeft zo. Want de gemeente kon aan een eigen roos. Weet je wel, Kwaku abif passe aan een organisatie, abif passe aan naar de roots voor gemeente. En doordat Asano duidelijk voor gemeente kon naar de sma, dat hij eerst niet naar de sma voor Kwaku, ik kon naar alle de regels.
1: Ja,
0: snap je?
1: Ik ben helemaal eens, ik sta niet te springen, Migado, ik wil Kwaku wel als 1975.
0: No, no, no.
1: Dan moeten we met een
0: kleed
1: gaan zitten op het
0: graf. Precies, ik kan graag vader te komen. Ja, dat me bedoel. Ja, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Je tegenwoordig kan je niet meer zo met al die dingen zo nuchter omgaan. Je zal de omgeving en jezelf moeten beveiligen.
0: Ja, precies. Ja, precies. En soms man op orde, soms man op het chaotische dingen.
1: Ja.
0: Ik ook niet.
1: Ik denk ze komen met een nieuwe concert.
0: Ja.
1: En ik voor mijn gevoel aan de man dat je dan niet dat.
0: Voor de duidelijkheid. Precies. Net op eigen basis.
1: Dat was festival.
0: Ja. Ja, iedereen bijna.
1: Met gigantische schulden.
0: Mm-hmm.
1: Zijn deze organisatie in het begin was ik ook tegen ze. Maar je hebt gezien in die korte tijd, jaren dat ze het hebben georganiseerd.
0: Ja, smaakvol.
1: Ze hebben neergezet en het is gegroeid en big up.
0: Ja, zeker.
1: Wat je dan beliep, Robba.
0: No, ik bedoel Robba McKinning. Yes. Ja, maar echt waar. Nee, wat dat aangaat, en, we hebben Robba samen zien groeien aan een festival. Dus ik denk van dat Robba ook niet weg te denken is.
1: Mag ik heel even afbellen, want ik zie dat we...
0: Is goed dan, lieve schat. Maar dank je wel voor je telefoon, lieve schat. Dank je wel en een mooie dag. Zo, mijn lieve mensen, dit is Bende en Marta. En we beta kiptunse en wawo. Op tori, zo no. Wanna zo als aan eindig heren en ik vond het fantastisch. En natuurlijk, hier heb ik een, onze zus, zij probeert voor zich toe, komt op een boelijn. Dat oman verstaat alles aan, want je ziet apprecieerde. Maar stil, ouroke gomoro varen, de Saskia Meilan heb ik hier. En Saskia zit hier natuurlijk voor collega uit dat hij vaat doen aan een ouroke systeem voor in deze mensen. Want je alles in pakket.

0: I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly.
1: Ja, nou, volgens mij was ik niet te horen, dus dan moet ik weer opnieuw beginnen. Mijn naam is Saskia Meiland. Ik ben van Amsterdam B1. Ik was net aan het uitleggen dat er... we hebben nu reces. De gemeenteraad houdt de schoolvakanties ook aan. En over 2 weken beginnen de commissievergaderingen en raadsvergaderingen weer. De eerste 2 weken hebben we altijd commissievergaderingen. Want er zijn 8 commissies. Woensdagochtend een commissie. Woensdagmiddag een commissie. Donderdagochtend een commissie. En donderdagmiddag. Dus in 1 week hebben we 4 commissies. De 2e week hetzelfde. De 3e week hebben we de raadsvergadering. En in de 4e week hebben we de werkbezoeken of technische sessies. Of we ontvangen mensen. En ik zei het al. Ik zal de commissies weer even opnoemen, want ik heb begrepen dat er net een storing was. Ik heb 3 commissies waar ik verantwoordelijk voor ben, samen met de fractievertegenwoordigers. Huisvesting, daaronder valt woningbouw, volkshuisvesting en asiel en opvang.

De tweede is zorg en jeugd. Daaronder valt zorg, senioren, publieke gezondheid, jeugdperspectief, jeugdzorg, jongerenwerk, onderwijs, voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. En de derde commissie waar ik verantwoordelijk voor ben is sociaal. Daar is de wethouder Aria Sumter. Sociale rechtvaardigheid, armoede en schuldhulpverlening, hersteltoeslagenouders, diversiteit en inclusie, coördinatie ongelijk investeren, bestaanszekerheid, werk en inkomen en kennisinstellingen. Daarnaast heb ik ook nog een paar losse onderwerpen, zoals vrouwenoffensief, want Oesaptak vrouwen, we zijn niet veilig, niet daarbuiten en ook niet binnen. En democratisering. Vrouwenoffensief en democratisering valt onder de burgemeester. De onderwerpen die ik hier heb opgenoemd, beste mensen. Als u ergens tegenaan loopt als burger, bewoner, kunt u me altijd mailen op s.meiland@amsterdam.nl. Nogmaals, s.meiland@amsterdam.nl. U kunt me bellen of appen. Als u me op straat ziet lopen, mag u me altijd ook naar me toe komen. En u mag me aangeven waar u mee loopt. Waar u mee zit of waar u tegenaan loopt. Ik zei het al, de eerste en de tweede week zijn de commissievergaderingen van de maand. De derde week hebben we raadsvergadering. En de vierde week hebben we vaak werkbezoeken. Maar we maken ook ruimte vrij dat bewoners of burgers naar ons toe kunnen komen met de dingen waar ze tegenaan lopen. Ik moet zeggen dat ik heel veel klachten ontvang. Ik hoorde het net ook al van de mensen die in de buurt van het Nelson Mandela Park wonen. En die de afgelopen vier weekenden niet eens hun eigen wijk in konden. Terwijl ik denk van dit is makkelijk op te lossen. Ik heb ook in een andere stad gewoond waar je als bewoner van de wijk een bewonerspas krijgt. Dus jij laat jouw bewonerspas zien en je kan de wijk in. Dus ik vraag me af waarom kan het in Amsterdam niet? Als het in Eindhoven kan, als het in Doetinchem kan, als het in andere steden kan, dan moet het ook gewoon hier kunnen. Men heeft alles van ons in hun digitale systemen. Dus volgens mij is dat nu moeilijk zo. Voorzien alle, dit is mijn bewonerspas, dit is mijn identiteit. Ding, dus makkarij vrij go in de week. Dus dat is iets, denk ik, voor het stadsdeel om op te pakken of voor het stadsdeel in de Zuidoost. En ten tweede hoor ik van mensen, ik krijg ook heel veel klachten van woningcorporaties, dat mensen, dat wordt gerenoveerd jarenlang en dat mensen in schrijnende omstandigheden blijven in hun huis. Terwijl vroeger kon je in een wisselwoning gaan. Ik noem deze voorbeelden omdat dit de dingen zijn waar mensen tegenaan lopen. Maar als wij als raadsleden en fractievertegenwoordigers dit niet weten, dan kunnen we de wethouder niet op het matje roepen. Dus beste mensen, mail ons. U kunt ook altijd komen naar de Stopera. Op de woensdag en donderdag ben ik altijd aanwezig. Nu niet, want nu hebben we vakantie. Vanaf de week van 17 augustus ben ik weer aanwezig. Iedere woensdag en donderdag. Ik ben er vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Soms vergaderen we verder hoor, tot 's avonds. Dus het is wel goed om te kijken op de site van de gemeenteraad van Amsterdam. Wanneer de vergaderingen zijn en ook wanneer de pauzes zijn. Want als er vergaderingen zijn, dan is het in een raadzaal of in een commissiezaal. Dan is het niet meer. Maar in de pauze ben ik altijd bereid. En in de vierde week, dan zijn we meestal wel vrij. Het beste is echt om te mailen. s.meiland@amsterdam.nl. Dan kan ik echt een gerichte afspraak met u maken. Dat wilde ik ook nog vertellen. Er worden me ook vragen gesteld over wat er aan de hand is in de partij. Beste mensen, alle partij een probleem. Dat is gewoon zo. En het is natuurlijk heel jammer, alles maar een probleem. Dat oesap alles allemaal. En het is vervelend als je een publiek figuur bent en dat je probleem de nastratie. Dat is het enige wat ik hierover wil zeggen. Maar de partij gaat gewoon verder. U kunt me altijd bereiken. We zijn gekozen voor 4 jaar. Heeft dit een asikino fadong, dan zitten we deze 4 jaren ook gewoon uit. Dat mag u van mij weten, want ik heb een persoonlijk mandaat van bijna 4000 personen gekregen. Dat neem ik heel serieus. Ik vind het ook een eervol beroep om gemeenteraadslid te zijn. En in dat kader, mino mekufisi fadong. En ik ben er gewoon voor 4 jaren. En met u welbevinden, misschien zelfs voor 8 jaren. Er komen regelmatig kinderen van basisscholen, middelbare scholen, ROC's, hogescholen, universiteit, komen op bezoek naar de gemeenteraad. En als ze daar zijn, vraag mij altijd ook aan raadsleden van, wil je met ze in gesprek gaan? En als het enige

enigszins kan, ga ik altijd met onze jongeren in gesprek. Ook voor groepen bewoners is het mogelijk om op bezoek te komen. U kunt gewoon contact opnemen met de griffie. Dan krijgt u een rondleiding van de griffie. En dan kunt u ook in gesprek gaan met een van onze raadsleden. En ik zou u echt op het hart willen drukken. Want ik merkte tijdens de campagne, de mensen weten echt niet wat een gemeenteraad doet. Wat een gemeenteraadslid doet. Wat de fractievertegenwoordiger doet. Wat de wethouder doet. Of wat de burgemeester doet. Terwijl de gemeente bepaalt veel meer in ons leven dan die Tweede Kamer. Die gemeenteraad is echt dicht bij ons, beste mensen. Dus als u vrijdagochtend een groepje vrouwen heeft of mannen of weet ik veel, jullie komen bij elkaar. U kunt de griffie ook mailen en vragen van mogen we een keertje langskomen voor een rondleiding. Komt u op de woensdag of donderdag, dan kan ik ook in gesprek met jullie komen. Want we taina kondre dis mensen, we moeten onze plek opeisen, echt waar. En onze plek opeisen, dat betekent meedoen. Op alle fronten moeten we er zijn. En op alle fronten moeten we meedoen. Dus ik zou u echt op het hart willen drukken. Kom een keertje daar. U kunt ook naar een vergadering komen kijken. Op woensdag en donderdag vergaderen we. U hoeft zich daarvoor niet op te geven. U komt gewoon en u zit op de publieke tribune. Dan kunt u echt zien waar we het over hebben en wat we doen. Want ik hoor ook vaak mensen zeggen, nee, doe notie. Zomaar is don dappe. Beste mensen, ik ben soms van 9 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds daar op de woensdag en donderdag. En dat noem ik niet doe notie. Echt waar, dat is echt niet doe notie. En u mag ook inspreken. Als u een probleem heeft, moet u wel uiterlijk een dag van tevoren een mailtje sturen naar de griffie met uw onderwerp en uw tekst. En dan kunt u komen inspreken over de problemen waar u tegenaan loopt. U mag in een commissievergadering inspreken, maar u mag ook inspreken in een raadsvergadering. Dan komt u, u heeft 2 minuten om uw probleem voor te leggen aan de raad of aan de commissie. En het beste is om van tevoren met de raadsleden of commissieleden af te stemmen. Dan gaan wij u extra vragen stellen, waardoor u extra minuten krijgt om uw verhaal te vertellen. Mensen, dat ik geen wissi. Want ik merk dat we tegen zoveel dingen aanlopen, maar hoe neem ik contact met u? Als je contact hebt, dat je kies een subsidie, dat is maar een tegen zo'n probleem, je wakker. Dus beste mensen, de afgelopen tijd was bijeen, ook bij het Kitty Kotti Festival in juli op het Museumplein. Een aantal mensen zijn lid geworden, dat vinden we heel goed. En we waren op zondag 26 juli ook bij het Kwaku Festival. Daar hadden we ook een kraam, want we blijven graag in contact met onze achterban. Wij zijn geen partij die alleen in campagnetijd langskomt, absoluut niet. Het hele jaar door blijven we in contact met onze achterban. Want we doen het voor onze achterban. Heeft u nog een probleem, de Abi, dat we een 20 augustus zijn we ook in het Vondelpark met een kraam. Want op 20 augustus wordt de racistische moord op Kerwin Lucas Duinmeijer herdacht. Deze 14-jarige jongen kwam in de jaren 80, werd hij vermoord. Het was de eerste racistische moord in Nederland. En we blijven er ieder jaar bij stilstaan. En pas nog is Nelson Carrillo ook overleden. Hij heeft het beeld gebouwd in het Vondelpark, een meneer van Antilliaanse afkomst, Mama Barranca. Dus we staan ook even stil bij Nelson Carrillo. Hij heeft ook een beeld gebouwd in het Westerpark. We hopen u op 20 augustus te zien. Dan staan we daar met een kraam. We hopen dat zoveel mogelijk mensen lid worden. Want alleen als we massaal lid zijn, beste mensen, dan kunnen wij bepalen wat er gebeurt in de partij. Want if we knappa CC en Barça Nomo, dat gaat hem niet doen. We moeten daar zijn waar de besluiten genomen worden. Als we massaal lid worden van de partij, dan bepalen wij wie de volgende keer lijsttrekker wordt. Dan bepalen wij wie op nummer 2 of nummer 3 komt te staan. Want daarom wordt er worden ledenvergaderingen gehouden en dat bij alle de lid moest komen massaal. En dan moeten wij zeggen, dit is wat wij willen. Ik blijf het zeggen, we moeten echt onze plek opeisen, beste mensen. En we moeten onze plek niet opeisen op plekken waar mensen ons niet horen. We moeten onze plek opeisen op de plekken waar ze niet om ons heen kunnen. In die raadzaal, in die Tweede Kamerzaal, in die commissiezaal, bij de algemene ledenvergaderingen. En dan even kijken. Dan heb ik nog een quote voor jullie. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. U ziet het, ik blijf altijd samenwerken. Wij proberen altijd samen te werken met andere mensen. Want samen sta je veel sterker. En dan wil ik toch nog met jou goed vinden. Dan wil ik toch nog iets over

0: Kwaku zeggen. Want Michitak Alasma deed een soort consternatie over Kwaku. En ja, complimenten voor de organisatie dat ze het naar zo'n hoog niveau hebben getild. We hebben gezien uitgaansgelegenheden met massa hebben het allemaal moeilijk sinds corona. Mensen gaan niet meer zoveel uit 's avonds. Festivals hebben het moeilijk, want de gas- en stroomprijzen zijn omhoog gegaan. Maar ik blijf erbij. Ik hoorde die mevrouw voor me zeggen van we gaan de voorloper nooit meer terugkrijgen. Daar geloof ik niet in. Zoals Kwaku Festival er nu is. Dat is één manier. Maar Michitak de Hollandsma op om een festival. Alle soort festivals die op Mystiek, Lowlands, Zwarte Cross. Dus er kunnen festivals naast elkaar bestaan. Alle weekend wat festival die in Amsterdam of in Den Bosch Kaarkom. Dus wie zegt dat er niet iemand kan opstaan en die een festival organiseert waar voetbal, zoals het ooit begonnen is, waar voetbal de hoofdmoot is. Want ik moet zeggen, ik vond dat echt mooi. Ik vond die modder niet mooi en al dat geluid en al die kramen, dat niet. Maar het feit dat er een voetbalveld was en dat die voetbalteams vanuit het hele land kwamen naar dat toernooi. Ik zou onze voetballers, onze jonge voetballers willen oproepen. Om een consortium, dan zetten jullie dat op. Dus een festival, of niet eens een festival, gewoon een toernooi waar voetbal weer... Waar dat weer de hoofdmoot is. En we weten nog, Kwaku is ooit begonnen voor de mensen die in de zomer niet op vakantie konden. Dat ze dus echt ieder zes weekenden lang toch iets hadden om naar uit te kijken. En dat gun ik onze mensen in Zuidoost heel graag. Want ik ben ook iemand die in de zomer niet vaak weggaat. Want ik denk van, eindelijk zon je scheen. Dus dat moet je wel genieten van voor Holland. Dus ik zou het ook wel fijn vinden. En dan hoeft het niet zes weekenden te zijn, want Alibi Kondiri, Alassan Kondiri. Maar ik gun de mensen in Zuidoost die niet op vakantie kunnen, omdat alles steeds duurder wordt. Ik gun hun echt weer zo'n evenement waar sport, familie, kinderen en dienstbaarheid aan elkaar weer centraal staat. Alles kost geld, maar geld hoeft niet altijd de drijvende kracht te zijn. Want dat is ook waar bijeen achter staat. Hè? Dat we het samen met elkaar doen en dat sport en familie ook belangrijk is. Dus ik wil onze jongens, Ryan Babel, Virgil van Dijk, ja. Dumfries, alle die boy die net iets meer hebben dan wij. Want mij hebben idee, maar mij no hebben money. Ja. De hebben kan de hebben money, mij hebben idee, om in trast, maar hebben idee. Dat kopen toe aan de namakandra. Dat dubbel zetten wij dat op. Ik hou me aanbevolen. En daarmee wil ik vandaag afsluiten. Saskia Meiland is mijn naam. En ik ben hier namens Amsterdam Bijeen. Vanaf 17 augustus zijn we weer actief in de raad en in de commissie. En ik hoop u op de publieke tribune te zien. Ik hoop u te zien inspreken. En u kunt me altijd mailen als er iets is. Dan pakken wij het voor u op in die raad en in de commissie. s.meiland@amsterdam.nl is mijn e-mailadres. En Meiland met EI. Nogmaals, s.meiland@amsterdam.nl. Want beste mensen, roko de voodoo. Dank u wel.
1: Nangana wordt dat u roko de voodoo. En u abis mazaman du hau roko. Op je wordt dat u roko de eurocommande toe. Ja, mijn lieve mensen. Dat was Saskia Meiland. En ik van ons Sabina Lobisi Sadisi. Alasani Eperbeer praat naar ons. Alasani Eperbeer voor betrekken erbij. Dus dat want ik ook toe in Alasan Saedu. Saing Edu. Dat ik ervan uit dat ik kracht die een comité automatisch. Want het is iemand die voor ons staat. En zo ik van Saskia Itaki. Over Kwaku. Weet je wel, zij heeft ook een hele mooie invulling daar gegeven van eigenlijk, wat doen die voetballers? Want eigenlijk in samenwerking moet het kunnen.
2: En zoals
1: ze dat zegt, weet je wel, er mogen meerdere. Dus eigenlijk had Dina Uno, want ik zag ook een petitie langskomen van een... behoud Kwaku of dit, maar ik weet niet van in behoud Kwaku in welk zin of wat dan ook, of wat het doel van is. Weet je, want ik hou mijn hart vast. Tenminste dat hij weer reageert eigenlijk uit emotie. Dat eigenlijk dat minus apart doel, de moro nog zo pw zou streven na.

0: Weet je, het is dat nou ook zo'n puntje moest kon duidelijk naar visie. Maar ik had Marta aan de telefoon. En ik vind het zo jammer, want vele mensen hebben gezegd, ik kreeg ook hiervan, ik heb jullie niet goed gehoord, ik heb jullie niet goed gehoord. Dus ik zou het graag weer willen proberen, kijken of ze er... Jawel, jij wel, ja. Ja, dus Marta, ben jij daar, hoor jij me? Hi Marta, hoor je me?
1: Ja, ik heb van zoveel mensen bericht gekregen dat ze niet mijn woord is. We moeten het toch even afronden, dit gesprek, want die mensen zijn wachtende.
0: Ja man, en daarom heb ik je teruggebeld. En daarom heb ik je teruggebeld, Saskia, je lafo. Jawel, dus dan gaan we samen kijken, ik weet het niet, Saskia. Ja, Anna, even kijken. Ik weet niet, maar Saskia, ik hoor het zo van Saskia of ze ons beide hoort via je telefoon. Aha.
1: Leuk te zeggen, want mensen zeggen dat ze me, anderen hebben niets gehoord en anderen hebben me heel zacht gehoord.
0: Oh, ik hoop dat ze je nu wel horen. Zeg wat. Ja, zeg wat dan.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoor je maten dan ook? Ik denk het wel op. Ik hoop niet dat ze mij alleen horen. Ik kreeg net ook wat van een. Wanneer laat me weer horen van een. Stuur een appje als je ons beiden hoort. Maar ik ga ervan uit van dat ze je nou weer horen.
1: Ja, de mensen die mij net niet hebben gehoord. En ik hoop dat ze het nu wel kunnen horen. Want het is toch belangrijk. Je ziet dat die mensen luisteren heel veel, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, Migudo. Want we hadden het natuurlijk over Kwaku. En ik hoop dat je het weer kan herhalen, dat de lobby Arkimajere.
1: Vergelijken met een festival 1 week.
0: Precies. Mm-hmm. Dus er komt veel bij kijken.
1: We moeten er gaan over nadenken. En de gemeente is de centrale punt die ons daarin kan helpen. Want zonder geld heb je niets. En je kan een biljonair hebben die zijn geld inpompt. Maar als hij geen winst eruit haalt, gaat hij het niet meer doen.
0: Ja, precies.
1: Dus we moeten ook niet blijven praten van, bij God, ze hebben ons dat afgepakt. Ze hebben niets van ons afgepakt.
0: Hele dag hoor je hier, Apoko.
1: Sommige dingen zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Want de vorige mensen die het organiseerden, die hadden gigantische problemen.
0: Ja.
1: Geldproblemen hadden ze.
0: En altijd was het geld. Ja, ja.
1: Ze kon, als het regende, liep je in water, modder. Dus
0: je durfde de krant destijds niet te lezen, want op het moment zei ik, daar ook op een krant die lees je metro. Altijd is er iets schandaligs aan de gang met Kwaku.
1: Dus daarom zeg ik, we zijn dankbaar voor de mensen die het hebben opgezet.

0: die mensen gaan we niet afvallen, maar ja, het is precies, ik ben de incatibo, ik moet eruit en je bent een moderniteit.
1: Ja.
0: En je vergeet ik de ik-moto.
1: Precies.
0: Je kan daar niet terug staan.
1: Ja.
0: Je kan daar niet terug gaan, want dat stukje...
1: Het is al voorbij, man.
0: Het is al voorbij. Het is een mooi festival geworden. Ik ging niet elke week. Ik ben gisteren geweest. Mijn kwakoegevoel had ik gisteren echt niet binnen staan. Is de jeeje de vier voor verie? Want niet, nou was dit maar niet een leeftijd. Zolang dat kwakoe bestaat in Gona. Maar Gona was pleet. Dat was dom.
1: Ja, zo ging het.
0: Maar is er een baamie dat we de man knappen aan de voerkooi. De boy en pleet de voetbal. Dat is het geweest. Maar het is nu niet meer dat.
1: Precies, is het anders.
0: Dus we moeten dat niet meer verwachten. Ook al ga je verkassen naar een andere locatie. Je hebt veiligheid nodig. Je hebt hygiëne nodig. Je hebt zoveel dingen eromheen nodig. Als je het geld niet hebt, kan je die dingen niet tot stand brengen.
1: Precies, yes.
0: En ik ben big op Robba. Want misap Robba en Tentin al wat to zijn plat de ben nat nat.
1: Jawel, jawel.
0: Take you big up, you na a king fu kwaku.
1: Jawel.
0: Dape a yeye fu kwaku elidi. Robana ena a seal fu kwaku.
1: Ja, man.
0: Dus ik ben blij met een. Ik heb meneer Frans vorige week even gesproken. Ze zijn er niet uit. Ze vertellen niet dat kwaku weggaat. Maar mensen zouden in Luca Radio met beju artisa motaki. Namitachi. Dus uno tak na Frans taki namitaki. Mi e denki tak domeken totwa. 1 weekse of 2 weekse festival met een gigantische entree.
1: Ja, ja, vooral of ze het willen behouden in dezezelfde staat.
0: In dezelfde, want die stem...
1: Dan gaat het kosten, ja.
0: Ze moeten ook gigantisch veel geld betalen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus als ik naar een of ander festival ga, ben ik ook al meer dan 50, 60 euro aan de poort.
1: Soms meer dan dat, hè.
0: Dus ja, juist dus, mensen... Kou bon bruta kwaku mutang en asaf shuti efa kon baka in uno kulturu eigenlijk hadden de mensen die kwaku zijn gestart en dat het tot een succes hadden het moeten laten inschrijven bij een immateriële erfgoed een Surinaams cultuur.
1: Ja, precies.
0: Daar kan niemand met die licentie van doorgaan.
1: Want dit is al een begrip.
0: Dat is een begrip. Dus als het nog niet is ingeschreven, mensen onbegin schrijf kwaku in naar immaterieel erfgoed, cultuur, een Surinaamse, want het draait om Surinaams cultuur.
1: Yes.
0: En wat ze nu aan toe hebben gevoegd, prima, ze hebben alle culturen daarbij betrokken. En ik vraag me af, als al die groepen, Antilliaanse zondag, Rundistanse zondag, Javaanse, Ambonese. Wat is de bijdrage wat deze mensen leveren? Want als ze een gigantisch bedrag erin ook gaan pompen,
1: ja.
0: Dan, want luku in luku nou, laat ze zo blak als maar ik kreeg.
1: Ja, precies.
0: De culturen huilen niet met ons mee. Met slaven mee, we lossen op. We zijn het oplossen. We een probleem de. We gaan een oplossing komen. Dat de trasma egoen ermee. Want wij hebben de kastanjes uit het vuur gehaald. Dus met nono, we was op sadentra cultuur. O je doe voor kwaku kantang.
1: Ja, tuurlijk. Want steeds we betrekken hier grond op bij.
0: Ja, want met de pompen om mijn money. Hoe gaan ze chance goede investeerders zoeken? Pompen erin en dan kijken dat het in de originele staat was gisteren. Ben als je net die bende satra is de bende a uitvaart.
1: Ja, precies.
0: We tak a geboorte, meneer, tak uitvaart, want aan het kwaku no dede.
1: Is een nieuwe geboorte.
0: Kwaku bende aan de infuus, aan de zuurstof, dus koluku. Voor asuurstof naar een infuusmotor, dat is nieuw leven, maar in oude staat, en dan wordt de moro en misreft nog als je in oude

0: Ekognit.
1: Ekognit. Systeem, je komt binnen, je wordt gefouilleerd, je tas...
0: Je kan vrij gaan plassen, maar alweer 20 keer gaan plassen, man.
1: Daarom. En deze keer heb ik gezien dat mensen met een fles water gewoon naar binnen konden lopen, dus dat vond ik ook al goed.
0: Ja.
1: Dus mensen, dit is mijn ene, mijn degoen, hoe de radio, hoe artjes aan takkie naar mijn mening.
0: Of naar Mitaki.
1: Dus aan de Wami. Dit is aan de Wami. En aan de Mitaki. Mijn gevoel. De biggest ook.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en ook nu tot 11 uur via de Salto frequentie. Jawel, mi lobby Arkima en natuurlijk mijn dank gaat uit ook naar een Saskia Stankong informeren. En natuurlijk Marta, die net aan de telefoon was, Pobitaki Abra of over Kwaku. Kiswan to appjes, ja, daar zal ik straks op reageren. Maar voor nu dan natuurlijk gaan wij gewoon verder met onze informatie. Ivi Fawaka.

Natuurlijk, en vandaag gaan we Emily moeten missen. Ja, Emily die is er volgende week weer met haar programma Terug in je kracht. Maar voor nu moeten jullie het met Emily doen.

0: Hakim kan niet zelfstandig staan of lopen. Hij komt nauwelijks buiten en kan niet naar school.
1: Lieve mensen, u bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En voel Godoromoro Varati de dactiek van hey, het leven volgt je eigenlijk, sluit het precies aan. Want Theo zit aan, kon, dan moet je weten van nou, van je schreef moest de bakasayu is het kong, of je nou een creatisme of een sayu edo. Vanzelfsprekend, dat zei je zit kon altijd te wakken. Maar of je dubbele in zee, dat zie je het ook in die presentatie en ook in je leven, vooral die draai luka bakka. Dat is wel eens die draai luka bakka, je vergeet zei do, dat je wan getrouwen als schuld. Maar of je luk jezelf, dat je ziet dat ook. Automatisch, je kunt je verantwoordelijk voor alles aan wat je doet in Libië. Het leven volgt je. Eigenlijk, het lot is geen toevaltreffer. Het is een kwestie van kiezen. Na, sa eigenlijk na sang yu, ik kies na sa yu, ik kies na so yu, ik zit in en dat je kies bakken. Het leven volgt je. Alles wat je ervaart tijdens je leven is een resultaat van wat je hebt uitgestraald in je gedachten en gevoelens. Of je je hier nu van bewust bent of niet. Het leven overkom je niet. Het leven volg je. En je overkom je en volg, want dat zou je creëren. Dus maar dat je naar zee zijn dat je oost. Je hebt je lot in eigen hand. Wat jij denkt, wat jij voelt. Of wat je doet, dat bepaalt allemaal jouw leven. Alles in je leven wordt je gepresenteerd, zodat je kunt kiezen waar jij van houdt. Het leven is een catalogus, en is van ons op dat is op de bigiwaka. En jij bent eigenlijk daar. Degene die eruit kiest wat jij leuk of mooi vindt. Dus je ziet toch nou is als een hele mooie groet, maar dat je jezelf goed kent, dan kan je precies of de juiste keuzes maken. Zang eigenlijk je hoor naar jou, ze even naar jou, ze is meer boe naar jou, toch? Maar kies je echt de mooie dingen of ben je te druk bezig met het afkeuren van een etiketjes of etiketjes plakken op slechte dingen? Is dat nou een takje toch apistete je bezig zo bijvoorbeeld in je omgeving? Focus, focus, focus hoor je altijd. Focus tappa boom, focus tappa positieve. Want of ik op focus tappa negatieve, dan moet je nagaan dat op een gegeven moment dat je treft weer iets treft. Je wordt vermoeid dat je de joden dus ik ben moe. Ik ben moe, maar denk goed na. Alles heb je zelf in handen. Jij creëert alles om je heen. Jij geeft aan, je de captain toch. En dat betekent dat je lasse balans voor je captains gevoel voor jezelf. Tuurlijk, dan ben je een open goal dat je wil.

hierdie, want daar kom er soveel dinges naar binnen, sê nou maar hendel, en daar bijna soms weet je niet meer van waar het kom, maar het doen aan jezelf, je verantwoordelijkheid. Als je leven verre van geweldig is, heb je onbedoeld etiketjes geplakt op de slechte dingen. Want dat want dat natuurlijk. Je hebt geen oog meer om te zien zo'n boeien doen morgen met je focus op Susanne Goboen. Weet je wat niet goed gegaan is, net op dat je focus deed. Dan kom je dan aan toe, maar bakken in je systeem. Zij je focus daarop toe. Dat want dat je daar je tenen gaat toch. Je hebt je door die dingen die je naar vindt laten afleiden van wat het doel van je leven is. Je hebt gewoon dat je gefocust op wat aan het zonneboon is. Enkel ik heb zei hier, doel zijn je best dit voor jezelf. Ja toch, want het doel van je leven is om lief te hebben. Het doel van je leven is vreugde. Het doel van je leven is om dingen te kiezen waar je echt van houdt. En afstand te nemen van de dingen waar je niet om geeft. Zodat je niet hoeft te kiezen. Snap je? Want ik heb dat, dat drie bino, zeker op een vis, in een keer wat mensen toe. Wanneer dat is een probleem toch. Want dat die knap dat bevist als ze enkelijk aan je jongen maar zit dat komen. Je knap de mof zit en dat enkelijk je opstaat. Je doel ook te dat bijna. Je want tegen je doel, wacht even op me, ik wil dit even regelen. En zo werkt het toch niet. Kies waar je van houdt. Als je bijvoorbeeld van die app want drink, it is kimmy gado. Ik wil dit, ik wil dat, zoals ik het altijd zeg. Een moment zo. Je want dat echt hoe je je voelt als je bijvoorbeeld die je want zijn zo je want niet. Enkelijk dat bepaalt alles. Je want je oprecht. Voel je ervoor. Want zijn die kleine dingetjes naar een gevoel toch. Wees altijd blij. Vooral aan tegen om jezelf. Wees altijd blij. Zo heb je er geen moeite mee tegenover. Want trust me ook te voelen als een breedte dat ding je skin. Weet je, want tegenwoordig moet je echt gaan twijfelen. Maar eigenlijk dat je met dat toe twijfelen, eigenlijk hoeft dat niet. Kan je zelf gewoon goed tegen jezelf boeien, dat je je trouwen moeren boeien. Dan ga je ze ook beter kunnen uitmaken. En dan ligt het aan jou. En op het moment dat je kiest voor standaard, dan is het geen tijd om boos te worden op anderen of wat dan ook. Eigenlijk dat dat bij jou als je bijvoorbeeld hoeft, of waar je dit bij. Beetje pay je dit op je frequentie. Want je meet langs aan is of je God dat het want dat het lijkt alsof je niet groeit. Maar toch of je het anders dan ervaart. Dus je geeft een traplek of je zit in contrafas in je systeem van weet je wel, dat zie je van niks aan de hand, want het gaat om jou. Behou jezelf, want daar gaat het om. Want te you know once, maar je nog sap jezelf, dan ga je met alle winden mee willen waaien. Dat ken je zelf niet. Dan ben je dat je doen om ik. Je weet toch, is dom dat je maar just niet kunnen staan dat je. Want bijna not voor jou de bezig voor jou de in je skin, zoals voor trasma. Daar heb je nog een beetje probleem. Wat ik heb ook eens even en dan ben ik zo meteen bij u terug.

0: Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op rakoki.nl. En we zijn tot 11 uur ook te beluisteren via de Salto-frequentie. En natuurlijk met Piep Jasso in The Secret of the Power van Rhonda Buyne. Alles in het leven vertoont zich aan jou, zodat jij kunt kiezen waar je van houdt en waar je niet om geeft. Je dog play greed of energie om als aan dat potawan zee. Maar na de zand dat ik een probleem. Zo lees hoe je bij die moro mag. Maar alleen liefde breng je wat je wil. Ik van mijn betak naar verzekbaar dat enkelijk Alibinawan catalogus. Ik kan hier voor vele mensen zeggen Alibinawan. Enkelijk na een movie edraaien alles maar abendeel. Trouwen tak naar een toneel en alles mee kon. En dat is inderdaad zo. Te u sab dat idoro. Sorgo play een boendeel en play adilsa. U ekis geno play adilsa. Enkelijk sma versamel gio. Of you know de bovis dat na u deel. One more thing. You want u deel. Sa u e play u de verantwoord. Voor alle sanit sa u e do in u deel. Dus liever u de bovis van dat na u e play adil. Si anno sma e stuur u voor play adil. Ik begrijp zo'n takkie. Dus kortom, veroordeelt iemand anders als slechts gevoelens uit te stralen. Verdeelt iemand anders als... of je oordeelt bijvoorbeeld van... dat DC is negatief of noem maar op. Dat want dat je tak na een affaire en of zo. Ja, zei dat je dat je probeert voor de anders. Natuurlijk, dat want dat je dat je een attractie van medaille. Dus aan moment zou ik eigenlijk iets door aan zitten. Want ik ben een TF-hier, dat je Chileen visite. Oei, maar niks aan te doen. Weet je wel, we leren van elkaar. We leren gewoon van elkaar. Dingetjes gaan gebeuren. Maar dat nou, want op een moment zou je jezelf boemboen. Dat je ziet dat er kan de je balans even. Maar het je wordt er gewoon beter van. En dat is het mooie bij dingen die dicht bij je gebeuren. Ze zijn gewoon. De mekkie voor psa dicht bij je. Omdat de nepsa zomaar. De psa dicht bij je. Voor je open je eye. Dat want dat je in je groei. Snap je, dus eigenlijk alles aan het me vier boem te passen naar boem, maar ook toe of me vier anders te passen, negatief te passen, Adam mito, Isashina mito. Dus kortom, dit is het wonder dat mensen die echt lief hebben, elke keer overkomen. Hoe meer ze geven, hoe meer ze hebben. Je dat maar je ziet ook, je dat omdat in af de roes nooit te passen, man. Want als man. Of alibisma, kom nou tak asma, want dat nou een tratorie, want een moment, want die ab tuso tusma, die ab libisma na nga didisma. En dat zo je ziet dat je tak over asma, dat je tak over as king. Maar te met tak over alibisma, dan met tak over wat levende wezen. Snap je? Maar dat na tratorie, want na im letter op sa ju e uit, want na sa ju e uit na dat je kies baka. Ja, om voor gomoren varen. Je ziet dat enkele jullie verantwoorden voor zit boem voor zijn voor jezelf. Iemand gaat het niet voor je doen. Je moet het zelf doen. Voor stop go om naar jezelf. Je ziet dat nou een probleem. Je hebt voor ons maar. We onderschat als aan die zeer. Vele mensen denken. Is dat zo iets als mama go om naar een tras maar buiten om. Mora man go om naar in zelf. Weet je, eerlijk, weet je wel het moment dat, en dat ga je merken bij sommige mensen. Van enkelijk man aan de smaak, zijn we sap ding, streefie, denk ik echt eten. Want je sap jezelf, dat je je voorzien, dan trouwang. Loop jezelf eerst, doe alles voor jezelf eerst. Want dat zou je begrijpen, te je het draag je overgo naar Dorosee. En dat op het moment zou je kunt op de pistakje die zie dat we dat, want dat je door Doro de wet. Van één en zomaar na één, joh.
1: De vakantie draait natuurlijk om ultiem.
0: Even kijken hoor, muziek. Dat zou ik niet denken, maar ik kan zelf.

Yes, welkom terug. De wet van 1J en Aladdis Mipuru uit The Secret of the Power van Rhonda Byrne. De wet van 1, dat na jou. De wet van de aantrekkingskracht bestaat uit een eenvoudige formule die je van pas kan komen bij iedere mens die dat echt zou willen. En natuurlijk, je komt te pas in elke situatie van of omstandigheid. Als het aan de wet van de aantrekkingskracht ligt, bestaat er maar één persoon, dat ben jij. Jij. Als het aan de wet toch ligt, zoals ik net gezegd heb, aantrekkingskracht, bestaat er maar één iemand en verder niks, dus naar jou. Alleen jij bestaat. Dus trouw aan nodig. Want de wet van de aantrekkingskracht reageert op jouw gevoelens. Nou, je zit in een lichaamje bent eigenlijk naar jou belangrijk. Dus aan het moment dat je last focus, nou zou je doen een keer de 700. Nou zou je nou eens maar zeggen waar je mee naar alles aan zei je. Dat want ik me tegen dat nou eens maar een potje ver verhuisje, dat je zelf ver verhuis. Maar ja, of je onthoudt, pas die zei je wat kan ver verhuis. Of je onthoudt, ik kan keren go terug. Want dat is ook een hele mooie iets. Dat want ik tegen keren go terug. Dat want ik je keren go confident. Want deze potje zei ze. Dat je sabina passie en dan ga je dat

kan kies ook toe een probleem, want die of je dit om zich confident voor jezelf, vooral bij anderen, dat aan leuk ook toe. Dat is het ook niet goed bij anderen, want dan ben je te. Snap je, de solutie moet je doen, ik je verdwaal op je en zo toe. Als je wil. Zo, so, dus zo merk je wat je over een ander voelt, wat je over een ander denkt of zegt, wat je doet voor een ander, doe je voor jezelf. Dus daarom ik tegen je doen aan het lobby. Want of je doing nanga in Seda, one sandini, en ook die atras managi jezelf. Laat je ja zeggen, laat je nee zeggen. Notak ja terwijl je bedoelt nee. Notak nee terwijl je bedoelt ja. Je doet er niemand mee dan jezelf. Geef een ander of iets anders liefde en waardering. En je geeft het jezelf. Dus nadat je dat neemt, toch eens naar vast van je go om, nadat je kiesie terug. Voor de wet van de aantrekkingskracht bestaat er geen ander, dus maakt het geen verschil of een ander heeft wat jij wil. Dat verschil die eigenlijk doen precies hoe jij met dingen schot. Het gaat om jou, niet van mij, betak, ik ben toch aan wet, nou ja, naar jou. Dus eigenlijk jij bepaalt en wat jij creëert, jij bent bezig te creëren, because later ik kan niet denken. Wat is dit? Wow, is dit normaal? Maar goed. Ja. Zo, so, is iemand. De wet van aantrekkingskracht zegt alleen of kent alleen ja. Zie je? De wet van één, dat naar jou. En dat wet voor aantrekkingskracht, dat sap zo ja. Bijvoorbeeld, van, en dat kan je gewoon merken als mens, weet je, is op de. Ik loop ons aan die inotak niet tegen, toch? En je weet, jij weet bijvoorbeeld, zij trekken je aan. En op moment dat je op een veld dat je toch een aantrekkingskracht veld, dat je reflecteert dat die nee bestaat toch. Je ziet het, is alleen bijna alleen maar ja. Weet je, is alleen maar bijna ja. Dus dat merk je. Je ziet vandaar dat ze zeggen van de wet van de aantrekkingskracht kent alleen ja. Geen nee. Hey, de vergeten moeder, zo gaat met jullie. Mijn bari, wang, boon, sweet, oh, die zuster, Ilse, alles goed. Zo, je ziet de wet van de aantrekkingskracht kent alleen ja. Ga de dingen waar je niet om geeft uit de weg en geef er geen gevoel aan. Dat want dat is op dat je nou op niks te maken aan. 3B. No 3B dat idee is heb ik bij nou aan niks te maken aan. Dat je 3B dat je takwalo. Dat want dat toch je takwalo zijn om aan zijn nou aan. Dat want dat toch je gip. Aandacht dan je energie laat je toch, want je van je energie belangrijk. Je nou aan een potentie aan ze doen, ik kan best dat vergeten. Vergeten helemaal. Zo te vergeten dat je kistra boom boom fieri. En daar gaat het om. Zeg niet nee tegen de dingen waar je niet om geeft. Want nee zeggen brengt ze naar je toe. Zie je toch, want ik breek dat je begin fit aan je eigen mind. Als je nee zegt tegen de dingen waar je niet om geeft, heb je er een slecht gevoel over. Je is liever in het takne. Isabine, ik tap je mofo. Koi rief ze gewoon, maar sommige mensen moeten wat zeggen. Die moeten reageren, toch? Want dat is wel iets, maar aan alles maar. Hè? Maar zo soms maar dikke ba. Straal je slechte gevoelens uit. En je zult die gevoelens terugkrijgen als negatieve omstandigheden in je leven. En weet je, dat soort dingen gebeuren. Even zeggen, maar dat is ons aan het als mensen, jongens, samen in een bedje op voorbereid, jongen. Maar dat want dat je doet dat je vergiet, ze doet. Mooi, hè? Je doet dat je vergiet, ze doet. Met die vrienden vergeteren, als je die gebeurtenissen, je eigen gebeurtenis creatie kan vreemdgaan. Je eigen creatie kan vreemdgaan. Ja toch? Dus eigenlijk, je ziet of je gaat om de aantrekkingskracht, een wet voor aantrekkingskracht, je kunt nergens nee zeggen tegen. Want als je nee zegt, dan
Want als je nee zegt naar niks aan betaki, laat je nee nee zijn en laat je ja ja zijn. Want eigenlijk naar te vroeg moet zijn, want nee te tak nee atani. Want je hebt zo aan wat los maar zijn bij want tak nee man tak ja. Luku zijn pasa. Ya wat los maar zijn bij want tak ja at tak nee. Luku wat los aan die epsa. Toen je ziet dat naar de team chiefs aan die, ze epsa ook te dicht bij jou. Bijna ik kan takie van beetje. Als je zegt bijvoorbeeld van het verkeerd is vreselijk, de bediening is erg slecht. Ik moet goed aan momenten zoals aan die niet eerder. Als je het even gibt, zo krijgt in werkelijk het gebeurt. Maar dat je taal je denkt als aan dat, ach, het was een toeval. Maar ja, we moeten gewoon nieuwsgierig genoeg worden. Tap ons refi. En om de nieuwsgierig genoeg tap ons trouwen. De nieuwsgierig genoeg tap jezelf. Zit jezelf kom. Nos don't think sa trawo do te you say to yourself kon da you chite mi dan a trawo na so positive san we city da ka de moy moy moy moy think is a kon de man karen co-create pe you sama o sama you want bundling da we don't sama da so da we create san koinu mine and of you think positive yes you so moy san yo create eh de yeshi dat ye kisa kans moy moy san de fi create de score tom. Zie geen kwaad, hoor geen kwaad, spreek geen kwaad. Anamorobo. No shi no yere no taki. Eto wali isi. No shi no yere no taki. Weet je, te je tak voor abon, de je tak voor abon. Voor jezelf, de je dat pena zo zo. Powerful, powerful tori de na. In een pistorie dat je want dat want dat je de bezig eigen richting naar je eigen systeem. Nu naar die van trouwen, maar naar die van jezelf. Want op het moment dat je de bezig gaat van trouwen, dan is je of waar je op jezelf. Want dat ik ben lukken deze maatschappij, als ik ben tak deze maatschappij. Dan kan je die gomit jezelf. Voor kan je die gomit jezelf bij je bezig. Die begint dat is het een probleem. Maar goed, mijn mensen, dat was het een beetje over de wet van... aantrekkingskracht en de wet van één, dat ben je zelf. En je ziet dat hij enkelijk alles doet. Bribi, terebegis, maar best dat zij je, zij je dat je ook nog een trutrutori. En dan weet dat nou weet, zij geldt. Alle momenten, alle digi, alle generatie. Zorg of je lobby schrijft, boom boom. Je mede dan aan jezelf, echt. Dan. Kwaine koini ede takrune koini ede wantje si dati presno de giden tor dati en a momentu als mens is si dat hey mesh maybe akofu dat desanda tep sa da peda of you abakofu dati da kani meer kani tussese when that one takina you kisa akofu dat het gaat om jou houd voor jezelf werk aan jezelf. Snap je? Je moet zorgen dat je creëert een boom veld voor jezelf, een veld van positieve energie. Dat ik naar dicht bij je veld je veer van, meer reis op. En zo kan je anderen ook dan ook bijstaan. Zij je ziet dat bijvoorbeeld, ik wil een systeem, ik kan takken. Nou, draaien kan je nu een boom systeem, maar ga toren en dat inschrijf besef dat het systeem zang. Eiteke no boom en dat na één abakrachtie voor draai terug. Yes? Oké, dat wordt ik een mooi shoot pokoja.

essa natuurlijk wat Romelo gefeliciteerd. Romelo, dat na 20 plus, ja. Sherry, dat jij wordt ook gefeliciteerd. En niet te vergeten, de hele familie. Toch, hoe loopt het? Het is goed dat jullie afgestemd zijn en blijven.

En natuurlijk Dami Elia, jij doet het goed hè, we volgen je. Natuurlijk Dami Elia, zoon van Miriam Simon.

natuurlijke uur moet bar odi natuurlijk en natuurlijk met wiens alle de lobby arkemansen die afgestemd moet. Bonjour arkeplezier, ik ben Morofara. En niet te vergeten, en ook een hele gezonde werkweek. Blijven jullie lekker afgestemd, want wiens net meisje, poko. En me weet wel allemaal een valk, sweetie, mooi day.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden, wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane, in de staat Washington, zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas.

0: Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon. In de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zijn van de grondleggers. En wij hebben de luisteraars die nu luisteren, die mij kennen.
1: Ja.
0: Die ook natuurlijk in de verpleging hebben gezeten. Wij hebben dus bij Lelydorp, of hoe die plaats heet, heb je daar de hogeschool van.
2: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd.

0: beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon één verdachte direct aanhouden. Later werd een tweede verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Maar radio.

zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9, onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band, Jan Kosje,

0: De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijerhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Horneboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Valdea, hoe is het daar met, in het goed Nederlands vertaald, dacht ik, dat de betekenis was van Faundea. Hoe is het daar, hoe is het aan de overkant of iets dergelijks. We maken er wat van. Dit is 18 minuten over de 2. Mijn naam is Sint-Jan Wicks en ik mag 2 uren lang met u een programma verzorgen. Natuurlijk hoop ik dat u meedoet en dat we het toch tot een aangename uitzending maken. We gaan ons best doen. We gaan niet over het telefoon te meer praten, want inmiddels is het probleem opgelost en ik kan u zeggen, dat heeft heel wat pijn gekost. We zijn met z'n tweeën hier 2 uren lang bezig geweest en het is geen mop, het is echt waar. KPN gebeld, we hebben storing, we kunnen het niet vinden. Het ligt misschien aan het paneel. En de meneer die zegt van, nou, misschien zal de heer Van Gom straks zelf hierover vertellen, want hij was er ook bij. Ja, daar doen wij niets aan, dat moet u zelf maar bekijken. Goed, het bleef maar sudderen en we kwamen er niet uit. We hebben toen een goede vriend van Norma gebeld. Die woont niet zo ver hier vandaan. En die zei van, weet je, kom even langs. Hij keek, hij zag en hij overwon. Hij zei meteen, nou dat ding is stuk. Die 4 blauwe lampjes daar is stuk. Stuk. Ja, moet vervangen worden. Bellen met zijn broer, want die heeft ook een KPN achtergrond. En die had geen reserve in huis. Maar we moesten verder. En heel apart, ik heb alles hier gereset. Tot aan de mengtafel. Geen oplossing. En dat ene kleine kastje van de KPN, die schakelde even uit en weer aan. Probleem opgelost. Helemaal opgelost. Nou, u kunt zich voorstellen hoe blij wij hier waren. En voor u ook natuurlijk, want u wil graag met Radio Maat bellen op 020-471-4291, het welbekende nummer. Die doet het weer dankzij de KPN-monteur, die inmiddels ook al met pensioen is, maar zo lief was om ons hier te komen bijstaan. En binnen 10 minuten was hij ook weer weg. Super. Mijn grote dank aan deze meneer, want ik heb er zeker 2 dagen mee gezeten en ik ben geen telefoonmonteur. Ik weet er absoluut niets van. Ja, een kabeltje doortrekken, dat kan iedereen. Maar goed, deze meneer heeft het probleem opgelost. En daarom bedanken we hem vanuit Studio Maat. En u kunt niet gaan bellen nu meneer of mevrouw, dat is toch niet netjes. Wacht nou eventjes totdat ik mijn verhaal heb afgemaakt. En na de muziek, dan kunt u bellen. Maar voorlopig neem ik uw telefoon niet op. Dat vind ik niet zo leuk, omdat ik eventjes bekend maak wat er allemaal gebeurd is. En misschien moeten we eens over het weer praten. Want dit is niet normaal. Zo'n lange zomer, hete zomer moet ik ook zeggen. Dat hebben we nooit meegemaakt. U niet, ik niet, wie dan ook. Ja, zelfs 2 bellers, maar het spijt me. Ik ga de telefoon niet opnemen. Want ik vind van, ik moet mijn zinnetje rustig kunnen afmaken hier. En vertellen wat er precies aan de hand is. Ja, ja. Dat was dus het kleine kastje hier op de tafel van de KPN die de storing had. En middels een reset is het allemaal weer goed gekomen. Dankzij de gepensioneerden van de KPN. Ja, dan gaan we richting de muziek. En dan ga ik rustig een plaatje draaien. Een beetje bijkomen en daarna mag u eventjes bellen. En dan, alsjeblieft niet te lang. Want ook dat gaat soms irriteren als men steeds langer wil gaan praten. U weet dat hij niet mag. U weet dat hij ook 3 keer mag bellen. Dus hou het altijd een beetje fatsoenlijk kort. Zodat wij ons programma door kunnen zetten. Want er zijn meer mensen die natuurlijk willen bellen. Maar de kans niet krijgen omdat de ene persoon te lang praat. Dat is ook niet netjes. Dus we moeten misschien meer op dit soort dingen gaan letten. Want kijk, je kan de hele dag blijven roepen en zeggen. Als de persoon het zelf niet aanvoelt dat hij te lang bezig is. Ja, dat wordt een rotzooitje hier bij Maat. En dat moeten we niet hebben, toch? Dat wil u niet, dat wil ik niet. En dat wil niemand. Laten we naar een pokoe gaan luisteren van Damaru. Oh ja, waarom heb ik Damaru gekozen? Ik was zaterdag op Kwaku. En wie kwam ik tegen? Damaru. vond het zo leuk. Dus ik zeg, dan maar hoe. En ja, hij maakte netjes rechtsomkeer en kwam naar ons toe. En ik wachtte met hem op de foto. En dat vond ik geweldig, dat je met zo'n grote zanger, die echt een goede naam heeft gemaakt, ook hier in Nederland, met Jan Smit, geloof ik. Dat je hem even mag trotseren, dat je hem even dichtbij mag voelen. En dan weet u zeker wat over welk liedje ik het heb. Mirozu, we gaan lekker luisteren naar Mirozu.
1: Mara li volio mirozu e ma lei fria. Hallo, gaat het? Mijn bed thuis met mijn dochter. Weet hoor.

Yes, Hugh Noah Rosu. Pragtige woorden ook, heeft het mooie lied. En u kunt zich niet voorstellen hoe trots ik was dat ik met die man op de foto mag. En het mooiste van is, ik kreeg ook zijn telefoonnummer. Dus binnenkort in de studio van Radio Maart, Damaru. En dan zal hij het een en ander vertellen van hoe het bij hem begonnen is. Wat hij met zijn populariteit allemaal heeft gedaan. Ik noem maar wat. Maar goed, hij heeft het telefoonnummer achtergelaten. Hij zegt, bel me op en dan gaan we dat zeker regelen. Yes, dus binnenkort Damaru in de studio van Radio Maart. Wat had ik nog meer te vertellen? Niet zoveel meer. Ik ga meer naar de pokong toe. En ik denk aan de arme mensen die langs de straten lopen zonder een flesje water. Dus vraag ik altijd aan iedereen van, hey, zo moet ik een reserve batterij. Ik heb altijd één of twee in mijn auto. En als ik zie dat die man een beetje bezwijkt of het moeilijk heeft, laat ik het eerlijk zeggen, dan ben ik geneigd om dat flesje water even te stoppen en dat flesje water aan de persoon te geven. Er zijn genoeg mensen die daar moeite mee hebben. Nou, deze zomer die duurt zo lang, de rivieren lopen droog en er komt van alles op ons af. Hoe gaan we ermee om? Misschien weet u dat. Misschien kunt u ons een raad geven van, nou, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Op 12 kilometer diepte, daar heeft Nederland genoeg water. Overvol water. Dus dat kan wel goed komen. Ja, dat is ook waar, dat heb ik ook gehoord en gelezen. Maar ja, dan moet je nog eens gaan boren. En eens je zover bent, dat duurt nog een tijdje. Dus ik nog haast zo lang dat die. Laten we eens kijken hoe we nu met water kunnen omgaan. En een beetje zuinig misschien, een beetje minder de planten sproeien. Of zoals die Tatassa minder douchen. Maar ja, daar heb ik een beetje moeite mee. En dan val ik heel lastig in slaap. Dus die vlieger gaat bij mij meestal niet op. We gaan een plaatje luisteren, naar een plaatje luisteren. U mag nu bellen. En wat heb ik voor u gekozen? Een hele oude. Van Clyde McPatter. En als u die naam hoort, is er menig een die nooit van deze fantastische zanger hebben gehoord. En componist, dat was hij ook. Maar hij zingt voor ons Book of Memories. Het boek van de geheugen. Hè? Of zo moet ik het toch vertalen. Als u het beter weet, mag u me ook corrigeren, hoor. Dat vind ik ook leuk.

0: Yes, a book of memories. Ja, als je een dagboek bijhoudt, dan staan er veel memories erin. Ja, ik had zo'n boek en ik doe nog wat met een boek. En dat vind ik nog altijd leuk om doorheen te bladeren. The best book of memories. Daar komen de oude verhalen weer naar boven. En ik heb inmiddels twee bellers. Dus de eerste gaan we nemen, dat is op de 203, toestel 203. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag meneer Etienne, hoe gaat het met u?
0: Wel, met mij gaat het uitstekend, uitstekbaar.
1: Book of Memories.
0: Ken je hem die nog?
1: Je moet een levenslooperervaring maken, een profiel van jezelf, hè?
0: Ja, die heb ik hoor, die heb ik ongetwijfeld.
1: Heeft u die al?
0: Absoluut.
1: Serieus?
0: Ja, ik heb
1: vanaf welke leeftijd dan?
0: Nou, het begon met, volgens
1: vijfde
0: mij,
1: jaar.
0: Zesde klas, toch? Vierde klas.
1: Zesde klas.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Mm-hmm. En dan ga je verder in een dikke schrift, zo'n geruitschrift. En zo verzamel je dit in een ander
1: zo
0: uit je leven.
1: Zo verzamel je die dingen, ja. Ja. Positieve en negatieve, hè?
0: En in mijn boek van, laat me even denken... Daar staat, dat is dan, we zitten nu 2026, zeg maar, in het jaar 1999 staat ook Dorothy erin.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee, over Dorothy gesproken, ja. Je mag de groeten hebben van de Mel Sayora. En dat is mijn buurvrouw, we waren samen op Kwaku zaterdag, maar we hebben je niet gezien.
0: Ja, ik was er wel hoor, ik was er wel.
1: Oh, we hebben jou niet gezien, we waren in African Print met een proisede.
0: Dat weet ik niet. Het was veel te druk om mensen te begroeten. Ik heb zeg en schrijven twee mensen ontmoet die ik kende.
1: Mm-hmm.
0: En dat is Ron Alberga en Damaru. Met die twee.
1: Damaru, ja, oké. Okay.
0: Ja, ik ben zelf met hem op de foto gegaan, wat mooi, hè?
1: Zo, geweldig. Ja,
0: absoluut,
1: geweldig.
0: Absoluut. Heel trots.
1: Mm-hmm. Maar hoe komt het dat u er vanmiddag bent?
0: Om de ene week word ik ingeroosterd.
1: Oh, zo.
0: Dat bepaal ik niet zelf natuurlijk, hè? Dat begrijp je ook wel.
1: Oké. Nou, Arthur, is het zo mooi, toch?
0: Ja, dat toch? Nou, Arthur, want een mooi Oru Pokong.
1: Ja. Met Arthur wel.
0: In dansie toe, hè?
1: Met dansie nou.
0: Oké, volgende, heb je nog dansie, heb je nog beweging naar Osso? Dan
1: dat. Dan ook tegen de Melza. Of hier, hè?
0: Oh, elkaar school toch niet?
1: Nee, want hij wacht is boel, dan heb ik meer kennis naar hij.
0: Oké.
1: Daarom heb ik een beetje een kontje naar Kwaku.
0: Ja, leuk. Maar het was veel...

0: druk. Het was echt
1: het was druk, ja. Het was erg druk, druk, ja. druk.
0: Ik was blij dat ik weer thuis was.
1: Tot Pocoyo draai dan.
0: Dan moet je luisteren, toch? Ik heb nog een beller onder de...
1: Ibotak na growing old.
0: Ja, dit was een mooie oude dag. Book of Memories.
1: Oké.
0: Daar staat heel veel in.
1: Dank Eetjen. De groeten.
0: Ik wens
1: jou.
0: En misschien hoor ik je straks weer.
1: Doei.
0: Doei, doei. Goeiedag, welkom in de uitzending.
2: Dank u wel, heer.
0: Meneer Jan.
2: Kwakko is verleden tijd nu.
0: Ja.
2: En zaterdag was World Pride, Gay Pride ook verleden tijd.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Letterlijk nog?
2: Eén is geëindigd op zaterdag en Kwakko gisteren.
0: Maar waarom zeg je verleden tijd?
2: Ja, dat is gebeurd.
0: Oh, ik dacht dat je iets anders daarmee bedoelde.
2: Nee, nee, nee. Het is nu achter de rug. En wat ik zo grappig vind van Gay Pride, World Pride, dat ze oma Madonna hadden uitgenodigd.
0: Ja.
2: Terwijl iedereen weet dat hoe slecht ze zingt. Maar ze proberen toch met haar het publiek aan te trekken.
0: Ja, misschien is ze ook van die kant, toch? Je hebt zoveel vrouwen die ook man-vrouw zijn of vrouw-man, weet ik veel.
2: Nee, maar zij niet, hoor.
0: Dat weet ik niet, hoor. Als je
2: hebt toch kinderen?
0: Ik zou het niet weten.
2: Nou ja,
0: en dat zegt niet ook niets.
2: Je maakt niet uit of je...
0: Nee, dat maakt dan
2: wel. Lesbisch bent of homo, je kan ook kinderen hebben.
0: Absoluut. Je zou wel graag kinderen zelf.
2: Ja. Maar goed, ik begreep dat ze heel slecht zong. En dat moeten ze accepteren.
0: Mm-hmm.
2: Dat het niet meer kan. Sommige artiesten kunnen niet stoppen.
0: Er moet geld verdiend worden, Jan.
2: Ja, maar gelukkig dat volgens mij hoefde de mensen niet te betalen. Want je zou toch niet moeten betalen om naar een zangeres te luisteren die al uit de tijd, verleden tijd is.
0: Ik in ieder geval niet, maar ja, er zijn mensen die het wel leuk vinden. Haar aanwezigheid is ook belangrijk, hè? Want daar verdien je het geld mee, hè?
2: Nou, ja.
0: Als je flink reclame maakt, dan komen de mensen zeker kijken.
2: Ja, maar dan zijn die mensen toch ook een beetje kierowiet. Je gaat toch niet betalen voor een persoon die vals zingt.
0: Ja, kijk,
2: dat is jouw mening. In de badkamer zingen.
0: Is jouw mening, hè, Jan? Daar kan ik niet over beslissen.
2: Ik heb mijn mening.
0: Ja.
2: Maar leuk dat Mart weer bereikbaar is.
0: Ja, gelukkig. Eén week, toch?
2: Eén week.
0: Volgens mij was het maar één week.
2: Eén keer had ik de schuld gekregen. Maar goed, geeft niet.
0: Ik heb je niet de schuld gegeven, dat is niet waar.
2: Ja, jij zei een keertje dat het op mijn telefoon
0: Ik
2: lag.
0: Zeg, misschien heeft je telefoon een beetje griep. Ik maak er een grapje van.
2: Ja, maar ik maak ook een grapje van.
0: Nee, dat is waar. We kennen elkaar langer.
2: Ja. Maar heb je naar aanleiding van wat mevrouw Vos... Ik werd de Vos er 2 weken geleden geproefd dat de mensen die daar gisteren, dit weekend kwamen, of ze wel willen dat Kwakko doorgaat of dat er, ze geen mening hebben.
0: Ik heb niemand iets negatiefs horen zeggen. Ik heb alleen gehoord van, als jongen maak je niet druk, het gaat gewoon door. Dat is het enige wat ik hoorde.
2: Nee, Kwakko gaat daar, kijk, het punt is. Ja, als zij het niet willen organiseren, dan moet er maar een andere organisatie het overnemen.
0: Ik denk dat zij het wel willen organiseren, maar je hebt ook een gemeente die een bijdrage moet doen.
2: Nee, de gemeente levert al een bijdrage. En de
0: maar als je 10 jaar geleden 50.000 hebt gegeven en nu nog steeds 50.000 geeft, dan heb je een scheefgroei, toch?
2: Nee.
0: Volgens mij wel.
2: Moet blijven. Kijk, een tijdje hadden ze het niet gekregen. En toen...
0: Ze hebben altijd gekregen, volgens mij.
2: Nee.
0: Oké.
2: Een tijdje had Kwakko kijk, vanaf het begin...
0: Misschien moet ik mevrouw Beljot even raadplegen, want die weet er meer van.
2: Ja, nee. Een tijdje hadden ze eenmalig. En daarna moesten ze alles betalen. Kwaku was aangehaakt bij het jongerencentrum Kwaku. Zo kregen ze dan die naam.
0: Ik woon al 53 jaar in de Bijlmer, dus...
2: Ja,
0: ik heb het allemaal van begin meegemaakt.
2: Ja, maar in het begin was het een project van het jongerencentrum. En dat werd begroot op hun begroting.
0: Ja, in die oude loods.
2: Ja, en toen, daarna, is het... hoe heet die? Toen mevrouw Deliant voorzitter was... Toen is Kwaku zelfstandig geworden en moest haar eigen broek ophouden.
0: Ja, nou?
2: Ja, dat meneer en, Kout...
0: Kun je dat ze luistert en dat misschien reageert ze straks op je?
2: Nee, meneer Kout was de voorzitter van Kwaku.
0: Dat
2: en
0: klopt.
2: En die had het handen gespeeld. En die zelfstandiging toen heeft... hij als ondernemer Kwaku overgenomen.
0: Nou, het is misschien een beetje anders gegaan, maar ik weet er alles
2: van. Nee, kijk, we moeten dingen niet verdraaien. Kwaku is begonnen als een voetbaltoernooi. Iemand zei het een week. Ze is een Caribisch centrum. Ik kende meneer Ed Pengel, Weilen nu. Hij zat in het bestuur van het Caribisch Centrum. Hij is overleden nu.
0: Mm-hmm.
2: En daar is hij begonnen. En toen is... die hebben eerst... omdat het gaandeweg ontwikkeld werd... overgenomen van de mensen die daar met auto's kwamen. En de jongens speelden voetbal of mannen. En die bars met elkaar. En toen is het Caribisch Centrum... En van Caraïdisch Centrum heeft Kwaku onder meneer Rust en nog een aantal anderen die in de leiding in Kwaku hadden, hebben het op hun programma gezet en kregen ze subsidie totdat het gescheiden werd van Kwaku. En meneer Kout was voorzitter van Kwaku toen en die heeft het een zelfstandig onderneming van gemaakt.
0: Jan, je weet heel goed hoe het moet gaan. Dus ik ga niet met je in discussie hierover. Want ik ben heel goed op mevrouw Beljo, dat weet je ook. En ik heb het heel andere verhalen gehoord.
2: Ik hoorde mevrouw Beljo dat ook vorige week bij jullie.
0: Bij Lucia.
2: Bij mevrouw Lucia. En ze zegt de waarheid.
0: Nou, als zij dat geld even geven, dan weet ze waarover ze praat, toch?
2: Ja. Ze hebben bij het zelfstandige van Kwaku eenmalig... een bedrag gegeven aan Kwaku onder leiding toen het zelfstandig werd geleid werd door Winston Kout.
0: En weet je hoeveel dat was?
2: Nee, dat bedrag interesseert me niet.
0: Nou, maar het stond wel in de krant.
2: Ja.
0: Maar goed, we gaan het hierover toch niet eens worden.
2: Nu krijgen ze weer, een aantal jaar geleden. Maar mevrouw Yvette Foster zag dat het niet genoeg is. En ze willen ook niet de prijs verhogen. Dan zit je in een dilemma of verder. Of kleiner maken.
0: Alles wordt duurder en dan kan je niet met hetzelfde bedrag door het leven gaan.
2: Je kan het programma kleiner houden. Maar of je zou... Vroeger was het zo. Kwaku, bijna ieder tent had zijn eigen muziek en een band. Dat weet je nog toch.
0: Dat weet ik niet. Er hebben altijd restaurants bij gezeten die geen muziek draaiden. Javaanse tenten, die zijn er nog en die draaien geen muziek.
2: Nee, maar vroeger had je had de tenten waar je bij Tagana hoorde, Kaseko. Je had de Rit Petit waar je kon dansen.
0: Ja, die is weg.
2: Dat is weg.
0: Je hebt Doro Plaza nog, in de Las Pang heb je nog.
2: Ja,
0: en een paar nieuwe Brazilianen, geloof ik.
2: Salsa, die Antillianen hadden een salsa muziek. En één keer was maar één grote podium die af en toe een bandje optrad.
0: Ja, maar Jan, je praat al bijna 10 minuten, weet je dat?
2: Nee, wat ik je zeg.
0: We gaan het afronden, alsjeblieft.
2: Je moet kijken wat rendabel is en wat niet rendabel. En wat je kan afstoten of kleiner of op een andere manier organiseren. Dat de Stenten weer hun eigen muziekgroep uitnodigt.
0: Dat is helemaal waar. Dat gaan we, dat mogen we hun uitzoeken, Jan, daar ben ik niet voor.
2: Nee,
0: ik,
2: maar het is mijn mening.
0: Ja, absoluut, dat waardeer ik ook. Maar jij hoopt er niet een uur lang alleen maar over de, een probleem die wij niet kunnen oplossen. Laten we eerlijk zijn, wij kunnen het niet oplossen.
2: Het is nu.
0: We kunnen met z'n allen misschien gaan demonstreren daar voor het stadhuis van. Ja,
2: dat
0: zijn dat nog kan.
2: Dat
0: lijkt me een heel goed idee. Als we daar nou naar streven, dan zeggen we, ja, dat zijn mannen en vrouwen.
2: Okay.
0: We gaan een keertje daar voor het stadhuis.
2: En prik een datum wanneer we gaan protesteren.
0: Dat zou kunnen. Het zou kunnen.
2: Oké.
0: Okay. Jan, ik dank je hartelijk voor het meedoen en ik wens je een hele fijne dag. Misschien hoor ik je straks.
2: Later misschien weer.
0: Ja, dank je. Dag.
2: Oké.
0: En speciaal voor Dorothy. Een hele oude gouden. Dorothy, Missy Fire Swing. Van links naar rechts en rechts naar links. 1, 2.
3: Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa,
0: ay cosita linda.

Even weer terug in mijn kinderjaren, moet ik zeggen. Want dit was echt mijn kinderjaren. Weet ik, had mijn oma zo'n grote amplifier nog met een naald. En dan, ja, dat was het feest in huis. Ik denk dat u en vele anderen dat ook hebben meegemaakt in de jonge jaren. En we hebben ervan genoten. En dan kom je op oude leeftijd kom je dat weer op YouTube tegen. Dan denk je, oh, wat konden die kerels toch blazen. Hè? Wat een prachtig sax- en trompetmuziek. Daar kan ik eindeloos van genieten. En ik hoop jullie ook. Maar Afrikando was ook een van de latere bandjes. Ja, groep moet ik zeggen. En die zongen ook een Lindas Africanas. Ik weet niet of u die nog kent. Maar laten we luisteren naar Afrikando in Lindas Africanas. Daar moet u het wel doen. Ook een van mijn favoriete groepen hoor.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijerhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Hoornenboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yes, dat was Sabaku, Ninawang Kauna Ingi. En zoals u weet is het zaterdag. Zaterdag is de inheemse dag, wat ook zeer aantrekkelijk is. Dus je kan het bijna zien achter de Kwaku in het Gasperdam. Kun je leuk gaan genieten van Indiaans muziek, of inheemse muziek moet ik zeggen. En lekker eten en drinken. Ik ben er zeker aanwezig. Ik had begrepen dat het ook zondag was, maar zondag schijnen ze in Rotterdam te zijn. Dus zaterdag in het Gasperplas hebben we de inheemse dag. Leuk om mee te maken. Vorig jaar was ik ook aanwezig en ik mag nu ook. Ik heb ervan genoten. Ja, u krijgt nu de gelegenheid om te bellen. Ik moest even de intro muziek laten doorlopen. En even een gesprekje voeren met de heer Van Gom. Die neemt straks van mij over. We gaan luisteren naar de Childline.

0: als ik het goed uitspreek. Ik vraag nog een even de Chilites, toch, moet ik zeggen? Of ja, toch?
1: Ja, sommigen zeggen Chilites.
0: Chilites. Een hele oude, maar toch altijd leuk. Ja, dat moet ik wel doen natuurlijk. Ja.

Yes, de Childheads uit het jaar 1972. Toen ik nog naar de disco ging, toen was ik net 2 jaar in Nederland. Ging naar Tuf Tuf en La Ponda Rosa en ja, noem ze maar op. We waren echt van die ouderwetse dancings nog, waar een bodyguard voor de deur stond. En als je geen biertje kocht, dan flikkerde hij zo uit van ja, je komt niet hier om alleen maar te genieten. Je moet zorgen dat je drinken koopt. Leuke tijd, leuke muziek toen. Muziek, onvergetelijke muziek. En daarom dat ik heb besloten om van dit soort oude nummers weer even te laten horen. Ja, wat heb ik nog meer? Ik had 2 telefoons, maar helaas was de muziek en net aan het begin. En dan vind ik het ook zonde om dat stop te zetten. Maar u bent nu in de gelegenheid om te bellen en wij luisteren graag naar u. Wat heb ik nu dan voor u? Een mooie Mighty Linca. Die is voor Rivolino. Rivolino is een muziek. En die gaan we even ook beluisteren.

0: Ja, dit is een heel lang nummer, vandaar dat ik het even onderbreek. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Odi krullenbalu, ga
0: je dat? Hi, secretaresse Doren in het veld.
1: Juist. Hé, hey, obia zonder drong.
0: Ah, sade.
1: Wawande.
0: Hey.
1: Anomi wawande. Oye lo to me, anomi wawande.
0: Wawande. Ide, ide. Ibu mah gluk dong.
1: Poli, opa, opa.
0: Ego ya, rami nomah lei. Favio.
1: Ego, ego, wawang, ego, wawang, ego, wawang. Ya. Apa yang tu ompein ni, apa yang tu ompein dari. Isap pasan ego.
0: Isap mi pota pokok spesial full loki. Praksi tak bisa bisa muskul lagi. Boru pogong 86
1: pada sweet. Ya di Bayern, ya di Bayern, maya tak dia belaka uma no lo pada dia. Dan lo be mami lo be. Ulo be, ulo be, una apa boring. Hey muter sein.
0: Ja, toch?
1: Hey, jij moet er ook zijn, krullen bolly.
0: Dank je wel, Tans.
1: Lang niet gehoord, hè? Uit het oma niet uit het hart, want ik heb in de gasten aan. Gobeer me maar toch wat ze gevallen, toch? Op Schiphol.
0: Ja, misabete, ja.
1: Juist, dus na pijn dat ik
0: maar alles aan ego, alles aan ego, toch?
1: Met tegi.
0: Je kan oren, dan is aan de tamtje morgen lang, hè?
1: Huh?
0: Ik dacht, je kan oren, dan is aan de tamtje morgen lang afgeneest, toch?
1: Juist, juist. Maar meneer Sribi.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Ik deed het, want dat is een kracht.
1: Ik heb een kracht, snap me, kijk, je bent ready. Go naar bar. Go naar bar.
0: Je neemt vergeet de sani.
1: Hoe lang voor jaren eet, hè?
0: Je neemt vergeet de sani.
1: Zo maar in je, neemt vergeet de sani. Wie is bakken 15 jaar, ik trof me motten.
0: Want volgens mij, waarom deed je verjaard toe?
1: Nee, nee, nee, ik was mee, toch?
0: Oh, je was mee. Met de vrij na augustus, volgens mij.
1: Wat, hè?
0: Met de vrij. En als ik me niet vergis...
1: Ja, hij is vandaag.
0: Morgen toch? Morgen, 4.
1: Oh,
0: want ik heb hem nog proberen te bellen, maar waarschijnlijk...
1: Hij belt er vandaag.
0: Waarschijnlijk is hij niet in het land van... Een man is lopen in
1: Koeriëren. Ja, alle prijzen. Ja, me kan geniet.
0: Zo is dat.
1: Nadja naar Wamon toch? Volgens mij is Nadja vandaag.
0: Oh, oké, okay, dat zou kunnen hoor.
1: Nadja, af op zo'n suide in heaven.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt me lang niet gehoord, Isabi toch? Niet al lang, even tang aan gezondheid, maar... Not heb het misdoen.
0: Het is altijd prettig voor je rijbakker.
1: Juist.
0: Daar is maat voor, toch?
1: Ik wist nog een tikkie. Ik moet ook met Dora. Ik wist nog een tikkie.
0: Ja,
1: je... Met Dora, not that tap me.
0: You know how to call?
1: Juist. And nobody heb het misdoen.
0: En hij poort nooit aan de vroes toe.
1: Juist. Anomi wawande.
0: Anomi wawande.
1: Boeie je loontum. Anomi wawande.
0: Mooi toori, mooi toori.
1: Ik ben een andere passie op in de background. Ik doe iedereen de groeten.
0: Ja.
1: En ook oma een pasordam. Odi ordinale C. Blijf stem te horen, eentje. Weet je wat ik lang niet heb gehoord? Biga.
0: Biga, Biga, Biga. Ja, van, hij had me gezegd dat hij naar Suriname ging voor een tijdje.
1: Oh. Wat heb je dat, meneer? Biga. Want altijd kan je voor me salie, is het toch eentje? Dan ben je denk Biga. Wat Biga wil, maar brong, brong.
0: Oh, dus... Het want dat Biga, Biga een voorschot aan mij. Dat Biga een voorschot op mij toch?
1: Nee, wala wala na wale. Wala na wale.
0: Zo Biga je praxering?
1: Nee, nee, nee. Me denk ik
0: toe.
1: Ambra basis sap dat te medoro medoro.
0: Ja, ja, dat is allemaal zo.
1: Ja, Ambra basis moest voor Jeremy. Want ik had het ook gevraagd. Is dat niet toch?
0: Ja.
1: Ik eet het, me keet dat je zo de ADDC. Na Bemre. Is dat niet toch?
0: Ja, ja.
1: Want je hebt van die dagen terecht, maar abi een.
0: Wan kom ik aan daar of zo?
1: Juist. Weet je, want ik altijd niet bezig aan Brabassi, maar nu
0: speel
1: je op een soort dagbesteding, weet je.
0: Klopt, klopt.
1: Dus als jij die dagen door kan geven, is dat niet toch?
0: Ja, dat...
1: Want jullie hebben nog wat te goed bij mij. Voor 3 maanden aan, tap mijn verjaardag, tap mijn gezondheid.
0: Lief man, lief man.
1: En wat bij mij in het vat zit, verzult me.
0: Verzult me, dat misabi vanaf middag maart misabi.
1: Juist. Dat met me eristen die krullen
0: en de pier helemaal nou.
1: A pier we dan moet trekken die en dan moet weet die Ambrabasi.
0: Ah boom. Oké hoor Tans.
1: Ik ga die en groetjes ook aan Redel.
0: Dankjewel en jij ook een hele mooie dag hè. Dankjewel. Doei doei.
1: Wat zei je?
0: Ik zeg jij ook een hele mooie dag.
1: Ja dank je, dank je. Eetjen, shoot.
0: Ja, we komen.
1: Ja, thanks voor al, hè.
0: Yes, graag gedaan.

0: Bye bye.
1: Bye bye. Doei doei. Ja, dat was wat Tans, de secretaresse zoals ze genoemd wordt. En ik ga even terug naar een rustig nummer van Clyke en Perrer. En die zingt I found the love, I found my love. My love. Ja, dat is een artiest waar ik vroeger heel veel van genoemd. De Bijlegvuifjes in Suriname. Ik weet niet of je zich daar dat nog kan herinneren. Maar dan ging je met z'n allen een bepaald bedrag samenbrengen. En dan gaf je een bijleg. Zo heb ik aan.

Yes, I find my love. Prachtig nummer van Clyde McBatter. En ik kan u eerlijk zeggen, Timmy Bedas, de Pokunisie, dat was de jaren 60, kom niet 70. De bijlegvijf is, zoals wij het noemen, met een succesbroodje probeerde je de mensen te verrassen. En een soft drink, zoals ze de Suriname noemen. Een soft. En wat hadden we nog meer? Een warambiri. Met klapstoeltjes en een tent. En dan zocht je een paar palmtakken. Versierde je die tent zogenaamd. Maar daar vloer. Dat nog binnen zo lezen. Dus ja, we dan zijn naar Santi. En de lieve dames bij Guebaka. Waar heb ik gezegd, jongen. De man is nou niet eens van vloer spreek aan dan zit hij. Koot ook maar rock and roll bepreden. Hortans moest ze op de Santi. Dat mis heb ik. Want hortans wil op dansen. Terwijl die hele familie ken ik als goede dansers. Mala. Malana, alles onderbegaan. Ze hadden fanclubs. Ik was geen lid van een fanclub. Wel had ik een wandelmarsgroep, dat misabi. De fashions. Ik was zo'n geweldig broek. En dan moet je drie keer zeggen, pas ik dan kroos naar Besari. Want dan was ik bij. Maar goed, het was geen luxe tijd. Niet al te veel geld. Maar het was wel een hele gezellige.

0: en ja, verdraagsame tijd moet ik zeggen. We konden goed met elkaar omgaan. We leverden een bijdrage aan de opkomende jeugd weer, want die vonden het ook leuk. Zagen die tieners gezellig dansen en het bleef natuurlijk een beetje hangen. Dus ik mag niet klagen over die tijd. Ik hoop u ook niet. En heeft u daar wat over te vertellen? Het hoeft niet altijd over politiek te gaan of de toestand in Suriname. Want ik vond het ook wel raar dat de president het wel eens was dat de FIFA-voorzitter meer landen wil toevoegen aan de compositie. Nou, dat is echt op geld bewust natuurlijk. En als je op die manier gaat denken, dan kan je beter het hele voetbal afschaffen. Laat Europa zijn ding doen, laat Zuid-Amerika zijn ding doen, laat Noord-Amerika zijn ding doen, Azië, want dan wordt het niet meer leuk. Dan ga je de hele dag voor de televisie moeten zitten om naar de wedstrijden te kijken. En dat is ook niet alles. Maar goed, we hebben de Ingi Day morgen en dat gaat ook spannend worden. En daarnaast ga ik, op advies van meneer Jan Ramkisoen, moet ik wat gaan organiseren. Misschien doe ik het, maar ik vraag me ook af. Jan, wat is jouw bijdrage? Wat ga jij doen? Want je zit niet, hoor. Maar in de taxa, je wat doe. Je kan een fiets staan bij mijn zo. Kon je me. En daarom heb ik een telefoontje meteen. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, nou ja, Carmen, ik
0: mag. Ja, je tak organiseren, want dat niet, toch?
1: Ja, oh ja.
0: Ik hoor je heel zacht, Jan.
1: Hoor je me nu goed?
0: Nee. Je klinkt heel ver weg. Ja, maar jij bent heel zacht en ik heb jou op maximum.
1: Ik heb een bericht van mijn beste vriend Roy Kemraj.
0: Roy, ja. Bekende bij Maat ook.
1: Naar Milaan, 1 augustus is Milaan.
0: En dan?
1: Milaan is het Hindoestan-Suriname.
0: Ja, ik weet het.
1: Equivalent van Kwaku.
0: Ja. Ja, morgen hebben we eerst Ingi Day. Een inheemse dag, moet ik zeggen.
1: Ja, morgen hebben we inheems.
0: Zaterdag, sorry.
1: Zaterdag. En in Suriname is gisteren begonnen Heritage Month.
0: Heritage Month, oké.
1: Dat is uitgeroepen door de president.
0: Ja, ja.
1: Een hele maand lang.
0: En wat houdt dat in precies?
1: Heritage Month, volgens wat ik gelezen heb, zegt de president of de directeur, meneer, hoe heet die meneer? Hij was laatst bij Maarten, een maand geleden. De directeur van cultuur. Het is bedoeld om Heritage Month, om de culturen en mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja.
1: Wat een ontdekking. Terwijl Suriname al sinds 1492 herenigd is.
0: Maar het is niet mogelijk die telefoon een beetje dichter bij je mond te horen.
1: Ik hou het bij mijn mond. Maar ik begrijp dat
0: je concept zelf.
1: Men alle culturen bij elkaar weer brengen. Dat is geen eenheid. Eenheid wil zeggen, je moet alle scheidslijnen tussen de verschillende etnische groepen en kapot slaan.
0: Weet je, Jan, ik ben het gedeeltelijk met je eens, maar ik denk echt, daar droom ik soms ook van, hoor. Van als wij zo steeds blijven denken, zullen we nooit een eenheid vormen.
1: Nee,
0: het blijft een jaar in, jaar uit, vanaf mijn geboorte en dat heeft idee, denken we zo.
1: Je hoort alleen maar, immigratie, 1 juli, Ingi Day.
0: Javaanse dag, Hindustanse dag, een Marandag.
1: Je moet zeggen, maar ik heb het al toen meneer Bram, ja, Bram heet hij. Hij is directeur. Hij was bij Maart toen hij hier was.
0: Nu klink je wel beter.
1: Wat?
0: Nu klink je wel ineens beter.
1: Ja, dat ligt aan jouw toestel daar. Jullie hadden problemen en dan zadelen jullie mij met
0: problemen. Hoe loopt je Mata schuld nou?
1: Jij geeft haar schuld. Maar ja, even terug. Ik vind Suriname is al meer dan 4 eeuwen een samenleving waar vrijwillig de inheemse kwamen. daarna zijn de Europeanen en die heeft iedereen daar gebracht. En wat we moeten doen, die hokjesmentaliteit, we zeggen ja, verdeelheers is gecreëerd. Maar die verdeelheers hou je juist in stand als je Heritage Month gaat houden en elke week of elke dag een andere culturele groep. Je moet gewoon zeggen, dag der eenheidsdag. En dan gewoon 9 augustus is, hoe heet het, inheemse dag. Wij vieren vanaf nu inheemse dag als dag der eenheid. Omdat de inheemse die voor ons daar gingen en de Europeanen die ons daar naartoe brachten, we vieren voortaan in inheemse dag als...
0: Weet je hoe ik het zou doen, Jan? Als ik het voor het zeggen had in Suriname, ik zou eerlijk zijn en luister, het zijn te veel. We hebben te veel bevolkingsgroepen. Mm-hmm. We doen 1 keer in de 5 jaar. Doen voor iedereen wat.
1: Ja.
0: Maar we hebben 1 vrije dag en dat is de Culturo Day. En dan maakt het niet uit of je Javaan in de Staan of Criollo of Portugees.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is een Culturo Day. Culturo Day moet mensen bij elkaar brengen.
1: Ja.
0: Mensen moeten met elkaar kunnen praten over de toekomst.
1: Nee, dan daarom ben ik met je eens. Want het gezeur van, ja, die moeten een Black
0: Iedereen
1: Monday
0: in de,
1: hebben.
0: Het
1: die
0: is,
1: moeten een Hindustan idee hebben.
0: Dat kan, maar dat doe je het 1 keer in de 5 jaar. Want je moet de economie niet gaan schaden door dit
1: nee,
0: soort
1: nee,
0: dingen.
1: Nee, nee, nee. 1 keer in de 5 jaar, nou ja, daar kunnen we het over. Maar waar het om gaat is, we houden ervan om die Witman te zeggen, ze hebben ons daar geplant en die verdeel er heerst. Maar we zijn al sinds 1949 een zelfstandig, soevereine land.
0: Mm-hmm.
1: En in 1975 zijn we onafhankelijk geworden. Dus we moeten nu, er is 1 Surinaamse volk. En al die waar je voorouders vandaan kwamen, hoe ze werden gebracht.
0: Mm.
1: En wat ze meegemaakt hebben, dat is mooi en waar. Dat is voor het Surinaams Museum in Paramaribo en het Surinaams Museum hier. Gewoon eenheidsdag 9 augustus. Kari.
0: Oké.
1: Allemaal konangin. Want juist daar was ook een kort geding. Gelukkig, die mevrouw die het 20 jaar organiseerde, heb ik gisteren begrepen, die heeft de zaak gewonnen. Want de president had iemand anders opdracht gegeven of vergunning verleend om het te organiseren. Maar de rechter zei nee, dat gaat niet.
0: Okay.
1: Die groep, die mevrouw die het altijd georganiseerd heeft, die mag het weer doen.
0: Jan, ik moet naar de volgende beller.
1: Ja, dank u wel.
0: Ik ben blij dat je weer gebeld hebt en ik zou zeggen...
1: Ja.
0: Tot de volgende keer, want dit is mijn laatste uurtje.
1: Ik laat 1 telefoon voor meneer Norman.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: En dicht bij je mond houden, hè? En wat ga je... Ja, hij is al weg, maar ik wilde graag weten wat zijn bijdrage, want ik ga het organiseren. Maar wat gaat Jan zijn bijdrage zijn? Goedendag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, mevrouw.
2: Goedemiddag, meneer Eetjen en ook de luisteraars.
0: Ja, met wie heb ik de eer?
2: Huh? Waarom wat de eer?
0: Ik zeg, met wie heb ik de eer?
2: Oh, met Celeste.
0: Celeste.
2: Ja, ja, even, ik wil reageren op wat meneer Jan zegt dit vaak. Ik vind dat hij geen respect heeft voor die oorspronkelijke mensen van het land. Omdat hij steeds zegt, mm-hmm, ja, de Indianen gingen eerst daar.
0: Mm-hmm.
2: Ze gingen niet eerst daar, ze waren daar.
0: Ze waren daar, ja.
2: Net als al die eilanden overal op de wereld. Congo, Mauritanië, noem maar eilanden, NATO of weet ik veel, allerlei van die namen van die India, Nieuw-Caledonia. Die mensen waren daar niet, ze gingen eerst daar. Weet je, dat is bijna inoan herken dat na deens magroon. Want zo meer zijn, hè? Ik zie het wel zo.
0: Ja, kijk, de mens wie heeft in Afrika gestaan, dat
2: weet. Wat zegt u?
0: De mens wie heeft in Afrika gestaan, dat is bewezen.
2: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Dus soms zijn mensen gaan verbasteren, hè?
2: Klopt, maar het gaat bij mij hier om. Als je zegt, ja, de Indianen kwamen daar. Waren daar.
3: Dat is een foute uitspraak.
2: Kwamen, ja. En ze verdreven hun. En toen brachten ze brachten ons daar. Maar ik vind dat zij, het is hun land, ik kan niet zeggen ze kwamen daar.
3: Nee.
2: Want omdat, weet je, soms hebben die inheemse mensen, je weet dat ze dat gedoe doen, maar ja, het is geen gedoe van, het is eigenlijk een Okanis Arawakse Kondre en dat soort dingen was een hele tijd, dat klopt ook wel.
3: Mm-hmm.
2: Het is hun gebied, niet ze kwamen daar, we waren daar en de Europeanen kwamen daar en ze brachten ons daar.
3: Weet je wat ook een mooie fout is die wij geleerd hebben op school? Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik ben dus van 76.
2: Ik ben ook al in de 70.
3: Ik ben in de 76. Maar dan heeft men ons altijd geleerd van Columbus ontdekte Amerika.
2: Ja.
3: Maar hij kwam mensen tegen. Roodhuiden noemde hij ze. Hoe kan je het dan ontdekt hebben? Dan hebben die mensen het land ontdekt, toch? Die daar waren.
2: Die mensen waren daar, wil ik.
3: Ja, die hebben de Amerika's ontdekt.
2: Begrijp ik hoor, wat dat ze er zo brengen. Dan.
3: Het is een beetje een dom verhaal van de Europeanen, vind ik.
2: Nou, heeft het ontdekt voor de. Je kan het ook zo invullen, nu daar u zegt, denk ik eraan, hoor, eerder reed. Hij heeft het ontdekt voor de Europeanen.
3: Dat moeten ze zeggen, dan is het correct.
2: Hoe zou het eigenlijk geschreven worden of gezegd worden? En dat zouden we het dan ook zo begrepen, weet je?
3: Ja.
2: Hij heeft het ontdekt voor de Europeanen.
3: Nee, maar ze moesten het groot doen van hun hebben het ontdekt en ze hebben die mensen zo proberen uit te moorden zelf.
2: Overal, meneer Eet, en overal. Ik zag net een onderwerp net op Facebook over die Surinaamse taal. Dat je bijvoorbeeld die Surinaamse taal niet met je ouders mocht praten, want het was onbeschoft, hè?
3: Nee.
2: Ik ken dat verhaal. En dan denk ik van, ja. Maar sommige mensen, dat, ja, het is niet.
3: Ik heb dat probleem niet gehad thuis, hoor. Integendeel, mijn grootmoeder leerde ons Surinaams praten.
2: Ja. Ik was niet door mijn moeder grootgebracht, dus daar was het onlangs, maar bij mijn moeder was het gewoon Surinaams.
3: Weet je wat ik altijd zo mooi vind? Ze nam ons stuk voor stuk, en we zijn met z'n achter natuurlijk. Dus, en dan moest je die schotel, moest je vertalen in Surinaams.
2: Schotel?
3: Ja.
2: Schotel, je bedoelt schotel waarop je kopje zet?
3: Ja.
2: Patrici.
3: Ja toch, maar als kind zeg je dat niet.
2: Oh.
3: Je zegt komtje toch?
2: Ja.
3: Je verzint maar wat. Want dit was een moeilijk woord ook, skotrietje.
2: En skotrietjes en de schutters werden ook skotrietje genoemd.
3: Ja, precies. En wees er een lepel aan en dan moest je die lepel naar de toe brengen. Tikka lippere gimme.
2: Nee, is niet waar, man.
3: Zo zei de was kind. En zij verbeterde ons dan. Tik als spoon.
2: Oké.
3: Ze heeft ons veel geleerd. Echt, mijn grootmoeder heeft ons best veel.
2: Ja, dus even hoor. En dan zie je ook de talen, hè, waar die mensen.
3: Ja, want we waren bijna uit, hoor.
2: Mochten die mensen ook hun taal niet meer spreken. Dat is bijna overal.
3: Ja.
2: Waar die Europeanen gingen, hè.
3: Klopt.
2: Ja, maar is goed.
3: Ja, bedankt voor het meedoen en ik wens je een hele fijne dag.
2: Ze waren daar, het was hun gebied.
3: En ze zijn nooit meer weggegaan.
2: Nee.
3: Ze mogen nou opdonderen. Zo zeggen ze ook tegen ons en ik zeg het ook tegen hun.
2: Is goed dan.
3: Een fijne dag. Doei, doei, doei. En we gaan even naar de hele oude weer. Anque me gusta la vida. Van niemand anders dan Alberto Beltran. Prachtig nummer. Een oude gouden. Helaas, de laatste beller. Ik kan u niet opnemen. De tijd is verstreken. Ik groet u. En ik wens u veel plezier met de volgende programmamaker. Dat is de heer Van Gom zelf. Ori, ori, te wantralis baga.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastig gevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo, lieve dames en heren, goedemiddag, wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom. Ik zit hier in het programma Marticipatie, maar ik heb gevraagd om assistentie van Raymond Dalvoer. En die gaat mij...
1: Ook van de NPO was.
0: Hij gaat mij ondersteunen en u ook. Straks krijgt u de gelegenheid om met mij van gedachten te wisselen. En met onze studiogasten, want we hebben bijzondere studiogasten vandaag. Drie. Twee zitten al in de studio. En mevrouw, ik word hier...

0: Maar we zijn er, we hebben hoog bezoek. En daar gaat u straks alles van horen, want ze zit er al. Mevrouw Falini Wassimin, verbonden aan de ambassade in Nederland, Surinaamse ambassade in Nederland. En ze is hier om ons te vertellen wat er allemaal gebeurt nu op dit moment in Suriname en wat er aanstaande is. Mevrouw Wassimin, welkom in de studio bij Maart.
1: Ja, goeiedag ook van mijn kant. Het is wel een hele hete middag, maar het is lekker. Ja, we zijn hier, of ja, ik ben hier namens de ambassade van Suriname te Den Haag. En ik wil eigenlijk een beetje licht doen schijnen over Heritage Month, die eigenlijk afgelopen zaterdag is gelaunched. Gehele maand Heritage Month, dus eigenlijk is het heel goed om het hier ook een beetje te belichten. We hebben 4 activiteiten die we zullen organiseren onder leiding van een commissie, ingesteld door de ambassade in Nederland. Dus daarom ben ik eigenlijk hier.
0: Oké. En dan weet ik dat onze luisteraars, die soms goed zijn in Engels, direct vragen, maar wat is dat dan, Heritage Month? Wat is dat nieuw? Wat is de achterliggende gedachte?
1: Ja, goed. Dus eigenlijk is het, moet ik het een beetje uitleggen. We kennen Suriname. Suriname is multi-etnisch, multicultureel. En we hebben zoveel dagen die we herdenken en celebreren, weet je, ook bezinnen van ons afkomst, die te maken heeft met onze afkomst. Want dat is ons heritage, toch? Van waar je komt. En de bedoeling is dat we nu eigenlijk op het punt staan om te kijken en meer te celebreren dat we bij elkaar moeten komen. Weet je, dus de hele maand, het is een initiatief van de president, ziet het aangegeven dat we 1 natie zijn. Dus al die verschillen, al die verschillende heritage, verschillende afkomst gaan we vieren met elkaar. En dat is gedurende de hele maand augustus. Dat is de bedoeling. Dus we hebben mensen van Maron afkomst, we hebben mensen van Javaans afkomst, we hebben mensen van inheems afkomst, die er eigenlijk al waren. Mm-hmm. Maar ons thema voor deze eerste Heritage Month is hoe wij ook hier samenkwamen, samen opbouwen, samen verder. Dat is het thema. Omdat we uiteindelijk moeten reflecteren en zeggen van, oké, we zijn allemaal op verschillende achtergronden, but we need to form one. En daar gaat het om. Dat is de essentie.
0: Ja, mooi. Heritage in het Engels vertaald naar het Surinaams of het Nederlands is je afkomst.
1: Afkomst, ja. Klaar. Afkomst.
0: Raymond, wat hoor je hier allemaal?
2: Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Markt. Mijn naam is Raymond Belvoer. We hebben hier als gast mevrouw Wassimin. Zij is afkomstig van de ambassade van Suriname in Den Haag. En zij gaat het hebben over heritage. En wat ik van haar wil weten is, ik heb begrepen dat het een initiatief is van de president, mevrouw, haar excellentie, mevrouw Jennifer Simons. En ik wil graag weten, wat is het doel wat men daarmee wil bereiken? Kunt u dat vertellen aan de luisteraars?
1: De ultimate goal is dat we één vormen. Mm-hmm. Is dat we vieren wat ons bij elkaar brengt. Mm-hmm. En dat we zo verder kunnen optrekken. Heritage Month is niet eigenlijk gebaseerd op activiteiten van feestvieren en dergelijke. Het is niet alleen daarop. We vieren natuurlijk, we celebrate our heritage. Maar het gaat om het feit dat na Heritage Month gaan we proberen onze cultureel erfgoed te streamlinen in ons beleid. Dat wil zeggen dat we in onderwijs een stukje cultureel erfgoed meenemen. In gezondheidszorg, in Karkong, in alle beleidsvormen, dat we dat mee willen nemen. Dat is de ultimate goal.
2: Maar is er, dan krijgen we de volgende vraag, is het bekend of er eerder al hier naar onderzoek is geweest, waartoe is besloten om naar aanleiding van een onderzoek, die misschien wel of niet is gehouden, is het wel, wat heeft men kunnen vaststellen voordat men heeft besloten om nu daartoe over te gaan?
1: Ja, dus net zoals ik al eerder zei, we hebben verschillende dagen waar we bezinnen over ons afkomst, toch? Ja. Ik kan niet praten over een formeel onderzoek, maar ik kan wel praten over dat het een feit is dat we verschillende groepen hebben en dat we wel een moment moeten nemen om aandacht te schenken om werkelijk die eenheid te vormen.
0: Ja, ja.
1: En daar gaat het om.
0: Ja, dus die Heritage Month is op een gegeven moment moet het leiden tot een goede natievorming, want dat
1: juist
0: is zoek in Suriname.
1: Juist.
0: Iedereen doet zijn eigen ding apart.
1: Yes.
0: En met een Heritage Month op den duur, hè, dus niet in één jaar of twee jaar, maar later gaan we tot één
1: exactly
0: groep behoren.
1: Het is de bedoeling dat we elk jaar dit moeten vieren. Dus dit is het eerste jaar. Laten we zeggen, het is een pilotjaar. Maar we moeten het wel nog steeds goed neerzetten. Zodat men begrijpt waar het om gaat. Het is niet alleen feesten en dat soort dingen. Maar het gaat erom dat het geïmplementeerd wordt in ons beleid.
0: Oké.
2: Okay. Maar u weet net als ik dat in Suriname heb je verschillende categorieën. Tenminste burgers. Je hebt jongeren. Je hebt mensen van midlife age en je hebt ook oudere, dus senioren.
1: Dat zien we ook in Nederland.
2: Dat zien we ook hier. Ja. Dat is de, ja, daar gaat het niet om, echt. Maar goed, welke doelgroep wil men in eerste aanleg bereiken? Want het moet overkomen.
1: Ja, klopt.
2: Weet je, het moet overkomen en het moet begrepen worden en dat moet je terug kunnen zien. Kunt u daarover meer vertellen?
1: Goed, het is de bedoeling. Kijk, het is een pilot. En we willen voor de eerste keer alle groepen raken. Maar we moeten niet onder stoelen en banken schuiven dat de jongeren die hier zijn ook wel meegetrokken moeten worden in dat stukje cultureel erfgoed van ons.
0: Mm-hmm.
1: Ik zelf raak geconfronteerd met een aantal groepen, bijvoorbeeld ons taal, Sranang Tongo, toch? Iemand sprak laatst met me, Sranang Tongo, op kantoor. En ik zei, weet je, ik vind het zo leuk dat Sranang Tongo echt iets is van, ja, ik ben Surinamer, dus ik kan Sranang Tongo praten. Of, weet je, omgekeerd, ik kan Sranang Tongo praten, dus ik ben any which way around. Maar wij in Suriname hebben wel iets van, weet je, op kantoor doen we dat niet. En naar onze ouders doen we dat ook niet, omdat het stukje gaat om respect, het gaat om egards. Dus, maar ik begreep de sentiment wel erachter. Ik snap het wel. Dus daarom zeg ik van, of zeggen wij als ambassade van, hey, we moeten wel nu echt aandacht hieraan gaan besteden. Dat we de jongeren een beetje dat stukje Surinaams cultureel erfgoed meegeven vanuit de ambassade. Van wat is Surinaams? Wat is jouw, van weet je, wat is jouw heritage? En wat neem je mee? En dergelijke. Dus voor nu, voor dit jaar, zijn het alle groepen. Mm. But we do have, we hebben een speciale aandacht voor de jongeren.
2: Okay. Is het ook bekend hoe dat overkomt bij de jongeren?
1: Op dit moment
2: zijn er peilingen gehouden dat u kunt weten van hoe.
1: Ja, dus we hebben bij de ambassade hebben we gesprekken gevoerd. Mm. We hebben een groepje young professionals die eigenlijk ook mee helpen om dit stukje van Heritage Month te organiseren het eerste jaar. En daar zie je ook weer een stukje verdeeldheid over wat is cultureel erfgoed van Suriname. Wat houdt Suriname in? En wat is dat stukje Surinaams dat van jou is, dat hier in Nederland is. Dus we zien dat. We hebben het gemerkt bij de gesprekken die we gevoerd hebben.
2: Heeft de regering ook nagedacht om, wil men het goed implementeren, wil men dat het succesvol wordt? Heeft men ooit gedacht van, hé, we gaan datgene wat u naar voren brengt, we gaan het ook beginnen bij de basis, dat wij dat ook vanaf de basisschool, dat wij dat meegeven aan de leerlingen. Is dat bekend?
1: Ja, dus dat zei ik. U tikt het eigenlijk precies op zijn kop. We willen het implementeren in ons onderwijs, met name. Weet je, dat we een stukje terugbrengen van wie ben je en waar gaan we naartoe? Want dat is belangrijk. Als je naar voren wil gaan, kijk, we staan voor een hele grote ontwikkeling. Gas en oil boom hebben we in Suriname. Daar krijg je influx van een heleboel experts, van een heleboel nationaliteiten. En het is zo belangrijk dat jij weet van waar je komt. Zo belangrijk dat je weet waar je naartoe moet gaan. Weet je, als land. Je weet toch? Dus zo belangrijk dat je weet van waar je komt, zodat je weet waar je naartoe gaat.
2: Dus een stukje bewustwording, zeg maar.
1: Ja, exactly.
2: En u geeft daar leiding aan op de ambassade?
1: Ja, dus eigenlijk heeft de ambassadeur, ik ben er pas hoor, als gedetacheerde diplomaat. Ik ben meegekomen en de ambassadeur heeft me meteen aangespannen. Je bent voorzitter van de commissie van Heritage Month. En ja, ik doe er alles aan om dat een succes te maken.
0: Oké. Wat kunnen we specifiek gaan merken de hele maand? Augustus toch? Want dat is het, hè? Heritage Month begint op 1 augustus tot...
1: Hoeveel dagen heeft augustus? 30?
0: 30. Laten we 30 nemen. Nee, ja.
1: 30 augustus, laten we dat zeggen.
0: Dan gaan er activiteiten plaatsvinden.
1: Ja,
0: vertel ons.
1: We hebben dus op 6 augustus bij de ambassade... binnen een kleinere kring, kan je zeggen. Het is niet open. Maar dan heb je de kick-off, zeg maar. De opening van Heritage Month in Nederland. Want in Suriname heeft het al plaatsgevonden. Dus dat hebben we aanstaande donderdag, 6 augustus. Op 23 augustus hebben we een Sranan Kukuru, Surinaams culinair festival. Ja, dat zal gehouden worden bij het consulaat van Suriname te Amsterdam. We hebben op 28 augustus een Tori en Poku avond. Wow Hostel in Amsterdam. Ja. En op 29 augustus, ja, hebben we dus de afsluiting van Heritage Month. En dat zal ook in Den Haag plaatsvinden.
2: Op de ambassade?
1: Nee, hoogstwaarschijnlijk wordt het geen ambassade, maar Hilton.
2: Als een hotel.
1: Ja, okay. Ja.
0: Als er luisteraars zijn die nieuwsgierig zijn geworden, of zijn geïnteresseerd, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, dus ik zou voor nu zeggen, volg ons Facebook. Dat zou ik zeggen. Dat is 1. 2. Alleen... De eerste en de laatste dag zijn open. Nee, sorry, zijn gesloten op uitnodiging. Twee andere events zijn wel open. Dus dat Surinaams culinair festival en Tori en Poku avond zijn in principe open. Dus als je geïnteresseerd bent, volg ons Facebook. We zijn ook op Instagram en hier en daar. We zijn nu pas gestart hoor. Dus als je op zoek bent naar content van weet ik veel toen, is het er nog niet, maar... We zijn

0: bezig dit allemaal te publiceren.
1: Maar ik stel me voor, als iemand zo navigeert naar Facebook, wat moet men in de zoekbalk invullen?
0: Ambassade van Suriname in Nederland.
1: En die leidt je weer verder
0: naar die andere.
1: Precies, we gaan het.
2: Mooi hoor, interessant. Nieuw voor ons, maar we moeten even aanwennen.
0: Nee. Dus we proberen hoor, doen ons best. Jullie hebben ook gevolgd dat deze ambassadeur de ambassade een beetje heeft opengegooid.
2: Ja.
0: We praten met mensen die ideeën hebben, met PSA enzovoort. Dus we willen graag dat ons PSA hier geïnformeerd is. We willen graag ze meer betrekken in al datgene wat we doen. En we willen meer samen meer doen voor Suriname.
2: Zeer interessant. Goed zo, als radio, Mart, wil meedoen. We voelen ons groot en we voelen ons vereerd dat jullie hier zijn.
0: Ja,
2: wat kunnen wij betekenen in dit alles? Wat verwacht u van de media? Breed, hè?
0: Ja, wat ik verwacht is dat jullie Heritage Month eigenlijk delen. Want onze Surinamers hier moeten begrijpen dat we op een punt staan van ontwikkeling. En dat dit onderdeel is van dat groter plaatje. Dat is wat belangrijk is voor de media hier. Dat we niet verder gaan in versnippering, maar meer juist als één gaan optrekken. Dat is ontzettend belangrijk voor onze ontwikkeling.
1: En wanneer is mevrouw Wassimeen uiteindelijk tevreden?
0: Wanneer ik... wat is het? 30 augustus nog? Of 1 september? Maar dan denk ik dat ik wel de hele dag ga uitslapen. Want nu maak ik slapeloze nachten mee. Maar het is fijn. It's all part of the game, zeg maar. Dus, maar dan... Wanneer dit gedragen is, ook door de media, ze hebben een ontzettend belangrijke rol, om dit idee te vertalen naar niet alleen events die zich bezighouden met celebrations, maar echt bezighouden met het vraagstuk van wat is Surinaams cultureel erfgoed? Wat maakt je tot Suriname? Een hele simpele vraag. Wat maakt je tot Surinamer? Weet je, dan krijg je zoveel verschillende antwoorden. Weet je, van Odo's tot Koto, tot Sari, tot Karkong.
2: Jarakepang.
0: Weet je dan? En dat is fijn, want dat is onderdeel van ons Surinaam zijn. En daar gaat het om.
1: Nu kennen we kennen een pagina of een site die heet myheritage.nl.
0: Ja.
1: Is het ook de bedoeling dat via de ambassade ook zo'n eigen website wordt opgericht, waar mensen naartoe kunnen?
0: Dat zou fijn zijn. Dat zou heel erg fijn zijn. Het is voor nu nog een beetje ambitieus voor ons. Maar we gaan zeker naartoe werken.
2: Mooi te horen. Goed zo, blijft u zitten hoor. Want we hebben andere gasten inmiddels ook in de studio. Ook met een Surinaams plan idee. Wie hebben we daar aan tafel? Ik zie twee. Die dame, wie bent u? Ja, voor de luisteraars. Je hoeft het niet op te zetten hoor, nog niet. Nog niet.
3: Ik ben mevrouw Deinveld.
2: Deinveld.
3: Ja, en het is meneer Oost van de Melody Travelers.
2: Die kennen we. Hij is een paar keer hier geweest. En volgens mij is meneer Oost...
3: Mevrouw Manu.
2: Actief bezig geweest met Melody Travelers. Hij ziet er ontspannen uit. Hoe denk ik dat ik heb weer, maar in Chino weer het. Dus volgens mij gaan ze verlengen hier. Wie is die mevrouw is?
3: Mevrouw Manouf. Ja.
2: Vertel ons waarom jij hier bent gekomen vandaag.
3: Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben hier voor Corona Benefit. Dat wordt gehouden op 5 augustus. Aan Oude Kerkerplas. Om 5:00 starten we. En wat het inhoudt is dat wij eigenlijk voor de coronianen of ja, de mensen in coronie, zoals een bejaardentehuis voor de scholen, dat wij donaties willen ophalen om de mensen daar tegemoet te komen waar er hulp nodig is. En samen met de coronianen hier in Nederland hebben we dit bedacht van hey, voordat de heren van Melody Travelers, zeg ik dat goed? Melody Travelers naar Suriname terug gaan, want ze hebben een tour gehad de afgelopen tijd hier in Nederland. Dat ze dus de mensen ook iets teruggeven. Mm-hmm. En dit is wat we dus dan doen om die dag ja, iedereen bij elkaar te verbinden. Dus eigenlijk verlengde van Heritage Month. Dit is geen concept van het Heritage Month, maar

0: dit alles en die mee willen helpen aan de opbouw van Coroni. En ja, dus samen met al die mensen willen we één geheel vormen om een geslaagde avond van te maken, zodat de mensen kunnen komen om te doneren. We gaan het heel transparant houden. Ja. We gaan een donatiebox neerzetten. Je kan doneren in geld, je kan ook doneren in
1: materiaal.
0: Dus de mensen zijn vrij daarin en het wordt heel transparant. Er is geen stichting of organisatie hieraan verbonden. Toevallig is ook de penningmeester van bejaardentehuis Coroni aanwezig. Dus samen met hem gaan we dus alles aan de mensen bekend aan het einde van de avond bekendmaken en aangeven wat we hebben opgehaald of als er mensen daar zijn, dus die stichtingen hebben, dus die willen doneren, zodat we zeg maar dat kunnen teruggeven, vooral aan het bejaardentehuis en eventueel ook aan de scholen. Het hangt van de opbrengst af. En dat gaan we heel transparant houden, want je hebt al vragen dat mensen komen van, oh, en waar moeten we storten? Nee, we gaan niet storten. Kom gewoon langs 5 augustus, Oude Kerkerplaats, om 5:00. En als je wat wil doen voor Coroni, neem het mee. En het wordt in goede banen geleid. En er wordt ook zeker terug gecommuniceerd waar alles naartoe gaat. En zeker transparant. En dat is belangrijk, want... Er moet geen argwaan of wantrouwen komen van hey, we halen geld op voor onszelf of nee. We gaan het zoveel mogelijk transparant houden omdat eigenlijk zodat de mensen weten waar ze aan toe zijn.
1: Oké, maar laatst heb ik u ontmoet bij, op een bijeenkomst bij de Surinaamse ambassade.
0: Dat klopt.
1: Het ging ook over Coroni.
0: Dat ging ook over Coroni.
1: Bent u lid van de organisatie For Every Child? Zoiets van Benito Naden. Is dit een... een gedeelte van inzamelingsacties voor Coroni, want ze willen Coroni opbouwen.
0: Ja
1: toch? Is dit een onderdeel daarvan of is het weer iets anders?
0: Eigenlijk is het geen onderdeel daarvan. Okay. Stichting Every Child is gescheiden hiervan.
1: Okay.
0: Daarom zeg ik, er is geen stichting hieraan verbonden. En ook geen organisatie. Het zijn gewoon de Coronianen. Mm-hmm. De heren, zoals Brian Bond en Mushu. Dus die zijn allemaal mensen die altijd plannen of tenminste evenementen organiseren.
1: Ja.
0: En we zijn dus dan met het initiatief gekomen dat wij dus iets voor Coroni willen doen. En vandaar dat we het initiatief hebben genomen om het zo snel mogelijk voordat de heren terug vertrekken.
1: Ja. Wat heeft Coroni nodig? Wat is er aan de hand? Ik hoor het onderwijs, gezondheidszorg, bejaardentehuis. Wat zijn de behoeftes van Coroni?
0: Ik denk dat er genoeg behoefte is aan de opbouw van Coroni. We hebben vooral in eigenlijk heel Suriname, zorg en stelsel is een dingetje daar. Dus we willen in Coroni, er was laatst een vrouw op bezoek daar, kan even niet op de naam komen, en ze is daar naar het bejaardentehuis gaan in het ziekenhuis van Coroni, dat er heel veel niet aanwezig was, zelf geen medicatie. Dus er is een hele grote behoefte aan zorgspullen, dus van bed tot medicatie, rolstoel, noem maar op, pampers en al dat soort dingen. Maar we zijn wel van mening dat we blijven geven, maar dat we ook de mensen leren hoe ze het ook zelf moeten doen en hoe ze het moeten onderhouden.
1: Ja.
0: Maar dat is belangrijk, want je kan iedereen een hengel en een pier geven en een vis en ze maar voorlezen en voorkouwen wat ze moeten doen. Maar het is ook belangrijk dat we in de toekomst de mensen gaan leren van hoe we op langer termijn dit kunnen behouden en onderhouden.
1: Mooi hoor.
0: Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
1: Ja.
0: En ja, dus er is heel veel behoefte. Er is heel veel behoefte, zo het onderwijs. Bijvoorbeeld dat er een accommodatie is voor de kinderen, waar ze naartoe kunnen gaan om te spelen. Hmm. Ook dat er naschoolse activiteiten zijn. Dus we willen de mensen daar echt tegemoet komen. En er is heel veel.
1: Ja, maar sommige luisteraars van ons, Maarten luisteraars, Coronianen ook hoor, maar ook para's, mensen uit para. Ja. Ze zeggen ze willen graag geven, maar we moeten ook wel aan feest. Mijn stort ergens of mijn bijdrage, maar moet ik daar specifiek aanwezig zijn om iets te kunnen geven?

0: Kijk, de mensen hoeven niet specifiek. Het is fijn als ze specifiek aanwezig zijn, want dat verbindt. En dan ga je contact maken, want er gaan ook gasten daar zijn. Ik heb mensen benaderd. Vandaag hadden we ook net een gesprek met hoe moet ik zeggen, hoe die man? Opobi Osso, stichting.
1: Okay.
0: Meneer Klin, die heel veel doet voor Suriname. Dus die mensen gaan aanwezig zijn, zodat ze ook kunnen horen en weten van, het gaat niet om, het gaat erom dat we Suriname helpen.
1: Ja.
0: En daarom zei ik in het begin, we houden het transparant, zo transparant mogelijk. Er is geen organisatie, het is echt een initiatief. Daarom hebben we gezegd, het is een benefit.
1: Okay.
0: En er is geen stichting aan verbonden. Wat er daar wordt opgehaald, dat is wat ook gebruikt wordt voor het bejaardentehuis of voor de scholen. Het hangt er vanaf wat we ophalen.
1: Right.
0: En als er gestort wil worden of als je wat achteraf wil geven, mm-hmm. kan je sowieso contact met me opnemen.
1: Okay.
0: Op het nummer 06.
1: Kijk, dat zag door.
0: Ja, op het nummer 06-18-62-5848. Dan kunnen ze mij een bericht sturen en dan kunnen we kijken hoe we verder in contact kunnen komen. Op het nummer 06-18-62-5848.
1: Ze hadden net geen pen bij de hand. Nu pas hebben ze een
0: pen.
1: Nu pas.
0: voor de mensen die niet aanwezig zullen zijn op 5 augustus. Ja, en toch wat willen geven, kunnen ze me bereiken op 06-18-62-5848.
1: Mooi. Goed. Blijft u aan tafel. En die andere dame heeft nog niets te vertellen, want ik wil naar meneer Os gaan. Want hij ziet er ontspannen uit, rustig. Meneer Os. Wat is er gebeurd met Melody Travelers? Hoe hebben jullie het gemaakt hier, jongens? Aweri? Of zeg je van nee hoor, dit is maar het begin.
2: Kijk, dat is dat we al gewend zijn. We zijn nu relaxed.
1: Ontspannen. Ja. En hoe heeft u het ervaren? Ik vind dat uw microfoon niet goed klinkt. Dus misschien moet hij toch naast. Wacht, zegt hij nog eens wat? Nog eens? Ja?
2: Ja.
1: Je moet doorpraten, want ik vind aan microfoon niet. Klinkt zo scherp, ik denk trouwens. U bent op microfoon 2.
3: 2.
1: Ja, zegt u wat, meneer Os?
2: Ja, het is een relaxe tour voor ons geweest.
1: Oké, ik zet hem ietsje luider.
2: Zijn vanaf 28 juni hier in Nederland. Ja, en er is een tijd van komen en tijd van gaan. Ja. Dus over 2 weken zijn we, anderhalve week, zijn we weer weg.
1: Ja. Hoe heeft u het ervaren? Voor viering, voor over hoe?
2: Echt relaxed, echt goed. Het was een goede tour.
1: Goede tour, succesvol.
2: Succesvol, ja. Vooral dat.
1: En wanneer is de laatste? 5 augustus dus?
2: Nee. En 9 augustus hebben we after
1: Kwaku.
2: Kwaku Park.
4: After Kwaku,
1: Laspang.
4: Laspang, ja. Uitzwaai.
2: Is ook tevens onze uitzwaai.
1: Ja, mooi man. Misschien moet u toch ons een sideline geven. Wat vond u een hoogtepunt? Biggie Podium, Kwaku. Ik heb duizenden mensen daar zien bewegen in Siki. Was dat het allerhoogste punt voor jullie?
2: Eigenlijk ja. Om uitgenodigd te worden om op het groot podium op te treden, was een heel groot eer voor ons. Ja, vooral we uit een klein district uitkomen. Ja, dus het heeft echt heel veel voor ons.
1: Ja. En ik weet wat er gebeurt hoor. Nadien, soms maar, die begin zoek ook bij een telefoonnummer voor dat ik Tim Kasser na kon Jimmy Biggie Face. Biggie Jari Mino, Tramamoro, dan Melody Travelers. Dit moet blij Jimmy Tim Fiari. Hebben jullie contacten kunnen leggen?
2: Dat is ook gebeurd hoor.
1: Ja, we zijn vast aan het doen. Ja, dus van het een komt het ander. Nee, maar het is leuk omdat jullie ook dit willen doen voor de organisatie.
2: Ja, toen eigenlijk de organisatie ons benaderd hebben, heb ik eigenlijk direct ja gezegd.
1: Mm.
2: Want het gaat toch meer om het tehuis en ook het onderwijs in corona.
1: Mm-hmm. Mooi.
2: Ja, we kunnen dan geen nee zeggen.
1: Nee, toch. Dit is mooi. Boontori. Goed zo. Mevrouw Wassime, we zijn u niet vergeten hier aan tafel.
5: Nee, precies. Ik wilde afvragen. Mag ik afsluiten?
1: Gaat u gang.
5: Ja, nee. Helemaal top. Ik wil nog eigenlijk een paar dingen toevoegen aan wat ik gezegd heb. We willen augustus. Waarom is er gekozen voor augustus? En u heeft de vraag nog niet gesteld. Maar ik weet zeker dat u het wilde stellen. Waarom is er gekozen voor augustus? In augustus vieren we de dag der inheemse. Onze eerste burgers van Suriname.
1: Ah.
5: En op 9 augustus is er tevens ook Japanse emigratie. Dus vandaar de maand augustus.
1: Hmm.
5: Ja. En ik wil ook zeggen, aangeven, dat er wordt opgehaald. Dus alle inkomsten, extra inkomsten of opbrengsten. Ja, sorry, geen inkomsten, opbrengsten. Hebben we dus de opdracht gehad van de president, herself, om Stichting Betaljada te gedenken. Omdat ze nu in een bepaalde situatie verkeren. En u weet dat Suriname heel veel hulp nodig heeft op dit moment. Dus de opbrengsten van Suriname Culinair Festival, de andere opbrengsten, wherever, dat we dat kunnen doen. Of zelfs als u een bijdrage wilt leveren, is het voor Stichting Betaljada. Dus
1: Wat is Stichting Betaljana? Ken ik niet. Wat doen ze?
5: Het is een tehuis in Suriname voor... Nancy, help me hier voor je.
1: Betaljana, voor ouderen?
0: Voor ouderen en je hebt ook voor jongeren.
5: Voor kinderen met een beperking. Met een beperking.
1: Stichting Betaljana.
5: Betaljada. Het is gevestigd aan de Cornelis Jongwoustraat in Suriname.
4: In welke hoogte moeten we ons voorstellen? Voor de luisteraars. Hè?
5: Ja. In de buurt van Chimin.
4: Oh ja.
5: Kennen jullie Chimin? Ja. Iedereen kent Chimin. Wie kent Chimin niet?
1: Ik ken ze niet in de stad.
5: Ja, dus ik wil dus dan ieder oproepen dat ten eerste... Hoe wij ook hier samenkwamen, we moeten samen optrekken.
1: Nee,
5: en ik weet dat hier in Nederland hebben we dezelfde sentimenten als wat we in Suriname hebben. Dus ik wil een ieder oproepen om tenminste die gedachten en dat gevoel te blijven koesteren. En ik ga eerlijk zeggen, ik was naar een lezing laatst van het consulaat. En toen had je een meneer Mohan daar. En die heeft me helemaal... aangeraakt met zijn woorden. Dat het maakt niet uit waar een Surinamer is ter wereld. In je hart ben je een Surinamer in been en merg. Waarom? Omdat we eigenlijk zo zijn.
1: Ja.
5: Ik heb ook eens omdat ik hier werk, zie ik het eigenlijk een beetje anders hoor. Sinds ik ben gekomen, heb ik echt dat ding omarmd. Dat wij, waarin wij geboren zijn en leven in Suriname, heb ik omarmd. En ik heb gezien van, hey, dat is echt iets van ons, maar we onderschatten het. En dat is dat stukje van inclusiviteit. U begrijpt, dus of u kent misschien dat woord als een nieuw modewoord van de wereld. Van ja, we moeten iedereen erbij betrekken. Maar weet u, in Suriname zijn we al zo. We zijn erin geboren. Het is just part of our identity. Je buurman is gewoon iemand anders, maar het is je buurman. We leven gewoon lekker met elkaar.
0: Ja.
5: Dus dat is echt een experience voor de wereld. Dat is wat we heel graag willen delen met de wereld. Van hey, wij gaan niet op zoek. We hebben het. We zijn het. Dat is het. Klaar, punt uit. Dus dat wil ik weten.
1: Nee, je brengt het mooi. Want ik merk het ook hier op de radio, maar we weten het. Er zijn luisteraars die continu over Suriname praten, terwijl ze heel lang niet zijn geweest. Ja, Sandin is king in de body Suriname. Echt waar.
5: Ja.
1: Elke dag praten we over Suriname. En sterker nog, veel Surinamers gaan hier niet naar de stembus. Dan hebben we mooi aan politiek voor jou.
5: Nee,
1: maar aan politiek voor Suriname. Elke dag volgen ze wat er daar gebeurt. Dat is iets aparts. Dat wil zeggen dat ze een binding hebben met het land. Die, ja, je haalt het niet meer uit ze weg. Goeie zaak. Alleen moeten we kijken wat Suriname nu, hè, met die vooral Heritage Month, probeert te doen om ons bij te betrekken. Helemaal ook toe naar het systeem voor Suriname. Meneer Dalvoer, wat vindt u ervan? Wat nu allemaal gebeurt? Een gevoel tussen Surinamers hier en Surinamers daar. Wordt verstevigd. Zo.
4: Ja, het wordt verstevigd. Maar het is ook meer bij, bij een bepaalde groep die vooral de behoefte heeft om... weer terug te keren.
1: Mm.
4: Kijk, je hebt ook jongeren die hier, wellicht hier zijn geboren. En ze zijn hier naar school gegaan, ze studeren, ze hebben een betrekking. Maar degene, de 60-plussers, bij die voel je meer. Dan zie je ook vaak dat ze steeds vaker praten over van, hey, ik wil vroeg of laat wil ik toch terug.
1: Ja.
4: Die gaan eerst kijken natuurlijk, want Koidinga, Kontang en Awang. Je moet je gaan oriënteren in het land. Je moet kunnen meegaan met de flow. Want je moet de knop kunnen omdraaien.
1: Ja, ja.
4: Ga niet met je Nederlandse attitude daar naartoe.
1: Okay.
4: Je moet gewoon de knop omzetten van ik ben nu in mijn land.
1: Ja. Vandaag las ik een bericht over die zangeres, volgens mij Treintje Oosterhuis, is nu op vakantie met haar gezin.
5: Ze en voelt zich helemaal
1: thuis. Oh, ze wil volgens mij re-emigreren, Sanayere. Ja. Ze heeft kinderen met een Surinaamse man. Ze is een paar keer al geweest naar Suriname.
0: Volgens mij niet een Surinaamse man, ik denk Antilliaan.
1: Nee, ze is een Surinaamse man, Louis.
4: Dat is niet de broer die dame die ook zingt.
1: Ja, dat is er
4: allemaal.
1: Louis, daarom zingt ze daar in Suriname.
4: Ja, ik weet niet waar, ik zag het zo voorbij.
1: Ik las het en nu ben ik helemaal verliefd geworden op Oosterhuis, man. Want ze heeft zo prachtig gesproken over Suriname.
5: Klopt.
1: De mensen zijn vriendelijk.
5: Het
1: eten is lekker. Ik wil dat ze wel vaker gaan naar Suriname. Jongen, dus wie zit even berekend? Jongen, wat doen we nog hier zo lang, man?
5: Weet je wat zo frappant is?
1: Ja, vertel.
5: De mensen met wie we praten, sommigen zijn niet eens geboren in Suriname. Maar ze zeggen, het moment dat ze naar Suriname zijn geweest, zijn ze zo emotioneel wanneer ze weggaan. En voor mij, to be honest, voor mij is dat ook een beetje van, oké. Hoe is dat zo? Maar als je teruggaat naar, again, hun heritage, it's part of you. Eenmaal het in je opvoeding is geïntegreerd, it's part of you. Als je ouders het was geweest, it's part of you. En als je één keer bent geweest, we zijn warme mensen. Weet je, en die factoren die hier spelen, en ik zeg niet dat hier slecht is, maar ik zeg gewoon, de factoren die hier zijn, die willen je wel heel snel, en ik ben maar pas 3 maanden hier,
1: so.
5: Heel gauw drukken in een bepaald, van hé, waar is mijn thuis? Waar is mijn Pemi Kumbati Beri, no?
1: Dat
5: zeggen ze. Maar echt, hè? Het is een ware fenomeen hier. En daarom zeggen we ook in Nederland moeten we echt aandacht hieraan besteden. Die Heritage Month bezinning, viering moeten we echt doen. Omdat de groep heel groot is. Het is niet gewoon PSA. Het is niet gewoon, het is, weet je, mensen die een bepaalde band. Nee, het is dieper dan dat.
1: True.
5: Dus vandaar.
1: True. Hier bij Maart zijn we gewend de beluisteraars erbij betrekken hoor. Dus interactie, hè. Als ze iets horen, dan mogen ze meedoen. De telefoon heeft niet stilgestaan, maar uiteindelijk zeg ik van oké, laat mij deze beller even de gelegenheid bieden om te vertellen wat jij of zij hier allemaal hoort. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Maart.
3: Goedemiddag,
1: Norman. Oh ja, dan moet u wel uw headphone opzetten daar. Ik hoop dat ze het horen. Ja, mevrouw, u kunt uw verhaal doen hoor. We luisteren graag naar u.
3: Ja, goedemiddag, Norman.
0: Ik hoor niets.
1: Oh, ze horen niets. Ja, dan ga ik dit doen. Wel uw verhaal, ja?
3: Hoor je me?
1: Ja, ze horen u zo door de speakers, ja. Dan doe ik mijn microfoon uit.
3: Goedemiddag, met Vintje. Hallo.
1: Ja, ga je gang, Orsintje.
3: Oké, Norman. Ik vind het een heel mooi initiatief. Maar ik heb een tip of een opmerking. Kunnen we het woord pampers vervangen door incontinentiemateriaal? Want pampers is een merknaam voor luiers voor de baby's. En incontinentiemateriaal is voor de ouderen. En ja, is voor de ouderen, want pampers, dat zijn luiers, echt voor baby's. Dus we praten niet over pampers, maar over incontinentiemateriaal. Dat is mijn opmerking.
1: Oké, dan hebben we wat bijgeleerd. Hebben jullie dat gehoord? Ja? Wie gaat erop in?
0: Dus nogmaals?
1: Ja, zeg ik voor zeg. Het woord pampers gebruiken ze niet meer tegenwoordig. Incontinentie. Steentje, kan je het nog een keer herhalen?
3: Pampers is een merknaam voor luiers. En incontinentiemateriaal is voor de ouderen. Dat is het verschil. Pampers zijn de luiers voor de baby's en ouderen dragen geen luiers. Ouderen dragen incontinentiemateriaal.
1: Oké, goed. Ik zal het verduidelijken nog een keer, ja. Ja, dus jarenlang zeggen we al pampers. Deze mevrouw komt uit de zorg, hè. En

0: jarenlang gebruiken we het woord Pampers. Maar dat komt door de televisie in Suriname, een merknaam van een iets te luier. En hier noemen ze het incontinentiemateriaal. Dus om tientje aan ding.
1: Ja, we zeggen inco hier, afkorting.
0: Wat zeggen jullie?
1: Ik zeg inco-materiaal.
0: Inco-materiaal.
1: Ja.
0: Maar net al voor u gaat timmeren. Nakpokuja. Oké, we gaan naar een andere beller. Twee, want volgens mij doet die headphones het niet. Maar dan ga ik even de bellers aan het woord laten. En wanneer ze klaar zijn, dan pas kunnen we reageren. U bent aan het woord.
2: Met Dina.
0: Welkom in de Dina.
2: Ja, kijk, ik begrijp het allemaal, waarmee ze bezig zijn. Mooi, prachtig. Het enige waar ik altijd moeite mee heb, is dat de Surinamer in Suriname, die zoals ze naar de Nederlander kijken, de Nederlandse Surinamer, zoals ze ermee omgaan, van tikken tot alles, worden niet gewaardeerd. Kijk, er gaat zoveel geld naar Suriname constant met, met het vliegtuig, met overmakingen en weet ik veel. We zijn allemaal bereid. Ik persoonlijk breng, je hebt een tehuis bij Calcutta staat, breng ik altijd spullen voor ze. Ik help altijd, daar niet van. Maar het zou mooi zijn dat die Surinamer, die Nederlandse Surinamer, de waardering krijgt en dat ze anders behandeld worden.
0: Oké, okay, dan hebben wij u ook gehoord. Dank u wel voor uw bijdrage. Je krijgt straks een reactie hoor. Hey, dank je, dag. U bent er nu in. Welkom.
3: Goedemiddag iedereen daar in de studio. Goedemiddag, met Dorothy spreekt u mee. Goedemiddag alle luisteraars. En één correctie. Luiers, hè. Hoorde ik zeggen steeds. Luiers, pampers. Het zijn die penslips, hè. Iedereen mag ze dragen. Mannen, die zijn ook incontinent. En vrouwen ook. Dus als je in de winkel gaat, de drugstore of waar dan ook, de apotheek, dan vraag je naar die pant slips. Dan begrijpen ze het wel. Dat wilde ik zeggen. En een meneer daarvoor, die zei van geen waardering krijgen voor dit of dat. Maar meneer, mij, vanaf mij kon je naar konden, mijn zin moet ik kunnen sanaren. En mij, ik is al waardering ook toe. Allerlief me kies dus ook moeten uitstellen aan deze. Maar een breedte zodat zodat we zijn om tien zijn goed idee. Dat die rek de breedte is dat niet toch. Dus aan alles maar nee kies waardering. Want lo, voor ons ik kies wel een waardering dat die. Dat wat me bij want dat hier hè.
0: De hier is uw waai. Hoe hier is boetranga. Gratangi. Goed zo. We gaan richting de afronding. En wat heeft u hier allemaal gehoord, mevrouw Wassi?
4: Wasimin.
5: Hartelijk dank. Wasimin is het, ja. Ja, eigenlijk wil ik heel stilletjes beamen wat die meneer heeft gezegd. En wij als ambassade fungeren als een brug. Een brug tussen de gemeenschap hier en de brug en de gemeenschap in Suriname. We willen eraan werken. Daarom hebben we de deuren opengegooid. En dat we dit eigenlijk tot het verleden laten behoren. Vandaar die One Nation die we moeten vormen.
4: Maar het is wel een proces.
5: Absoluut niet. Het gaat niet morgen gebeuren.
4: Nee, niet vandaag of morgen.
5: Zeker, zeker niet.
4: Je moet ergens mee gaan beginnen. En ik denk dat het... je moet het bij de basis moet je beginnen.
5: Ja, klopt.
4: Weet je? En vroeger bijvoorbeeld, toen ik naar school ging, was er... Zong niemand op het schoolplein voordat de lessen begonnen. En later kreeg je dat je het Surinaams volkslied moest gaan zingen voordat je lessen ging krijgen. Niet om iemand te pesten, want velen zagen het als een pesterij, maar goed. Het is om ook dat je gewoon bewust wordt van, ik ben Surinamer.
5: Liefde en
4: dit is een deel ervan.
5: Ja, exactly.
4: Snap je? Dus op die manier.
5: Ja.
4: Ja.
5: Helemaal eens met u.
0: Oké, okay, dankjewel.
5: Ja.
0: Goed, meneer Os, heeft u nog het een en ander te vermelden aan ons? Want Messie is schrift dat het geweest terwijl je Arkier.
6: Ja,
4: en het jammer is Jacquard Conservator.
0: Hoe Arkier, you know?
6: Ja, meneer Jacquard is ergens in hier in Nederland.
4: Almere toch?
6: Ja. Wat ik zou willen zeggen is: mensen ondersteunen die actie van de ambassade op woensdag. We zijn dan in Oude Kerkplaats van 5 tot 10, samen met Corona Band. Ja, twee groepen twee muziekgroepen die eigenlijk bij elkaar horen. Ja, dus dan gaan we eigenlijk tot een geslaagde actie worden.
4: Maar nu weten we met z'n allen dat Ouderkerkerplas is vrij toegankelijk, hè?
6: Is vrij toegankelijk, ja.
4: Net als Gasperplas. Ik heb niet gehoord of de toegang gratis is of dat men ergens moet betalen.
5: Nou, de toegang is gratis. Mm-hmm. Zoals ik in het begin heb aangegeven, is dat we willen verbinden met de mensen. En dat de mensen dus echt maar gehoor aangeven van hé, we willen dit ondersteunen. Dus vandaar dat het gratis is, er gaat een box daar zijn voor donatie. En je kan in allerlei vormen kan je een donatie geven. Mm-hmm. Dus vandaar dat het toegankelijk is voor iedereen. En dus vandaar dat de heren zeg maar samen span hebben gedaan van oké, we gaan dit ook aan de mensen teruggeven. Ja, weet Surinamers, muziek. Eten, drinken gaat altijd samen. Dus laten ze komen met een goed humeur, met hun dansschoenen. En een
0: portemonnee.
5: En een portemonnee, zou ik zeggen. Of wat goederen, maakt niet uit. Dus dan wordt het denk ik een geslaagde avond.
0: Nodig ze nog een keer uit op jouw manier.
5: Oké. Zo, Surinamers hier in Nederland. Ik nodig jullie van deze plek uit om aanwezig te zijn op woensdag 5 augustus vijf uur aan de Oude Kerkerplas. Hebben we de benefit van Coroni. We gaan een gezellige avond maken. Gaat muziek zijn. De heren van Melody Travelers gaan er zijn. Corona Band gaat er zijn. Gaat eten, gaat drinken zijn. Gezelligheid gaat er zijn. Er gaan een aantal sprekers zijn. Die ga je die dag dus zien. We gaan het niet bekendmaken welke sprekers. Maar kom en laten we het tot een mooie, onvergetelijke dag maken. Vooral, het gaat erom dat we de opbouw van Coroni als middelpunt van dit evenement gebruiken. Dus voel je vrij om te geven en ook om de sfeer, zeg maar, daar op te krikken om een gezellige avond van te maken. 5 augustus Oude Kerkerplas om 5 uur. Benefit of Garoni.
0: Mooi zo. En de luisteraars die extra willen doneren. En
5: de luisteraars die extra willen doneren en die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen contact met mij opnemen op 0618625848.
0: En de naam is?
5: En de naam is mevrouw Dijmveld Nancy.
4: Dijmveld, ja.
5: Ja, Dijmveld Nancy. Dus voel je vrij om me te contacten. Of als je ook ideetjes hebt, maakt niet uit. Ik ben aanspreekbaar.
0: Mooi. Maar
5: ja, we zijn bereid.
4: Ik neem aan, als men belt met mevrouw Dijmveld, dan ga ik er ook vanuit dat u aan degene die naar u toe belt, dat u gaat aangeven op welke wijze zij kunnen doneren.
5: Ja.
4: Is er een bankrekening daaraan gekoppeld of zo?
5: Nee. Daarom heb ik aangegeven we willen het zo transparant mogelijk houden. Zo transparant mogelijk houden. Want omdat er geen organisatie of stichting hieraan verbonden is. Het is gewoon een samenhang van alle corona, van de heren van Melody, van Corona Band, weet hun entertainment. Maar in ieder geval, Brian Bond, Mujunion, ze hebben hun eigen evenement stichting of bureau. Dus met hun initiatief willen we het gewoon transparant houden. Zodat de mensen ook zien van oké, dit is wat we hebben opgehaald. Dit is wat we wegsturen. Ja. En de secretaris, de penningmeester van Huizen.
4: Huizen Luna. Oh, Luna. Dat is van Coroni.
5: Ja. Is dus aanwezig die avond.
0: Oké. Prima, dankjewel, succes.
4: Maar mevrouw Manhoef nog niet gehoord.
0: Nee, die heeft haar plaats afgestaan. En mevrouw Wassimin heeft nu het laatste woord. Heeft u 1 minuut de tijd om de luisteraars van Maart op te roepen om mee te doen met Heritage Month?
7: Oké, ten eerste wil ik ieder bedanken voor het moment. Bedankt voor uw aandacht. En dat we zeker Heritage Month, Suriname Heritage Month,
5: dat een heel gebeuren moeten laten manifesteren, zeg maar. Het idee erachter, niet alleen de celebration zoals ik eerder zei, maar dat dit alles in beleid wordt geïncorporeerd en dat we uiteindelijk ons doel halen om Suriname te ondersteunen en te ontwikkelen. Ik wil ieder oproepen om in ieder geval voor zij die de 6 augustus niet aanwezig zijn, ons volgen via ons livestream. En ja, ik durf dat een beetje te zeggen. Op 23 augustus te komen naar het consulaat van Suriname in Amsterdam. Om te kijken wat we te bieden hebben voor de Suriname tijdens een Suriname culinair festival. Srana Kukru heet het. Alle keukens zijn daar aanwezig. Die ook aanwezig zijn in Suriname. En op 28 augustus hebben we Tori en Pokoe avond. Mm-hmm. Zoals wij gewend zijn. Tori en Pokoe is maar gezelligheid en een beetje met elkaar bezig zijn. Op een gezellige manier. En 29 is aan de afsluiting. Ook op die dag hebben we een livestream. Dus dat u ons volgt. En in geval u benieuwd bent van, hey, kan ik komen kijken enzovoorts. Vooral, ik nodig Radio Mart dan bij deze officieel uit.
0: Goed zo. Hartelijk dank. We moeten afsluiten. Dank je wel. En we zijn er. Dank voor de uitnodiging. Yes. Abon. Tabon. Dag.
8: 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours Ire tek opalani guaser nang ano notete alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima air grontapa lontu Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki Epa som foi a ting som un soma no so December. Esi nanga go pipo yula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.
4: Fuck!

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: luisteraars. We zijn terug in de huiskamer bij u of op uw werk, waar u zich ook mag bevinden. We zijn er, Maart Radio vandaag, participatie, studio gasten, volop. En Lobby Balanza, Solesi, Alibue, wat gewoon soort fasies aan jullie verwacht. En soms heb ik het vaak, nou niet soms, vaak heb ik het over dat Maart aan het verbinden is. Op een of andere manier brengen we mensen in contact met anderen en anderen brengen ons weer in contact met anderen. We blijven voortdurend verbinden en dat is een mooi tori. Ontwikkelingen ook, hier en daar scoren we, soms worden er foutjes gemaakt, maar over het algemeen gaat het goed. Zo, afgelopen donderdag hebben we een collega ten graven gedragen. Tjaren Gona afscheid, dat is de heer Imro Venlo. Heeft jaren geleden in Sloterdijk opgetreden daar in het gebouw, zo bij Abi. Mooi gebouw, Biggie. En hij was daar de huismeester en zorgde toen voor orde en rust. Ja, dat ben ik grap naar ding. De collega's hebben liep gratis zomaar het don. Hij vond dat de zaak netjes eruit moest zien. Vooral wanneer we bezoekers kregen. Dus hij onderhield het gebouw op zijn manier. En Miserevi als directeur heeft hij gezegd: Drico, je liep gewoon gratis tap tap van jou. Als aan elkaar. Poeru, poeru, poeru. Dus zo was hij. En dan ben ik verder in ons, maar. En sommige collega's hadden natuurlijk ook moeite met hem, want hij tikte ze op hun vingers. Maar zo was hij nou eenmaal. Nou oké. Okay. Zaterdag, afgelopen donderdag, tik afscheid van, maar een mooie afscheid, waardig allemaal, op en top. Kinderen vooral, kleinkinderen, goed gesproken. Mooie tekst, dan schreef je dat, werkelijk, zo was die man. Maar ik was ook niet op de hoogte dat hij zo'n familieman was. Geliefd binnen de familie. Dus minanga, Sintja bij de dappen toe, Maritas Donse Yangasee. Dat we Arki, we Luku, mooie foto's van vroeger. En ineens werd een dame naar voren geroepen. Mevrouw Heliante Landbrug. En die heeft daar de heer Imro neergezet op haar manier. Dat minanga Sintja, Marita Stone, CNC, Wenkoes Revi. En Marita, vertel wat daar gebeurde toen. Ja. Je mag dichter dan bij je microfoon. Welkom hoor, mevrouw Marcus.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag, luisteraars. Nou, ik ben Marita. Jullie kennen me allemaal, bijna allemaal. Maar wat er toen gebeurde, die donderdagmiddag, we zaten bij het afscheid van meneer Imro. En op een gegeven moment heeft de familie gesproken. Ik moet ook nog een complimenten maken aan die pastoor. Een 81 of 82-jarige pastoor.
0: Ja.
1: En die was ook zo grappig bezig met het levensverhaal van Imro. Maar wat mij nog mee getroffen heeft, is die dame die dan sprak namens de familie, de kinderen. Dus die twee dochters en die zoon. En die dame die sprak zo gepassioneerd. En ik zei tegen Norman, zo. Die dame die spreekt echt goed. Ze heeft de tijd genomen. Ze was duidelijk. Duidelijk hoorbaar. En dat zeiden we allemaal voor de moeder. Maar we wisten niet dat de moeder voorin zat.
0: Die moeder zat voor ons.
1: Ja, die moeder zat voor ons, ja. Dus op een gegeven moment was het tijd om afscheid te gaan nemen. En ik zei, Norman, ga maar, ik ga niet.
0: Neem afscheid voor me.
1: Ja, neem afscheid voor me. En die mevrouw, die kwam later naar me toe, die voor ons zat. En ze zei, je had het over een dame die gesproken heeft. Ze is mijn dochter. Dank Mikados. Gelukkig maar dat onderrode van falen, dat moet ik wat doos aan niet. Nou, je weet hoe het gaat, hè? Dat ja. Op een gegeven moment de heer was, maar die zei, je weet je wel. En op een gegeven moment zei die dame, die moeder, ja, ik ga haar halen. Ik zei, ja, oh, wat leuk. Ik zei, ik had haar gaan uitnodigen voor de radio, want dit is echt iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt op een begrafenis. Dus die moeder kwam met heel Jante. En toen ging het balletje rollen, want toen vertelde Jante, ja, ik was... vaak uitgenodigd door Mosisa Mathilda. Nee, maar ik vond wat ik zo mooi vond, het is ook de momenten waarop je de familie begeleidde naar de spreekstoel, weet je wel. Dat vond ik ook wel iets nice, weet je. Maar dat zie je niet zo vaak. En nou, mijn complimenten.
2: Dankjewel.
1: Ik hoop dat je het heel vaak doet. Dat het je, het zit je goed, het staat je goed. Je kan...
0: Je hebt het goed gebracht. We waren onder de indruk van je.
2: Oh, dank u wel.
0: En Takito, die is daar, je mag je het vervangen. Zo zie je weer. En nu ga je ons vertellen wat jij hebt meegemaakt.
2: Ja, hoe spreek ik hier?
0: Ja, hier, gewoon zo, ja. Ja, ik ben goed zo.
2: Goed hoorbaar. Ja, goedemiddag iedereen. Mijn naam is Heliant Landbrug. Dankjewel als eerst dat ik hier mag zijn. Ik voel me zeer vereerd dat ik hier mag zijn. Ik ben... Maart heeft mij ongelooflijk veel gesteund toen ik een jonge vrouw was. Ik was een jonge vrouw van 23 jaar. Kreeg een kind. De partner en ik gingen uit elkaar. En... ik wist eigenlijk niet zo goed ja, hoe ik nou verder moest. Ik was student aan de hogeschool. Eigenlijk zou ik net starten aan de universiteit. En ik raakte in verwachting. En je denkt, nou, je gaat een nieuw leven starten met iemand. En dat viel helemaal in duigen. Dus achteraf gezien kan ik zeggen, ik was die tijd depressief. Maar het mocht toen geen woord hebben. Ik heb er nooit een woord aan gegeven. Maar wat mij hielp in die tijd was Mart Radio. Iedere morgen was er een mevrouw op de radio, Sisa Mathilda. Ik wist toen nog niet dat ze Sisa Mathilda heette, maar ik hoorde die mevrouw en die sprak in het Surinaams echt bemoedigende woorden. En eigenlijk moet ik nu in het Surinaams praten, want ze zegt altijd tegen me, hoe zit takasar na tongomoro? En... als ik die mevrouw niet had gehoord, adef mi no bego bon agerselik na adresif mi bende dape.
0: Zo.
2: En op een dag was het zo erg dat ik het leven echt niet meer zag zitten. Mi takti demino sap samo dupemo goma. Het waren duistere gedachten die ik had.
0: Oh.

0: En op dat moment hoor ik Sisa Mathilda zeggen: kan de nono de idee in een situatie pe in een sapsa in moest doen of in een sapé moest go, notans doina also very cross, igua strati, is a moest voor mij toen sma. Di ikan takatori nangeng di kan cawang wa yepigiu en werkelijk waar, het heeft me zodanig bemoedigd die dag. Ik heb me aangekleed, was vreselijk koud. Ik heb mijn dochter in een kinderwagen gezet en ik heb gezegd: nou ja, ik ga dan maar naar de Dirk supermarkt, was tegenover mij. En ik heb een paar flessen, ik ga die flessen ruilen. En daar stond een Nederlandse man. Hollandse man, die was helemaal niet fatsoenlijk gekleed of zo hoor. Maar weet je, ja, hij begon met me te praten. Goedemorgen, woont u hier in de buurt en zo. Ik dacht, kan dat actiemissie, meneer, misschien heeft een probleem nodig en ook actiemissie. Dus ik was een beetje terughoudend. Maar ik besloot toch naar hem te luisteren. Toen heb ik hem verteld van: nou, ik woon pas hier in de buurt. Ik heb een 5-kamer woning gekregen, maar ik heb geen geld om de woning in te richten. En dus, alle mijn problemen vertellen, man. En u wil het niet geloven. Toen zei die meneer: luister, ik ben Rens. Zijn achternaam weet ik niet meer. Ik woon toevallig hier in de buurt. Ben je vanmiddag thuis? Dan kom ik naar je toe. Dan wil ik kijken waarmee ik jou kan helpen. Je hoeft me niet te betalen. Maar kun jij Surinaams koken? Als ik een bordje eten krijg wanneer ik bij jou ben geweest, dan is het voor mij goed. Mi bar kri. Ik geloofde destijds niet echt in God hoor. Ik was niet geloven, maar deed dat met akaigade bestang. Echt waar. Dus vanaf toen ben ik echte Radio Mart luisteraar. En 20 jaar later, mijn dochter is inmiddels bijna 26, heb ik weer een keer, want ik luister ook niet meer naar Mart Radio. Je gaat verder met je leven, yes. Hè? Dus Mart Radio en ik waren een beetje uit elkaar.
1: Mooi.
0: Tot, ik denk nu 3 jaar geleden, hè, op een willekeurige zondag, dacht ik: hey, wacht even, Mart Radio, zal ik eens even luisteren? En toen hoorde ik die mevrouw weer. Ik zeg: Mim, zoek haar nummer voor Maart, ik moet meteen bellen. Toen kreeg ik Rufus aan de lijn. Hij zegt: ja, dat is Tisa Mathilda, maar die is momenteel in Suriname. Maar ik zal u wel haar nummer geven, dan kunt u haar contacten. En toen heb ik haar bedankt voor de mentor die zij voor mij is geweest op afstand, zonder dat zij het wist. En ik heb haar gezegd: mevrouw, als u in Nederland bent, wil ik u ontmoeten. Al is het een klein envelopje, wil ik voor u brengen om u te bedanken voor wat u voor mij heeft betekend en voor mijn dochter. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En sinds die tijd zijn wij in contact gebleven met elkaar.
1: Zo, heel mooi hoor. En Sisa Mathilda heeft u gezegd van: luister, je moet bij Mark gaan.
0: Juist.
1: Maar in de golf?
0: Nee, Sisa Mathilda heeft het vaker gezegd. Nu one, make kennis naar een adriktoren voor Mark. Norman, nu want vier make kennis aan je. Nou, ja, maar dat landde niet echt bij mij, want ik heb gezegd tegen haar: ja, maar wat moet ik dan met die meneer bespreken?
1: Ja.
0: En dan, Sisa Mathilda heeft bedacht, echt een wijze vrouw hoor, moet kiezen en komen naar Mart Radio. Ik ga voorstellen om iets te organiseren met Vaderdag en dan ga je mee.
1: Mm.
0: Helaas ging dat niet door.
1: Klopt.
0: Maar weet u wat ze mij vanochtend zei?
1: Ja.
0: Na ayebe wan fa wakaso, ano mibe mus chayu go na Mart Radio. Ayebe wan tak Yusref be mus mit na nga Norman.
1: Klopt.
0: En kijk.
1: Umiti.
0: Dankjewel.
1: Nou, sari presi, u chawas was collega Guaberi.
0: Ja.
1: Dus, en dat we mit na nga yulet dape. Dus na Emro koppel unu.
0: Yes, 100%.
1: Klari.
0: Ja, Emro Venlo, alle lof, alle eer. Want wat daar gebeurde is dat ik... Ik ben benaderd door Mariska, de jongste dochter van Imro. En die zei tegen mij: ik heb je ooit horen spreken online. Dat was bij het overlijden van jouw grootmoeder in Suriname. En toen dacht ik: als een van mijn ouders komt te overlijden en jij bent in Nederland, dan wil ik jou graag vragen om te spreken namens ons. Ik heb niet geaarzeld. Ik heb meteen gezegd: ja, dat is goed. We hebben meteen een afspraak gemaakt. En toen heb ik tegen haar gezegd: weet je, de manier waarop ik het doe, is dat ik dan een soort van...

0: een storytellingavond, een vertelavond of middag organiseer, waarbij de dierbaren van de overledenen bij elkaar komen en dat wij herinneringen kunnen ophalen.
1: Ja.
0: En zo geschiedde. De dochters waren er, de kleinkinderen waren er en vrienden. En die waren aan het vertellen en ik kon doorvragen, soms stiltes laten vallen. Het was een moment van een lach en een traan. Het was een moment van verbinding. Het was eigenlijk een moderne vorm van Dede Osso. Er werd niet gezongen, maar er werd wel gesproken over de overledenen op een respectvolle manier.
2: Het leven vieren.
0: Yes. Maar zodat wij tijdens het afscheid, tijdens de uitvaart, ook een persoonlijk verhaal konden vertellen over wie degene was en wat hij heeft betekend.
1: Zo, en daar raak je die spijker op zijn kop.
2: Ja.
1: Want vaak heb ik het tegen Marita gezegd,
0: ja,
1: we moeten een programma hebben om mensen die, wanneer ze heen gaan, de moralibi, ja, om hun levensloop in beeld en geluid, als het even kan, te brengen. Het vertellen.
0: Juist.
1: Wie was diegene? Wat heeft hij of zij gedaan?
0: Ja.
1: Er is een markt open. Want zo lezen ze maar voor ik weet. Hoe een sap zijn doen. Soms hebben ze geweldig werk verricht.
0: Ja.
1: Soms zijn ze misschien ook lastig geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook dat hoort in het leven.
0: Ja.
1: Ook dat mag verteld worden. En dat missen we.
0: Ja,
1: in onze samenleving.
2: Ook bij familieberichten, hè?
1: Ja, ook bij familieberichten.
2: Ja, dan moet je eigenlijk gaan doorvragen.
0: Juist.
2: Weet je, maar soms willen mensen ook niet de gegevens geven.
1: Ja.
2: Weet je, dan vind ik het ook een beetje vermoeiend om elke keer te vragen, wat heeft de persoon gedaan?
0: Ja.
2: Kijk, als ik het weet, dan verwerk ik het een beetje erin.
0: Juist.
2: Maar anders blijft het maar gewoon zo kaal.
1: Ja. Ja.
2: Weet je, de Heer heeft genoemd en de Heer heeft gegeven.
0: De naam des Heeren zijt geprezen.
1: Oh. Ja. Dus je moet ook een beetje achtergrondinformatie geven over diegene. Van luister, hij was een radioman.
0: Ja.
1: Hij bij op radio, hij bij op takkie. Zo lees hij bij dringen soppie. Maar toch, Lukusa bouwde op een zorg en hoop. Ik noem maar wat.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus een levensverhaal. Of hij was een voetballer. Ja. Hij bij op een mobilet. Een tutorial over diegene.
0: Ja.
1: En dat heb je daar neergezet laatst.
0: Juist. En
1: donderdag.
0: Dat is absoluut. Wat u nu zegt, u slaat de spijker op zijn kop. Dit is iets wat ik heel vaak mis tijdens Surinaamse uitvaarten. En dan wordt er eigenlijk een aantal gebeurtenissen of heel veel data wordt dan opgesomd.
1: Ja.
0: Zonder dat er echt een persoonlijkheid in zit. Zonder dat je echt te weten komt, maar wie was die mevrouw of wie was die meneer?
1: Mm.
0: En toen heb ik gezegd, ik wil daar verandering in brengen. Want verbeter de wereld, begin bij jezelf.
1: Zo is dat.
0: Don't talk the talk, walk the walk. Van huis uit ben ik social worker.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben wel gewend om mensen bij te staan in een kwetsbaarheid of een kwetsbare situatie.
1: Mm-hmm.
0: Moeilijke periode in hun leven. En toen dacht ik, dit kan ik dus ook doen. Bij overlijden.
1: Ja.
0: Maar waar ik achter kwam is dat heel veel mensen dan zeggen, ja, maar ik heb al een geestelijke, ik heb al een dominee of een pastor. Dat hoeft niet, wij doen het zelf. Want uiteraard is het niet vrijwillig.
2: Nee.
0: Ik bedoel, het kost mij tijd, het kost mij energie.
1: Zeer
0: het kost,
1: zeker.
0: Het is gewoon werk. Maar ik doe het wel met liefde.
2: Ja, maar je zet iets goeds
0: en ik,
2: neer.
0: Juist. Juist. En dan zegt men, ja, maar we hebben al een dominee. Maar de dominee, die is een geestelijke. Die doet heel wat anders. En wat ik doe, is het leven
2: van degene naar voren
0: halen. En de liefde ook. En wat hij gebracht heeft, of hij of zij. En wat nemen jullie mee, nu hij of zij er niet meer is. En ja, ik miste dat. Dus nu pas zijn er mensen die ontdekken van, hey, het kan ook anders.
1: Ja.
0: Want wat je ook heel vaak ziet is dat er gezegd wordt, ja, binnen de familie kan die en die wel spreken. En soms zit je echt met je tenen. Je hoort allerlei verhalen waarbij ik denk, hey, het is net, ik heb geleerd van, het is net een jas, hè, die gooi je niet op de grond, maar die ga je aan de kapstok ophangen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je gaat de mooie dingen belichten. En je gaat ervoor zorgen dat als mensen weggaan, dat ze niet alleen het verdriet meenemen, maar ook troost, dat ze ook die liefde meenemen. En dat als iemand die de persoon niet gekend heeft,

0: Dat ze hun verhalen op papier gaan zetten. En dan ga ik samen met hun zitten om te kijken van hé, hoe
1: de lijn.
0: Ja, precies.
1: Van het verhaal.
0: En wat kreeg ik van bijna al die kinderen? Vanuit ChatGPT, zo'n ChatGPT-verhaal. Ik heb ze gezegd, hoe denk ik, hoe kies me? ChatGPT, AI, is hartstikke fantastisch. Maar AI, daar zit geen gevoel in.
2: Zit erin, ja, nee.
0: Ik heb ze gezegd, sorry dames en heer, jullie krijgen weer huiswerk van mij. Dit en dit hebben jullie aan mij verteld. En wij gaan woorden geven aan jullie gevoel in jullie eigen woorden.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En zo hebben wij dat dus gedaan. En ze hebben van alle kanten complimenten gekregen. Van jeetje, wat was het mooi en wat was het duidelijk.
1: Ja.
0: En niet alle eer naar mij toe. Maar het is wel ook onderdeel van wat ik doe.
1: Ja.
0: Als mensen willen spreken, dat ik samen met ze kijk. En van hé, dat wat je wil vertellen, haalt het degene naar beneden of brengt het omhoog?
1: Ja.
0: En ik ondersteun ze daarbij. Ik heb alles ook laten uitprinten en gezegd. Jij gaat het doen. Maar ik stond ook letterlijk naast ze of achter ze. Lukt het niet, dan heb ik mijn versie. Dan neem ik over. En kijk, het ging fantastisch.
1: Fantastisch.
2: Zodanig dat je vandaag in de studio zit.
0: Nou, dank u wel, dank u wel.
2: Zodanig goed ging het, want we zaten daar, Midang Amarita en natuurlijk ook andere mensen.
0: Ja.
2: Maar we spraken tot elkaar met, oké, deze mevrouw moet op de radio.
1: Ja.
2: Deze dame moeten we vasthouden. Op een of andere manier moeten we in contact met haar komen.
1: Toen je moeder kwam naar mij toe en je moeder zei, jij vertelde, Sissa Mathilda heeft gezegd, je moet Norman spreken. Ik zei, oké, Norman is hier, dan kan je meteen aanspreken.
0: Ja, inderdaad. Ja,
2: en het is snel gegaan. Donderdag ontmoet, maandag in de studio.
0: Juist.
2: Sneller kan het niet, hoor.
0: Echt waar, fantastisch. Echt waar, allemaal.
1: Ik vond het wel goed, hè?
2: Heel goed gedaan. Nogmaals complimenten. Je hebt Imro voor ons neergezet daar. En wij zeggen van, dit moet niet eenmalig zijn.
0: Nee.
2: Wat mij betreft.
0: Ja.
2: Gaan we nadenken over een bepaald programma.
0: Ja.
2: Waar wij na de dood, maar niet alleen bij de dood hoor, verjaardag zo mag ook, hè?
0: Precies, nou, wat ik ook bijvoorbeeld doe bij huwelijken, word ik ook wel eens gevraagd.
2: Ja.
0: Ceremoniemeester. En het mooiste compliment die ik, behalve van jullie, ik heb echt van heel veel mensen complimenten gekregen. Maar ik vond het mooi van de dominee te horen van, oh wat heb je dat prachtig gedaan. En terwijl de mensen daarbuiten zoiets hadden van, ja, maar als er al een dominee is.
1: Ja.
0: Maar die dominee die voelde dat ook goed aan van, hé, we zijn geen concurrenten van elkaar. Mm-hmm. Het is juist een mooie aanvulling.
2: Yes.
0: En er was zelfs enige verwarring, want ik had ook een prachtig levensverhaal geschreven van Imro. Want de kinderen hebben aangegeven van, hé, dat zal de dominee vertellen. En de dominee die zei, toen ik dat zag, dacht ik, maar dit is niet van mij. Dit is voor jou. Maar daar ging even iets mis in de communicatie, want dat heb ik helemaal niet verteld.
2: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld waar Imro trots op was, dat hij 40 jaar geleden met de boot vanuit Suriname naar Nederland is gekomen. En dat hij zich daarom altijd een trotse Afrikaan noemde. Hij zegt, van, mikong anga boto na Holland, unu sapfas aanbinde, drie moen lange. Dus dat soort dingen, dat zijn echt persoonlijke dingen die je graag deelt,
2: Nou, prachtig. Ik hoop dat Sissa Mathilda luistert, want dan kan ze inkomen. Sa Lukusa Ado, hè? Lukusa Sissa Mathilda Ado.
0: Yes.
2: Na transiema we tak ook de Lukusa Emro Ado.
0: Ja, echt waar.
2: Want dit is een aanvulling naar de samenleving toe.
0: Absoluut.
2: We hebben dit nodig.
0: We hebben dit nodig.
2: Of was Safuno Demoro, moeten we diegene neerzetten. Maar ook de afiari of otro. Bij geboorte kan het ook.
0: Kan ook.
2: Baby geboren, vertel een verhaal. Die afamiri, ptien krak timoro. En dat is
0: dus daarom. Dat heb ik ook gedaan.
2: Jeredappe.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment toen ik je hoorde, toen had ik zoiets. Oké. Want ik heb al sowieso al alles opgeschreven wat ik wil. Stel je voor, Nina de Moro.
0: Ja, tuurlijk. Goed.
1: En ik had eigenlijk geen dominee. Ik heb geen naam van een dominee.
0: Ja.
1: Weet je, ik had zoiets van, gewoon lekker mijn leven vieren, iedereen komt, ik geef een praatje. Maar toen ik je hoorde, het is ook een optie.
0: Ja, want mensen gaan niet zwaar belast, beladen, zeg ik maar, naar huis.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Maar ik doe ook, want er is ook ruimte voor een lach.
2: Ja.
0: Met respect uiteraard. En maar als dat ook hoorde bij degene, of ik weet, als u goed heeft opgelet bij Imro, ben ik begonnen met zijn woorden, hè? Andermans boek is Duits lezen. En ook het eind heb ik ook zijn woorden. Want ik denk, dan is de cirkel rond. En dan geven we hem alle eer.

0: om echt, zoals hoe hij dat altijd zei, af te sluiten. En dat zijn hele mooie persoonlijke dingen. Wat de familie ook troost biedt. De Gwema de tak. Ay, het was toch mooi. Ay, dat was Imro. Hè? Ja. Van hé, wacht even. Ik ga Lucky Day spelen. Dan hoor je van me. Weet je, dan komt weer een lachen op iemands gezicht. Ja. En dat is wat ik altijd weer wil doen. Dat is mijn missie.
1: Mooi.
2: Ik vond dat stukje van toen Imro aan die opa, aan die zoon vertelde. Ja. Ik zie er goed uit, Mika. Ik was toen 25 lang en 26 jaar.
0: Yes, precies. Ja.
2: Ik was zo grappig.
1: Gisteren heb ik iets meegemaakt op Kwaku.
0: Oh.
1: Ik was er en Funmaster zou optreden. En ik was met mijn nichtje daar, Mahelia, in het publiek. Druk van je welste daar. Drukte. Maar Iwan Essewoom heeft het ook op de radio verteld hoor. Maar hij vertelde daar op het podium het verhaal van Funmaster. Oh. Heeft verteld dat er 7 bandleden al overleden zijn. Zo. 7. En Mahelia werd emotioneel. Ja. Asari, door haar verhaal. Van mijn god, zoveel al.
0: Ja.
1: Weg. Door vast van Iwan Vertera verhaal. Terwijl we nog gezelligheid hebben. Maar iemand vertelt een verhaal zodanig
0: dat het raakt.
1: Dat het raakte.
0: Juist.
1: Ja. Ze raakte geëmotioneerd. Ja.
0: En dat is wat ik ook bedoel. Ja. Dat je een verhaal vertelt, dat het raakt, dat je het doet wat met je.
1: Mm-hmm.
0: Hè? En dat je ook de persoon ziet. En je, weet je, heel veel herkenning, maar ook liefde komt naar boven.
1: Ja,
0: en ook zo tijdens die vertelavond of middag, dan is er ruimte om ook stil te zijn. En opeens komt er iemand. Komt er een verhaal naar boven van, oh ja, het is echt zo'n soort helingsmoment. Ik was zelf ervan onder de indruk van hoe, wat er op zo'n moment ontstaat. Zoveel verbinding met elkaar.
2: Dat zijn mooie momenten eigenlijk ook, hè. Een begrafenis, een overlijden, het proces van overlijden, ziekte overlijden naar begrafenis, is een heel proces. Weet je, je kan zoveel eruit halen, heel veel liefde geven en liefde terugkrijgen. Ja. Je kan heel veel moed eruit putten, weet je, met de familie, met elkaar.
1: Ja.
2: Weet je, de
0: een vertelt,
2: wat neem je mee, weet je. Dat is, ik vind het ook een hele mooie moment hoor.
0: Ja,
2: en de saamhorigheid op dat moment, weet je wel.
0: Ja, en je kan, we leven nu in een tijd dat je... Er is ook vrijheid. Je kunt het op allerlei manieren invullen. Het hoeft niet meer te gaan zoals hoe het vroeger ging.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn heel veel mensen die nu tegen mij zeggen... Ja, maar ik wil geen dido's hoor. Ik wil Minoana Sandati. Is ook prima. Mm-hmm. En dan doe ik dit. Zo'n vertelavond.
1: Ja.
0: Op die manier.
1: Prachtig. Heel goed.
0: Ja.
2: Maar wat ik ook zo leuk vond... Even nog even.
1: Ja.
2: Ik vond de kleding van die kinderen, die dochters, vond ik wel mooi. Echt traditioneel.
0: Juist, ja.
2: En toen ik dat zag, ik zei, ik was ook een traditionele man.
0: Juist.
2: Weet je, die kinderen waren zo traditioneel gekleed. Die tapuskipang. Vond ik zo mooi.
0: Ja.
2: Je ziet het niet meer.
0: Je ziet het niet meer.
2: Je ziet het
0: omdat
2: niet meer.
0: Ze ook hebben bijgedragen aan de bewassing.
2: Oh,
0: dus ze zijn toen eigenlijk ook meteen ingewijd.
2: Ja, dat is mooi. Dat,
0: dus ze zijn biggismas. Ze kennen nu ook bij de verenigingen.
1: Oké.
2: Okay. Dat is mooi.
1: Heel mooi. Sintje was ook daar. Sintje is familielid van je? Landbrug?
0: Ja, absoluut familie. We kennen elkaar niet persoonlijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik weet wel dat ze familie is. En we dragen dezelfde achternaam.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En Sintje heeft ontzettend veel gevoelens voor Dede Tori toe. Hè?
0: Ja.
1: Loop de zand is hier. Dus ik denk, if hij Arkino, ik kan je inzien als je dat Adeido we met die. Zo met Tobetja Emro in de laatste presie. Tenminste, hij is gecremeerd, hè? Heb ik begrepen.
0: Gecremeerd, dat klopt, ja.
1: Dus misschien wil je, als je kan hoor, Sintje, want ik weet dat je goed verslag kan doen. Jere is China, Egi, Ai, Jere, dat je bij de. Verteren nu, zei de Igona Beri voor Emro toe, want ze kende Emro ook.
0: Ja.
1: Maar ze gaat niet altijd naar de afscheiddiensten. Maar even Arki, 020-471-4291. En het telefoonnummer is ook open voor Sisa Matilda. Even Arki, is ze in het land of is ze in het buitenland?
0: Nee.
1: Ze is niet in het land. Maar Arki Abrawatra. En even Wani, even Johan zijn, we bellen rechtstreeks Gomi Tassernang. Voor Mega Sabi.
0: Oh ja, dat zou wel kunnen. Ja,
1: dus als ik het nummer heb waar ze is op dit moment, dan bellen via WhatsApp.

0: in de tussentijd.
1: Wat ik ook zo mooi vind, die nog steeds een compliment aan de jongens van Wikando, hè?
2: Yes, absoluut.
1: Die jongens die zijn zo goed, hè?
2: Ja, Wikando heeft het ook top gedaan.
1: En die muziekgroep, die bazuikengroep.
2: Ja, het was...
1: Ja, het was echt...
2: Heliante Landbrug. Het nummer van Sisse Mathilde, ja.
1: Je kan ze wel zien, elke keer zien, maar elke keer blijft het weer mooi om te zien.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: We hebben een probleem dat de luisteraars ons niet in de headphones kunnen horen. Maar als iemand belt, dan doen we de microfoons uit en dan gaat diegene vertellen. Ik hoop dat het Cynthia is. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Meneer Dujana.
0: Dag meneer Dujana.
3: Meneer Dujana, Norman had het over Sloterdijk. Maar ik was altijd aanwezig, weet je, met wandelgroep of zo, weet je.
0: Ja, dat weet ik, ja.
3: Ja. Maar ik ben verbonden met radio vanaf Amsterdam-Zuid, hè? Amsterdam-Zuid.
0: Ja, daar zaten
3: maar
0: we
3: zo. Maar één ding wil ik zeggen, ik wil niet te lang... gisteren heb ik 89 kunnen bereiken. Ik was ook op 89, ja.
0: Oh, mooi, gefeliciteerd.
3: Ja.
0: 89, ja. Marita heeft samen met u meegelopen ook toen.
3: Ja,
0: toen dat
3: ja,
1: met meneer Lisse.
3: Ja.
1: En Norman.
0: Norman, wat gaat u, ja.
3: Alleen wil ik misschien een andere gelegenheid geven om verder.
0: Ja, graag. Oké, maar dankjewel en nogmaals gefeliciteerd, 89, hoor. 89. Okay. Fit
1: zo.
0: En fruitig, zegt hij. Heel mooi, hè. Mathilda, hebben we een nummer van haar? Dan ga ik proberen haar te bellen terwijl Heliante even doorvertelt hoe ze staat in het leven, wat ze ziet, wat je meemaakt om je heen en hoe kijk je naar de samenleving vandaag de dag?
2: Ik ben social worker, sociaal werker. En dus ik zie heel veel mooie dingen. Ik werk met mensen. Maar ik zie ook heel veel mensen die het moeilijk hebben. En niet alleen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar ook werkende mensen die het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Dus dat is wel, dat vind ik wel jammer. Als ik met mensen spreek die ontzettend hard hun best doen. Maar die het toch op een of andere manier niet redden en... ondersteuning nodig hebben. En wat ik jammer vind, vooral bij onze mensen, ik spreek namens de Sranamangs die ik spreek, dat er toch nog steeds een soort van schaamte is om hulp te zoeken, hulp te vragen. Ik bied bijvoorbeeld ook individuele begeleiding en waarbij ik dus mensen help op praktisch gebied of op psychosociale problemen, noem maar op. En dan kom ik vaak mensen tegen eigenlijk wanneer ze al helemaal rock bottom zijn. En dan hoor je vaak weer van ja, ik wilde het zelf oplossen, ik wilde niemand lastigvallen. Maar ik wil tegen die mensen zeggen, er is altijd hulp en er is heel veel mogelijk. Wat ik bijvoorbeeld doe is dat ik dan met de mensen naar het buurtteam ga. In Amsterdam is het buurtteam, hè? Ja, buurtteam. En dat we dan een plan maken, zodat degene een indicatie kan krijgen. En natuurlijk is dat ook een heel proces. Maar als dat allemaal rond is, dan heb je een tijd iemand die naast jou staat. Je hoeft het niet alleen te doen. Vooral ouderen zie ik ook heel veel ouderen die best eenzaam zijn. Mensen worden ouder, willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Familie, kinderen, kleinkinderen, die hebben liefde voor hun, maar die hebben ook hun eigen leven. En ook bij die mensen kom ik, die mensen bied ik ondersteuning, de oudere groep. Daar ligt echt mijn hart. Of jongeren of ouderen met een licht verstandelijke beperking die ook ondersteuning nodig hebben. Want ik zie geen beperking. Ik zie mogelijkheden, ik zie talenten, vooral bij jongeren. En die begeleid ik ook. Mm. En dat vanuit het WMO of vanuit het WLZ. Dus echt het sociaal domein. Hè? Dus er is heel veel mogelijk. Maar alleen weten mensen het niet of ze durven het niet. De schaamte. En dat vind ik jammer.
1: Het is ook heel veel papierwerk, hè? Klopt. Als je zo'n aanvraag gaat indienen bij WMO of
2: juist,
1: whatever. Maar dan heb je, ze maken het zo moeilijk voor die mensen, vind ik zelf.
2: Ja, dat klopt wat u zegt.
1: Heel moeilijk.
2: Ja, maar daarom is het, kan je wel iemand zoals ik mezelf hebben, die dan naast jou staat en het samen doen. Je hoeft dat allemaal niet alleen te doen, want er is heel veel mensen hebben dan ook zoiets van, oh, maar

0: Als ik een PGB aanvraag, dan moet ik iemand zoeken om het te beheren. Dan haken ze ook af. Dat klopt. Je kunt het niet zelf beheren. Ik kan het niet beheren. U niet. Dan moet een onafhankelijk persoon dat budget beheren. Ja. Maar goed, als het goed wordt besteed, is daar toch ook niets mis mee. Maar goed, er zijn wel stappen die je moet zetten. Mm-hmm. Maar dat hoeft geen reden te zijn om geen hulp te zoeken of te accepteren. Ja. Dus bij deze, ik ben veelzijdig.
1: Mooi, maar waar ben je bereikbaar? Ben je bereikbaar?
0: Ja, u heeft mijn telefoonnummer. Ik ben bezig met een nieuwe website en een logo, dus dat is even uit de lucht. Mijn bedrijfsnaam is Heliantes, want ik heet Heliante. En Heliante vernoemd naar de zonnebloem, hè. Die groeit altijd naar het licht. Dus ik wil altijd het licht zijn in mensen hun leven, bij leven zowel bij dood, dat ik de familie kan ondersteunen en altijd een stukje hoop bieden en verbinding brengen. Dus dat is wat ik doe en niet wie ik ben, want vaak zeggen mensen van ja, maar die leggen het bij elkaar, maar wat ik doe is niet wie ik ben, maar wat ik doe is altijd de mens helpen en mezelf niet als centraal stellen.
2: Ja, dat is mooi.
1: Oké, je telefoonnummer heb ik. Dus luisteraars, indien u dit verhaal hoort, want we zullen het zeker nog een paar keer herhalen.
0: Yes.
1: En u wilt in contact komen met mevrouw Heliante, dan weten wij u in contact te brengen. Want we hebben Sisa Mathilde gebeld, maar neemt niet op.
0: Ah,
1: Sisa Mathilde is iemand die bezig is in Suriname. Ja, bewegelijk tot en met.
0: Ja, bewegelijk, mevrouw.
1: Dus
0: absoluut.
1: Dus ik vind het
0: leuk waar. Ja, inderdaad.
1: Maar goed, ze zal dit horen en zal een keer alsnog reageren.
0: Ja.
1: Maar prachtig verhaal. Mijn laboratorie, Fasane Wakasolis, die samenloop van omstandigheden.
0: In alignment,
1: En nu?
0: En Tisa Mathilde die zegt altijd, je moet zichtbaar zijn. Ik kan je zo voeren, maar want het is man, Sabi daar uitvaart, het gaat alle kanten op. Maar, en ik dacht, weet je, ik laat het los en we zullen het zien en kijk.
1: Ja, true. Wie hebben we hier aan de lijn?
0: Oh.
3: U heeft Jan aan de lijn.
1: Jan aan de lijn. Jan wil meedoen. Wat heeft Jan gehoord?
3: Mevrouw Heliante Lundberg complimenteren met wat ze verteld heeft. Maar ik had een idee die ik voor haar wil leggen. Kijk, heel veel mensen die 50, 60, 70, 80, 90, 100 worden. Het zou mooi zijn als die mensen jou inhuren en over de persoon te praten. Niet alleen wanneer we overleden zijn. Maar het zou mooi zijn op een groot bigiari, zoals we het noemen, zij ingeschakeld zou kunnen worden om vanaf de jeugd van de persoon tot die bigiari een uiteenzetting of een review te geven. Lijkt mij ook leuk.
0: Ja.
3: Dus niet alleen wanneer iemand overleden is.
1: Nee, klopt, dat hebben we ook besproken.
0: Ja, dat klopt
1: inderdaad,
0: helemaal wat u zegt. En dat is ook wat ik doe op huwelijken, word ik ook wel gevraagd. En zeker als iemand jarig is. Vaak hebben de mensen een dominee, maar er zijn ook mensen die geen dominee hebben. Die dan mij vragen van, goh, zou je een mooi verhaal willen vertellen wat recht doet aan mijn moeder of oma, nu ze nog leeft.
1: Nu ze nog leeft.
0: Ja. En eigenlijk doe ik het gewoon kleinschalig. Maar ik merk dat er ontzettend veel behoefte aan is. En dat is wat Sisa Mathilde steeds zegt. Van, je moet zichtbaar worden. Je moet you have to go out there in the open.
1: Ja.
3: Ja, okay.
0: Maar goed, bij deze.
1: Dankjewel, Jan.
0: Dankjewel, meneer.
3: En ik hoop dat mensen van de gelegenheid gebruik maken om u te contacten. Succes.
1: Ja, oké. Okay. Goed zo. Mooi zo. Soms, dat gebeurt ook weinig, maar er zijn mensen die dat doen. Iemand weet dat hij niet lang meer te leven heeft, hij of zij. En die willen hun levensverhaal vastleggen. Dus vertellen dat het wordt opgenomen. En nadat degene er niet meer is, mogen de kinderen het verhaal aanhoren. En dat kan soms ver gaan, hè. Van luister, mijn wemant kent in bed aan Libi. Maar Johan aan de Joepa.
0: Ja.
1: Ja. Die dingen gebeuren.
0: Ja.
1: of vertrouwen naar je brada toe.
2: Yes.
1: Maar met de wemantaken die we doen bij daar liep, voor de chatrobi naar Amandi. En ze vertellen hun hele verhaal, het hele verhaal. Ja. Dat kan ook.
2: Dat kan ook.
1: Dat kan ook.
2: Dat kan ook.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Dus die afspraken kunnen gemaakt worden.
2: Gemaakt worden, ja. Absoluut. Ja.
1: Mooi. Goed zo, luisteraars, we kunnen alle kanten opgaan, maar denkt u er zelf over na. U bent vrij in uw doen en laten. We geven alleen maar aan wat er kan, mag gebeuren, if you want and so. Die vierdag luisteren naar Maart Radio of Heliante Kong. We hebben een verhaal voor Fateri. Maar zorg goed dat ik aan de panja voor me no demoro. Want ik heb niet lang meer. Het bagate mi gue, dat kan. Draai een tapa radio's reden. Bij wijze van spreken.
2: Ja.
1: Dat doen we dat.
2: Dat klopt, ja, ja, absoluut.
1: Oké.
2: Okay. Oh,
1: mooi, Heliante, wel fijn om kennis met je te maken.
2: Absoluut. Het is mij een eer om hier te mogen zijn.
1: Mooi.
2: Dank u wel.
1: We zijn bij elkaar gebracht door omstandigheden.
2: Ja.
1: Ja. En dat gaan we mooi door. We gaan er werken. We gaan eraan werken.
2: Absoluut, absoluut.
1: We gaan
2: eraan
1: werken. We komen terug. Terug, luisteraar.
2: We komen erop terug, yes, ja. Absoluut. Ik zag ook nog dat, een van de dochters van meneer Imro. Die stuurde iets wat ze ook bij de uitvaart hadden afgedraaid. En ze zegt: kunnen jullie dat hier? Maar ik weet niet dat.
1: Ja, zet hem op de speakers dan. Op je telefoonspeaker, dan hoor je het voor je microfoon. Dan horen we het ook.
2: Is het van die zoon? Van die zoon, ja. Die zoon, een van de kleinzonen heeft een...
4: Wat hij had geschreven, toch?
2: Juist,
1: Kan dat?
2: Ja.
1: Je hebt het op geluid, dus. Ja, dat kan.
2: Okay.
1: Dan moet je volume helemaal openzetten en het voor je microfoon houden.
2: Ja, oké, dan gaan we dat nu doen.

0: Yes.
1: Mooi hoor, je wordt gebeld nog tussen de...
0: Dat is een Nederlandse toren bij de...
1: Oké, okay, ja. Mooi man.
0: Dat is dus van, hoe heet hij ook alweer? Ruffelino, de kleinzoon van Imro Venlo. Want die heeft dit speciaal voor zijn opa in elkaar gezet.
1: Mooi, ja. Hoor. Mooi,
2: was mooi. Mooi.
0: Ja, het was
2: mooi.
0: Prachtig.
2: Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, heel mooi gedaan. Ja. Nou, ik ben toch blij dat op deze manier Imro ook hier bij Mart Radio... op onze
1: heeft het
0: manier.
1: Verdiend.
2: Nee, hij was geliefd.
1: Hij heeft het verdiend. Hij was geliefd.
2: Zag het, hij was geliefd. Ja, maar wat ook heel veel wat opviel, waren er heel veel jonge mensen. Hè?
0: Ja.
2: Heel veel jonge mensen. Waren er.
0: Het was een jonge opa, maar het is ook gezegd, hè, hij was niet alleen opa, maar ook een mattie. Want de jongeren konden heel vrij met hem zijn.
1: Hij gaf adviezen.
0: En hij gaf adviezen, de wijze adviezen van Imro. En je hoefde niet bang te zijn om iets met hem te bespreken of dat je jointje wil roken. Je wordt niet veroordeeld.
1: Mm-hmm.
0: En dat was zo mooi wat ze benoemd hebben over hem. Ja. Dus mogen zijn ziel in vrede rusten.
2: Ja.
1: Dank u wel.
0: Dank
1: graag tot
0: wel.
1: De volgende keer.
0: Yes.
1: Ja. Luisteraars, dit is ook Mart. Waar wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Dingen die gebeuren in onze samenleving. Bespreken we. Ontmoetingen, verbindingen. Alles wat Sanio bespreekt, dat op een radio zo direct neemt. Collega Dalvoer het van mij over. En hij gaat u brengen het nieuws. Uit Sranang. Nog meer andere zaken gaat hij bespreken met u. En u gaat verder genieten. Of geïnformeerd worden door Maat Radio. Nu Brasa, Theontral is Baka. We hebben een mooie informatieve dag. Veel informatie. Sommige dingen gaan we weer herhalen. Andere kunnen wij u toesturen als u.

wilt, dan doen we ook. Want voor mij zou het ook niet slaan op morgen, maar hoe breed die naar ontwikkeling dat die. Want soms vinden we het leuk dat ons refie beschikt over materiaal en zin in die zomaar oewani. Of zeer een refie, ook dat gebeurt. Ja, maar het was leuk om bij u te zijn vandaag. En ook leuk dat u heeft zitten luisteren en ook een bijdrage geleverd naar Mart Radio. Zo, pokoede eten, kom lukus het pokoede. Mijn sijat op een scherm, Biggie van Meerman, Ewald Krolus, oké. Dat kan, in dat is hij. Met Baroli, te wat er al is bakken. Taboe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting somun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

committing you. Yeah. Yeah, me car un muy coneini. And a son fire, that you sabi. A son fire te ya son smadi loba fire. Mami dat no mangen. Smau walosma etaki taki ya ik mo pa on wara kondre sernan. Dus no steli an ma motegi krin. Mino mangane sot weer disi. A weer fu sernan na wa her tra sot weer baka. A wara tu wana amande her tra fasi. Jana wa sotu mina kan tegi er. Mina mas krivenji ma na wa sot fromu warang in viri taki bijna in een maandje is blo mene sap van jou die daar ook zo van jou eishator dat die of van je ervaring maar we gaan het zien dat met die mene bede zo langer in een uitzending vanaf voor jou je bij Abi Amrabashi naar een programma participatie in a fish yuru dai babi wang umasma falene wasimen ena fos secretaris na ambassade in dana en be verter over de heritage dat wan tak pek mopo en sado do na sade no do bagadati iba abi oktu in a studio iba abi Ibabi, mevrouw Deemveld. Dat betak over een coronitori. De hoor was zo te koek. En dan kwam ik aan de maar door de people om middens revie. En Nyanga, Dringo serie. En corona, a band voor Sernan, Melody Travels, dan a corona boys voor Jack. Dat de man had ook trade-off ook toe. En dat over een presie. Tap Vivi voor augustus. En Vivi voor augustus. Die brie dat nou aan. En even lukken op een vaderkaring. Dat nou 3D Uroko. Woensdag zo boom, 3D Uroko. 5 augustus. Daardoor. Jo, Abina. Vapres Nembaka. Ouderkerkenplassen. Nou, een mooi pries grondrapen toe. Je kan swing, je kan dong, je kan sturen, je kan amaka en dan ga je saaien komen. Drapen zijn over een priesje. €3, 5 augustus, woensdag zo boem. Dan vind je dong ook wel oude kerkerplassen. Dan vind je geniet voor. Voor de man die zie voor zijn naam. En ik maak me kon slow toe. Je herinnert naar mijn steen ook toe. Je ook geniet voor Corona Boys en Melody Travers. De man die. De man dan ten oude man jij en die brie in een week die seconde. Abraguas en Nambaga. Dus mevrouw Deemveld, bij Takator, dat is samen met mevrouw Manhoef. En ook toe meneer Os voor Melody Travers. Eens er bij Chong op Chintori, Viri. En Baka Jordati, die Baba tweede uur, Baba tweede uur voor Amrabashi, Masra Norman en Drang. Dan Iba Abi, Norman bij Awan Tokonang, Awan Tuf City, die bij de Ina Studio. En ook dat, Ator dat Waka Switi. En nu Miss Donja, Tanga Sebiuru, Viri. En meneer Masra Dalvoer. En Fosuko Morofara. Nou, weer die zie, maar goed. Wat tantiri. Naar de Wani Gwelibuno. De Wani Gwelibuno, wat tantiri. En we wins alle den baka familie. Boom voor krakti. Boom voor krakti, we wins den in den Dungru de DC. En een boy voor. Voor laat je lobby van een familie, een matiki, een kompe of suma. Alla die kan de isabe fe siki af en siki, maar toch, nou een sari tori.
Hoeveel kracht die je denk, baga familie. De one die daar zich bedi. We actie, we biggie taki, de mag betere is in aan go. Tak, de mag tron alibisma die de bede afisie. Ja, trouwang, die e vieren we zijn niet. Van Sadeo Firi, trouwen voor jari, trouwen moest voor jari, trouwen ben voor jari. We wisten, we desmanati, we barwa hippie people rei. En we wisten, ala koloku, dan gaan de boemzani, die de want doen in Alibi. En dat na Radio Mart. En zo, dat zo todis we memre ook toe, voor zo gomorofara, die Firi. Want Adefano do, want omdat Unona Libisma. Ja. Even. Luca Yusuf Sernang. Dat was Luca Mosuku Broca Yusuf Sernang, Junup Chinso. Maar je begrijpt van weer fire. Dan. Adesso tak mina aba snelheid. Want misschien vertragingen kom. Nou weer. Doro opoja. Ventilator uit draai. Maar ventilator is niet zo goed, want hij draait als het zee. De voetbal ventilator schrijft naar zijn pa moest draaien morgen. Je begrijpt. Oh, zoek ik voor een jongens in zijn tong op Chinsu, Chinsu Juno. En ik hoop dat u een jongens in zijn tong op zijn lobby on. Tapu een vast defeatie. Tapu Kennedy weg. Men is even van highway, men denkt naar highway. Tapo Kennedy weg, zonder die psade. Wans koot u die bedwen, wroko drape. Chisman cherry, baga. Die, waman die bere, wan bron bij sigri. Array, array na ka skoot u. A skoot u jen wan marchi, fu. A stop na ga en bron bij sigri. Maar een jong man die zien, een stop schrift schrift, rij als goed maar troje. Je ziet toch, want de man behoor van verkeerscontrole drapen, samen aan het parket. A jurdi als goed is, wenkam man voor Guasec, want hij moest tante aan een bronfiets. Maar dat na Archie als goed schrift schrift, en na als goed dat bakarat a rij door. En dan als koot u chis want u man cheri nes ching. If hieri, ook to a apparaat, dan as as koot u, ben duen woroko fuluku, ol tranga yere, ook to a apparaat dat kon fadon da broko. Bagari a bron fit, a man di bere a bron fat pigri, a bron bai sigri. Bagari a nak as koot u troe, shatu bakadati. Den traskoutu fena okasi fu arrestera manisi en de charen gona scout bureau pe asagona fiskari ifiri scoutu e onder sukato disi tru en dat ben de atori fu wan brong bai sigri mang di mang amarena kwa scoutu. Ja, maar zie je zo dat en ibawang van de karen, wan komte, wan pis komte voor National Assembly, ben moest gewoon kruutu naar Stoelman Eiland, maar a komte. Nou een pisse, nou een toeman, die de man af assemblee, maar de mannen rijden, de mannen go moro naar Stoelmans Eiland. De man zegt hij af. Niet van mij. Dan zegt hij af. Alla die, akomakandar die si, sensi, awiki die psade. De ben tak over het toe dat hij. Maar ze hebben Brunswijk voor Abob. En dan maar het naar Edeman voor Abob ook toe. En dan maar
Amana tweede man in zij chara assemblee waka. Inzicht bent de wel tapa kruto. Amman bent taki. A commissie voor akruto. Na masara rabender, rabend parmesar. En na edeman voor a commissie. Amarat bent drapetu. Maar masara Ronnie Brunswick voor edeman voor a bob fractie. Amman fentaki. Amman o gesteng. Na a protocol. Un protocol di decari grens protocol. Un protocol di senang emexamen an de Fransman. Ma masa Brunswick taki ano gi esteng na apis dati. E masa permisser in wa gesprek an star news aman be venita a regering de aba verantwoord tu. Fu a tori fu a grens protocol fu chanyusu fato dat gawaka over a pistori fu Brunswick tak ano gestena protocol masa promesa taki asakar masa Brunswick isina go fu tak over a tor disi iviri. Dus dat bedoel ik op Chinchatori over a tori van protocol, a grensprotocol, zoals er nang Fransman, Ossetti. En we gaan ook een trator baga. Dat ik van betek ik bij de Masra Brunswick. Aman Fentaki. Na amanat na edemang amana edemang fu abob plus amana tweede man ina assemblee in wan kurutu di feni presi tap sonde de kare wan liba kurutu na Stoelman Eiland da aman tegi na man drape dat in partij no stem di a grens protocol di ser nang a Frankrijk wang chakong ala di masara abob deina koalitsi masara Brunswick fenitaki den torif des masai lip drape ina benelant den tori nangare notuf des marati e wegi moro hebi dan na eenheid mindri a koalitsi na so masara Brunswick taki. Amantaki mi ei stem tegen, omdat a binnenland no wana protocol. A dat masa Brunswick taki. Ja, so je si fada san epsa. En opmerkelijk in a tordisi, je si taki in 2021, dus 2020 na wang, wang grensprotocol. A grensprotocol teken tussen Sernang en Frankrijk. Aten dat hij abob ook toe betek praat in haar regering en Masra Brunswick bij de vice-president onder aten die Masra Sarji, Masra Chan Chantoki bij de president. Dus atori se echawalo Dinky Kong tak in Athene dat aman beteken wel, maar nu, aman ben de eens in een protocol tussen Senan en Fransman, een grensprotocol, maar nu in een trasetting aman de tegen, ja, het stof tot nadenken zouden we zeggen, ik mi lek radio mang min een kanko jimmy mening, samen ik denk in een samen ik denk in, FC de mek aman doen, in a 20. In 2020 naar wang aman doe aman teken wel, maar juist nu aman wan teken dat me liep die die daar ozo. En dat bij de atori fu dat Masra Brunswick nooit teken
a grens protocol fuse nang nang en Fransman ko lugu san de moro be shitaki ok tu taki fare car de man dici e ba bi fama dis nemba mi be shi wan tor fu masra freezer fau lek fau jabi masra freezer na nyun edeman fu esfi temense na mana tau trin amana edeman fu fu asernan tim amana bons coach amana edeman presente de man presentera man lek nyun bons coach fu sernan en de man fin taki di de man pota man lek nyun bons coach de man bon tori fu dati asane ji walo hoop walo hoopu fu poti den profu den prof footballer fu diaspora o pot de man in a team fu senang kan sorgu tak den sor chane fast na fast di wat di musu fiti tego over senang football tori de man fin tak freezer na den den footballer de sub den serifi en de fin den serif tu en de map ati di akondere en Masra Freezer loop aan Boussif Sernang en Amalop Sernang ook toe en dat allemaal bij taak tijdens een persconferentie en hoe ze zich vatorat en ze wakken moro vara en allemaal taak ook toe taak allemaal vinden zonder dat wat los maar pot money de man pot money in een voetbaltori, maar uiteindelijk als een nam team nobe abi koloku en zo je ziet dat ze nam de bedoel mee na een week ADC Corso bedoel wel ook toe wel mee, maar ja, uiteindelijk Corso schreef naar Doro toen ze varen, maar de play want to straight wel Iviri en Sanskrief moro wel ons aanschrijven, maar ja, ook als een vreselijk tak aan WhatsApp ook toe van een toerief de nationaliteit voor de boy zij plein aan de boy diaspora, ze moest plegen zijn naam, die SVB van een toer dat moest regelen. Je begreep dat een toer dat moest regelen op mijn niveau. Je vindt die, je hebt minister voor Binnenlandse Zaken, je hebt ook toe de man voor jou ook toe KNVB, alleen maar moest ka. Moest gatafra en je begreep dat hij tata's doen een soort Schengen verdrag dus aan het tata wang want die de Maluku fa atodici moest vind presie morovara voor zorgen dat de man zijn player voetbal de last ding de nationaliteit je vindt die dus en bij de zo wel eens dat hij wel eens een club van Eredivisie Jago uit Eagles bij win 6-0 noti die de bij play naar NAC en die bouwen man zijn een back voor de man Dean James de bij Abba a ready voor play omdat hij man bouwen Indonesië paspoort en hij man bij play maar ook toe die Indonesië Iviri dus hij zijn net met jou al vormen ook toe. En dan in april dan NAC las akkoord geding die de man be doen een kort geding naar KNVB voor zorgen dat a play tegen go uit Ingels nee vind prins Morovara maar ja alles wat zijn daar maar belangrijk Morovara naam Kutori dit ook Masra Freezer tron bondscoach, meneer Sapsuma of Suma Dene in zee, like assistent. Dat we sabi, dat we zijn Morovara. Mina want to san me puru. Ja, uit a krant die van de Karing en Surinaams Week krant. En wat laatste toer me bij Ab ook toe. En volgens mij, oh ja,
In Senang iba abi de karen suripop de bewa suripop be fin pre fin presi

semua poco apa gua dia kar konsensi uiteindelijk asyuri sorgu ana tak sorgu na fast da macara poco ena masinga poco da asyuri asyuri karaman kon kar kar kontak ena en win asyuri pop 2026 ya ana singi wang ama performance ben buntu ena video a video a best video ook tu sama meki beda moro bua ook tu amadi wina fadekaren amadi amadi e waka baka mene Rodney Deekman mene Deekman trong eerste en tweede a tweede presi gona wan komponis Shans Nans Spengel nanga en poku No chimi trafasi terwijl terwijl Damien Gentou tron derde nang en singi Libenso en dat ben de Wamchin Yonso voor Suri Pop sa fin presi in Sernang Ifiri en a Suri Pop a Edema Seicha Suri Pop Amara Amara Bashi dat bena Masra Patrick Brunings en Morofare Babi Ernie Enig Irfan Gayadar Nita Ramcharan Jurmik Parto Dongzo Tiersa Perk Peter Waterberg Vanisha Salamat Nanga Melvin Groenveld en Desma Bevintaki Asuri Pop Waka Schrift Schrift en dat ben je Wamchin Nyusu, internet tongo. Bidenk taki ubeloben. En me challenge pe strutu ji unu. Fumika tak asernan tori in yu tongo. Na tongo fu yu serefi. Peik mopo, peishi, peishi song. Peik kumba te beri. Teme luka oloisis da meshi taki ude arf seibik baka. 3.20 na nga 1 win tiki psakba na euro for 6 euro. Dat wan tak wan af euro me abete na nga uno. En je begrijp tak teme taki. Mi nekai 3. Maar je begrijp tak teme is don jam na kan. Mi nekai 2 tori sami. Sami lop du. In a tem temi free. Dat na tem da ozo. Van dat naar Temi daar ozo, we gaan doen de zaak dat hij Jana Seriusu. Jana Seriusu, we gaan naar studio dus meer. Dat is zo wat we gaan drinken, dat is een stroop. Dat is een vaste naam aan Karen, soft. Dat is zaak dat we gaan drinken. Je weet het. En volgens mij gaan drinken meer water, dan gaan we een poko. En dan poko dat naar Wanfu, maar ze gaan... Geiger Live Band, Amsterdam, Medley.

En dat was Guyver Live Band met zijn nummer Amsterdam Medley. En we hebben ook kunnen luisteren naar de prachtige stem van Frans Abori. En ik heb toen gemeend, is op Samadu, dan maar daar een poko voor Master Frans Abori schreef hier. Frans Abori naar een Sweetie en Lolo. Ajer zijn we zo bij Archie die doen, maar die is Frans Abori schreef hier.

Dan een Sweetie en Lolo. Prachtige zang voor Frans Abori. Ja, man, mooi tori, mooi tori. Ja, ik als een fire, weer fire mee bedoel. En Uda ook zo mooi, Unjan qua Sweetie. Ik hoop dat Anjan Waka, alas manjan Sweetie. En tegen Jan Sweetie dan, je gaat relax, je gaat dan bakken, beste reizen. Je gaat dan bakken en dan je take better de biggest mabotaki, if you agree. Want je begreep, fire fire ook toe, bij jezelf, even Jan fire Jan, je borgo Sweetie moro. Maar dat is gewoon een feit, if you agree. Dus, zou ik zeggen, baya, trafas ne de. En, de wani noya so de kon potje si archi na radio Mart. Noya so je archi Mart gevarieerd. En amande presteri Mart gevarieerd. Dat nam was Raymond Talvoer. Dus en baga kutaki. Baga twarfu wintiki. Dan yo kisha programma voor masra. Masra reizen. Reisten, dan gaan we N voor Nicodemus, je begrijpt. En mijn collega Tyron uit de Cabra. En volgens mij mevrouw Sano, ja ook toe, mevrouw Jessica Dekmoet. Ja, die ook toe, ja. Groetjes. Nee, Dongo Koina Studio is niet van mij. Nee, Dongo Koina Studio, ba. En maar dan moet er een mooi pokoe doen, hoor. We misschien taki. Fire, fire, mine contactum sifuru.

Latinos, and anefa pokuna Jacopo, and a poku fu Tante Luz fu Capella and the Isel, special for you. And me denk in a poku dis, me ook to kona kaba fu a piece story dis in a studio for Radio Mart. Me ben breed het akupe pot Jesse Archie, and we hoop dat je op een loopbaar uitzending zou bij begin zijn. Zie je, zijn ze naar Eetjen, zijn ze 2 euro. En meneer Reisen ook aan het programma dadelijk. En dat na het programma van dat na Owaka Committee. Aichuru, ja, als ik het goed heb. En we gaan dat ook eens de heren van stand. En Massa Kruder en Massa Boerne. En man zou presteren op het programma dat hij. Maar voor jou, mijn baron en Odi, we hebben zitten aan ons revi, we hebben ons revi, we hebben ons revi, we respecten ons revi, we hebben een jaar aan de pitani, we hebben een fasie die fiti, Tamara na den wat ik abra. En mijn baron en Sweet, Netty Morofara. Ciao, ciao.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden en daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bouwerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
1: Goedenavond luisteraars. Welkom bij een ander perspectief. En dit is een beetje mijn intro. Zodra je mijn stem hoort, weet u dat is gericht op aan de vaste luisteraars, dat het de eerste maandag van de maand is. Het is vandaag maandag 3 augustus. Ja, op elke eerste maandag van de maand, maandagavond van 7 tot 8, mag u luisteren naar een ander perspectief. Een programma van Imagine IC, een erfgoedinstelling in Amsterdam. In Amsterdam Zuidoost zitten we, waar we het huis samen delen met de openbare bibliotheek Bijlmer. En zoals gewoonlijk heb ik vanavond weer als gast, mijn medegastredacteur Jessica. Dag Jessica.
2: Hallo, dat is Jules. Goedenavond. Goedenavond luisteraars, ja, natuurlijk.
1: Blij dat je er bent.
2: Ik ook, en ben ik blij mee.
1: Ja, en ik heb ook in de studio, waarvan de twee radio gasten, heb ik Rochoten. Maar Rochoten heeft van mij geen microfoon. Hij is mijn nieuwe collega op Imagine IC. Rochoten, ook voor jou welkom bij ons radioprogramma. Als je goedenavond zegt, de microfoons zijn scherp, dus we hebben wellicht elkaar gehoord. Voordat we onze radiogasten gaan van vanavond gaan introduceren, wil ik even kort vertellen wat u kunt zien bij Imagine IC. Te zien is de tentoonstelling Herdenken en Heden, die gemaakt is een paar jaar geleden, de opdracht van de gemeente Amsterdam, waarbij de vraag gesteld was aan ons om tentoonstelling samen te stellen over hoe 1 juli, Kitikoti, of de Surinaams, wordt gevierd en of herdacht. En toen hebben we een tentoonstelling gemaakt, dus terug bij ons. Dus ik ben van harte welkom om die te bezoeken. En daarnaast hebben wij de nieuwe tentoonstelling in het kader van Pride Amsterdam 2026, Vision and Voices of Ballroom. En die is nog te zien tot aanstaande zaterdag bij IMIC op Bemplein nummer 393. Nou, Jessica, dat is een mondvol.
2: Ja, mooie tentoonstellingen.
1: Ja, zeker. Ja,
2: erg de moeite waard, zeker, ja, om even langs te lopen en te kijken.
1: Ja, ja, uiteraard. Nogmaals van harte welkom voor degene die nu aanschuift. Je luistert naar een ander perspectief, een programma van Imagine IC. Mijn naam is Sjoe Reis en samen met Jessica Dikmoet presenteren we dit programma elke eerste maandag van de maand. En vanavond hebben we twee heel interessante gasten. Ons thema van vanavond gaat een beetje over eten. En ik hoop dat mijn gasten van eten houden.
3: Sowieso.
4: Ja. 100%.
1: Oké. Okay. We hebben als radiogasten hebben we er twee. We hebben Aira Kip en Ricardo Verwij. Ik ga je zo meteen bij hen introduceren. En ons thema is, wat eten we straks als kwaku? Ja, kwaku is erg in de picture deze dagen. En van mij was gisteren de laatste dag.
2: In ieder geval voor dit jaar.
1: Voor dit jaar, ja, zeker.
2: Want we weten natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Er komen nog gesprekken over de voortgang, heb ik begrepen.
1: Moet er gesprekken komen?
2: Er komen gesprekken,
1: Oké, maar misschien weten niet ieder wat er aan de hand is. Maar laat me even de thematitel helemaal volledig lezen. Wat eten we straks als kwaku en foodfestivals verdwijnen? En we gaan zo meteen erop ingaan. En jij zei net, er komen gesprekken. Dus misschien moet je even kort vertellen, als je dat wil, wat er nou precies aan de hand is.
2: Nou, wat ik dan uit de media heb vernomen, en natuurlijk ook interviews en gesprekken met mensen van de organisatie, onder andere Yvette Forster, die het woord doet namens kwaku, is dat het te duur is voor de organisatie om dit op deze manier voor te zetten.
1: Okay.
2: En als het heeft over te duur, dan betekent het dat ze zouden wel door mee kunnen gaan, op deze manier ook. Maar dan zouden ze de kaartjes veel duurder moeten maken dan nu al het geval is. En dat vinden ze gewoon onverantwoord. Ja, het is niet de bedoeling natuurlijk. Kijk, mensen klagen nu al dat bepaalde mensen er niet naartoe kunnen, omdat het voor mensen gewoon te duur is. Ja, als je dat nog een keertje gaat verhogen, ja, dan verlies je natuurlijk weer een grote groep mensen.
1: Nou,
2: maar de bedoeling is dus, heb ik van haar begrepen, van dat het in deze vorm niet meer kan. In ieder geval niet zodanig dat het ook betaalbaar blijft. Ja. Voor mensen die heel graag al jarenlang naar Kwaku gaan. Okay. En dat ze in ieder geval in oktober meer zullen vertellen over of zij ermee doorgaan. Of dat iemand anders het overneemt. Of het op een andere plek komt, in kleinere vorm. Nou ja, men gaat er in ieder geval met elkaar om de tafel om het een en ander
1: nou, te bespreken. Nou, ik denk gedurende het gesprek komen we geheid even hierop terug. En het thema is dus als Kwaku weggaat, maar niet alleen Kwaku, maar ook aan de foodfestivals. Wat moeten we dan gaan eten? En we hebben Aira Kip en we hebben Ricardo Verwij. En ik wil eerst beginnen om Aira welkom te heten. Nogmaals welkom.
3: Dankjewel.
1: En kun je kort vertellen wie je bent en wat je bent en wat je doet?
3: Ja, ik ben Aira Kip, geboren getogen Amsterdam. Ik kom overigens ook uit Zuidoost. Dus ik ken Kwaku ook als kind. Heb ik Kwaku

0: gemaakt. Ik werk voor een creatief productiehuis, dat heet Kip Republic. Ik ben daar fundraiser en ook creative director, producent eigenlijk. Ik bedenk samen met mijn zus leuke projecten binnen de culturele sector. Dat is multidisciplinair, dus het is soms een tentoonstelling, of het is een film, of het is theatervoorstelling, of het is Frieriri tijdens Kitty Kotti. En ja, ik doe dat nu al bijna 8 jaar, volgens mij. Ben ik, ja, 8 jaar bestaat Kip Republic. En dat is heel leuk. En daarnaast ben ik ook bezig met het afronden van mijn eerste boek, wat uit gaat komen dit jaar.
1: Oké, daar gaan we straks over praten, over je eerste boek. En maar wij werken ook nog samen met Coco Geschiedenis.
0: Ja, zeker. Dat is
1: ook een project die nog niet weten.
0: Ja, van Kip Republic. Dat is inderdaad gekookte geschiedenis. Platform die we hebben opgericht om zwart culinair erfgoed te onderzoeken en te bespreken, uit te pakken, verhalen uit de diaspora over eten en eetcultuur te delen. En ja, dus dat doen we eigenlijk.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, en zoals gewoonlijk voor de vaste luisteraars en voor de nieuwe, we vragen altijd aan de radiogast om een muzieknummer uit te kiezen waarmee we hem of haar mogen introduceren bij de luisteraars. En je hebt ook een muzieknummer uitgezocht?
0: Ja. Ik heb Valdez in the Country gekozen van Donny Hathaway. Mm-hmm. Ik ben een grote fan van Donny Hathaway. Ik denk dat hij een van de toch wel mooiste stemmen heeft in soul, R&B muziek van zijn tijd. Ja. En ik heb dit lied gekozen omdat als ik aan zomermuziek denk op de achtergrond in mijn tuin, dan luister ik het liefst naar dit.
1: Oké. Ja. Maar dit is wel meer een instrumentaal nummer, toch?
0: Ja, het is inderdaad een instrumentaal nummer en het zit meer in het jazzgenre.
1: Ja, oké. Ja, klopt. Nou, we gaan even ernaar luisteren en dan gaan we... Nee, ik weet niet of je vertaald waarom het gedaan hebt. Oké.

0: hartelijk dank voor dit prachtige nummer. En we gaan nu even luisteren naar onze tweede gast.
1: Ja, de tweede gast is Ricardo Verweij. Nou, ik ken hem in ieder geval. En ik denk dat een heleboel luisteraars dat ook wel zullen doen. In ieder geval een hele lange tijd onder andere vrijwilliger geweest bij Kwaku. Later op een gegeven moment ook Kwaku overgenomen. Maar daar komen we straks over te praten. Want in het voorgesprek begonnen wij al en we raakten uitgesproken. Dat we dachten van nou, er moet echt een special komen hierover. Dus Ricardo, ik ben heel erg blij dat je er bent. En dat je je licht wil laten schijnen over dit onderwerp. Maar misschien dat je zelf jezelf eventjes kort kan voorstellen aan de luisteraars.
2: Mooi, dankjewel. In elk geval voor de uitnodiging. Ik ben Ricardo Verweij. Geboren en getogen in Suriname. Ik kwam in 79 naar... zeg ik het goed? Ja, 79 naar Amsterdam. De Bijlmer. En ik kwam op Glippen voor 227. Dus daar zat je hartje Bijlmer.
1: En toen was je 23.
2: Toen was ik 23. Ja, dat is goed onthouden. En zoals ik zei, toen was de Bijlmer rondom Gansenhoef, was dat het hartje van de Bijlmer. Want voorheen, dat heb ik later vernomen, was het meer Caribisch centrum in de buurt van Vogeltjeswij. Maar het is zoals zeg maar de accent van waar Surinamers bij elkaar waren, meer rond Gansenhoef. En als zodanig moest ik ook mijn plekje daarin vinden. Intussen ben ik gepensioneerd. Ja, in anno 2026. Gepensioneerd gemeenteambtenaar. Ik ben vader van drie lieve dochters en vier prachtige kleinkinderen.
1: Ja. En je was vrijwilliger bij het Kwaku Festival
2: van 1982
1: tot 2012 zo'n beetje?
2: Van 1982 tot 2011, want in 2011 was er geen Kwaku Festival.
1: Klopt.
2: Wel hadden we één weekend, Marcel La Rose, Emile Sayas, mijn persoon. En hadden we een voetbalweekend georganiseerd op het terrein van Zuidoost United. Zodat er toch nog iets was, maar het was geen festival. Je kon geen eten en drinken. Mevrouw, we gaan het straks over eten hebben. Geen eten en drinken bestellen, dus überhaupt op een open festival. En toen in 2012, toen kwam Stichting Kofu. En toen het festival begon, was ik de voorzitter. En het was ook tevens mijn laatste jaar van het Kwaku Festival.
1: Dus, en die Stichting Kofu, dat was een stichting die speciaal in dat jaar opgericht
2: was
1: is?
2: Was opgericht specifiek op een voorstel van Witte Tenten. Witte Tenten was een tentenboer in Nederland. En die had mij benaderd van, hey Ricardo, 2011 is er geen festival geweest. Ben je geïnteresseerd om samen met ons een festival in 2012 te organiseren? Rond me gekeken, meneer Isaias erbij gehaald.
1: Emile Isaias.
2: En nog twee andere personen. En samen zijn we zo met z'n vijven begonnen om te zeggen van, we gaan Kwaku 2012 organiseren.
1: Want in 2011 was Kwaku eigenlijk failliet, dus vandaar dat het even gestopt was.
2: Nee. Kwaku was het begon in 2008. Tot 2007 werd het georganiseerd door Kwaku Events van Winston Coutt. Mm-hmm. En in 2008 zei gemeente Amsterdam, Kwaku Events mag niet meer meedoen. En toen gaven ze het festival aan meneer Judel, Ab Judel, met een paar vrienden. Die is toen in de fout gegaan. En plotseling, want die had een verhuisbedrijf. Maar plotseling was hij niet meer te vinden. En toen gaven ze het aan meneer Kenneth Renfrum. En dat was dus 2009 en 2010. Meneer Renfrum, het was hem ook niet gelukt om de financiële maar rond te krijgen. En toen kwam in 2011 en toen wilde het stadsdeel het in principe zelf organiseren met een meneer Stiekema. Die was directeur van Heineken Music Hall.
1: Klopt.
2: En hij kreeg 150.000 van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel om de organisatie op te zetten. Alleen meneer Stiekema wilde 250.000.
1: Ja.
2: Hij kreeg het niet. En toen kwam Witte Tent in principe in beeld. Die namen contact met mij op en zeiden van, wij willen ook meedoen als je het wil. Ik gaf aan van, oké, praat met meneer Stiekema. En we hadden toen een vergadering ergens in de buurt van op de AE. Hoe heette die plek ook alweer? Nou, dat zal ik misschien straks vertellen. Maar we hadden daar een vergadering. En plotseling zei die mevrouw van een witte tenten: jongens, jullie moeten niet met meneer Stiekema een zaken doen, want hij is een, zeg maar, een geen liefhebber van mensen met een donkere kleur, zal ik netjes zeggen. De vergadering viel uit elkaar. En Kwaku 2011 ging toen definitief niet door. We hebben nog geprobeerd om te kijken, lukt het in een festival van 3 weekenden, maar dat ging ook niet. En de gemeente Amsterdam wilde ook dat geld niet vrijgeven, die 150.000, om, zeg maar, er was op dat moment geen stichting die het zou organiseren. Marcel da Roos heeft toen nog geprobeerd om de leiding van No Limit zover te krijgen om de kar te trekken, maar het lukte hun ook niet om de kraamhouders achter zich te krijgen. En als zodanig is 2011 niet doorgegaan en kwam in 2012 Kofu.
1: Jee, wat een roerige geschiedenis is dit.
2: Mooi was dat, ja.
1: Ja, ongelooflijk. Jij hebt ook een muzieknummer meegenomen waarmee je jezelf bij ons en bij de luisteraars wil introduceren. Welk nummer is dat?
2: Nou, ik heb er 2 meegegeven. 1 was mijn favoriete, mijn levenslied, Word, van Anthony Brown. Dat is een gospel. Ik hou van gospelmuziek. En die tweede is Aisrana, waar ik reis elk jaar naar Suriname, zeker nu ik gepensioneerd ben. Ik overwinter in Suriname, mijn vrouw en ik. En vroeger als je met SLM-vliegtuig, de Sabaku, landde, dan altijd speelden ze Aisrana.
1: Van Max Neyman.
2: Van Max Neyman. Okay. Dus de keuze is aan jullie.
0: Okay, ik heb er nog gekozen. Ik heb nummer 3 voor jou, het is je levenslied, als eerste gezet. Dus dan gaan we eerst daarna luisteren en misschien later in de uitzending doen nog IJzer naar bij.
1: Dus dat wordt dus nu Words
0: Word van Anthony Brown.
1: Ja?
2: Ja. Okay.

0: Switch
1: Oh my god.
2: Okay. We gaan misschien straks even kijken of we het kunnen...
0: Wat is dat gevoel?
3: Nou, dat u, alle hier, net en ik, dat we het waard zijn.
1: Mm-hmm.
3: Want Christus is aan het kruis gestorven van ons. Dus we zijn allemaal waard om hier op aarde te zijn en onszelf te zijn. En voor het laatste stukje, dat vind ik, er is niemand die het woordje halleluja zo mooi kan zingen als Anthony Brown.
2: Ik zal er naar luisteren.
3: Moet je het een keertje naar luisteren.
2: Ja, zeker, zeker. Nou, ik kan een streepeltje zeggen.
3: Ja,
2: oké.
0: Dus het nummer is heel belangrijk voor je.
3: Ja, want ik ben het waard. Ik ben trots op mezelf.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Ja, oké. Nou, dank je. Dus we hebben twee prachtige nummers gehoord. En nu gaan we een beetje praten om de andere praten over eten. Want kwakkelen en eten en kippenproblemen kan eten, dat zijn ook twee dingen die bij elkaar liggen.
0: Zeker.
2: De titel van ons onderwerp is van wat gaan we eten als de kwakkelen er niet mee is of andere food festivals. Nou, waarom is kwakkelen zo belangrijk voor wat eten betreft?
4: Kijk, ik denk dat de rol van eten, ja kijk, je hebt natuurlijk een festival in vorm, daar wordt natuurlijk eten bij.
2: Ja.
4: Maar ik denk dat het voor ons, mensen van de Caribische gemeenschap, extra belangrijk is. Omdat het eten is daar, vindt daar ook plaats als onderdeel van onze cultuur.
2: Mm-hmm.
4: Wie we zijn en hoe wij samenkomen.
2: Ja.
4: Daar hoort altijd eten bij. Hoe wij feest vieren, hoe wij dansen, hoe wij assembly, weet je, gewoon... Mm-hmm. Dat is onderdeel van hoe wij bewegen als mensen van de cultuur.
2: Ja.
4: Dus ik denk dat het niet los staat ervan. En ik kan me ook niet heugen dat ik ooit een kwakkoe heb meegemaakt waar geen eten was.
2: Oké. En Ricardo, want jij bent heel lang betrokken geweest bij kwakkoe, toch? Vanaf welk jaar was het weer?
3: Het was 1982.
4: Toen was ik 1 jaar.
2: Toen was je 1 jaar.
3: Gefeliciteerd.
2: En hoe was het toen? 1982. Was er de tijd dat men eten verkocht uit achter een kofferbak of zo?
3: Nee. Dat was

0: nog oudere kwakkel, bij Amsterdam, waar Amsterdam Support nu gesitueerd is, zeg maar, daar werd vanuit de kofferbak verkocht. Dat heb ik 2 jaartjes mogen meemaken, zoals ik zei, ik kwam 79. En die ik kwam op 7, het was een maandag, 7 augustus. En het was precies na de laatste kwakkoedag. Dus ik wist nog niet wat kwakkel, maar in 1980 heb ik het wel zo gezien dat men gewoon eten verkocht. Met koelboxen gewoon, een klein tafeltje.
1: Ik vond het geweldig. Kofferbak.
2: Ja, en je hebt het ook meegemaakt, Jessica?
1: Ik vond het geweldig. Het had zoiets spannends ook of zo. En het leek alsof het veel lekkerder was. Ja. Het was echt super. Heel veel roti werd er toe verkocht, herinner ik me.
0: Ja, door Bonga.
1: Heel veel rotis werden er verkocht.
2: En wie is Bonga?
0: Bonga is een overleden Surinamer. Ik heb hem gekend van de Kombe, want ik kom oorspronkelijk Kombe Maretrette. Mm-hmm. En zijn vader was meubelmaker. Dus toen ik hier kwam en ik hem zag, ja, ik herkende hem gelijk. En hij was getrouwd met een Hunderstaanse vrouw. En zij, ja, ik zag dat ze roti gingen verkopen.
1: Nou, zulke lekkere roti's heb ik daarna nooit gehad. Ik weet ook niet hoe dat kan, hoor. Misschien was het die spanning die er omheen hing. Ja. Dat de smaak ook bepaalde op de een of andere manier. Ja. Maar voor mijn gevoel, als ik terugdenk aan lekkere roti's, dan was het daar.
0: Ja, okay. We zijn toen het park ingegaan. Ja. En eerst ook nog met een klein protest, want ze kregen niet de plek. Ook eerst, nee, dat is niet, ik ga te snel. Toen kwamen we in het park en in 1982, nadat we weggingen, en toen kwam Mark Kramer. Mm-hmm. Op het fietsenpad werd door het bedrijf die in Zwanenburg een markkramen verhuur, die zetten die kramen neer op het fietsenpad en mensen die bouwden een klein dingetje. Soms dan stond er echt een auto achter, maar verkoopbaar werd op de markkraam gezet en iedereen mocht, zeg maar, je eten komen kopen en dan verder een plekje gaan zoeken op het gras met je eten.
2: Ja, en wat in ons voorgesprekje zei je nog tegen me van, jij denkt, en ik ga die vraag aan Aira stellen, dat Nederland, zeg maar, in het algemeen, Wit-Nederland in de algemeenheid, Surinaams eten heeft leren eten door het kwakkelfestival, onder andere.
0: Vooral ons Surinaams eten werd vooral gepresenteerd op evenementen. Als je nou naar een toernooi, want ik ben voetballer geweest in mijn jongere jaren, naar een toernooitje van Real Senang, bij de SV Bijlmer, Zwarte Pijl, Fajalobi, daar kwam je het Surinaams eten tegen. En er waren een paar toko's, Javaanse winkels, maar echte Surinaamse, zeg maar, restaurants, café-restaurants, die waren er in die tijd niet. Of je moest in Glippo voor was het wel te eten. En 24/7 was er een raam bij een flat waar je eten kwam gaan komen. Dat was het mooie van Glippo.
2: Ken je 24/7 Aira?
3: Zeker niet.
2: Je was te jong ervoor.
3: Ja, ik was te jong. Ik luister aandachtig mee.
2: Maar heb je andere in jouw jongelingsjaren ook andere momenten gezien waar eten verkocht werd vanuit de flat of zo, in de Bijlmer?
3: Mijn vader die werkte in de verpleging. Mm-hmm. En alle verpleegsters die zijn collega's waren, iedereen kookte. Dus als er voor een feest gekookt moest worden, dan waren het vaak de collega's uit de flat of het waren kennissen en vrienden. Dat is waar je eten eigenlijk haalde als je een feestje had bij familie, vrienden die in de flats woonden. Dus dat is mijn herinnering in relatie tot dat. Maar wat ik me afvraag is, want we hadden het net over, de vraag was eigenlijk, eten mensen, hebben mensen Surinaams eten leren eten door kwakkel?
2: Of Caribisch eten,
3: mijn vraag is dan eigenlijk, kwamen er ook witte mensen naar kwakkel vroeger?
0: Maar sowieso lokaal.
3: Toen al?
0: Lokaal. Maar zeg maar, er waren wel een paar eethuisjes. Mm-hmm. Alleen het was zo kleinschalig dat het grote publiek kende het niet. Zelfs de meeste Surinamers kenden het niet. Ik wist bijvoorbeeld dat de Draverboys een eetplekje hadden. Mm-hmm. Ook achter Albert Kuip. Mm-hmm. Was ik toevallig een keer daar verzeild geraakt en ik zag, hier kan je ook een reis met zo'n propos kopen. Ja.
2: Er is toch een beroemd restaurant op de Albert Kuip? Is het Bungo? Of Albina?
3: Albina. Ja. Dus ik moet zeggen,
2: staat er nog steeds.
3: Ik ben opgegroeid in Zuidoost, Gein.

0: dat is veilig om daar te kopen en te eten.
1: Precies.
0: Maar dat aspect kwam er natuurlijk ook bij.
1: Ja. En je moet ook niet vergeten, ik had een interview gedaan met de familie van Luvo. En hun zijn volgens mij ook pas begonnen begin jaren 80. Dus voordat we eigenlijk ook specifieke producten uit Suriname kregen. En we te maken hadden met leveranciers die ook specifieke ingrediënten hier naartoe brachten. Dat gebeurde ook toen pas, zeg maar. Dus ik denk dat dat heeft ook wel invloed gehad op wat je uiteindelijk in de publieke ruimte zag als je Surinaams zou eten, zeg maar. Dus ja.
2: Okay. Kijk, als je het hebt over Surinaams eten, wat je terecht eerder opmerkte, dan kwam je uit bij de Chinese toko. Okay. Maar wanneer we het hebben over Surinaams eten, dan bedoelen wij het osonyam. Weet je wel, wat echt je eet bij een wanneer...
1: Iemand thuis.
2: Juist, wat moeder, de vrouw, in principe voorschoten, dat wil je hebben als het lekkernijtje. Ja. Een gevulde soporopo, een gritbana soepoe. Ja. Dus dat soort gerechten vallen voor mij onder de categorie van echt het Surinaam authentiek
1: Maar ik vraag me af, ik denk niet dat het eten is wat de Nederlanders hebben leren eten. Ik denk dat als het gaat om hoe de Nederlanders Surinaams eten hebben leren kennen, denk ik dat het begonnen is bij de rotis, bij de bamis, bij de nasi's,
3: en de
1: bagabaras en de baras.
3: Ja,
1: het is niet begonnen bij de okkersoep.
3: Nee, de okkersoep was
1: heel veel kip, gebakken kip. En ik denk dat wat je nu ziet is een soort van vercommercialisering ook van ons eten. Ook op de festivals. Okay. Omdat het eten ook heel bewerkelijk is. Dus het is ook niet zo dat je dat per se in massa gaat vinden, zeg maar.
3: Ja.
1: Dus, maar ik vind het een hele interessante vraag.
3: Ja.
1: Of wanneer de Nederlanders eigenlijk Surinaams hebben leren eten. Maar ik denk dat de Nederlanders Surinaams eten nog steeds aan het ontdekken zijn.
3: Mm-hmm.
1: Ik denk niet dat
3: En oude reclames, je had toch een postwerkelijke reclame over de roti of zo, of nog andere dingen op de televisie volgens mij. En als je naar de verschillende supermarkten gaat, kun je ook wel een soort half of andere broodje pap of zo, kun je ook dan warmen en zo.
1: Ik denk dat dat dus te maken heeft met die ontdekkingsreis die er, die er gemaakt wordt, waarbij wat jij omschrijft is dat je hebt bepaalde Nederlandse bedrijven die versies van ons eten aan het maken zijn, die snel te maken zijn, die makkelijk zijn, zodat ze toch die smaken sensaties op een of andere manier, of ik bedoel, roti van de Hema is geen roti. Dat kunnen we allemaal vaststellen hier toch? Dus, maar ik denk wat er gebeurd is, is dat omdat men dat eten blijft ontdekken, maar het interessant vindt, maar misschien zelf, wat is bewerkt, misschien zelf niet kan maken, niet durft te maken, geen tijd heeft.
3: Yeah.
1: Dat ze dan eerder een doosje gaan halen met de poeder erin. En dat door een bak rijst draaien en denken, oh, ik heb nu een nasi, zeg maar.
3: Yeah.
1: Dus, maar ik denk niet dat... Ik denk dat de reis van het ontdekken van Surinaams eten een reis is die we nog aan het zien zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat nu alle Nederlanders per definitie Surinaams eten.
3: Ja.
1: En ik denk ook niet dat Nederlanders per die definitie Gronjan kennen. Surinaams eten kennen. Zeg maar.
3: Ja.
1: Wat jij omschrijft.
3: Ja, interessant hoor, want ik wilde de vraag, maar ga je gaan, Jessica, zie dat je een vraag hebt.
0: Ja, nee, niet de vraag, maar het is wel zo, bij mij tenminste is het zo, dat ik Afrikaans eten heb ik wel via Kwaku leren kennen.
1: Hmm.
3: Oké, okay. kun je dat, wat heb je dan?
0: Je loopt daar natuurlijk, op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk ook de Afrikanen.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
0: En ook met hun eten. En dat kende ik niet.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
0: Weet je, en ja, dan word je wel nieuwsgierig.
3: Wat ik maar eens een hele grote vis, is het tilapia of zo?
0: Ja, heerlijk.
3: Droog gebakken te hebben, heel vrij groot, 30 centimeter. Of veel groter dan 30 centimeter. Dat kan ik me wel goed herinneren. Maar ik denk bijvoorbeeld, er waren diverse kraampjes toen. En je had bijvoorbeeld, ik ben de naam vergeten, maar je had heerlijk Javaans eten dat verkocht werd. Surinaams Javaans eten dat verkocht werd. En zoveel kraampjes.
2: Dat voerde de boventoon. Net zoals je zei, het was vooral het Javaans en het Hindoestaans. En nog steeds. En meeste, als je het hebt over de Surinaamse keuken, dan komen gerechten van de Javanen en de Hindoestanen op de voorgrond. De rijspom, de rijspastei. En zoals je net benoemde, het gronjan. Eten zoals die, zoals je zegt, letterlijk vanaf de velden naar binnen brengt. Dus de banaan, de cassave, de nappie, dat soort eten. Wordt nog steeds niet echt gepresenteerd.
3: Ligt het misschien aan de kosten? Zijn ze niet relatief wat duurder?

0: Met de invoer en zo?
1: Ja, zou kunnen. Ik denk dat het stukje waarheid daarachter zit. Mm.
2: Zou kunnen.
0: Dat denk ik aan. Of ik denk misschien ook de manier. Want ik denk die Afro-Surinaamse keuken, de Caribische keuken, heeft veel groentesoorten.
2: Mm-hmm.
0: Bladgroenten. Mm-hmm. Dat ook die andere groepen mm-hmm. ook gebruiken. Maar ik denk dat dat vraagt veel meer tijd om klaar te maken waarschijnlijk. En dat je, ik heb het idee, ik ben geen kok, chef-kok, maar volgens mij kun je een chow mein in al zijn heerlijkheid wellicht op een dat relatief sneller klaarmaken, volgens mij, dan al die bladgroentes die je toch wel meer tijd nemen, ook om warm te houden, volgens mij. Maar ik zeg maar wat, ik denk in mijn leken ervaring. En
3: ja, je kan zo zien natuurlijk wie de populairste kramen hebben.
0: Ja,
3: want daar staan natuurlijk die rijen.
2: Ja.
3: En het klopt inderdaad dat je bij de Javanen, bij de Javaanse keuken, zie je inderdaad de rijen. Je ziet inderdaad bij de barras, bij de roti.
0: Ja.
2: En bij de barbecue.
3: Bij de barbecue. Dat is natuurlijk
2: Ik denk is heel
3: dat het meest populaire of kwakkel is waarschijnlijk
1: de barbecue.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de vraag is ook, wat wil je eten als je naar een festival gaat?
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat de generaties, en vooral de jongere generaties, ik denk dat de ervaring die mensen willen hebben op een festival, dat ze, ik denk niet dat mensen per se naar een festival gaan en dan op een festival specifieke groenten willen gaan en te benuttigen. Ik denk dat mensen eerder bij de barbecue staan om saté te halen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Wat voor soort eten wil jij benuttigen wanneer je een festival?
0: Ja, ik kan.
2: Alhoewel ik moet zeggen dat vroeger, dan kon je gewoon bloedworst, weet je, vroeger waren er. Ik kan me herinneren dat bepaalde Surinaamse graag wel op kwakoe
0: te
2: vinden waren. Okay. Maar ik denk dat kwakoe, de keuken van kwakoe ook commerciëler is geworden.
0: Ah, okay.
2: En dat we meer aan het kijken naar, oké, massa mensen. Want het is ook een veel groter festival dan wat het ooit is geweest, toch?
0: Ja. En ik kan ook herinneren de tijd dat de airplossing zag ik, werd de pannenkoek verkocht en friet.
3: Paffertjes,
0: plasseling ergens eind jaren 90 en zo.
1: En super populair. De paffertjeskraam was een succes.
3: Ja, omdat het goedkoopste was.
2: Oké.
3: Het viel natuurlijk op, hè?
0: Ja.
3: Dat je zag dat mensen de poffertjes gingen eten. Ja. Dus dan kijk je van, god, hoe komt het? Want, ik bedoel, we zijn van huis uit natuurlijk.
2: Poffertjes eten.
3: Niet poffertjes eten. Maar op kwakkel gingen we poffertjes eten. En dat kwam echt door de prijs.
0: Ja. Luisteraars, we praten met Aira Kip en Ricardo Verwij over eten. Culinair en food. Dat we een beetje gekoppeld hebben aan kwakkelfestivals en andere foodfestivals. Indien u een vraag hebt of een opmerking wil plaatsen, kunt u altijd bellen naar het nummer 020-471-4291. 471-4291. En voor de doorgaan met het gesprek, denk ik dat het goed is om even nog naar een muzikaal nummer te luisteren. Zullen we nummer 4 op de lijst afdraaien? Dat is IJsenang. Dus dan gaan we even op Max Nijman. Ook een van de lievelingsnummers van Ricardo.

0: Okay. We zijn terug. En je hoorde me net even naar hakkelen doorheen. We praten met Ricardo Verwij en Aira Kip over lekker eten, over foodfestivals, waaronder die van Kwaku en nog vele andere. En de vraag die we vanavond met elkaar proberen te beantwoorden is wat we gaan eten als straks deze festivals mochten verdwijnen. Ricardo, jij hebt ook wat festivals nog meegemaakt.
1: Ja, echte festivals. En,
0: met food, hè?
1: Ja, elk jaar heb je Milan in het Zuiderpark.
0: Vroeger had je ook Milan in Zuidoost?
1: Nee, dat was de Mela.
0: Oh, de Mela.
1: Ja, dat is Mela was geen rond in heel Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Was die eigenaar van Ujala Radio, eigenaar-directeur, ik weet niet of Ujala er nog is, de radiostation.
0: Ja, dat is er nog steeds.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En zij gingen heel Nederland rond met een, met een kermis, want dat betekent Mela ook. Mela betekent kermis in het Hindi, of Suriname, hoe dan ook het genoemd wordt. Dus, en daar kwam je ook de Surinaamse gerechten tegen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ken je ook nog andere foodfestivals, Aira? Ik hoorde net Rollende Keukens. Daar ben ik een paar keer geweest in Westerpark, volgens mij. En maar zijn er nog wel andere die jullie kennen?
2: Kijk, ik kom niet echt op festivals. Foodfestivals. Omdat ik foodfestivals een beetje overrated vind of zo.
0: Misschien kun je dat voor onze luisteraars even benoemen of duidelijker wat je daarmee bedoelt.
2: Ja, ik hou heel erg van eten en ik ben iemand die heel graag op zoek gaat naar plekjes waar je kan gaan eten. En ja. ik vind foodfestivals een beetje duur. Ik vind het ook een beetje druk en ik vind het fijn als ik zeg maar ga eten omdat een iets intiemere setting te doen. Dus ik kom niet echt op foodfestivals, als ik eerlijk ben. Ik kom wel op festivals waar er eten geserveerd wordt.
0: Okay.
2: En wat je wel ziet is dat festivals veel meer aan het nadenken zijn over eten binnen hun programmering.
0: Mm-hmm.
2: Dus je ziet ook dat festivals zoals North Sea Jazz, wat al heel langer bestaat, dat zij wel hun eetprogramma, wat ze aan eten aanbieden, dat ze dat over de jaren heen wel serieuzer zijn gaan nemen. En er is ook een bedrijf in Amsterdam die zich daar specifiek op focust. Dus een Lowlands die belt hun en zegt van hé, we willen eten. En dan gaan hun echt op zoek naar specifieke vendors om de festival, dat zijn vaak muziekfestivals, beter aan te kleden met verschillende eetvendors, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus op die manier kan je dus de Kwaku-ervaring op andere muziekfestivals wel meemaken, maar dan misschien in een iets kleinere schaal.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Okay. Want eten bepaalt dus wel de sfeer.
2: Ja.
3: Mede de sfeer van een festival.
2: Zeker. Ik denk het wel. Maar ik denk dat als ik het vooral als ik blijf zeg maar bij het voorbeeld van muziekfestivals.
0: Mm-hmm.
2: Eten was altijd onderdanig. Hè? De bar was altijd belangrijker dan het eten. Dus het ging vaak om wat er te drinken is. Maar het eten dat bleef vaak bij makkelijk friet. Snackbar eten, zeg maar meer. En nu zie je dat er de Aziatische keuken zie je veel meer verschijnen op festivals. De Surinaamse keukens. Maar je ziet ook de burgers zijn heel populair geworden over tijd. Maar je ziet ook dat er specifieke vendors gevraagd worden. Zo kende ik een vendor die had je Juiciety.
0: Ja.
2: En dat waren dan de tropische drankjes.
0: Mm-hmm.
2: En dat zie je overigens ook met andere Surinaamse bedrijven die drankjes maken.
0: Mm-hmm.
2: De Gemberbeers, de Marcusa Sapjes. Dat hun specifiek ook nu gepositioneerd worden op festivals.
0: Oké. Okay.
2: Weet je?
0: Okay. Mag ik, ik weet niet of ik Karel, misschien heb je, ik stel die vraag ook aan jou. Want jij hebt ook meegemaakt toen, vanaf de begin jaren 80 en zo. Maar het gaat ook voor jou die vraag, Aira. Denk je dat festivals zoals Kwaku, Milan, Pasha Malam, dat ook in Amsterdam soms, maar in Den Haag wordt georganiseerd, of deze festivals ook een rol hebben vervuld in

0: wat je dus nu ziet met de vendors bij muziek en andere festivals, waarbij eten meer een rol krijgt of zo?
1: Zeker, zeker. Sterker nog, ik denk dat Kwaku gepioneerd heeft daarin. Ja, okay. Want ik weet nog dat iemand een keer mij een deck stuurde voor Lowlands, volgens mij was het. En die schreef om diversiteit te brengen in de programmering van keuken op Lowlands. Schreef de persoon die de deck had gemaakt. Die hadden bedacht dat ze alleen maar zwarte chefs zouden vragen. Maar dan van verschillende restaurants. Dus Afrikaan, Nigeriaans, maar Surinaams, noem maar van alles.
0: Ja.
1: Afro-Caribisch, name it. En die schreef toen in het deck. Lowlands gaat voor het eerst zwarte vendors, chefs samenbrengen op Lowlands. Voor het eerst gaat dit gebeuren.
0: Okay.
1: En toen zei ik tegen die mensen, volgens mij doet Kwaku dit al jaren. Volgens mij bestaat dit al hoor. Maar, dus het is niet nieuw. Dus ik denk wel zeker dat Kwaku een van de festivals is die diversiteit in eten, vooral als het gaat om Afro-Caribisch, Zuid-Amerikaans, Hindoestaans, gepioneerd heeft.
0: Afrikaans,
1: in de publieke ruimte, op feesten, op festivals, absoluut.
0: Oké, wat mooi.
2: Ja, ik denk inderdaad dat het zo is.
1: Ja.
2: Het is echt een belang. Als je Kwaku gaat ontleden, dan denk je aan natuurlijk voetballen, eten.
0: En de nieuwe format muziek, hè?
2: En nu met muziek.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een heel erg belangrijk aspect geworden.
0: We praten over eten, maar wat about eettradities? Een bepaalde manier van eten zelf. Denk je dat dit soort festivals, Pasamanaam, Kwaku, Mila, noem ze maar op, dat ze ook daar in een rol vervullen? Want eten is meer dan alleen dat je het eten koopt en op eet, maar dat je ook denkt dat er een bepaalde manier van ook eten, van een soort eettraditie erbij is, of is het verkeerd?
3: Nee, ik denk ook dat vandaar dat barbecue zo populair is. Het is makkelijk te eten. Je krijgt je portie en je loopt en je eet bij wijze van spreken met je hand. Dat telt ook mee.
0: Ja,
3: en,
0: zeker,
3: terwijl als
0: zeker.
3: Je normaal aan die andere gerechten hebt, wat denk je gedaan, dan moet je een heel bestek erbij
0: hebben. Ik heb niet eraan gedacht op die manier. Je hebt volledig gelijk.
1: Wat ik wel leuk vond van Kwaku, en ik denk dat Kitty Kotti had dat ook, en ik denk dat Kitty Kotti dat nu aan het verliezen is, is dat je ook gewoon kon zitten in het gras, met je dekentje
0: en eten.
1: En nu is het eten zo commercieel geworden dat je een half uur in de rij moet gaan staan en €16 moet gaan betalen. Voor. Terwijl vroeger was het iets laagdrempeliger.
0: Ja.
1: Je kon ook gewoon met je eigen eten komen.
0: Want
1: dat deden mensen ook tijdens het Kitty Kotti Festival. Ja. Mensen kwamen ook gewoon met hun eigen eten. En dat kan allemaal niet meer.
0: Okay.
1: Dus ook de beleving van eten op festivals is veranderd. En ik weet niet of we daar iets gewonnen hebben of juist iets verloren hebben.
0: Nee.
1: Wat ik wel heb gezien bij Kwaku is dat Kwaku wel echt ruimtes heeft gecreëerd waar je kan zitten om te eten.
0: De versie van
1: Kwaku die we nu misschien moeten gaan missen.
0: Ja.
1: Maar dus dat is wel iets wat ik vroeger heel erg apprecieerde van Kwaku en ook van Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Is dat het was iets vrijer of zo.
0: Ja.
1: Als
0: ja.
1: het om eten ging. Dus de beleving van wat je kon eten. Ik weet nog dat er werd een vrouw geïnterviewd in 2020 tijdens Kitty Kotti in het Oosterpark. Toen nog in het Oosterpark was. Had Hiri meegenomen. En die zei ook van, iemand vroeg aan haar, wat heeft u bij u? En zei, ik heb Hiri. En ik heb dit. En ik zat allerlei dingen bij zich. En dat was oké. Okay, en dat was normaal.
0: Ja.
1: Weet je? En, en dus at je misschien ook veel meer dingen dan alleen de barbecue. Waar mensen nu een uur voor in de rij gaan staan op Museumplein.
0: Ja,
2: je noemt nu dat Hiri. Is dat ook een foodfestival? Want we eten met z'n allen in Nederland. In ieder geval op 1 juli.
1: Ja. Ja.
2: Eten we met z'n allen. Hiri. Dat heeft wel iets speciaals, vind ik. Dat je dat ook met z'n allen eet.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja. Ik weet niet als het in vorm een festival is. Maar het heeft wel wat Hiri en het samen Hiri eten gedaan heeft. Is wel dat we in een festival, op een festival wijze en setting dat gecreëerd hebben. Dus het eten is eigenlijk voor de vorm gekomen. We hebben niet gedacht van, hey, het is Kitty Kotti en we gaan het op allerlei evenementen gaan wij hiriri eten. Sterker nog, toen wij begonnen met frihiriri was COVID. Dus toen was het, je haalt je bakje en je loopt door. Dat is ook de reden waarom het boekje is ontstaan bij de frihiriri. Je krijgt altijd een portie met een boekje, zodat je ook kunt leren over wat kitikoti is. Ja. Maar nu zie je dat er allerlei programma's zijn en hiriri bij die programma's. Mm-hmm. Dus dat maakt dat hiriri onderdeel is geworden van al deze programma's en dus als festival eten wordt ervaren.
2: Ja, ja, maar het is ook wel weer zo, vind ik, dat hiriri wordt nu wel gereduceerd tot een gerecht dat je eigenlijk alleen maar op 1 juli eet.
1: Ja, ik ben het eens. Ik ben het eens. Het is ook wat ik zo grappig vind aan hiriri.
2: Is dat een goede ontwikkeling? Ben je het daarmee eens? Wat bedoel je met daarmee eens?
1: Ik ben het niet mee eens dat het gereduceerd wordt tot dat. Dat gaat over hoe onze eigen herdenking gekaapt wordt door de nieuwkomers. Ja, want wij eten hiriri niet alleen op kitikoti. Wij eten hiriri. Als mijn vader ruzie had gemaakt met mijn moeder, dan ging hij hiriri koken. Mm. Dus we hebben genoeg andere redenen om hiriri te eten in onze cultuur en in onze huishoudens. Maar ik denk wat er gebeurd is, is dat door dat onze herdenking, we hebben de deur opengezet. Om het inclusief te maken met een heel ander doel. Want het doel ging om bewustwording. Mm-hmm. Maar met het openzetten van die deur hebben we nu nieuwkomers die het zodanig gekaapt hebben dat ze het isoleren naar een één dag. Maar het is niet iets van één dag. Ik vind het grappig, want het staat ook letterlijk op Wikipedia dat hiriri is iets wat we op 1 juli eten.
0: Oh, okay.
1: Ik ben heel blij dat we dit gepioneerd hebben, maar dat is eigenlijk niet waar. Dus mijn antwoord zou nee zijn. Het korte antwoord is nee, maar het lange antwoord is, het heeft wel een functie gehad om die deur open te stellen, om die bewustwording van die herdenking open te breken.
2: Ja, een hele belangrijke functie heeft het gehad.
0: Zeker.
2: Ja. Ik denk wel de belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, ik vraag me af of in de voorbereiding op dit gesprek, of we heel lang hebben gesproken in Nederland over integratie van minderheden. Alle andere groepen die nog komen en nog steeds integratie, wat issue. Denken jullie dat dit soort festivals in zijn algemeenheid, waar food wordt gedeeld wordt, ook als hoofdonderdeel is, dat ze een bijdrage hebben geleverd in termen van integratie van bij minderheden? Of zeg je van nee, dat is te far-fetched, dat is er nog lang niet zo?
3: Dat is moeilijk te zeggen als ik ook kijk naar de carnaval van Rotterdam.
0: Ja.
3: Je zou eerder denken van daar zou de integratie gigantisch moeten zijn.
0: Ja.
3: En toch raakt het niet, net zoals een Zwarte Cross.
0: Mm.
3: En het blijft toch van elkaar gescheiden. Ook zo eerlijk moet ik zijn, ik ben nog nooit naar de Zwarte Cross geweest. En komen daar honderdduizenden mensen. Nee, maar ik vind nog steeds van, het is niet mijn ding.
0: Ja,
3: en het trekt me ook niet aan. Dus precies zo kan ik me ook voorstellen dat er ook andere groepen zijn van, het is niet mijn ding.
0: Ja.
3: Maar laat niet weg, het hoeft niet ook zo te zijn. Iedereen zijn ding.
0: Ja.
3: Dus om te zeggen van dat het moet zorgen voor een integratie in de hele samenleving.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Of dat de vraag was, heeft het daaraan bijgedragen? Denk je dat ons eetcultuur heeft bijgedragen? Dat is volgens mij de vraag aan de integratie.
3: Mm-hmm. Ja, is er integratie voor nodig?
1: Mm-hmm. Dat is de vraag. Kan eten dienen als een vorm voor integratie? En integratie gaat ook over... Integratie gaat over het kennismaken, het leren kennen van verschillende. Ja. Dus het integreren en het, het leren delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat eten wel degelijk kan bijdragen aan integratie. Maar wederkerig ook, hè? Mm-hmm. Dus het is niet alleen, want wie integreert op welke plek en op welke manier.
0: Ja.
1: Maar ik denk omdat eten voor ons zo verweven is met onze identiteit, denk ik wel degelijk dat het kan bijdragen voor mensen om ons beter te leren kennen. Als je ons eten leert kennen, kan je ons beter leren kennen. Als je wilt weten hoe wij ons eten maken, waarom we het belangrijk vinden dat we onze kip wassen, ik noem maar iets. Dus het kan je wel helpen een gemeenschap beter leren kennen. Dat zeker. Ik denk wel dat het niet misschien altijd de intentie is geweest om dat te doen. Ik denk eten was altijd iets dat gewoon aanwezig is in onze cultuur. En of je daarna aanwezig bent of niet, wij hebben het eten, hebben we gewoon sowieso, zeg maar.
2: Het is ondenkbaar dat je bijvoorbeeld een kwakkoe hebt zonder eten.
1: Zeker, zeker.
3: Ja, maar kijk, het aanhikken tegen, zeg maar, de integratie. Hè?
1: Mm-hmm.
3: De integratie wil zeggen dat jij als, zeg maar, als andere komt en mee wilt doen met degene die er al is.
0: Yeah.
3: En zeg maar, je wilt jezelf als zodanig presenteren. En dan moet het, in jouw presentatie moet er een acceptatie zijn van die anderen. Zodat van beide kanten naar elkaar kunnen groeien.
1: Mm-hmm.
3: Is eten daarin, zeg, kan het daar rol spelen? Ja, daar ben ik het wel met je eens. Maar om te zeggen van dat, zeg maar, de keuken een sterke bijdrage daar moet leveren. Voor ons wel. Maar eerlijk is eerlijk. Ik denk eerder dat wij gewoon, als het gaat om integratie, gewoon met elkaar moeten praten. Gewoon dat het belangrijkste moet zijn voor integratie, de communicatie. Ja. En al het andere dat erbij komt, sport en spel en eten. Dat kan, zeg maar, een toegevoegde waarde zijn. Maar het kan nooit leidend zijn.
1: Nee, ik denk ook niet dat het leidend moet zijn. Maar ik denk niet dat we moeten gewoon met elkaar praten. Dat iets is dat vanzelfsprekend gebeurt. Ja. Want het is in ieder geval in mijn ervaring met, even weer terug naar Kitty Kotti. Het is omdat we het eten hebben, hè, dat mensen met elkaar gaan praten.
0: Ja,
1: omdat het eten ervoor zorgt dat men met elkaar aan tafel gaat. En vervolgens vragen gaat stellen aan elkaar en met elkaar in gesprek komt. En dan krijg je dat mensen zich openstellen. Want dat eten geeft hun een goed gevoel. Dus het is misschien niet iets wat leidend hoeft zijn. Maar het is wel een belangrijke tool om inderdaad met elkaar in verbroedering te komen. En in gesprek te komen. En in dialoog te komen. En elkaar beter te gaan begrijpen ook.
3: Daar zullen we wel, hoeven dat niet eens te zijn.
0: Ja.
3: Maar daar zullen we wel sterk in verschillen. Want ik, voor mij, zonder communicatie kun je niet integreren.
0: Mm-hmm.
3: Maar zonder eten kun je wel integreren.
1: Precies, nee, maar ik zeg niet dat het leidend is. Hè. Ik zeg dat het een belangrijke tool kan zijn.
3: Ja, maar voor mij is communicatie leidend. Zeker als het gaat om integratie.
0: Okay.
3: Zodat jij me kan begrijpen, zodat ik jou kan begrijpen, moeten we met elkaar leren communiceren.
1: Zeker.
0: Nou,
3: dat is basis.
0: Ja, dankjewel. Ik denk dat we dit gesprek moeten gaan vervolgen. Jessica?
2: Ja.
0: Want het is al bijna 8
1: uur. Zijn we er al?
0: Ja.
3: Zo. We zijn lieve mensen. Ja. Ik heb het naar mijn zin hier.
0: Ja, het is bijna 8 uur. We hebben nog een minuut te gaan. En de vraag was van, jij stelde die vraag net tijdens de muziekbreak.
2: Ja, kunnen we een soort conclusie trekken?
0: Kunnen we tot basis van trekken?
2: Onze stelling die
0: wat kunnen we concluderen met elkaar? Wat gebeurt er?
1: Kan je de stelling nog een keer
0: wat noemen? Eten we? Aus Kwaku en aan de foodfestivals verdwijnen.
3: Wij Surinamers eten wat moet er op tafel zitten, sowieso. En dat zegt iedereen, hè? Maar alleen de Surinaamse keuken eten we thuis.
0: Okay.
3: Als we anders willen eten, dan doen we het daarbuiten.
0: Dankjewel. Aira.
1: Ja. Wat eten we als we verdwijnen? We eten Boston, we eten Draver, we eten NGB, we eten MO Achterhoven. Ik kan nog een hele lijst met chefs en namen van mensen geven die hier in onze gemeenschap hele lekkere dingen maken. En vanuit verschillende hoeken, buurthuizen, boerderijen in Ganzenhoef, langs de weg op de Bijlmerdreef, lekker eten maken. Ja. Dus dat is wat we gaan eten.
0: Okay. Dankjewel.
2: Dus niet in paniek te raken als we
1: Anis. Zeker niet.
0: Oké. Okay. Luisteraars, bedankt Aira, bedankt Ricardo. Jessica, tot de volgende keer zou ik zeggen.
2: Ja, heel graag.
0: Op 7 september, daar ben ik er niet, maar Jessica is er, Chené en Rachoten, mijn nieuwe collega, en met andere radiogasten, en misschien ook met Aira nog.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer, fijne avond en ook een hele mooie zomer.
1: Dankjewel.
4: Tot de volgende keer. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06-13-20-8601. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Máximo Orión. En we luisteren naar Máximo Orión. Het is 7:15 en het is tijd voor de Heren van Stand. Rechtstreeks uit Amsterdam Zuidoost. U luistert naar Radio Mart. De Heren van Stand. Late Night Summer Radio. Rechtstreeks op uw radio. Een klassieke. O solo do Fusanza. Máximo Orión.

0: Ay, vaya boy, sombro, sombro, doro, tropische temperatuur. In Amsterdam, in heel Europa. En sommige plekken zo heet dat het bos ervan in de fik vliegt. Maar hier bent u veilig. In de armen van de Heer van Stand. En is je hier het of van mijn zakken, mijn stem zo romantisch. Ai baya, boy, boy, boy, boy. Zo, kom ik in deze klassieker fito, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ai baya. Hoe gaat het met je, jongen?
1: Goed hoor.
0: Ja.
1: Mooi weer.
0: Mooi weer. Je voelt je thuis. Je hoeft niet meer naar die ver weg eilanden te gaan. Je kan gewoon je huis uitstappen en je waant je in een tropisch paradijs.
1: Precies.
0: Toch,
1: ja, dat wel, dat wel. Ja, geen zee, geen weet je.
0: Nou, die zee moet je er gewoon een beetje bij denken, toch? Of niet? Hè?
1: Ja, dat moet je een beetje meer fantasie hebben.
0: We hebben AI. Hè? Ja. Sommige mensen koken ermee, hè? Toch?
1: Precies.
0: Of niet?
1: Dus dat.
0: Ja. Men zegt dat het een komkommerperiode is en toch gebeurt er veel om ons heen, toch? In de wereld en overal.
1: Ja, er gebeurt heel veel.
0: En net hier in onze opbouw naar het programma wees je even op het feit dat er heel veel aandacht is voor Palestina. Ja, dames en heren, we beginnen gelijk ernstig. Dus het is goed dat u dat weet. Ja. Aandacht voor Palestina, terecht, toch? Ik bedoel, laten we daar ook geen misverstanden over laten bestaan. Alleen, er zijn problemen over op heel veel plekken in de wereld. En er zijn ook problemen op plekken waar de mensen heel erg lijken op jou en mij.
1: Precies. En ja, daar is jammer genoeg veel te weinig aandacht voor.
0: Nou, pak het voorbeeld even naar voren wat je net eigenlijk aanhaalde. En dan laten we dat delen met de luisteraars.
1: Nou, je ziet veel protesten voor Palestina. Wat natuurlijk heel goed is. Want daar gebeurt dat ik wil het gewoon bijna een massaslachting noemen.
0: Het is gewoon genocide.
1: En heel erg wat er is gebeurd. En het gaat maar door en het gaat maar door. En nu lijkt er iets minder aandacht omdat er wat er in Hormuz aan de hand is. Ja. Dus dan krijgen zij minder aandacht. Maar ik zag het bijvoorbeeld dit weekend weer bij de Pride.
0: Uh-huh.
1: Nou ja, dan zag ik ook dus dat er... Ik zag het toen op tv, het was volgens mij op het journaal, dacht ik of zo, dat ze probeerden op een boot te springen. Ze hadden die vlag van Palestina, hadden ze opgehangen aan een brug. Dus dan kwam de politie snel in actie.
0: En het monument beklad, hè, geloof ik. Hè?
1: Ja,
0: het Nationaal Monument op de Dam.
1: Maar ik weet niet of dat met Palestina te maken had.
0: Weet ik ook
1: had.
0: Eigenlijk niet, maar ik had begrepen dit, in ieder geval, ja.
1: Ja, en natuurlijk goed dat ze er aandacht voor vragen en wat er gebeurt. Alleen wat ik gewoon heel erg jammer vind, is dat er geen, of in ieder geval veel te weinig, en je moet het echt zoeken, aandacht is voor Soedan.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt daar. Daar is een genocide gewoon nu alweer, hè? Dus ze zijn weer begonnen. En heel weinig mensen, ze hebben er wel eens wat van gehoord, maar de impact... Wat er gebeurt op mensen die lijken op jou, jou en ik.
0: Ja, precies, dat kunnen we eigenlijk gewoon zeggen.
1: En daar wordt gewoon heel weinig aandacht aan besteed. Maar ook door onze mensen. Onze mensen zie ik toch ook op social media echt ook over wat er gebeurt in Palestina. En dat is goed natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat onze mensen ook wat er gebeurt... op mensen die op ons lijken, daar aandacht aan kunnen besteden. En dat vind ik wel jammer.
0: Maar je bedoelt aandacht besteden, de straat op gaan, het op de radio met elkaar bespreken.
1: Ja, de radio, de straat op gaan, iets delen via social media of zo. Weet je, dat soort dingen. En mensen wakker maken, tenminste proberen wakker te maken, wat daar eigenlijk aan de hand is. Dus ja, ik heb nog dingen een beetje opgezocht en een beetje... cijfers. Dat wil ik nu wel.
0: Nou, deel ze met ons. Deel ze
1: dat wil ik ook met de luisteraars delen. En ik hoop dus dat ook de luisteraars dat verspreiden gewoon. Dat het op een gegeven moment...
0: Nee, maar we moeten zeggen hoe het is. Die willen delen met de luisteraars. Met Concon Wiki, toch?
1: Ja.
0: Laten we wakker worden.
1: Ja, precies.
0: Oké, ga je gang.
1: Nou, deze cijfers zijn gebaseerd op recente gegevens van de VN, de UNHCR, UNICEF en Human Rights Watch. Dus terwijl de wereld terecht aandacht heeft voor andere oorlogen, dreigt een van de grootste humanitaire rampen van deze tijd vergeten te worden. En dat gebeurt in Soedan. De oorlog begon op 15 april 2023, Alweer, hè? Dus het is al een keer gebeurd in Darfur, maar het is nu weer begonnen. En het duurt inmiddels meer dan 3 jaar.
0: Misschien kunnen mensen zich Darfur nog herinneren.
1: Ja.
0: Dat zijn de enorme slachtingen die daar hebben plaatsgevonden. Ga verder.
1: De gevolgen zijn nauwelijks te bevatten. Meer dan 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, waarvan ongeveer 4 miljoen naar buurlanden zijn gevlucht.
0: Noem nog even het aantal. Hoeveel mensen zijn er op de vlucht geslagen?
1: 13 miljoen.
0: 13 miljoen. En 4 miljoen naar buurlanden gegaan. Ja.
1: Meer dan 30 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven.
0: Ja.
1: Naar schatting zijn minstens, luister, hoeveel? 150.000 mensen omgekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je andere oorlogen bekijkt, dan moet je denken, dit zijn er minstens 150.000. En dat is gedocumenteerd. Het zal er veel meer, maar dan 150.000. Al denken experts dat het werkelijk aantal aanzienlijk hoger ligt. Dus dan kan je het een beetje vergelijken met andere oorlogen waar wij voor strijden. Waar iedereen voor op straat gaat. 150.000.
0: Ja.
1: Ongeveer 5 miljoen mensen kampen met acute of zelfs catastrofale honger. In sommige gebieden is officieel sprake van hongersnood.
0: Ja.
1: De Verenigde Naties melden dat verkrachtingen systematisch als oorlogswapen wordt ingezet. Vrouwen en meisjes worden op grote schaal slachtoffer van seksueel geweld, ontvoeringen en mishandelingen. Dus die strijdende partijen worden beschuldigd van als oorlogsmisdadiger, waaronder aanvallen op ziekenhuizen, scholen en burgers.
0: Ja.
1: Nou ja, ziekenhuizen, scholen, dat burgers, dat zie je ook wat gebeurt in Palestina.
0: Zeker, absoluut.
1: Soedan is volgens de Verenigde Naties momenteel een van de grootste humanitaire crisis ter wereld. Toch krijgt deze oorlog veel minder internationale aandacht dan vele andere. Dus laten we Soedan niet vergeten. Naast de enorme humanitaire ramp zijn er ook zeer ernstige beschuldigingen van genocide. Met name in de regio Darfur wordt complete etnische gemeenschappen, dat zijn dus de zwarte gemeenschappen, doelwit van moordpartijen, verkrachtingen en gedwongen verdrijving. De Verenigde Staten, zelfs hun, maar goed, hebben vastgesteld dat de RSF, dat is een Arabische militie, zich schuldig maakt aan genocide. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties documenteren daarnaast grootschalige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De daders moeten ter verantwoording worden geroepen. De oorlog in Soedan wordt niet alleen door strijdende partijen gevoerd. Volgens de Verenigde Naties, Reuters en verschillende mensenrechtenorganisaties zijn er sterke aanwijzingen dat de paramilitaire RSF, dat is een Arabische militie, wordt ondersteund via internationale netwerken.
0: Althans, laten we wel zeggen, dat zijn dus zwarte mensen die zich identificeren als zijnde Arabisch. Hè?
1: Ja.
0: Zijn wel Soedanezen. En die hebben ergens dus een halve druppel of een kwart druppel Arabisch bloed toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: De Verenigde Arabische Emiraten, dus nou iedereen weet welke landen dat zijn, worden door VN-experts, Amnesty Internationals en onderzoeksjournalisten herhaaldelijk genoemd als land dat de RSF zou hebben voorzien van militaire en logistieke steun. Goud speelt daarbij een cruciale rol. De RSF controleert een groot deel van de goudmijnen in Darfur. Dat goud wordt via smokkelroutes verhandeld, waarbij, luister goed, Dubai een belangrijke bestemming is.
0: Dubai, dames en heren, luistert u inderdaad heel goed. Ja.
1: De opbrengsten worden volgens onderzoekers gebruikt om wapens, drones en andere militaire middelen te financieren, waardoor de oorlog kan voortduren. Met andere woorden, achter deze oorlog schuilt niet alleen een strijd om macht, maar ook om geld en grondstoffen. Zolang die geldstromen blijven bestaan, blijft ook het geweld voortduren. Dus men ziet al, men vermoedt, grote vermoedens, dat Verenigde Emiraten erachter zit.
0: Nou, het is al bewezen.
1: Het is al,
0: Men heeft wapens gevonden die verscheept zijn en gefabriceerd zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus eigenlijk is dat geen enkel discussiepunt meer.
1: Nee, eigenlijk is dat, dat ook niet. Het is niet dat ze er tot nu toe niet voor berecht zijn.
0: Nee. En ook, ook niet zullen worden. Want
1: maar ook
0: men
1: geen
0: weet ook, men
1: geen
0: weet ook wel,
1: sanctie, hè?
0: Men weet ook wel dat... Ja, natuurlijk, want het land wat de sancties uitdeelt is de Verenigde Staten. Wie is de grote bondgenoot van de Verenigde Staten? De Verenigde Arabische Emiraten.
1: Ja,
0: simpel.
1: En net ook gewoon dat het heel veel daarna richting Dubai gaat.
0: Ja.
1: En wij zwarte mensen moeten dat ook begrijpen wat hier aan de hand is. Hè, gewoon. En ook aandacht aan en het ook besteden. En natuurlijk is andere oorlogen ook erg. Maar wat er... Op wat er gedaan wordt tegen mensen die op jij en ik lijken, op ons lijken, dat is gewoon vreselijk. En het lijkt erop alsof dat een beetje ja, het wordt gewoon vergeten. En er worden wel eens cijfers genoemd van andere oorlogen of waar genocide plaatsvinden of zo. Maar nogmaals, dit is minstens gewoon gedocumenteerd 150.000. Vergelijk dat maar eens met andere oorlogen.
0: Ja, klopt.
1: Recente oorlogen.
0: Ja.
1: Maar dit komt nauwelijks. Je moet echt zoeken. Maar mensen kunnen nu ook zoeken. Hè? Mensen zijn niet meer van, ik heb het niet, ik wist het niet. Je kan het, als je wilt, kan je het gewoon vinden.
0: Absoluut.
1: Dus je kan ook denken van, ik ga het niet zoeken. Maar je kan het ook gewoon vinden. En ik ben echt benieuwd. Laten we zeggen, er is een wapenstilstand. Wat er in Gaza gebeurt. Hopelijk zo snel mogelijk. Ja. Gaan er dan nog protesten of is het klaar?
0: Gaan er nog protesten dan?
1: Gaat het overslaan of dan...
0: Als het goed is niet. Ik bedoel...
1: Als het goed is niet.
0: Onrecht is onrecht, toch?
1: Ja, dus als je dan nu een vlag van Palestina, wat nogmaals terecht, gaat er dan een vlag van Soedan daar hangen?
0: Nee, maar laat me het anders aanvliegen. Eigenlijk zeg je, als er zaken zijn die betrekking hebben op mensen zoals u en ik, dan zullen mensen zoals u en ik de verantwoordelijkheid moeten nemen om dat onrecht aan te kaarten, onder de aandacht te brengen en niet te denken... Het is ver van mijn bedshow. Ja. Dat is volgens mij het juiste woord. En daar zijn we niet zo goed in geweest. Want er is natuurlijk altijd dat praatje over zij en wij. Hè? Alsof we het hebben over verschillende mensen. Ja, iedereen kent wel duizenden voorbeelden van wanneer ze een keer benadeeld zijn geweest. Of dat er toch een verschil blijkt te zijn in opvatting tussen mensen van het Afrikaanse continent en wij... die onze wortels hebben in het Caribisch gebied of in Zuid-Amerika. Tegelijkertijd is het ook de grootste farce die we onszelf aan het verkopen zijn. Want dat verschil is een aangepraat ding. Je ziet dat er een reden is waarom er te weinig aandacht is voor dit soort zaken. Je ziet het. En waarom zie je dat? Het is niet in het belang van het land waarin we woonachtig zijn. Toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Die hebben veel meer affiniteit met wat er in Oekraïne gebeurt... dan wat er in Darfur, Soedan, in Congo... wat er in het grensgebied met Ethiopië allemaal aan de hand is. Daar hebben zij weinig affiniteit mee. Wij zouden die affiniteit meer moeten hebben... en ook over dat soort zaken moeten praten.
1: Dat klopt. Want dan op tv en op de radio... wordt er wel gepraat over die andere oorlogen.
0: Ja.
1: Maar over dit wordt er... bar weinig tot niet gesproken.
0: Nee.
1: En ook, zij denken, heel veel mensen denken... ja, het is in Afrika tegen elkaar. En maar ik heb net benoemd wie de financier... wie belang heeft bij deze oorlog.
0: Ja.
1: Wie de goudmijnen beschikt, waar het naartoe gaat, wie financiert. Ik heb het net benoemd, dat zijn de Verenigde Emiraten. En als je hoort dus dat zij dat zijn... En als je hoort dus dat het goud ook richting, of tenminste het goud en het geld ook richting Dubai gaat, dan kan je wel een beetje gaan nadenken van wat voor rol wordt hierin gespeeld. Is dat wel zo fijn om laten we zeggen, Instagram selfies te gaan maken daar, terwijl je weet dat de financier is of dat het geld is waar onze broeders worden uitgevoerd.
0: We gaan graag naar Dubai, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Dubai is
1: social media, is het helemaal niet.
0: We zijn in Dubai geweest, we dansen tegenwoordig in Dubai als het moet. En niet dat ik daar iets van vind dat het niet zou mogen, maar tegelijkertijd moeten we ons wel weten, waar lenen we ons voor? Waar staan we voor? Of staan we überhaupt voor iets? Die vraag mag je ook stellen. Ga ik nu te ver?
1: Ja, we staan wel voor iets. Want als je het commentaar hoort en ook op de radio en of op als je met zwarte mensen praat gewoon, maakt niet uit van waar ze vandaan komen. De Surinaamse mensen maakt niet uit, Kenia maakt niet uit.

0: gaat niemand het voor je doen.
1: Ja, als wij het al niet doen, dan hoef je niet eens van hun te verwachten.
0: Want waar zijn de protesten voor de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten? Waar zijn de protesten, de blokkades voor de ambassades in Dubai? Waar zijn de petities die worden aangeboden? Want we maken ons druk over heel veel dingen in de wereld. Je hebt me geïnspireerd, Vito. Ik ga een duit in het zakje doen. Luister ten huiver. Congo, een ander enorm conflict. Let wel enorm, hè? Ik zeg niet zomaar enorm. Nou, het conflict in Congo is al een decennia lang durende en complexe crisis in het met name oosten van de Democratische Republiek Congo, afgekort de DRC. Die wordt gedreven door grondstoffenrijkdom, etnische spanningen en de strijd om macht tussen milities en buurlanden. Ik lees nu van het internet en op zich klopt het merendeel, maar er staat dus etnische spanningen. Maar wat er dus niet bij staat, dat daar grote machten achter zitten die die etnische spanningen aan het aanwakkeren zijn. En dat zijn vooral de landen waar de grote multinationale coöperaties zitten. Staat er niet in. Dus als je informatie tot je neemt, niet omdat het op het internet staat, is het waar.
1: Men denkt altijd, het zijn zwarte mensen die tegen elkaar vechten, laten ze normaal doen. Maar er zit wel iemand, er zitten landen achter die wij steunen, ja. Waar wij op vakantie gaan. Waar we wonen, die zitten daarachter, dus die wakkeren het aan. Het is niet dat ze zomaar wakker worden en denken, nou, laat me dat gebied innemen. Zo. Ze worden bewapend om dat gebied in te nemen, om oorlog te voeren.
0: Je brengt een goed punt. Hè? We hebben het altijd over wapens, maar tegelijkertijd, die wapens worden daar niet gemaakt. Ik zeg het nogmaals, ja. Die wapens worden daar niet gemaakt. De grootste wapenverkopers ter wereld zijn de grote landen. Dat zijn de Verenigde Staten, dat zijn Rusland, dat zijn China, dat zijn Europese landen. Daar worden de wapens gemaakt. De wapens worden niet lokaal gemaakt. En die wapens moet je dus kopen. Wie geen geld heeft, zoals men altijd zegt, in Afrika bijten ze op een houtje. Althans, gelukkig steeds minder mensen. Maar die wapens moeten dus gekocht worden. En die wapens kan je dus niet met een glimlach kopen, toch? Want je komt binnen, je moet geld op tafel leggen. Dus dat betekent dat willens en wetens in die landen worden er wapens aangekocht en verscheept, ja, naar dit soort landen. Ja?
1: Ja.
0: En dat doen ze dus niet uit liefdadigheid. Dat doen ze omdat daar dus een bedoeling achter zit. En natuurlijk, het draait heel vaak om hetzelfde. Nou, het land Congo bezit waardevolle mineralen. Zoals kobalt, goud en coltan. Waar gewapende groepen en milities vechten om geld te verdienen. Het zijn dus niet alleen maar die gewapende groepen en milities. Het zijn hun opdrachtgevers die daarachter zitten. De grote bedrijven die de grote mijnbedrijven hebben. Hè, die daar enorme hoeveelheden geld vandaan halen. Even voor uw informatie. Wakanda, daar hoort u wel eens van. Wakanda is eigenlijk een soort synoniem voor Congo. Ja, laten we dat nog wel eventjes opstellen. Wakanda is een synoniem voor Congo. Er is al heel lang sprake van spanningen en militaire bemoeienis door buurland Rwanda, een hele sterke bondgenoot van de Verenigde Staten, en Oeganda, die een beetje daartussenin dobbert. Zonder meer via steun aan rebellengroepen zoals de M23. Nou, de rebellengroep M23 is eigenlijk geen rebellengroep. Nee, het zijn Rwandese soldaten. Zijn er, die daar vechten en die hebben zich dan, noemen zich dan M23, waardoor het lijkt of als een andere partij aan het vechten is. Rwanda heeft interessant genoeg grote mineraalcontracten afgesloten. Maar wat wil het feit nu? Rwanda heeft helemaal niet zoveel mineralen. Dus hoe kan je nou mineraalcontracten afsluiten als er in jouw land eigenlijk helemaal niet zoveel mineralen te krijgen zijn? Dat kan dus alleen maar zolang je gaat stelen bij de buren. En waarom ga je stelen bij de buren? Omdat uw land onstabiel is. Er is heel veel geld. Er wordt heel veel geld meegemoeid. Grote bedrijven zitten daar. Dus als het onrust is, dan blijft de kostprijs laag. Eigenlijk is het niks anders. Nou, de geschiedenis wordt hier gezegd. De wortels liggen deels in de nasleep van de Rwandese genocide van 1994. Waarna vluchtelingen stromen en gewapende groepen de grens naar Congo overstaken. Gedeeltelijk waar. Wat is waar? Het deel van die genocide. En de Tutsis en de Houthis, dat verhaal. Maar aan de andere kant is het ook big money corporations en heel veel landen die daar baat bij hebben. Zoek het eens op, want in Congo heeft nu ook een verdrag gesloten met de Verenigde Staten. Hè? Zogenaamd voor de bescherming van et cetera, et cetera. Nou, er heerst grote armoede, honger en gebrek aan medische zorg. Ondanks dat het grondgebied zelf ontzettend rijk is aan grondstoffen. Het is er maar een kleine dwarsdoorsnede wat er aan de hand is van Congo.

0: wordt het Congo aan de ene kant. We noemen, hoe heet dat dan? Ik ben het even kwijt.
1: Soedan
0: aan de andere kant. Dat zijn nog maar twee van de conflicten die op dat continent plaatsvinden. Het continent waar wij allemaal wortels mee hebben. Trouwens iedereen, want de mensheid is daar natuurlijk ontstaan. En daar wordt niet over gesproken. En waarom doen we dat nu? Om het onder de aandacht te brengen. Om mensen wakker te maken. Om zich ook te laten informeren en te verdiepen. Om te weten wanneer je stem moet laten horen. En laat je stem en geef je stem aan die mensen die geen stem hebben. Want zij lijden eronder. Als u goed geluisterd heeft, zei ik dat er een decennia lange oorlog aan de gang is in Congo. Dat wil zeggen dat er al meer dan 20 jaar volgens mij daar al rotzooi is. Ja. En ik wilde u nog iets zeggen. Wat interessant is, want u moet ook goed opletten op de manier waarover er wordt gesproken. Als het gaat over Afrika, spreken we over stammenoorlogen. Toch?
1: Ja.
0: Stammenoorlogen.
1: Ja.
0: En het woord stam heeft iets, hè? Ik zeg niet dat stammen niet bestaan.
1: Een onderlinge strijd, denkt men.
0: Ja, maar stam heeft iets primitief. Ja. Hè? Stam. Maar let wel, ik neem u mee naar Europa. Ik neem u mee naar Ierland. En daar vochten de katholieken tegen de protestanten.
1: Ja.
0: Hoe interessant is het dat daar nooit werd gesproken dat de protestantse stam vocht tegen de katholieke stam. En ik laat het aan u over om zelf eens na te denken waarom dat nooit gebeurt op die manier. Want je hebt toch evenveel reden om hun een stam te noemen.
1: Precies. Maar,
0: toch? Of niet?
1: Ja.
0: Dat is
1: nee,
0: even een denkertje in ieder geval. Zo.
1: Precies.
0: Als u zin heeft om hierover met ons te praten, dan mag het hoor. 020-471-4291. 020-471-4291. En de vraag is, ik ben bereid om mijn stem te verheffen voor Congo en Soedan.
1: Maar het gaat
0: omdat,
1: eigenlijk,
0: puntje.
1: Maar het begint bij ons, hè?
0: Natuurlijk.
1: Als wij het niet onder de aandacht, het is heel goed als wij de pijn van anderen voelen en onder de aandacht brengen, maar niet onze broeders en zusters die van alles overkomen in Soedan en in Congo. En denken gewoon van, ja, ze vechten onderling. Maar wie zit daarachter? Welke landen zitten, welke westerse landen, welke Arabische landen zitten daarachter? Die het eigenlijk het conflict aanwakkeren. Die niets te maken hebben met de vluchtelingenstroom. Want als die vluchtelingenstroom ook richting Europa gaan, dan is het, ja, ze moeten niet, ze moeten gewoon in hun eigen gebied geluk zoeken.
0: Ja.
1: Ze moeten gewoon naar, terwijl ze de westerse landen en een paar gedeelten van de Arabische landen, die wakkeren het aan gewoon. En ja, miljoenen mensen zijn daardoor op de vlucht. En
0: precies.
1: Dan als ze hier komen, dan zijn er gelukszoekers.
0: Ja.
1: En dat.
0: Ongewenst. En zelfs mensen die op u en ik lijken, die zie ik meelopen en gekke dingen roepen van gelukszoekers, ze moeten weg en onze vrouwen zijn niet veilig. Je kent dat hele verhaal.
1: Ja.
0: Denk goed na. Mensen die lijken op u en ik.
1: Ja. En Dat is het jammer. En het begint bij ons om dit onder de aandacht te brengen.
0: Ik wil nog even iets toevoegen aan Soedan. Ik heb het er even bijgepakt. Slavernij in Soedan kent een lange geschiedenis die diep geworteld is in etnische tegenstellingen, burgeroorlogen en machtsstrijd. Het komt vooral voor in de vorm van menselijke ontvoering en dwangarbeid tijdens gewapende conflicten. Gewapende conflicten zoals die nu aan de gang zijn. Nou, al eeuwenlang is er dus Arabische en Noord-Afrikaanse milities en handelaren gebruiken het zuiden van het land. Dat zijn dus die worden gezien als het Zwart-Afrikaans deel van Soedan. Gebruiken het zuiden van het land eeuwenlang als gebied om mensen te vangen en te verhandelen. Tijdens de lange burgeroorlogen tussen het noorden en het zuiden van Soedan, hier ziet u weer wat er wordt gebruikt, de burgeroorlogen, die, waarbij niet wordt gezegd, die worden gefinancierd onder andere door de Golfstaten, door een aantal van de Golfstaten, de Verenigde Staten en alle grootmachten doen daar een duit in het zakje. Dus tijdens de lange burgeroorlogen tussen het noorden en het zuiden van Soedan werden met name door regeringsgetrouwe milities mensen uit het vreedzame zuiden ontvoerd. Darfur en de milities. Tijdens het conflict in Darfur en eerdere burgeroorlogen, zoals het wordt genoemd, melden mensenrechtenorganisaties dat vrouwen en kinderen vaak werden meegenomen als buit om als dwangarbeider te worden ingezet. Ik heb het dus niet over de 17e eeuw. Ik heb het ook niet over 1800 nog wat. Ik heb het over 2026, heb ik het nu. Ja? Dus die vrouwen en kinderen werden vaak meegenomen als buit om als dwangarbeider te worden ingezet. Nou, de huidige oorlogen melden volgende rapporten van de Verenigde Naties. waarschuwen dat gedwongen arbeid, verkrachting en slavernij nog steeds als wapen worden gebruikt in de aanhoudende chaos en de burgeroorlog in het land. Dat is ook een facet. Hè? En denk daar bijvoorbeeld ook eens aan wat er allemaal in Libië gebeurt. Denk daar ook eens aan al die mensen. Wat ik een mooi voorbeeld vond, Nico Williams. Die is met Spanje wereldkampioen geworden, toch?
1: Ja, ja. De linksbuiten, voor de mensen die het niet weten.
0: Voor de mensen,
1: bij,
0: ja.
1: Bij Atletico Bilbao.
0: Atletico Bilbao. Zijn moeder was zwanger van hem. En toen is hij door de Sahel is getrokken om dan vervolgens via een bootje uit Ierland aan te komen. Hij is opgegroeid in Spanje, in het Baskisch deel. Want daar is hij dan ook, is hij dan ook geboren. En hij gaf zijn medaille aan zijn moeder, toch? En daarmee wilde hij aangeven van ik ben wel kampioen, maar de echte kampioen is mijn moeder.
1: Ja.
0: Ja. Die tocht die zij heeft afgelegd, die barre, boze tocht, waarvan mensen weten hè, dat het levensgevaarlijk is, maar hun situatie is dusdanig onzeker, biedt zo weinig perspectief dat je toch besluit alles ja, in de waagschaal te stellen en door de woestijn langs mensen, handelaren en dergelijke te trekken. Daar zullen we een keer meer over moeten gaan praten. Toch?
1: Ja, ja. Ja en wij doen dit gewoon omdat de verhouding wat er bijvoorbeeld in Palestina gebeurt, wat er in Oekraïne gebeurt. Nou, dat is volgens mij 99 tegen 1
0: precies,
1: of zo qua informatie. Dus ja, daarom vind ik het belangrijk dat wij het van tijd tot tijd gewoon hier tijdens het radioprogramma moeten belichten. Want mensen moeten wakker worden. Mensen moeten wel weten dat ze volledig geïnformeerd moeten zijn van wat er gebeurt in Congo en ook in Soedan.
0: Ja.
1: En ik heb nu net aantallen genoemd. Nou, je kan het zelf gaan vergelijken met andere oorlogen. En nogmaals, het is niet zo dus dat je zegt van nou, daar moet minder aandacht of daar moet minder aandacht. Maar het kan niet zo zijn dus dat voor één oorlog, nou iedereen erover praat, hè, praatprogramma's en de ander, die wordt gewoon vergeten. Gewoon van, omdat het, en ik zeg het gewoon omdat het zwarte mensen zijn. Mensen denken oorlog, ze hebben onderling gewoon oorlog. Het is altijd een gezeur daar.
0: Stammenoorlog.
1: Dus ja, het is gezeur daar. En ze maken zelf hun wapens en ze vechten gewoon zelf. En het gaat om grondstoffen voor hunzelf. Maar dat is dus niet zo. Dus daardoor vinden wij het belangrijk hier bij de Heren van Stand. Om het toch, dat gaan we dan ook regelmatig
0: doen.
1: Doen om aandacht aan te besteden. Want het moet beginnen bij ons als zwarte personen.
0: Precies.
1: Om hier aandacht aan te want de rest doet het schijnbaar niet of vindt het niet belangrijk. Maar als zelfs wij het niet doen, als zelfs wij meer aandacht gaan besteden aan Oekraïne of Palestina, ja, dan is het, dan gaat het toch wel iets mis.
0: Niemand gaat het voor je doen. Hè? Want niemand zit te wachten om jouw probleem voor jou op te lossen, zolang het alleen maar jouw probleem blijft. En heel vaak is het probleem niet alleen jouw probleem. Het probleem heeft heel veel vaders en moeders. Maar de kennis over het feit dat het probleem vele vaders en moeders kent, die wordt niet verspreid. En onze bescheiden middelen die we hebben, en in dit geval hebben we een mooi krachtig middel als Radio Mart, moeten we dus ook daarvoor gaan gebruiken om te gaan vertellen hoe het met ons gaat. En ik zeg met nadruk ons gaat. Ja? Want als het niet goed met ons gaat, betekent dat het hier met ons even zo kan aflopen. En dat meen ik serieus. Dat klinkt wat overtrokken. En mensen zeggen, nou, maar Gordon, ben je niet aan het overdrijven? Nee, ik ben niet aan het overdrijven. En waarom overdrijf ik niet? Gewoon omdat de geschiedenis uitgewezen heeft dat ik gelijk heb. Na dit stichtelijke stukje, Vito, gaan we toch eens eventjes naar de muziek. Heel kort, en dan komen we bij jullie terug. Althans, dat is wel de bedoeling. Maar op de een of andere manier ging je niet aan.
2: Sande, Axi Mayoro Sande, Masande Sande. Axi mayoro sande inigo.

Daar zijn we weer aan de andere kant. Ja, ja, ja. We hebben het gehad over Soedan, we hebben het gehad over Congo. En weet u, er zijn nog veel meer conflicten die we zouden noemen. Want wat er in Libië aan de hand is en het geen betrekking heeft op zwarte mensen, het is eigenlijk een herhaling van hetzelfde. Nog veel meer. Een enorme racistische tendens. Maar wij beloven u bij deze, dat we toezeggen bij deze, dat we bij de heren van stand ook aandacht blijven besteden aan dit soort onderwerpen.

0: Moximorion, ons solo d'Ofusansan brengt de tijd op 20:47. Ik wilde dat eigenlijk zeggen, hoeveel minuten dat voor 9 uur is, maar daar kwam ik niet zo goed uit. 48 kan ik wel, 12 minuten voor 9. Okay. Dat zit hij maar weer, hè, bij deze. Vito, wat is er nog meer gebeurd dit weekend?
1: Nou, wat is er nog meer gebeurd?
0: Veel toch, of niet?
1: Ja, maar sport wil je? Of,
0: nee, wat je wil.
1: Nou, het laatste weekend Kwaku.
0: Het laatste weekend Kwaku.
1: Ja.
0: En misschien ook wel letterlijk het laatste weekend Kwaku. Of misschien niet, hè, natuurlijk. Dat zal de toekomst nu uitwijzen.
1: Nee. Ik heb nog wel hoop dus dat de gemeente met een plan komt, hoor. Dat denk ik wel.
0: Oké, laat maar bij deze wel. iets in de wereld gooien. Wanneer wij zeggen dat Kwaku is van ons... Wat natuurlijk ook klopt, want het is vanuit die Surinaamse gemeenschap gekomen. Dus ik herken dat. Maar als wij claimen Kwaku is van ons en wij dragen Kwaku een warm hart toe, trek je portemonnee.
1: Ja, hoe bedoel je trek je portemonnee? Wat bedoel je daarmee?
0: Ik zeg letterlijk trek je portemonnee.
1: Ja, we doen het toch ook? Is toch nu betaald om naar binnen te gaan?
0: Nee, maar dat is, kijk.
1: Dat is je trek je portemonnee.
0: En dat is precies waar ik op gewacht heb. Dus ik zeg het nog een keer. Als je zegt Kwaku is van ons en Kwaku gaat je aan het hart, trek je portemonnee. Geef meer aan Kwaku dan een entreekaartje. Geef meer aan Kwaku dan wat je uitgeeft van eten en drinken. Ho, ho, ho, Gordon. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Wacht eventjes. Het is ontzettend duur. Want vroeger was het gratis. Dat is toch het antwoord? Ja, dat klopt. Vroeger was het gratis. Maar als jij zegt dat het van jou is... als jij zegt dat het aan je hart gaat... en wat we missen is dat er een financieel gat gedicht moet worden... zeg ik, trek je portemonnee. Want dan kan je zeggen...
1: Nee.
0: Daadwerkelijk zeggen... Kwaku is van ons.
1: Nee,
0: en ik sta daarvoor.
1: Nee, daar ben ik niet mee eens.
0: Nee, dat had ik wel gedacht dat je daar niet mee eens zou zijn. Nee.
1: Want de IHBTQ-beweging zegt ook... Gay Pride en die hele, weet je, 3 weken lang is van ons.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar daar geeft de gemeente dus meer geld aan.
0: Meer geld aan, ja. Maar niet alles wat in het kader van de Pride plaatsvindt... wordt gefinancierd door de gemeente.
1: Dat wel, maar ze geven meer geld aan.
0: Daar ben ik het met je eens.
1: Dus omdat ze daar... Laten we zeggen, geef hetzelfde geld dan ook aan richting Kwaku.
0: Ja, oké. Nou, fair point.
1: Daar komen we. Dan kunnen we verder praten.
0: Nee, neem niet weg.
1: Want Sail is van de... Van wie? De schippers? Ik weet niet van wie Sail is.
0: Van de schippers.
1: Daar gaat ook vele... tonnen naartoe.
0: Natuurlijk gaat daar vele tonnen naartoe.
1: Nou,
0: dat klopt.
1: Precies.
0: Maar dan nog zeg ik, als ik zeg Kwaku is van ons, en als je vindt dat iets van jou is, kijk, als ik een auto koop en ik zeg hij is van mij, dan kan ik hem niet rijden op andermans kosten.
1: Nee, maar...
0: Daarmee zeg ik niet dat je voor alle kosten op moet
1: de
0: draaien.
1: De gay gemeenschap zegt ook Gay Pride is van ons. Dat wil niet zeggen dat zij nu tientje of 20 euro's of 50 euro moeten gaan om langs de kant te gaan staan.
0: Nee, niet langs de kant, maar er zijn heel veel andere activiteiten waarvoor ze wel moeten betalen.
1: Ja, dat kan.
0: Die worden in het kader van de Pride georganiseerd en die worden niet gefinancierd. Maar jouw punt is, er zou een grotere bijdrage moeten gaan naar Kwaku. Toch?
1: Precies.
0: Is dat je zegt.
1: Precies.
0: Maar ik zeg dat andere deel zou moeten komen van die mensen die allemaal zeggen Kwaku is van ons. En waarom niet eigenlijk?
1: Laat er eerst een groter deel. Dan ga je kijken wat er overblijft. Wat er nog meer gefinancierd wordt.
0: Nee, begin te geven.
1: Ga niet
0: zitten wachten.
1: Dan wordt het berekend.
0: Je moet maar op één ding wachten. En dat is de bus.
1: Ja, maar
0: zeg
1: wat is een grote deel? Oké, dan wordt het een tientje verhoogd.
0: Nee, luister. Ik zeg bijvoorbeeld... Stel dat je een fonds opricht. Vanuit jouw gemeenschap. En luister, dames en heren. Er is geen geld is... Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met dat argument niet helemaal kan leven.
1: Waarom?
0: En dan heb ik het niet over individuele gevallen. Hè? Ik bedoel, er zijn mensen die het niet hebben. Ik ben niet blind. Hè? Maar tegelijkertijd zie ik ons uitgavenpatroon. Zie ik. We zijn welkome gasten in allerlei winkels, winkelstraten. Die niet eens waar de modale man niet komt shoppen. Maar die bevolken wij als eerste.
1: Ja.
0: En we geven het grof uit. Als we bij Osher een kers in onze mond mogen zetten, zijn we massaal daar aanwezig. En mevrouw, meneer Noyoku. Hè? Het kaartje kostte €300. €400. €500.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar jij naartoe gaat.
0: Dat is wat er betaald is. Jawel. Want als het eenmaal uitverkocht is, dan komt het op de zogenaamde parallelmarkt, zoals ze zo even te zeggen. En we geven dat geld uit. Is er een festival, meneer, mevrouw,
1: ja,
0: jonge dame, jonge heer, dan zijn we daar. Amas. Ja. Wat kost een ticket? 100 nog wat euro. Zeg maar dat ik jok. Je mag me bellen als je zegt dat ik jok. Dus kom me niet zeggen dat er geen geld is. Dat geld is er. Is er een vliegtuig ooit naar Suriname wat leeg vertrokken is vanaf Schiphol? Vito, zeg maar.
1: Nee. Maar dat is om familie te zien.
0: Vito, is er ooit... laat me nog een keer vragen. Is er ooit een vliegtuig vanaf Schiphol leeg naar Suriname vertrokken?
1: Nee.
0: Een van de duurste tickets ter wereld. En niet zozeer in prijs, maar als je dus kijkt naar de afstand, et cetera, wordt het tot een van de duurdere tickets. Er is mij zelf gezegd, het heeft geen zin om acties te bedenken voor de vlucht Suriname of Nederland-Suriname. Amsterdam-Paramaribo. Weet je waarom?
1: Nee.
0: Omdat de vliegtuigen toch wel vol zitten.
1: Ja.
0: Dus als we komen zeggen van, hey,
1: maar dat, die zitten vol, maar dat is gewoon omdat je terug naar moederland wil.
0: Nee,
1: naar familie wil.
0: Maar dat heb je er dus voor over.
1: Ja.
0: En in dat stukje zit mijn pijn. Laat me het zo zeggen. En laat me het emotioneel maken. Mijn pijn.
1: Ja.
0: Omdat we zeggen, het is er niet. Nee, niet bij iedereen. Ik zie het. Mensen struggelen. Ik zie het. Mensen in de omgeving struggelen. Ja, absoluut. Ik ben het met je eens. Maar aan de andere kant, spenden we als ik weet niet wat. Maar waar spenden we aan? Waar geven we ons geld wel naar uit? Zeg maar, Vito.
1: Om terug naar je familie te gaan.
0: Daarom zeg ik. Als je zegt dat dat ding van jou is. Ja?
1: Nee, maar dat is niet letterlijk bedoeld. Nogmaals, kijk, en daar geef je geen antwoord op.
0: Oh, wat?
1: De gay-gemeenschap zegt ook, gay pride is van ons. Maar dat is natuurlijk niet letterlijk van hun gewoon. Het is niet zo dat zij nu dat er nu hekken gaan staan. Want dat kan ook, hè. We gaan nu om die grachten, weet je waar je moet gaan kijken. Gaan we nu hekken laten staan? En ze hebben trouwens, het is gewoon 3 weken, hè. Of als het langer duurt.
0: Ja, een langere periode.
1: En het is de hele binnenstad, beveiliging, alles en zo.
0: Tuurlijk,
1: dus ik denk dat het gewoon meer kost, denk ik, als Kwaku.
0: Natuurlijk kost het meer dan Kwaku.
1: Veel meer.
0: Het levert ook meer op dan Kwaku.
1: Ik denk dat de gemeente veel meer uitgeeft.
0: Ja, maar het kost niet alleen. Het levert natuurlijk ook op, hè? Want al die mensen eten, drinken, slapen en verblijven allemaal. Nee.
1: Ja, als we het zo een beetje gaan bekijken.
0: Nee, maar zo moet je het bekijken.
1: Hebben zij zijn verhoudingsgewijs zijn ze meer kwijt aan Gay Pride of aan Sale dan aan Kwaku.
0: In plaats van te wachten, en natuurlijk moet die overheid en die gemeente zal meer moeten doen, want Kwaku heeft een andere staat, ook die status moeten krijgen. Ben ik het helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Maar wat ik daarbij ook nog benadruk, en ik zeg altijd, begin bij jezelf, hè. Dus wacht niet op die ander. Want dat is wat ik zeg.
1: Ja, maar wat bedoel je dan? Dan moet er gestort worden. Wat denk je? De prijzen moeten omhoog?
0: Nou ja, ik zou zeggen, van als we dat willen, laten we een fonds oprichten. Laten we storten voor al onze festivals en activiteiten. Waarom niet?
1: Maar wat bedoel je al onze festivals?
0: De dingen die wij belangrijk vinden. We vinden 25 november onafhankelijkheid. Brassadé vinden we belangrijk. We vinden...

0: Kwaku vinden we belangrijk. Ho, ho, ho, ho, Gordon. Ho, ho, ho, ho, ho. Wacht eens eventjes. Ja, maar wacht even. Ja. Het is van ons, man.
1: Maar jij
0: het is niet de bedoeling, ja, hè? Het dus is niet de, wat zeg je nou, jongeman? Dat kan toch eigenlijk niet? Hè?
1: Precies.
0: Want waarom niet, eigenlijk? Waarom zou je moeten wachten op iets als je al nu al kan beginnen bij jezelf?
1: Waarom zou je moeten wachten? Waarom zouden wij minder moeten krijgen dan die andere gemeenschappen die ik net heb benoemd?
0: Maar dat heb
1: die
0: ik ook
1: krijgen
0: niet
1: het wel.
0: Dat heb ik niet gezegd.
1: Dus dan ga je gewoon zeggen, die krijgen het wel veelvoudig, waarom wij niet?
0: Goed punt, zeg ik. En,
1: als wij gaan storten, ga je het niet meer krijgen.
0: En dat
1: nee, wacht even. Als je het eenmaal gaat storten, dan ben je klaar. Maar dan moet je later niet komen meer van, ja, maar wij willen... Nee, dat ga je niet meer krijgen. Nee, de gemeente gaat niet zeggen, nou, dan ga ik het nog... Hij gaat verdubbelen.
0: Dat is niet
1: waar.
0: Dat is niet waar. Kijk, als je kwakoe kan verheffen tot immaterieel erfgoed, dat is het niet. Maar we kunnen niet altijd blijven wachten en wijzen op die ander en dan zeggen van, hé jongens, zang, de man is Sunny. Oh, wacht even, er wordt gebeld, volgens mij.
1: Ja.
0: Volgens mij hebben we wat losgemaakt. We hebben nog 4 minuten, dus het kan niet te lang, maar we gaan wel de ruimte geven. Goedenavond.
2: Er zijn nog een paar minuten, maar tante Loes wil even iets zeggen.
0: Tjago. Ja.
2: Maak de portemonnee open. Maak het open. Leer om lid te zijn van een organisatie. Leer om lid te zijn van een groep, een doelgroep. Het verleden is uiteraard ook een stukje het heden. Maar de weg is nu geplaveid. Er is zelf een invalide toilet. Er zijn banken om te zitten. De mensen hebben nu strenge regels om zich daaraan te houden. Dus dat wil zeggen dat men dus logisch moet nadenken als men kijkt. Naar dat muziek en men luistert. Wat kost dat allemaal niet? Wat kost het de politie niet? Wat kost de mensen die bij die toiletten zitten? En de mensen die tenten hebben, er is duidelijk gezegd. Ze moeten nu meer uitgeven in het verleden. Dus als we daarmee rekening houden, dan gaan we denken, oh ja, laat me lid worden van Maart. Laat me lid worden van Edo, of hoe dat ding heet. Laat me lid worden van Kwaku. Dan heb je het voor het zeggen. Er is nu een nieuw museum. Oh ja, laat me ook een bijdrage geven. Maak je portemonnee open. Tante Loes, dankjewel.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Goedje,
2: ja.
0: Je zou bijna denken, ga me niet beschuldigen dat ik dit gepland heb. Hè?
1: Volgens mij heb je net geappt.
0: Nee.
1: Even geappt naar Tante Loes om te zeggen van...
0: Is je toch?
1: Nee. Maar dat ze heeft wel gelijk natuurlijk.
0: Oké.
1: Ze heeft wel gelijk.
0: Maar waarom wil je mevrouw wel gelijk geven en mij niet?
1: Nee, zij heeft gezegd lidmaatschap, weet je, dus in die richting. Ja, dat klopt. Voor verschillende...
0: Trek je portemonnee, toch? Of niet?
1: Dat klopt. Alleen... is het een vrijwillige bijdrage? Is het een berekende...
0: Vrijwillig net, ja, moet je naar Parijs.
1: Ja, maar voor Kwaku wordt het een beetje een... Hoe zie jij het voor je? Laat me het laten zo zeggen.
0: Ik heb nog geen idee, maar ik geef hier even iets. Okay, het begint met de mindset, hè?
1: Ja, okay.
0: Want iedereen roept van, ja, we moeten weer terug naar het oude Kwaku.
1: Nee,
0: klaar, is geweest. Dus dat gaat niet meer gebeuren.
1: Niet meer.
0: En niemand heeft zin om in de modder te lopen in die hoeken. Laten we eerlijk zijn.
1: En voetbal?
0: Voetbal zou ik heel graag terug willen hebben, maar ik snap dat het... Okay. Ik begrijp het.
1: Ja.
0: Maar we hebben 1 minuut. We gaan naar de reclame. En we zien u, of we horen u graag terug. Aan de andere kant, we hebben een speciale beller straks. En die gaat wel even inbellen. Om met u in gesprek, met u en ons in gesprek te gaan. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten

0: Staten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they listen.
1: To sure, na wieji reisbureau Capricio Stoers is a padetok, Haartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa loontu, dat u antaki, de ma abiro komakal na ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, na kande, is a fasande. Trasteef grond tapalon toe. Ook toe kan naar Kouan Concru 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije moun de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricio Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Hey boy, hip hip hip hip hip hip hip, afaya en poesel. De heren van stand, welkom bij 2 uur. Tot klokslag 10 uur zijn Vito Boeren en ik. En ik ben Gordon Kruden, uw gastheren. Tot aan het einde van deze uitzending. En we hebben veel gesproken met elkaar, veel te bespreken. Ja, natuurlijk, we hebben wat Afrikaans vuur in u proberen te doen oplaaien. We hebben het gehad van, boy, ga in je zak. Om het maar heel plat te zeggen. Ga in je zak. Als het van jou is, dan ga je niet zakken. Boy, je wordt allemaal tegen me, Tamara. Maar ik zeg het. En boy, ik moet wel zeggen dat dit nummer op de achtergrond heeft wel enig toeval, hoor. Want het is iets wat continu doorloopt. Dus denk niet dat we daar in de kort order business gaan zitten. Daar doen we niet aan bij de heren van stand. Oh, kijk eens aan. We worden ingebeld. En we gaan even kijken wie we aan de lijn hebben. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond, meneer Kruden. Ik ben met meneer Lucienne.
0: Meneer Lucienne.
1: Meneer Kruden, nee, dag, ik wil die meneer ook een gedag zeggen in de studio.
0: Vito.
2: Goeiedag.
1: Meneer Kruden, wat ik niet begrijp, hè?
0: Ja.
1: Met dat is me eerlijk.
0: Tuurlijk.
1: Is die met op 89 jaar.
0: Ja.
1: En ik heb een mooie dag gehad, meneer Kruden. En Surinaams muziek. En kassik van alles en nog wat. Ik heb kunnen geen migraans aanvoelen. Alleen was het heel druk met mensen.
0: Ja.
1: Maar ik ben gisteravond thuis gekomen. Ik ben toestemming, ik ben seribi. Ik moet trekken, cultuurtent.
0: Ja.
1: Alles en nog wat.
0: Ja.
1: Maar mijn kreden wat ik niet begrijp, hè?
0: Gaat u gaan.
1: Wij hebben vakantiegeld ontvangen.
0: Ja.
1: Mijn vakantiegeld is met 4% verhoogd.
0: Ja.
1: Minimumloon is verhoogd.
0: Ja.
1: Wat willen die mensen? Maar die kwak van vroeger kan niet meer, meneer Kruden.
0: Ja.
1: Want ik woon vanaf 1961 uit Javaland.
0: Ja.
1: Met kwakwaku. We kunnen toch niet herinneren dat die mensen in de bossen gaan plassen?
0: Huh? Gelijk heeft
1: en, en die mensen, die worstman en al die dingen, die troep daar in de bossen gaan deponeren.
0: Ja.
1: Ik ben geweest, kwaku, alles netjes, meneer Kruden.
0: Ja.
1: De wc, de vuilnisbakken worden geleefd, lopen 2 mensen, daar moet je kijken. Hè? Wat willen die mensen? Ik ben met even dingen, wat ik had meer altijd voor met mijn dochter naar Sigridom geweest.
0: Ja.
1: Carré. De goedkoopste sticker was 100, 150 euro. En het is ook druk. Diana Ross. En een concertgebouw.
0: Ja.
1: Met Carré.
0: Ja.
1: De goedkoopste ticket. En er was een stapel vol met mensen die u op mij lijken, meneer Kruden.
0: Ik hoor u, meneer.
1: Waarom kunnen we dingen hebben, net als Bronsplein? Dat kan niet meer, we leven in Jan-Holland. We zijn allemaal geen vijfdakkie en het is maar pina's maar. 90% van de Surinamers hebben toch een goede baan hier. Dat moet toch kunnen? Ik heb 20 euro betaald, want ik heb geen...
0: Staatspas.
1: Maar ik wil 25 of 30, kan ik betalen, wil ik wel betalen. Want ik geniet ervan, ik ga 2 keer naar Kwaku. Ik ga niet op het eten, maar ik ga op het muziek.
0: Ja.
1: Dat vind ik, 89 miljard, dat is het.
0: Aibaya, gefeliciteerd.
1: Ik kan het kunnen genieten. Oké, dat wil ik alleen zeggen.
0: Ah bon, hartelijk dank voor het... En nog van harte gefeliciteerd met deze gezegende leeftijd. Ja,
2: gefeliciteerd.
0: Wat een barwa hippiepje. Wat nou een hippiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiep
1: Midu alasani, mik mitap 89 jaar.
0: Ja.
1: Want die biabi, 6 jaar panobende moro.
0: Ja.
1: Wat poort die boy moet van dek, dat ik gewoon lang jam. Die kan gewoon lang jam, niet eens 100 goed om de biabi. Ami investeras en ami abopti boerderij in Frankrijk ook, dat ik gewoon moet.
0: Is je toch?
1: Ja, ja.
0: Dat zijn de verhalen die we willen horen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja? Het kan.
0: Het kan, hè?
1: Ik ben met een big jaar en zo.
0: Ja. Nou, if I deso, dat deso.
1: 40 jaar met elkaar ook, jongens. Plukodins, 5 plukodins.
0: Ja.
1: Alles soort feesten deed met elkaar. Mijn anomaan de Google en alleen. De buitensport, maar kwaku, dat is mijn ding, weet je.
0: Ik snap het.
1: Dan ga ik investeren daar. En Rial Sranang vroeger.
0: Rial Sranang, bo, dat ben je dit ook. Sowieso. 100%.
1: Dus ik kon 1961, ja.
0: Ja.
1: Ik ben 24. Dan moet ik 89.
0: Oké, kijk eens
1: aan. Dat moet ik meneer doen.
0: Hartelijk dank voor het bellen.
1: Okay.
0: Ja hoor, hartelijk dank. Hi boy Vito. Huh? Nee, ik ben niet iemand die graag zijn gelijk haalt. Dus Molly wel lid, toch? Okay. Of niet?
2: Ja, zo, wat je wilt.
0: Zo ben ik.
2: Wat je wilt.
0: Even ons andere punt. Nederland is op zoek naar een nieuwe bondscoach. U heeft het meegemaakt. Nederland is uitgeschakeld op de WK in de kwartfinales. Verloren tegen Marokko.
2: Ja.
0: Veel kritiek opgeleverd, want tactisch zou dat niet helemaal in orde zijn. Verkeerde wissels gemaakt. Allerlei sabisos hebben daar hun commentaar op gegeven. Koeman treedt terug. Ja, en het Nederlands zelf dan, want dat moet zich gaan voorbereiden op de komende EK natuurlijk. Die heeft een nieuwe bondscoach nodig. En namen circuleren. Nou, de gebruikelijke namen kwamen naar voren. Slot. Hè? Hoe is Slot ook weer voor zijn voornaam?
2: Arne
0: Slot. Ontslagen bij Liverpool. Seizoen hiervoor is hij nog kampioen geworden. Kwam in zwaar weer terecht. Is hij uiteindelijk ontslagen. Heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn. De trainer van PSV, Bos, daar werd over gesproken. Maar ja, die heeft openlijk gesolliciteerd, maar de KNVB wilde niet handelen. En op een gegeven moment heeft PSV, Bos, een nieuw contract aangeboden. Dus die is ook van de markt. Dan blijft er dus een soort van leegte, toch? Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja.
0: Maar over wie nou de geschikte kandidaat is om bondscoach te worden. Want ja, dan moet je ook even afvragen, wat voor profiel zou zo'n bondscoach moeten voldoen, toch?
2: Ja, Nigel de Jong doet voornamelijk de gesprekken. Hij is directeur van de KNVB.
0: Ja, maar hij doet het niet in zijn uppie.
2: Hij is wel de eindverantwoordelijkheid eigenlijk.
0: Maar het is goed om te weten dat dus Nigel de Jong is daar de technisch directeur volgens mij van
2: de KNVB.
0: Van de KNVB, inderdaad. Nou, Pieter, hou dat punt even vast, want volgens mij worden we weer ingebeld.
2: Ja? Zeedorf is de adviseur,
0: maar dat is een wat vrijere rol. Dat is een niet bindend advies, hè, natuurlijk. Ja. Ja, oké. We hebben een beller. Goedenavond.
3: Ik zit nog gezellig in de tuin. Tante Loes.
0: Hoi, Tante Loes.
3: Weet je wat ik heb gehoord? Zo even.
0: Ai.
3: Bronsplein.
0: Oké.
3: Bronsplein.
0: Ja.
3: Luisteraars, jongeren. Bronsplein bestaat nog. Het is een heel groot park in Suriname. Maar er waren ontzettend veel activiteiten die daar werden gegeven.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld ook wanneer de koningin jarig was.
0: Ja.
3: Dan werd er activiteit gegeven. Ja, de Lachspiegel. Oh, je had Mikey Sparrow met zijn muziek. En die meneer zei het net ook. Het gaat niet om het eten, maar het gaat om het muziek.
0: Ja.
3: Was muziek en zanger niet, het leven had geen waarde.
0: Mooi gezegd.
3: Maar luisteraars, als we creatief nadenken. Er worden broodjes verkocht, er worden bollen verkocht. De heerlijkste bollen.
0: Ja.
3: Dus je kan nooit honger hebben. Nooit. Maar het gaat niet alleen om die kwaku, maar het gaat om denken. Ik kom uit Brabant.
0: Ja.
3: Alle activiteiten die wij hadden, zelf voor de kinderen, was er een kas, een potje, waarin geld werd gelegd. Dat je dus weet wanneer die activiteiten er zijn, je hebt minder draagkracht.
0: Ja.
3: Je had geen museumkaarten en die dingen die tijd nog,
0: klopt,
3: toen mijn kinderen klein waren.

0: is een beetje precies. Oh ja, het is in oktober. Dus dat is inmiddels al betaald. En het is goed wat die meneer heeft gezegd. Vakantiegeld. En dat niet alleen. We hebben een jaar om te sparen. Maar dat is niet het enige probleem. Het probleem is ook dat er wordt gebouwd.
1: Ja.
0: Waar dus er wordt gehouden kwakoe. En het andere probleem is van dat we dus nu ervoor zorg moeten dragen om met families of met vrienden te overleggen van hé, vind je het goed? Ik noem het geen kasmoni,
1: ja,
0: maar ik noem het wel van een soort bank,
1: ja,
0: dat te kwakoe kon, dat ook kan go. Maar ook nog mooier, dat je zegt van weet je wat, koop bij Alamoa in vijfde lot.
1: Ja.
0: De ammonie die we winnen, dat we putten in een bank. En inderdaad, de weg is geplaveid. Laat ons niet klagen, maar laat ons alleen hiervan leren, luisteraars. Wat willen we? Wat is voor ons belangrijk? Wat hebben wij?
1: Ja.
0: Want in Rotterdam zijn wij niet bevoorrecht. In Capelle aan de IJssel helemaal niet.
1: Ja.
0: Helemaal niet. Dus laat ons offertjes brengen. Ik groet jullie en ik ga luisteren naar de muziek van Mighty Sparrow straks.
1: Mighty Sparrow, bye.
0: Ja, huh?
1: Ja, ja, ja.
0: Of van Fela Kuti.
1: Fela Kuti, Mighty Sparrow en de Dragoneers, bye. Hartelijk dank hoor, goeiedag, bye bye. We hebben nog een volgende bellen direct binnen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond meneer Raymond,
2: ja,
1: onze voormalige heer van stand. U bent alweer sinds de tweede keer bij ons te gast via de telefoon, toch?
2: Ja, de ene keer was na de finale, hè?
1: Ja.
2: Dus nu is het na een andere soort finale, maar dan van kwakoe.
1: Dan van kwakoe. Maar ik ga je eventjes toch bij dat andere punt halen, want we waren net begonnen hier over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Ja,
1: en we
2: ja.
1: zijn even benieuwd wat jouw visie daarop is.
2: Is er al een nieuwe bondscoach benoemd?
1: Nee, de visie die je hebt over wie het zou moeten worden. We kijken natuurlijk in de toekomst. We gaan niet op veilig zitten spelen, hè, natuurlijk.
2: Okay,
1: nu.
2: Nee.
1: Je bent bij de heren verstand, hè, hier. Pas op. Ja.
3: Advies.
2: Ja, ik heb al wat op de app, op de chat.
1: Nee, maar dat hebben de luisteraars niet gelezen, hè?
3: Wat vind je ervan?
2: Nee, maar ik was er wel in ieder geval meegeven wat de sfeer was op de chat. En die was behoorlijk pittig.
1: Ja.
2: Maar ik... ze zouden een buitenlandse bondscoach kunnen nemen. Nu heb ik even geen naam in mijn hoofd, even snel. Maar ze zouden open moeten kunnen staan in Zeist voor een buitenlandse bondscoach die met nieuwe ideeën of verse ideeën komt om het Nederlands elftal wat voor nieuwe impulsen te bedienen.
1: Maar waarom kan Michael Reiziger geen nieuwe bondscoach worden?
2: Hij heeft de papieren, dus hij zou het kunnen
1: ja.
2: worden. Ik vrees alleen maar deze jongen net te weinig gewicht heeft, denk ik, om die taak te kunnen vervullen. Het is een vrij zware, het is wel een vrij zware positie ook. En hij zit nu bij Jong Oranje.
1: Ja.
2: Daar zijn de meningen zwaar over verdeeld onder het volk en onder de analytici, voetbaljournalisten. Hij heeft het vorig jaar had je een EK of een WK van Jong Oranje. Dat ging niet goed.
1: Nee.
2: En hij is zwaar bekritiseerd. Dat is ook niet goed. Maar om dan vervolgens iemand een jaar daar later te belonen met een bondcoachschap. Het snijdt een beetje tegen alle principes in, toch?
3: Ja, maar Rijkaard was ook gedegradeerd met Sparta. En nou, kijk wat er is gebeurd daarna.
2: Ja, maar toen...
3: En dat was maar een jaartje toen trainer.
2: En leidde toen nog een fenomeen. En die kende Rijkaard natuurlijk als geen ander...
1: Ja.
2: En we hebben die fenomeen niet. Want het fenomeen was echt een fenomeen Cruijff. En als die achter je stond, dan Cruijff, was je goed gedekt.
3: Dat klopt, maar Cruijff doet niet de opstellingen. Je verliest gewoon. Is het jammer. Ja, hij kan je wel dekken, maar als jij geen resultaat haalt, ben je weg.
2: Maar hij kan je wel goed dekkoppen, waardoor je wat meer verlenging krijgt om het uit te zitten.
3: Ja, maar bij Nederlands elftal heeft hij daar niets mee te maken gehad. En bij Barcelona heeft hij ook niets te maken. Misschien in het begin, eerste half jaar misschien. Maar uiteindelijk heeft hij toch de Champions League gehaald. Dus als...
2: Met uitstekend materiaal trouwens.
3: Ja, dat klopt. Maar als...
2: Bij Barça, want Ronaldinho, die hebben we hier in Nederland niet rondlopen. Of iemand die überhaupt in de buurt komt.
3: Maar als Nigel de Jong Reiziger zou vragen, wat moet Michael Reiziger dan doen volgens jou?
2: als ik maar een reiziger was. En als hij weet wat de sfeer in Nederland is, zou ik zeggen van, hé, nu even niet.
3: En jij, wat denk jij, Gordon?
1: Ik vind dat hij geen bondscoach moet worden, maar naar het buitenland moet gaan om daar trainer te worden.
3: Nou, ik verschil van mening. Ik vind dat ik hoop dus dat Michael Reiziger, of dat Nigel de Jong, en Clarence is dan adviseur, Michael Reiziger de kans geven om bondscoach te worden. Bondscoach is wat anders als clubtrainer. Ze zijn niet vies voor om gewoon Van Nistelrooy te maken.
1: Klopt.
3: Van Bommel is het nu al in België. Of
2: Van Persie.
3: Dat kan gewoon. Voordat je het weet zien we Johnny weer terug duiken.
1: Heitinga voor Johnny de mindere kenners. Ja.
3: Ik vind gewoon, geef deze zwarte man een kans. Zwarte man, hij is nu directeur. Zet hem gewoon. Wat je vaak ziet, ik zie het dan ook in het bedrijfsleven.
1: Ja.
3: Dat als er een manager is en er moet een tweede man gekozen of vrouw gekozen worden, dat ze niet graag iemand van eigen kleur willen. Ik heb het een keer gehad, ik moest daar gaan. Grote kans dat ik die functie kreeg. Ik zie een zwarte vrouw zitten. Ik kom binnen en ik weet, dit gaat hem niet worden. Want er wordt een beetje gekeken van, ja, daar zet ik straks iemand, wat gaan ze denken?
1: Ja.
3: Is net als je een team. Stel dat jij een team moet samenstellen. Gewoon, je bent projectleider of zo. En dan heb je 5 mensen. Ze gaan niet 4 zwarte mensen als jij als projectmanager. Dat gebeurt zeer weinig gewoon. Omdat ze denken, mensen gaan er wat van vinden. Als Nigel de Jong ook zo gaat denken, mensen gaan er wat van vinden. Want nogmaals, ik zeg het je, als daar, laten we zeggen, Van Persie had gezeten, had hij gewoon Van Nistelrooy gezet daar gewoon. Gewoon.
2: Weet je wat het
3: gewoon
2: probleem is?
3: Dat maakt hem helemaal niet uit. Je moet niet bang zijn om het te doen.
1: Geef er even de ruimte om te reageren. Ga je gang reageren.
2: Weet je wat het probleem met Michael Reiziger is in deze situatie? Kijk, in de tijd toen Michael Reiziger nog bij Ajax was, van jong Ajax was, met Bogarde. Of misschien was Bogarde al weg, hoor, ik weet het niet. En de trainer die vloog eruit. Dan had Michael Reiziger alle recht om die plek te claimen, om hem op te kunnen volgen, die trainer. Hij werd dus ingehaald door John Heitinga, op een of andere manier. Die komt plotseling uit de lucht vallen.
1: Die was gewoon onder de 19.
2: Reiziger had het verdiend op basis van zijn prestaties bij jong Ajax. Je moet altijd prestaties leveren, naar mijn mening, om iets te kunnen krijgen, om een promotie te kunnen krijgen. Alleen bij Oranje nu, jong Oranje draait niet zoals het zou moeten draaien. En het toernooi van vorig jaar was geflopt. Onder de 19 daarentegen zijn toen kampioen geworden. Met Riet en met die andere jongen van AZ. Weet je nou, ik kan niet op zijn naam komen, die rossige jongen. Ze hadden een goed team, die zijn kampioen geworden. Jong Oranje viel een beetje door de mand. Terwijl ze redelijk wat kwaliteit hadden om verder te komen.
1: Maar vielen ze door de mand door de trainer of door de spelers?
2: Zeg je?
1: Vielen ze door de mand door de kwaliteit van de spelers?
2: De trainer is altijd verantwoordelijk uiteindelijk. Als ze winnen, dan krijgt het team zijn credits. En de trainer ook, want die groeit dan mee met de spelers. Mislukt het, dan worden de spelers onderuit gehaald. En de trainer is eindverantwoordelijke. En die pakt dan meestal zijn biezen of die wordt zelf weggejaagd. Maar nu, een jaar later, gaat Koeman weg en diezelfde trainer van Jong Oranje, die vorig jaar niet goed gedaan heeft met het WK of EK,
1: ja,
2: gaat dan promotie krijgen. Dat snijdt een beetje tegen de principes in. Kijk, had hij het vorig jaar goed gedaan op dat toernooi met Jong Oranje, dan zou je wat kunnen zeggen van, luister, hij heeft het goed gedaan, geef deze man een kans op basis van zijn prestaties bij Jong Oranje.
1: Maar aan de andere kant, Heitinga is bij Ajax ook trainer geworden, maar niet op basis van de geweldige prestaties die hij leverde.
3: Nou, hij is de enige trainer.
2: Andere regels, dat weten jullie toch?
3: Hij is de enige trainer bij Jong Ajax die kampioen is geweest. Het enige jaar in al die jaren dat Jong Ajax kampioen is geweest, is onder Michael Reiziger. Al die andere keren bengelen ze onderaan. Gewoon, ze kunnen niet degraderen, maar ze staan bij de laatste 5 of 6. Alleen onder Michael Reiziger en toen de tijd assistent Winston Bogarde zijn ze kampioen geweest in de Jupiler League.
2: Dat zeg ik net.
3: Dus nog nooit gebeurd.
2: In principe die positie als hoofdtrainer van Ajax kunnen krijgen op basis van zijn prestaties. Dat is heel logisch geweest.
3: Het gaat erom, je krijgt niet zoveel kansen als zwarte man. Als je gevraagd wordt, moet je gewoon niet weigeren. Want je kan gaan wachten en wachten en wachten. Je gaat het niet krijgen. Ik zie dat ook gewoon wel eens in het bedrijfsleven. Dat mensen een kans krijgen. En dat ze op veilig gaan spelen. Ze gaan denken, ja, dan ga ik tegengewerkt worden of wat dan ook. Als je een kans krijgt, moet je hem grijpen als zwarte man.
1: Oké, reageer even op wat Vito zegt.
2: Ik denk dat de reiziger moet wachten. Hij moet gewoon zijn ding doen bij Jong Oranje, waar hij voor ingehuurd is. En als er een kans komt als clubtrainer, ergens, wat ook niet vaak voorkomt, voor zwarte trainers in Europa, bij een club op een behoorlijk goed niveau, waar hij zich kan doorontwikkelen, waar een beetje perspectief is, dan moet hij ervoor gaan. Maar dat is weer een promotie.
1: Ik vind ook dat hij naar de club moet gaan.
3: Dat klopt, maar als hij nu wordt gevraagd als bondscoach, moet hij weigeren.
2: Als ik de publieke opinie zo lees, als ik alles zie, moet ik het niet doen.
3: Ja, maar wat, publieke opinie maakt geen goal, hè?
2: Publieke opinie maakt geen goal.
3: Nee.
2: Geen goal, inderdaad. Maar de KNVB kan wel zwichten voor de publieke opinie als het landelijk is.
1: Dat kan zo zijn.
2: Je hebt altijd een stalen ruggengraat.
3: Nee, maar als hij wordt gevraagd, gewoon, nogmaals, met dit Nederlands elftal kwalificeert hij zich gewoon voor het EK. En als jij een beetje gunstig loopt met dit Nederlands elftal, als je kijkt naar de andere landen, komt hij gewoon in de halve finale. Kan hij gewoon in de halve finale komen?
2: Ik weet niet of hij nu geschikt is om die functie te kunnen bekleden.
3: Ja,
2: maar hij is succesvol geweest bij Jong Oranje, wat ook geen garantie geeft dat hij slacht bij echte Oranje.
1: Ja.
2: Maar daar was er wat backup voor hem geweest. Hij luistert, hij presteert bij Jong Oranje, hij heeft het goed gedaan. Het voetbal is goed wat hij laat zien, dat wil hij ook bij Oranje laten zien, weet je wel. Dan was er meer backup voor geweest. Zoals die trainer van Spanje bijvoorbeeld.
1: Oké, nou, maar
2: ook op basis van zijn prestatie in het verleden bij Spanje onder de.
1: Nou, maar wel heel ongewoon, ook voor Spanje. Om een trainer van de jeugdteams om die te promoveren tot bonds. Ja, komt bijna niet voor. Niet voor. Zeker niet bij grote voetballanden. Die hebben vaak een grote naam. Maar dat even terzijde. Punt is duidelijk. Ik ben het overigens wel met je eens. Ik heb liever dat hij clubtrainer wordt.
3: Ja, maar clubtrainer ga je lang wachten.
1: Ja, dat kan. Maar ik heb liever dat hij dat gaat worden.
3: Ja, maar je kan lang wachten. Wat gaat niet gebeuren?
1: Maar dat is mijn mening. En hij wordt... Nou, ik las dat er lang gesproken is met hem, toch? Dat heb ik begrepen.
3: Ik hoop dat Nigel de ballen heeft gewoon. Hij is directeur, dat hij gewoon gaat zeggen... Michael, jij gaat het doen. Michael gaat zitten daar met het merendeel zwarte selectie. Die gaat zitten en die gaat zeggen... wij kunnen iets unieks doen. Wij kunnen nu glazen plafond doorbreken. Daar gaat het gewoon om. Als hij het goed doet...
2: Een glazen plafond doorbreken?
3: Hoezo?
2: Slaap, jongen.
3: Ja, hoezo? Hoezo, alsof dat nooit gebeurt?
2: Hey, Nigel de Jonge.
1: Zelfde.
2: Ik ken het
3: hoezo is het nooit gebeurd?
2: Zijn positie...
3: Anders was er nooit een profvoetballer, ook... zwarte profvoetballer geweest. Nou, want ik ben bang voor racisme op de tribunes. Nou, ik blijf lekker amateur.
2: Nee, die tribunes, daar ben ik niet zo bang voor.
1: Kijk, nu gaan we...
3: Ja, laten we even normaal doen.
1: Ik zie alweer waar we beland zijn. We zitten nu al, nu beginnen we te overdrijven. Oké, Ray, je had nog een ander punt wat je met ons wilde bespreken.
2: Nou, ja, ik weet niet of jullie het al besproken hebben. Kan haast niet.
1: Nog gang.
2: Het nieuws is volgens mij pas eind vorige maand bekendgemaakt. Henk Fraser is de nieuwe coach.
1: Ja. Ben je er blij mee?
2: Ik?
1: Ja.
2: Ik ben geen fan van de trainer Fraser, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar waarom ben je geen fan van hem?
2: Ik wil niet zeggen dat Suriname slecht met hem af is. Maar ik ben niet onder de indruk van zijn manier waar zij op zijn team zijn spelen. Nee. Hij is gewoon een trainer.
1: Ja.
2: En, hij doet het ding wat hij moet doen. Ben ik een fan van hem? Zou ik echt zijn trainingen volgen? Kijken hoe zijn team ze doet? En nee. Nee. Niet echt.
1: Vito, ben jij blij?
3: Ja, ik vind het wel goed dat het een trainer van Surinaamse afkomst is. Ik ben niet echt... niet zoveel.
1: Maar dat vroeg ik niet.
3: Ik ben niet echt fan de manier hoe hij...
1: Een reiziger is er ook nog, hoor. Dus die had ook nog
3: een punt. Ja, dat had ook gekund. Maar nogmaals, er zijn er niet zoveel. Je kan lekker gaan wachten en wachten. Nogmaals, een reiziger moet gewoon lekker wachten tot er een klop komt.
1: Wacht even. Blijf maar niet de reiziger hangen.
3: Nee, maar ik vind...
1: Dan begin je zuur te doen, hè?
3: Ik denk bij mezelf... We
1: hadden het over de nieuwe bondscoach. Ja,
3: ik vind hem wel oké. Ik heb altijd nog iets blijven hangen in het verleden. Ik was toevallig bij die wedstrijd aanwezig. Dat was ADO tegen toevallig. Ik was uitgenodigd, zat ik daar via mijn werk.
1: Is via werk. Een gesponsorde plek bedoelt hij, dames en heren. Eentje waar de stoeltjes zacht zijn. Die bedoelt hij toch?
2: Aziaten trouwens.
3: Hoor. Ja, dat waren toen Chinezen, waren toen sponsor bij ADO Den Haag. Het is helemaal verkeerd gelopen.
1: Met een roestige portemonnee.
3: Ja, precies. Nou, toevallig was ik daar aanwezig. En oerwoudgeluiden toen. Voor Basoer, weet ik nog.
1: Ja.
3: Nou, en de wedstrijd gestaakt, dan ging het weer door. En wij zaten daar, ik hoor het. Ik denk, nou, dat gaat weer lekker hier, het ADO-publiek.
1: Ik hoor het in de woonkamer op de televisie.
3: Iedereen hoort het hele stadion. Het stadion is niet zo groot.

0: gehoord, dus ik bedoel, alleen Henk heeft het niet gehoord.
1: Nee.
0: Nee, was, dus, het, nee, ja, was niet
2: sterk. Maar dat staat los van zijn trainingskwaliteit, hè?
0: Nou, oké. Okay.
1: Nou, als mens.
0: Nee, oké, je hebt daar een punt, Ray. Daar heb je een punt. Dan moet ik je fair point. Staat los van zijn... maar aan de andere kant is het opkomen voor je spelers... is een niet onbelangrijk iets, volgens mij, toch?
2: Als is niet zijn speler, maar het is een speler voor de tegenstander.
0: Nee, nee. Maar ja, oké. Okay, maar ik bedoel, je hebt ook een collectieve verantwoordelijkheid daarin. En het is een beetje gek als je opeens zegt dat je het niet ziet.
2: Hoe bedoel je collectieve verantwoordelijkheid?
0: Nou, kijk als je, ook, al zijn het tegen, ook al is het niet jouw speler. Ik bedoel, je bent een speler die behoort tot een trainer die behoort tot een bepaalde groep. En jij neemt dingen waar. En ik weet 100% dat hij daar ook last van heeft gehad in het verleden. Ja?
2: Hey,
0: en dan kan je niet opeens zeggen dat je het niet hoort. Ook al betreft het een speler van de tegenpartij. Vind ik gek.
2: Weet je wat ik eigenlijk net zo erg vond?
0: Nou.
2: Is even een sidestep, hè? Dit. Barcelona toen de tijd. Dus Rijkaard en de Kater waren toen trainer.
0: Ja.
2: En ze hadden toen een spits bij Barcelona lopen. Eto'o.
0: Ja.
2: En er was een wedstrijd, een uitwedstrijd. Ik weet niet bij welke club het precies was in Spanje.
0: Ja.
2: En Eto'o bij de hele wedstrijd. Met die gewoon allerlei geluiden. Je kent ze wel. Het was geen poegeroep. Erger oeroud geluiden.
0: Ja, oeroud geluiden, ja.
2: Op een gegeven moment Eto'o, die had er genoeg van. En hij zegt van, ik kap ermee. Uitgerekend twee zwarte trainers,
0: ja,
2: van zijn eigen club,
0: ja,
2: hielden hem gewoon tegen om niet van het veld te gaan. Klopt. Dat vond ik heel slecht staan.
0: Ja, vond ik ook slecht staan. Ben ik met je eens.
2: Dus, hey, als hun het al doen, twee monumenten, wie is Vreese dan?
0: Nou, Vreese is gewoon een man met eigen hersenen en twee benen. Dus dat kan hij voor zichzelf bedenken. Maar ik begrijp je punt. Ulrich van Gobbel wordt genoemd als een van de assistenten.
2: Mm.
0: Hoe vinden we dat?
2: Hij was bij Otis jeugdtrainer bij Feyenoord, heb ik, ja, begrepen.
0: Klopt.
2: Niet meer, hè? Of nog steeds?
0: Tot zover ik weet niet meer. Maar mijn kennis op dat gebied is een beetje beperkt, hoor, zeg ik eerlijk.
2: Ja, hij zou in principe hij zou wat toe kunnen voegen op het technisch vlak met verdedigers.
0: Ja.
2: Specifiek. Zou hij dat kunnen doen?
0: Maar daar lag een beetje de Achilleshiel, vond ik, bij het Surinaams elftal.
2: Ja.
0: Je wordt er een beetje stil van, hè, of niet? Of ben je het niet met me eens?
2: Nou, omdat het gewoon erg pijnlijk is natuurlijk hoe ze door de mand zijn gevallen.
0: Ja, het is pijnlijk en natuurlijk...

0: Een misstap in het verleden inderdaad geweest. Ja. En daar heeft hij de prijs voor betaald. Dus we kijken nu verder vooruit. Maar Van Gobbel komt er eens bij kijken. En het is natuurlijk altijd een grote probleem van het Surinaamse paspoort wat sommige spelers hebben. Wat voor problemen, of bijna voor problemen, heeft gezorgd bij een club. Hè? Maar dat is nog niet helemaal uitgesproken. In die zin van... Nou, kijk, er is iets, het enige wat ik hier, nou, zonder daar echt in detail te treden, er werd altijd gesproken over een sportpaspoort, maar er zijn nooit sportpaspoorten uitgegeven. Een sportpaspoort is een paspoort waarmee je dus op basis waarvan je dan wel voor Suriname zou kunnen uitkomen. Maar in het Nederlandse recht geeft daar eigenlijk niet zo heel veel ruimte voor, want er is geen sportpaspoort uitgegeven. Nou, het Hoge Rechtshof heeft wel een andere uitspraak daarover gedaan in de tijd, maar ze hebben gewoon Surinaamse paspoorten gekregen. Nou, en dat is een zaak die nu loopt. En we zullen zien, want er moet binnenkort moet Suriname weer kwalificaties gaan spelen en oefenwedstrijden. Dus we zullen zien hoeveel van de spelers zich komen melden in Paramaribo.
1: Maar wat vind jij eigenlijk van de keuze als Henk Vrezer?
0: Nou, ik ben het wel eens met Vito. Kijk, trainers die op het hoogste niveau hebben getraind, betaald voetbalniveau dan in Nederland, op van Surinaamse origine, zijn schaars. Ik bedoel, als we hem hebben gehad en we hebben... hoe heet die ook alweer, die andere die de laatste wedstrijd heeft gedaan? Ik ben weer even zijn naam kwijt. Ten Kaart hebben we gehad. We hebben...
1: Goré
0: hebben we gehad. Nou, dan hebben we op dit ogenblik... Menso. Hebben alleen nog Correa rondlopen, tot zover ik weet. En natuurlijk
1: Moet het specifiek een trainer zijn van Surinaamse afkomst?
0: Ik denk het wel. Voor het Surinaamse voetbal is dat heel belangrijk, ja.
1: Waarom is dat dan voor het Surinaamse voetbal belangrijk dat die trainer van Surinaamse afkomst moet zijn?
0: Omdat geloof in eigen kunnen heel belangrijk is. En als je geloof in eigen kunnen kan je het beste bewerkstelligen met, vind ik, maar dat is een persoonlijke mening, met de eigen mensen. En ik zeg niet dat het een garantie voor succes is, maar voor de ontwikkeling die je moet doormaken... is het volgens mij heel erg belangrijk dat Suriname op alle vlakken zich blijft ontwikkelen. Op het veld en naast het veld. En daarom vind ik het persoonlijk een belangrijk iets, ja.
1: Ik denk dat de jeugd, want daar moet je eigenlijk mee beginnen... maar het is misschien net een iets andere discussie in Suriname. Die hebben gewoon hele goede trainers nodig.
0: Ja.
1: En als dat trainers zijn van Surinaamse afkomst... met alle respect, misschien klink ik nou een beetje erg... rasgericht.
0: Ja.
1: Maar als zij werken met trainers die op hun lijken, die jonge jongens, van 7, 8, 9, 10 jaar en ouder, en die trainen echt kwaliteiten, ja, dan heb je natuurlijk het ideale plaatje.
0: Toch? Ja. Maar er moet genoeg geld zijn en ontwikkelingsruimte, want je moet op en naast het veld moet je ontwikkelen.
2: Maar dat zijn jeugdtrainers, hè? Dit is de bondscoach.
0: De bondscoach,
1: ja,
0: heb ik het
1: verschil. Ja, een stap maken, maar als het gaat om de bondscoach,
0: ja,
1: en je moet resultaat halen, dan ben ik van mening dat eigenlijk, dat is mijn mening, de kwaliteit van de trainer doorslaggevend moet zijn. Ongeacht waar hij vandaan komt.
0: Maar hij moet wel haalbaar zijn. Hè? Ik bedoel, kijk, Suriname kan inzetten op Pep Guardiola, maar dat gaat hem niet worden. Toch?
1: Ja, maar dat weten we allemaal natuurlijk.
0: Nee. Maar dat is een realiteitsding. Dus, en dat zie je waarschijnlijk bij trainers van Surinaamse origine, dat naast de financiële vergoeding er ook nog andere dingen spelen, een bepaalde mate van trots. Dus ja, daar moet je gebruik van zien te maken. En dat zal je minder hebben met een coach die geen Surinaamse roots heeft.
1: Ik denk misschien dat Frizering wel open zal staan, denk ik, voor het Nederlands elftal.
0: Wie?
1: Frizering. Voor het Surinaamse elftal.
2: Niet meer om te trainen.
0: Nee, niet om...
2: Misschien een adviseur.
0: Nee.
2: En je moet maar eens kijken naar die Afrikaanse landen. Die komen altijd met vage...
0: Ik vind het passé.
2: Maar als je die Afrikaanse landen kijkt... qua budget, die hebben waarschijnlijk groter budget, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
2: Weet je? Maar die hebben ook vaak van die hele vage witte mannen...
0: Ja.
2: met witte hemden aan.
0: Witte
2: en die zijn
0: hemden,
2: dan, die zijn dan bondscoach
0: ja.
2: Gewoon. En dan, weet je, je ziet altijd bepaalde mannetjes... die altijd gewoon van de ene, van het ene land
0: naar het andere land hoppen.
2: Een bekende man ga je niet zo makkelijk aan kunnen trekken.
0: Nee.
1: Ik denk dat Gezinning misschien wel een optie zou geweest zijn... van Suriname, denk ik. Ik weet misschien dat Gezinning ook een...
0: Als Suriname zijn vrouw heeft, bedoel je? Dat bedoel je?
1: Dat zou ook misschien...
0: Oké, fair point. Dat zou misschien kunnen.
2: Ik zie Guus niet de Gold Cups en dan heen en weer... en dan oefenwedstrijden doen. Ik zie hem dat niet doen nu. Hij zou misschien een eindtoernooi kunnen doen, zoiets.
0: Maar hij zou ook leeftijd, hè? In de tussentijd. Hè?
2: Maar dus, een voorronde en dat soort dingen, Gold Cup. Ik zie hem niet naar Suriname reizen om dat te doen.
0: Er zijn genoeg Surinamers die de trainersopleiding hebben gedaan. En natuurlijk voor betaald voetbal in Nederland is het ook een soort van privilege ding. Want je moet toegelaten worden tot het clubje. Want er is geen natuurlijke...

0: doorstroom. Maar op het niveau van jeugdtrainer zijn er genoeg, volgens mij, ex-voetballers al die een trainersdiploma hebben. Dus ja, ik heb geen... Trouwens, ik zeg, we hebben er niet zoveel. Ja, Jimmy Floyd Hasselbank is natuurlijk ook een gediplomeerd trainer. Maar we zullen het zien. Henk Vrezen, we wensen hem wel alle succes toe met Suriname. We hopen dat we een aantal stappen kunnen maken. En ik hoop dat er meer spelers zich beschikbaar gaan stellen voor Suriname. Want nou, ik wacht nog steeds op de eerste 3 wedstrijden van Suriname op een WK.
1: Nou ja, ze willen het uitbreiden naar 60 landen. Dus dan is de kans wel wat groter geworden.
0: Maar je moet je alsnog kwalificeren. Hè?
1: Dus ja, maar de kans wordt wel steeds groter en groter.
0: Hij wordt groter,
1: nu,
0: maar...
1: Nu waren het er 44 of zo?
0: 44, ja.
1: Nou, 16 meer. Ja. Wordt wel groter en groter.
0: Nee, de kans wordt groter, maar...
1: Dan is deze hele zomer wordt het genieten.
0: Maar je moet je alsnog wel kwalificeren. Dus dat is...
1: Ja, maar dan moet je bij de eerste 4 eindigen, bij wijze van...
0: Ja, om naar de tweede ronde te gaan. Maar ik heb het over de kwalificatie.
1: Nee, als je moet kwalificeren, dan gaan meerdere mensen gekwalificeerd worden.
0: Nee, maar die kwalificatieronde is bij hun natuurlijk dat poolsysteem lokaal. En dan krijg je die soort superpool waarin de eerste 4 en dan zullen misschien de eerste 5 of 6 zullen ze kwalificeren nu. Nou, ja. Dat is voor Suriname nog een opgave. Niet onmogelijk, maar nog wel een opgave. Die ze tot op heden nog niet hebben kunnen slechten. Oké, Ray, je hebt ons een aantal punten voorgehouden. Dit was er ook nog eentje van. Waar jij ook nog even je licht over zou willen doen laten schijnen.
2: Nou, de dame die dus voor mij was, ja. Die heeft al een kaars aangestoken.
0: Ja.
2: Voor de kwakkoe, hè, gebeurde, want het is afgelopen.
0: Dat valt nog maar te bezien. Dat is een open einde op dit ogenblik.
2: Nou, het park gaat niet meer beschikbaar zijn, toch, voor dit evenement. Of heb ik het verkeerd begrepen?
1: Gordon had het over extra, dat wij het extra moeten bijdragen. Gewoon moeten steunen. Hoe zie jij dat zitten? Zou jij gewoon een extra bijdrage kunnen doen? En weet je, dus het is ons evenement.
2: Om het te behouden bedoel je?
1: Ja, gewoon om het te organiseren.
0: Om te investeren.
1: Investeren in Kwaku.
2: Dan wil ik wel eerst het plan zien wat ze precies willen gaan doen.
0: Maar wat voor plan wil je zien met een begroting en dergelijke erbij? Want Giro 555 die stuurt nooit een begroting.
2: Nee, ik heb nu een begroting, maar wat is eigenlijk het plan? Wat willen ze precies organiseren in de huidige vorm zoals het nu is?
1: Ja, ongeveer wel, ja.
2: In die tijd van jaren eind 90?
1: Nee, dat kan niet meer.
0: Jaren 90 zijn voorbij, die gaan niet meer terugkomen.
1: Nee, dus eigenlijk hoe het nu is. Maar dan komen ze nu geld voor tekort.
2: Met al die optredens en alles en al die andere thema's.
1: Ja, gewoon hetzelfde ongeveer.
0: Ja, nou,
2: ik zou het niet ondersteunen.
0: Oké, en waarom niet?
2: Nou, sorry, ik zou geen bijdrage aanleveren.
0: Nee, waarom niet?
2: Nou, dat is mijn persoonlijke mening dan, tenminste.
1: Ja, dat is goed, maar waarom niet? Welke reden heb je?
2: Het kwakkoe zoals ik het gezien heb.
0: Ja.
2: Het is niet iets wat mij aantrekt.
0: Oké. Maar waarom niet?
2: Ik denk natuurlijk als mensen zeggen, oude man. Kijk, ik heb Paco meegemaakt hier zoals jullie in de jaren 80, 90, ja. Begin 2000. En je blijft misschien een beetje hangen in die sfeer.
0: Ja.
2: Maar ik zie weinig eigenlijk van die identiteit zelf terug de laatste jaren. Zoals het nu georganiseerd wordt. Maar het staat ook heel ver van mij af.
0: Maar wat was er zoveel beter dan in de jaren 80, 90?
2: Het was meer eigenlijk Surinaams georiënteerd.
0: Ja.
2: Nou, laat ik het specifiek zeggen. Specificeer ik het. Het was meer Afro-Surinaams georiënteerd.
0: Ja.
2: Juist geanderen. Jij weet ook. Ja, Vital helemaal al. Al die tentjes die je had. Poroni had je. Nikiri tent.
0: Ja.
2: Weet je. Dus die families die daar vandaan kwamen. Konden elkaar zo zien en ontmoeten bij die tenten. Het had een bepaalde identiteit.
0: Ja.
2: Nou, heel veel van die oude mensen zijn helaas niet meer in leven.
0: Klopt.
2: We kunnen er ook over meepraten natuurlijk. En dat hebben we allemaal zelf meegemaakt met onze ooms, vaders, opa's. Ja. Dus de samenstelling van Suriname verandert ook wel.
0: Ja.
2: Maar ik mis die identiteit van vroeger, weet je wel. Dat zie ik gewoon helemaal niet meer. Het is nu echt een beetje niet te mainstream geworden, maar het is... Ik kan me er niet echt mee identificeren, moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Maar kan je iets financieel ondersteunen waarmee je misschien niet mee identificeert? Is dat mogelijk?
2: Het is mogelijk. Het is mogelijk. Maar waarom zou ik iets ondersteunen waar ik zelf niet helemaal achter sta? En waar ik zelf niet zo snel naartoe zou gaan.
0: Omdat sommige dingen misschien groter zijn dan
2: mijn
0: zelf
2: eigen
0: zijn.
2: Smaak bedoel
0: ja.
2: je?
0: Ja.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Dat grotere plaatje.
0: Toch?
2: Maar is het grotere plaatje ook bevorderlijk voor ons? Surinamers.
0: Weet ik niet, maar het moment dat je geld ergens in steekt, heb je invloed.
2: Je betaalt, bepaalt.
0: Toch?
2: Alle neuzen, dat zal de kant op staan.
0: Dat klopt, maar ja, kijk, als je het niet probeert, ga je het niet weten.
2: Is het bij ons zo geweest?
0: Nee.
2: Vraag me af.
0: Maar moeten we altijd blijven geloven dat het voor eeuwig zo zal blijven?
2: Je hebt altijd aanpassingen natuurlijk, hè? Alles evolueert natuurlijk.
0: Uiteraard.
2: Maar het is nu wel heel erg de andere kant op geslagen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oké, okay, maar jij herkent gewoon niet meer het Kwaku, de identiteit van Kwaku van vroeger herken je niet in het huidige festival?
2: Ik zie dat totaal niet, nee.
0: Okay.
2: En als ik met de mensen in mijn omgeving, waar ik er wel eens mee spreek, die hebben het ook vroeger meegemaakt, die zeggen ook van, los van de entree, hè?
0: Ja.
2: Even los daarvan, van het geld. Want ik geloof wel, op een gegeven moment kan je dingen bijna niet meer gratis doen, jongen. Alles wordt gewoon duurder. Dus
0: natuurlijk, uiteraard.
2: Natuurlijk moet je wel natuurlijk aan het kostenplaatje denken voor de mensen die wat... En om het heel voorzichtig uit te drukken, hè? Het moet wel gangbaar zijn voor iedereen.
0: Maar de KLM doet dat ook niet.
2: Ja, maar ja, je weet waar de KLM voor staat, hè?
0: Ja, maar...
2: Afkorting, oké. En die hebben nooit aan minder bedelden bedacht.
0: Maar SLM ook niet? Ik heb nog nooit gehoord dat je met de Stadspas goedkopere tickets kan kopen.
2: KLM, SLM, het woord is maar één letter verschil.
0: Ja, nee, dat is één letter verschil. Maar ik bedoel, die denken ook niet aan het feit van, nou, die wordt moeilijk hoor. Dus laten we de prijzen maar... Want volgens mij gaan we dik boven de 2000 euro gaan we straks in december. Dus bij beide maatschappijen volgens mij.
1: En volle,
2: ja, ja, ja.
0: En volle bak.
2: Volle bak. Meest winstgevende lijn volgens mij, hè, van de KLM.
0: Het moet haast wel, maar laten we zeggen dat het in ieder geval in de top 3, top 5 zou staan, ja.
2: Zeker. Maar terugkomen op Kwaku eventjes. Dus ik heb al vanaf 2010 of zoiets, heb ik eigenlijk al afscheid van Kwaku genomen. Dus ik denk van, hé, dit was het.
0: Dit was het voor jou?
2: Toen de tijd, ja, zeker.
0: Okay.
2: Ik ben vorig jaar nog geweest.
0: Ja.
2: Ben ik meegenomen door een paar vrienden van me.
0: Ja.
2: En ik was daar, ik keek. Ja... Die mensen hadden plezier, hoor.
0: Ja.
2: En ik gun die mensen natuurlijk een heel fijne zondag of wel een fijne zaterdag, maar ik zou je denken van, nee, sorry, dit is niet voor mij.
0: Oké.
2: Okay, heel jammer.
0: Fair point. En dus ze hebben jou als medestander verloren in deze?
2: Ja. In deze huidige setting zoals het nu is wel, ja.
0: Oké, okay. Nou ja, duidelijk. Het is, we zijn hier om meningen uit te wisselen met elkaar en de meningen zijn... heel verschillend daarover.
2: Maar wat is jouw mening daarover dan?
0: Ik heb gezegd van, als men vindt dat Kwaku belangrijk is en men zegt Kwaku is van ons, en dan heb ik het inderdaad over de Surinamers, dan laat me nog specifieker maken, de Afro-Surinamers, dan moet je portemonnee trekken. Dat is wat ik zeg.
2: Ja, maar wat vind jij van de huidige versie?
0: Ik vind hem de beste versie van Kwaku ooit.
2: De huidige versie?
0: Ja.
2: En wat maakt het zoveel beter als toen? Los van de accommodatie en de tenten en de
0: Nou, dat is al een
2: structuur hoe het nu gebouwd is.
0: Dat is al een merendeel bijna. Ondanks het feit dat ik een gezellige tijd heb gehad in de jaren 80 en 90, liep ik soms tot mijn enkels in de modder.
2: Ja, maar los van dat eventjes.
0: Moesten we plassen in de bosjes? En,
2: ja, maar dat begrijp ik. Maar los van dat, van de accommodatie en alles.
0: Ja.
2: Los daarvan.
0: Ja.
2: Voel je het nu beter als toen?
0: Ja, zeker. Organisatorisch veel beter.
1: Nee,
0: ja.
1: Maar Gordon,
0: en programmatechnisch
1: ook. Eventjes iets, Gordon.
0: Ja.
1: Ik zag jou vroeger veel vaker, terwijl jij nu gewoon aan de overkant woont. Dus kom dan niet zeggen dat je het nu veel leuker vond.
0: Ik ben nu oud.
1: Ja, je bent oud, oké. Dus nu kan je niet 20 stappen zetten.
0: Nee, kijk.
1: Doet nu gewoon alsof het veel leuker, terwijl je vroeger... Nou, vroeger was je was niet weg te slaan gewoon.
0: Vroeger ging ik vaker, dat klopt.
1: In de modder liep je dat ook gewoon.
0: En
1: vanaf begin tot het einde.
0: En tot in het donker zelf.
1: Ben jij nu geweest dan? Je vond het nu de beste ooit. Hoe vaak ben jij nu geweest? Want ik heb je niet gezien daar.
0: Dit jaar ben ik niet geweest.
1: Oh,
0: nee.
1: Maar je vond het de beste ooit?
0: Nee, maar dat is... Nee, wacht eventjes. Ik zeg niet dat deze editie... Ik vind Kwaku in de vorm van de afgelopen 15 jaar...
1: Oh, de laatste.
0: Is het gewoon een volwassen festival geworden... Goed georganiseerd, goed geaccommodeerd. Ja?
1: Maar je vond het vroeger leuker?
0: Nee. Ik vond het niet per se vroeger leuker. Kijk, vroeger vond ik het leuk omdat we namelijk ook geen alternatief hadden. We hadden niet het alternatief gezien. Maar we hebben ook allemaal dingen meegemaakt op Kwaku die eigenlijk niet oké waren.
2: Zoals?
0: Nou, gewoon. Kijk, het was...
2: Nee, noem het maar.
0: Nee, dat ga ik nu doen. Dat ga ik nu doen. Kijk, er waren heel veel organisatorische problemen mee. Ja? Dat betekent heel vaak met standhouders, conflicten die eruit braken. En ik weet dat de organisatie toen de tijd ook in zwaar weer was, zat. In die zin dat de gemeente helemaal niet meebewoog. We hebben een probleem gehad met precariorechten in de tijd.
2: Als bezoek... Had daar toch geen last van?
0: Jawel, natuurlijk heb je er last van. Er waren allerlei soorten gevechten. Allerlei gevechten braken er rond.
2: Dat is wat anders, die gevechten. Nu noem je iets anders.
0: Nee, maar ik noem toch wat ik vertel je van wat er allemaal beter is geworden. Wat, wat

0: Dus feitelijk gaan kijken naar hoe dat festival is opgebouwd en georganiseerd, dan was dat natuurlijk niet beter.
1: Zeg ik je nu, dan hadden ze de organisatie, had dan die naam moeten veranderen. Want je praat over een festival, voorheen was het een cultureel evenement, je praat nu over een festival, hadden ze die naam moeten veranderen. Dan poppen je de kwakkoe, want voorheen, dan praat je over 1975. Tot 2005, tot 2010, dan koppel je dat los. Dan maak je er nu gewoon een Zuidoost zomerfestival van.
0: Nee, natuurlijk
1: een
0: niet.
1: Identiteit.
0: Je gaat toch niet een sterke merknaam ga je toch niet weggooien als je iets gaat organiseren?
1: Die sterke merknaam bestaat al niet eens meer.
0: Hoezo niet?
1: In de vorm zoals wij het gekend hebben.
0: Nee, dat is alweer inhoudelijk, maar qua naam. Het enige wat ze veranderd hebben is de U is veranderd en de U.
1: Dat betekent dat je heel erg creatiefloos bent. Waarom hebben ze er niet gewoon een andere naam voor het festival waar je over
0: omdat dit de naam is, omdat dit de naam is die iedereen kent. Dat had ik ook gedaan. Het is toch commercieel zelfmoordpleeg als je dat niet doet?
1: Dat is gewoon creatiefloos. En heb je weinig vertrouwen in je eigen product.
0: Nee.
1: Als je die naam moet ontlenen aan
0: nee.
1: Wat eigenlijk al niet meer is.
0: Nee toch, maar kan je ook tegen zeggen dat een cola-merk niet met zijn naam moet voeren, maar even creatief moet zijn en het Booba Booba moet noemen. Maar dat doen ze toch ook niet? Waarom zouden wij dat dan moeten doen?
1: Je kan Coca-Cola toch helemaal niet vergelijken met waar we nu over praten met kwakkoe.
0: We praten over een sterke merknaam. En dit is een sterke merknaam. En het blijkt ook maar zo, want anders zouden dat niet zo rondzingen.
1: Die bij mij geen bestaansrecht meer bijna heeft. En wordt overgenomen door een andere licentiehouder. De naam verandert en de clubkleuren veranderen ook gewoon. En ze maken gewoon een doorstart.
0: Nou, Ajax heeft toch nooit zo'n naam veranderd?
1: Nou, jullie hebben nu Ajax, maar er zijn in zat.
0: Je favoriete club. Stel voor dat Ajax nu door een staalbedrijf wordt overgenomen. Moeten ze opeens van naam veranderen omdat ze dus...
1: Een concreet voorbeeld. Jij kent Waterschei ook nog wel, die Belgische voetbalclub.
0: Ja.
1: Die waren ooit eens betrokken bij een omkoopschandaal.
0: Precies.
1: Weet je nog?
0: Ja.
1: Oké, op een gegeven moment hebben die financiële problemen gekregen. Die waren klaar. Weet je hoe ze nu heten?
0: Nou, ik heb geen idee hoe ze nu heten.
1: Genk.
0: Ja.
1: FC Genk.
0: Ja.
1: Zo heten ze.
0: Maar dat is om hun geschonden blazoen te verbergen, maar daar hebben we het hier niet over. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik bedoel, ja, nogal logisch, okay. Als het een besmette naam is, ja, dan ga je die man niet voeren. Maar hij gaat ook niet zijn naam veranderen
1: het
0: morgen.
1: Het besmette naam had niks met die omkoping te maken. Het ging gewoon puur om het feit dat het financieel niet goed ging.
0: Nee, maar...
1: Even los van die omkoperij.
0: Maar de besmette naam had betrekking op Waterschei, daarom hebben ze een andere naam gegeven. Dat snap ik. Dat doen ze vaker. Als iemand failliet gaat en weer opnieuw start, dan gaat hij snel een andere naam gebruiken. Maar in dit geval denk ik,
2: als ze een andere naam hadden gekregen, denk je dat er minder bezoekers zouden komen of minder sponsors met een andere naam?
0: Nou kijk, dat is eigenlijk nooit gelukt om hele grote sponsors. Maar voor mij is het niet meer dan logisch om dezelfde naam te houden.
2: Maar kan de geen grote sponsors de laatste 15 jaar, kan het ook de besmetting door de naam? Want de naam is veel financieel, altijd is er gezeur. Kan dat ook een aanleiding zijn dat misschien sponsors, grote sponsors...
0: Ja.
2: Hun naam er niet aan willen verlenen?
0: Nou, dat is een hele interessante vraag. Ik heb niet helemaal het antwoord daarop.
2: Er is bijna door de jaren heen, sinds wij het kennen...
0: Ja.
2: Is er altijd van financieel is een probleem.
0: Ja.
2: Zou jij als grote sponsor daar je naam aan willen verlenen?
0: Ja.
2: Dus wat ik zeg, kijk, die naam van die Waterschei,
0: ja.
2: Weet je,
0: ja.
2: Die is veranderd.
0: Ja.
2: Omdat die sponsors misschien denken van, is altijd problemen.
0: Ja.
2: Dus nu het Genk is...
0: Ja.
2: Komt misschien die sponsor wel.
0: Nou, en of er zit een hoop geld in het hele gebeuren. Ja.
2: Zou dat misschien met Kwakkoe ook zo kunnen zijn? Als een andere naam. Want de naam Kwakkoe is voor ons wel gewoon gangbaar.
0: Ja.
2: En ik denk gewoon, mensen blijven gewoon komen hoor. Als het voormalig, als er een festival is, festival.
0: Jawel,
2: dus
0: die, maar ik begrijp dat je, en jij begrijpt ook waarom ze een naam zouden willen houden. Eigenlijk is de vraag, waarom is het tot op heden niet gelukt om hele grote sponsors daaraan te verbinden?
2: En zou dat door de financiële...
0: Dat zou de afgelopen 15 jaar niet opgaan. Dus dat geen enkele sponsor had daarvoor bevreesd hoeven zijn 15 jaar lang. En ze hebben die stap niet gezet. Ik denk dat grote sponsoren zich altijd terughoudend opstellen als er dingen gaan om dingen van ons. En simpel is dit.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Maar Zomerfestival, Carnaval, die heeft gewoon een grote sponsor.
0: Jawel, maar dat is geen zwarte organisatie.
2: Dus het is die zwarte organisatie is het.
0: Kijk, je hebt de,
2: dus
0: je hebt,
2: die zwarte organisatie...
0: Je hebt, de stichting Carnaval, maar daarachter zit er een de stichting Carnaval. Dat is het uithangsbord, maar en daarachter zit, ik weet niet hoe die organisatie, Ducos of zo heet het geloof ik. Dat is de daadwerkelijke eigenaar. Ze hebben een soort front. Met
2: en dat is een witte organisatie.
0: Ja, dat is gewoon een witte
1: organisatie. Een beetje Frans de Vries. Zijn gewoon donkere mensen en alles, maar de grote mensen daarachter...
0: Ja.
2: Een beetje Frans de Vries.
1: Jou en mij lijken.
0: Nee, Frans de Vries is gewoon partner. Dat is een totaal andere verhouding. Dat is een andere verhouding.

0: Die is gewoon partner en met een deel net als de andere. Dus dat is een ander verhaal.
1: Maar dus de sponsor komt waarschijnlijk niet of moeilijk, omdat het een zwarte naam, Kwaku, komt hij niet
0: aan. Nou, als je kijkt hier in Nederland hoe we zijn, hoeveel van onze organisaties en dingen die er zijn, zijn ooit omarmd door hele grote sponsors? Nul.
1: Dat klopt, maar als jij ziet...
0: Niet eens op amateurvoetbalniveau.
1: Nou ja, dat weet ik niet.
0: Nee, nooit. Dat is nooit. We kennen toch van die amateurteams die een tijd in de lift zitten. Grote sponsoren, die hebben geen oog hiervoor.
1: Maar als jij gewoon kijkt naar de aantallen die er komen...
0: Sorry, wat zei je, Ray?
2: Omdat zij kunnen zich niet identificeren met het product waarschijnlijk.
0: Nou, of ze zijn zich te weinig bewust dat we gewoon ook consumenten zijn. Maar ik weet niet waar het aan ligt.
1: Want nogmaals, als je kijkt naar de bezoekersaantallen...
0: Die zijn serieus.
1: Weet jij gewoon van, hoeveel is het? 120.000 of zo?
0: Ja,
1: dus dan weet je gewoon, als mijn naam er is hier van 120.000.
0: Zou ik ook zeggen. Maar als je dus gewoon kijkt, en ook als ik kijk in mijn eigen praktijk... Als ik kijk naar de deals die er worden aangeboden en de mogelijkheden die worden gecreëerd... en ik kijk naar wie, hè, en wie er heel hard voor moet vechten, is daar een duidelijk verschil. En ja, dat is een hele duidelijke lijn die je hier ziet. En je hebt gelijk, Kwaku maakt de aantallen. Absoluut.
1: Ja.
0: Die maakt ook de aantallen.
2: Maar was het niet het grootste culturele openlucht evenement van Europa destijds?
0: Nee, het is niet het grootste. Er zijn grotere, maar ik bedoel wel...
2: Praat ik over het verleden, hè?
0: Maar we hebben het nu over een buurtfestival... wat eigenlijk de omvang heeft van een serieus festival. In de zin van, als je dat vergelijkt met andere festivals die plaatsvinden. Maar dat is altijd een lastig ding gebleken. En ja, om even over een glazen plafond te spreken... Die hebben we nog niet kunnen doorbreken.
1: Dus jij denkt dat het meer aan de zwarte... omdat het een zwarte organisatie is, dat het daaraan ligt en niet aan de naam. Want de naam heeft door veel externe... Stel dat ik ben op mijn werk,
0: ja.
1: witte mensen.
0: Ja.
1: Die zeggen ook, want als het iets in de krantenkoppen zou kunnen... Nu zeggen ze van, ja, er is niet genoeg geld, want daarom gaat het stoppen.
0: Ja.
1: Nou, dit is al een paar keer gebeurd, verleden helemaal, elk jaar. Want dan was het bestuur weg, dat.
0: Nou, maar 15 jaar lang hebben we rust in de tent gehad, laten we eerlijk zijn.
1: Maar
0: blijkbaar is dat niet voldoende gebleken. Maar daarom zeg ik, trek je portemonnee zelf als je het belangrijk vindt. Want als niemand gaat het voor je doen. Be your own multinational.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd allemaal.
2: Dat klopt.
0: Nou, het is ook mooi gezegd, maar het punt is dat het niet alleen mooi gezegd is. Het is zo waar. Want als je gaat zitten wachten, klaarblijkelijk komt het dus niet. Dus.
2: Nee. Ja, maar op wie wil je wachten?
0: Nee, ik zeg juist niet wachten. Ik bedoel,
2: dus daarom.
0: Kijk wat er binnen je mogelijkheden ligt. En natuurlijk, het is niet makkelijk, maar bouwen kost tijd, dames en heren. Bouwen kost tijd, moeite en geld. En heel veel mensen hebben gebouwd van...
2: Bouwen is vertrouwen. En pas dan...
0: Nou, kijk eens aan, Ray.
2: En dan pas kun je bouwen.
0: Ik ben het helemaal...
2: Bouwen zonder vertrouwen.
0: Weet je, Ray, het is nu 2:40 en ik denk dat met deze uitspraak... dat ik einde ga maken aan dit gesprek, want we zijn aan het einde gekomen van deze...
2: bedankt voor een gezonde discussie.
0: Bouwen is vertrouwen, toch?
2: Of andersom.
0: Nou ja, vertrouwen is bouwen. Het is in ieder geval één van de twee. Dankjewel, Ray, voor het inbellen.
2: Hey, fijne avond, heren.
0: En dankjewel, dames en heren, voor het luisteren. Dit waren de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en jouw naam is... Hallo.
1: Vito Boerna.
0: Weet je, Mina zeggen. Dat hebben we nog zo geoefend hier zo, hè?
1: Sorry, ben je niet zo snel.
0: Ben je weer te laat.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Daarom stuur ik je ook nooit diep. Weet je, precies om dit soort dingen. Ja, oké. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De Heren van Stand. Bye, bye. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oostse Parkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en De Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: dat was de formatie. Ik ben de naam even kwijt hoor, want ik ben met zoveel dingen hier tegelijk bezig. En dat was de formatie Conjunto Casino met het eerste nummer van hun was Libby Gideon Frenoa. En kort daarna is gelijk het andere nummer van ze ook in de uitzending gekomen. En dat is getiteld Pina Mouye. Deze beide nummers zijn uitgebracht in 1978. Het is nu 7:15, dus ik heb nog 3 kwartier met u te gaan tot de klok van 8 uur. En dan rond die tijd, om 8 uur, krijgen we weer nieuwsberichten en een reclameblok. En daarna, als het goed is, dan hebben wij na 8 uur de heren van stand met Gordon Kruden en Vito Boerne. Mazarajeri van Spanje, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Ik wil u van deze plaats uit van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap van Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden gisteren. En u vertoeft in Spanje. Dus ik wil het niet nalaten om u ook daarmee te feliciteren. Mr. Jerry van Spanje, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Hey, dag meneer Raymond.
0: Dag meneer Lisser.
1: Ja, hoe gaat het doen?
0: We doen ons best en meer kunnen we niet doen. En ik neem aan dat u het ook goed mag maken.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Ja.
1: Nee, ik ben toen net gebeld door een goede vriend van mij. Die zei tegen mij, Radio Maart, ze hebben het over schepen. Dus ik denk, en ik ben gek op water.
0: Juist.
1: Vandaar. U had het toen net over die schepen van SMS in Suriname, Perica.
0: Perica, ja, juist.
1: Ja, u zou het weer misschien weten, of Jan. Men had ook Tapanahoni, Suriname, Konini. Wat is er allemaal gebeurd met die schepen? Want Suriname had in die tijd dat ik opgroeide, mm-hmm, een heel grote en goede scheepvaarttraditie.
0: Oké.
1: Okay. Weet u wat van?
0: Nee, ik weet alleen maar dat er in Paramaribo bij de Suriname rivier had je het kantoor van SMS. En daar,
1: ja, ja,
0: daar kwamen ook schepen binnen aanmeren. En dat heb ik nog gezien. En,
1: heeft u het zeker over Waterkant?
0: Hè? Waterkant, ja.
1: Of bij het politiebureau?
0: Daar het is, ja.
1: SMS.
0: SMS, ja. SMS. Ja. SMS.
1: Oké, okay. Want weet u waarom? In
0: ja,
1: de tijd dat ik op de vaart was, kom ik altijd die schepen tegen.
0: Ja.
1: En Suriname had een van die mooiste schepen. Ik was op de schepen van de KNSM.
0: Mm-hmm.
1: En Suriname had Suriname, zo heette dat schip. En het was een verschrikkelijk moderne schip met aircondition. En dan had je een machinist, als ik het goed heb, van de berg.
0: Oké,
1: okay,
0: ja, ja.
1: We kwamen toen dat schip tegen. In Puerto Rico kwamen ze tegen. Mm-hmm. Jamaica kwamen ze tegen. Echt, er waren buitengewone schepen. Dus dat, ik ben benieuwd. Want we hadden ook een opleiding en dan praat ik als jongenszijde, eind jaren 50 in Suriname, de zeevaartschool.

0: En dan kon je bij die mensen naar de, hoe heet het, wanneer ze die schepen, dus die loodsen, die schepen al binnenloosten, een paar van die jongens, weet je wel, die mochten mee.
1: Ja.
0: Dus dat wil ik weten als het nog is. Of al die dingen misschien zijn afgebroken. Ik zou het niet willen. Nee.
1: Maar...
0: En u zei wat net. Het heeft niks te maken met corrigeren hoor. Maar neemt u mee. Het is niet altijd zo dat de kapitein de baas is op een schip.
1: Nee hè?
0: Op één plek ter wereld is dat niet het geval.
1: Oké.
0: En dat is door het Panama-kanaal.
1: Door het Panama-kanaal. En hoe komt dat? Kunt u dat vertellen?
0: Nou, dat wil ik vertellen. Overal ter wereld, waar dan ook, is de kapitein, de zachtvoerder, is baas over dat schip.
1: Ja.
0: Maar het Panama-kanaal...

0: Dus
1: Oké.
0: ik geef een voorbeeld voor ons. Stel dat de loon zou zeggen, 2 slagen stuurboord of wakboord. En de kapitein is niet eens, dan gebeurt het ook niet.
1: Dan gebeurt het niet, nee.
0: Met het Panama-kanaal, alles in handen van de loods in dat gedeelte. Van hetgene wat ik aan u stel.
1: Ja. Mooi, heel goed om te weten, heel goed om te weten. Ja? En de scheepvaartschool, waar was die? Was die niet daar bij Combé? Nee, hè?
0: Wat zegt u?
1: Dus u heeft ook genoemd de scheepvaartschool.
0: Ja, was de Combé.
1: Dat is de Combé. Oh, hier heb ik dat nog goed gezien. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: We altijd gingen zwemmen met meneer Campagne.
1: Oké.
0: Misschien heeft u dat gehoord. Wij zwemmen gingen we met meneer Campagne. Hij was hoofd.
1: Van een school, hè? School,
0: ja. Want hij woonde te Ladesmastraat. Niet ver van de mevrouw Vanenburg. Die vaak op de radio komt. Ik woon ook daar in de buurt.
1: Oké, okay, ja.
0: En dan traceert je pas van de jongens en dan gingen we daar zwemmen.
1: Oké.
0: Dus dat zijn dingen dat ik vaak niet over. Dat doet me pijn. Over de schepen van Suriname. Die had wat toen. Echt waar.
1: Kijk eens aan.
0: Meneer Rimond.
1: Ja.
0: Het doet me pijn om te zien dat het zo ver teruggevallen is.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Jongen, maar en welke schepen die voeren naar Nederland? Waar, behalve KNSM, waren er ook Surinaamse schepen die naar Nederland voerden?
0: Nee. Die schepen die voeren Caribisch gebied.
1: Oh, Caribisch gebied.
0: Ja, Midden-Amerika en Caribisch gebied.
1: Oké, want ik weet niet of ooit een Surinaams schip naar Suriname voerde.
0: Nee. Want ik heb op de Creo-marathon en op de Oranjestad. Heb ik allemaal gezeten, heb ik opgevaren.
1: Kijk.
0: Maar de schepen van de kennis van de SMS, die voeren alleen maar over de eilanden. Die Engelse, de Franse eilanden en Midden-Amerika.
1: Oké.
0: En misschien heeft u van die man gehoord, Klein. Die was in Para als... hij werkte in de Para, hij is overleden. Papi noemde ze hem.
1: Parabar.
0: In Parabar.
1: Parabar heeft hij gewerkt, ja, meneer Klein, ja.
0: Franklin Klein.
1: Ja, hij was een goede salsa danser ook.
0: Ja. Nou, die heeft varen op die schepen ook. Okay. Want als jongens zeiden, kwam ik hem tegen.
1: Kijk eens aan.
0: En daar had je ook Van der Sand. En de topmachinist op dat schip, meneer Van der Berg, die was aan boord.
1: Okay.
0: Dus ik was op de Nederlandse schepen en dan kwam ik ze tegen.
1: Nou, wat een mooie ervaring heeft u gehad.
0: Ja, ach, heel lang terug en ik teer nog een beetje van.
1: Kijk, mooi toch.
0: Ik hoorde een lieve dame, die had het over foto's maken in Suriname. Wat ik jammer vind, want ik heb een foto die ik gemaakt heb tussen de Osso. Zegt u wat?
1: Nee, dat zegt me niet. Nee.
0: De Osso is op de hoek van de Zwarte Hoofdbrugstraat.
1: Wat teken over Kwaku? Ja.
0: Ja. Jan heeft in de buurt gewoond.
1: Oh, Jan heeft daar gewoond.
0: Ja, Jan heeft aan de andere kant gewoond, naast waar de ambachtschool was.
1: Ja, het werd toen ambachtschool genoemd en later kreeg het een andere naam.
0: Later is het de Siepersteinschool
1: geworden, ja.
0: Ja, daar is Jan gewoond.
1: En die Stoonze was het, er werd verteld dat er vroeger daar een plek was waar slaven werden verhandeld, klopt dat?
0: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een gerechtsgebouw geweest is. Dat heb ik gehoord.
1: Oké.
0: De jongens zeiden.
1: Ja.
0: Want ik ging altijd bij die vrienden van mij. Die woonden vlak daarnaast. Dat was, hoe heette die jongens weer? Magna, Loretti. Die woonden allemaal daar. Dus dan ging ik altijd. En die moeder van die ene jongen, die zat altijd op die stoel. Die verkocht kranten.
1: Kranten.
0: Onderweg.
1: Ja.
0: Zodoende. Dus dat is heel lang terug.
1: Dat is heel lang terug, ja. Ja, misschien was ik nog niet eens geboren.
0: Nou, ik praat over 56.
1: Nee, dan was ik nog niet geboren. Nee, dat was ik. Ik bestond er nog niet.
0: En aan de andere kant, dat is Juheng. Want Juheng was vroeger gewoon oude winkel.
1: Ja, Juheng heb ik nog meegemaakt. Ja.
0: Ja. Dus
1: zo doen we. Oké.
0: Hey, meneer Davoort, ik groet u.
1: Ja, ik groet u terug, meneer Lisse.
0: Wat zegt u?
1: Ik zeg, ik groet u weder. Ik groet u terug, meneer Lisse. Ja. Fijn dat u gebeld heeft.
0: Dus u weet dat als u een keer gaat varen, dan weet u
1: het. Dan weet ik het, ja. Dat zal ik goed onthouden, ja.
0: Ja. Hey,
1: oké.
0: Fijne avond verder en succes.
1: Bedankt. En voor u ook hetzelfde.
0: Ja, dank
1: u. Oké. Dag. En dat was de heer Lisse. En die heeft ons bijgepraat wanneer het gaat over niet alleen de scheepvaart, maar ook over, hij heeft

zelfs ook bij gepraat over monumentale gebouwen, zoals Stom Osso. Toen ik opgroeide, dan die men grokon, dat Stom Osso, ik ben een fotograaf. Weet je, dus dat misabi, maar na visie, ja, meneer Lisse Taka bij de wan gerechtshuis. En meneer Sabi, want Bagadati, apanti dat kon verval, dus meneer Sabi heeft op een tap erfgoed. Hij moest kon tap erfgoed, want apanti dat moest behouden, Ifiri. En maar nou een markanti, panti, maar dat is een standbeeld voor Kwaku. En baka Kwaku, ja, bij Oki. Oki bij de een Sneeze restaurant, een valke. De man die belop napdrapen, de man bekaar, de man Kwaku man, Ifiri. De man belop napdrapen en de man ben je aan den bieten naar Oki. Oki baba restaurant. En zei Oki, ibabi bij ambachtschool, dat mis abete, dat mis komiti. En later dat komt er ons hier per stenschool. En trace even Oki, ibabi Shihung. En moro fara voor Shihung, ibab Kinshin. Meneer Sapsot, wan bij Brong, even naar Shihung, even naar Kinshin, of naar Shotshin. Maar wat de renkri bij Brong, jullie daar also die Sabi, die kan karkon voor Tegunu. Soort van de, want wan de gewoon naar Tutrong Abrong. En merkwaardig, altijd Abrong bevindt precies in haar tevo van Peri, dat bij haar tevo december, je begrijpt. Maar dat ben dus zo ook drapen voor Zwarte Hoornbroekstraat aan Sofie Redmond, Bria Sofie Redmond, ja. En volgens mij is het Sofie Redmond straat die fosfosie voor begin voor PCHMD de bekaren mijn sam even wat troer heeft mijn tak en boom dat Oza pietje meet op dat die maar mijn sam heeft naar Steenbakkersgracht bij elk geval hebben de man getro. Meneer, kom ik meer en jere, ik heb hier, maar jullie sabi. Ik kan wel altijd voor tak true van de tori de, want jullie sap. Fini, van de pres betang, jullie abi psa 70 jaar zo, je kan sabi boom boom, want dan, dus maar dat kan vertellen u, van een foto betang attend dat die, ik hier. Maar, if no one's money bel, dan moet je een poko baka. Het is een poko voor de kardeman en orkestra tropical. Hoe is een stemming voor orkestra tropical? We versterken het want voor alle de man zijn krakken Spanjoro. We versterken dan a Copa sa Spanjoro teki in Amerika. De tronk wereldkampioen. Zo boom! Tropical, orkestra tropical dan Sanga Banga. Sanga Banga, dat we praxeer Koolibri. Zou een tak Sanga Banga, Banga Poku, dat we zo'n pietje met hem dat. Orkestra Tropical, Sanga Banga.

0: Ben u live in de uitzending. Goedenavond, zegt u het maar.
1: Meneer Davenport, het lijkt net alsof het mijn programma is vanavond.
0: Nou, dat mag toch?
1: Ja. Nee, maar u had het over, daar heb ik gewoond, waar nu de Hagringbank is.
0: Ja.
1: Dus er was een gracht daar. Ik ga zoeken, meneer Davenport.
0: Ja.
1: En als ik een keer kom, radio maar, dan ga ik proberen contact met u te nemen.
0: Ja.
1: Om u dat te kunnen laten zien.
0: Maar het was geen steenbakkersgracht, toch? Nee, hè?
1: Nee, steenbakkersgracht heet het. En steenbakkerijstraat, dat is die andere aan de andere kant.
0: Dat is de achterkant, ja.
1: Aan de andere, en steenbakkersgracht.
0: Oké.
1: Okay. En in 1954 zijn ze begonnen om het te dempen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, en dan zal ik u wat vertellen.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Moet je zo er even tijd voor.
0: Zo, nou, ik, die tijd was ik er. Ik was er nog niet hoor. Ik was nog in de maak.
1: Nou, wat deze klop heeft gedaan. Want mijn vrouw kijkt naar het een of andere van die stomme vrolijke serie.
0: Zo, laat ze u niet horen.
1: Nou, daarom doe ik het heel stiekem. Want ik moet oppassen dat ik het uitzit.
0: Kijk.
1: Nee, maar dan komen we op terug. Dan zal ik u vertellen.
0: Oké, dan hoor ik dat graag terug van
1: mevrouw
0: u.
1: Mevrouw Redmond en mevrouw Lee, die woonden te Kanaardaan.
0: Nee.
1: Weet u wat? Mevrouw Redmond, die de naam benoemd is naar de straat.
0: Die was een arts, toch? Surinaamse arts. De eerste vrouwelijke arts.
1: Ik ga het u vertellen. Die kwam altijd bij haar oom, meneer Hercule.
0: Zo.
1: Ja, Richard Hercule. Want mevrouw Redmond is geboren op de Saramakastraat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: En die kwam altijd naar haar oom. En die stond altijd daar met mijn oma en mevrouw Lietz te praten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei men absinuemibri. Dat wil zeggen dat ze ziek was. Alle zieken zijn binnen Nationaal Post naar CNW of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar het probleem is gekomen nadat zij op de kieslijst, de verkiezing, en zat toen verloren van Jugla.
0: Oké. Okay.
1: En een grote teleurstelling, want een heleboel van die Creoolse mensen, die hebben toch niet op haar gestemd.
0: Nee, hè?
1: Moet u vragen, ik vertel uw verhaal. En dat is ook doorslaggevend geweest voor haar.
0: Voor haar?
1: Ook.
0: Ja, want ze was in de politiek gedoken, toch? Gegeven
1: ja,
0: moment.
1: Ja, nou, dat zal ik u vertellen.
0: Ja.
1: Want als jongen zeiden, ging ik met een gebouw en een jonge chocola.
0: Ja.
1: Die woonde te onder een bom.
0: Ja.
1: Zogenaamd waren we bij de leer, bij de baas, was een jaar of 8. Maar bij de baas van vroeger was je nooit in de leer. Je ging boodschappen doen voor de baas, eten halen. Je weet wel hoe het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Zo, hè? Dan krijg je die verhalen, dan hoor je die verhalen als die mensen daar zijn. Want dan kwam altijd meneer Ensberg, was toen hoofd van politie, die kwam daar. Die witte pakken maken bij die baas waar ik was.
0: Mm-hmm.
1: Opa Pengel, niet Jopie, dat is niet zo. Die heeft met die broer van mij, heeft hij later Nieuw Suriname de krant gesticht.
0: Mm-hmm.
1: Maar die vader, opa Pengel,
0: ja.
1: Die woonde te Wanikastraat.
0: Wanikastraat.
1: Ja, en die liet ook zijn pad daar maken bij de baas. Dus zodoende, als jongen zeiden, zat ik altijd daar die dingen te horen. Dus een heleboel van die mensen, joh, ze praten van dit of. En mevrouw Redmond is in mezelf een paar huizen verder, schrik niet, geboren met die mevrouw die ze noemde Maxilinde.
0: Oh.
1: In dezelfde buurt.
0: Zelfde buurt.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Er zijn een paar mensen die nu horen, dan ga ik u wat vertellen. Slim, die altijd te para kwam vroeger. Die moeder van Slim, die woonde daar. Vrouw Lena op de hoek.
0: Hm.
1: En misschien heeft u van JJ gehoord.
0: Nee, heb ik niet van gehoord. Nee.
1: Nou, als ik de naam noem, dan weet een paar mensen.
0: Een paar mensen zullen het wel weten, ja.
1: Ja, die woonden ook daar. Die zijn allemaal daar geboren. Shane, die moeder van Shane, nimmer meer. Ze noemen hem Tigrewinti. Die is ook daar geboren.
0: Ja.
1: Dus de hele buurt daar was Saramakastraat.
0: Zo.
1: Was gewoon een buurt van God. Verschrikkelijk veel Creoolse mensen.
0: Kijk.
1: En de weinige Hindoestaan die daar was, was bijna Saab.
0: Oké. Okay.
1: Want hoe heet die Marbak? Is daar ook gewoon te Lardopie. Mm. En die zuster van Marbak, die heette Nora. Die woonde daar op het erf van Lardopie.
0: Kijk.
1: Ja, want kijk, meneer Raymond, soms horen die mensen over Suriname, over de radio praten. Dan denk ik, ja, je bent nooit ergens geweest naar een bioscoop. Die mensen zijn pas heel veel van hun eentje met die kwalen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En meer met Suriname gaan bemoeien toen ze hier kwamen.
0: Oké. Okay.
1: Als jongen zeiden was ik al daar met al die dingen. En later ben ik gaan werken bij meneer Des. Die had een automonteurbedrijf op het erf van Agathones. Ja.
0: Agathon, ook in Suriname, ja, hè? Saramagastra. Oh, die heb ik niet gekend. Nee.
1: Dat is de familie van de Arnhem.
0: Arnhem.
1: Paul, Wim, George, Koen, allemaal die andere zusters die wonen nu in New York.
0: Kijk.
1: Ja. Meneer,
0: dat moet.
1: Ik ga stoppen.
0: Ja, deze verhalen moeten echt gearchiveerd worden.
1: Maar, kijk, en ik ga u nog wat vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Want je hebt mensen die schreeuwen over mevrouw Redmond, enige dat er is niet waar.
0: Nee, hè?
1: Maar in die periode, zij was bekende. Maar dan had je ook een zwarte arts in die periode. Dat is die dokter van meneer Convalius.
0: Oh, die was ook...
1: Informeren.
0: Ja, die was ook arts, hè?
1: Die was ook arts.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik... Nou, dat mag ik niet zeggen. Persoonlijkheid kan ik u wat vertellen. Dat mag ik niet zomaar zeggen.
0: Mm.
1: Maar die was ook arts.
0: Nou,
1: en die woonde op de Timmermansstraat.
0: Timmermansstraat is ook daar in de buurt, hoor.
1: Ja, ja.
0: Ja, hij is ook allemaal daar in de buurt.
1: Timmermansstraat is een straat, als je de Hoge Straat, eind van de Hoge Straat, op de hoek bent waar Biscuit was en is er die winkel, dan sluit de Timmermansstraat precies daaraan.
0: Dat is het einde van die straat daar. Ja.
1: Einde straat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van de Hoge Straat.
0: Hoge Straat, ja.
1: Of, laat maar zeggen, begin van de Hoge Straat.
0: Of begin, ja. Yes. Kan ook, ja. Ja.
1: Het is het begin.
0: Ja.
1: Want de Hoge Straat, als je voorbij de Wanikastraat is dat verlengde.
0: Dan wordt het verlengde Hoge Straat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Zo. Ja. Nou, mooi.
1: Nee, maar eens een keer als we tijd hebben. Want dat doet mij pijn soms als mensen bepaalde dingen vertellen. Ze hebben wat gehoord in een café of iemand vertelt wat. En dan, ja. Dan denk je, ja. Maar neem dit aan en probeer dat te onderzoeken.
0: Ja.
1: Want zij was niet de enige arts. Direct daarna had je ook die dochter van meneer Convalius.
0: Oké.
1: Okay. En meneer Convalius had Deo en Benny, die zoon, dat weet ik nog. Want wij gingen, en die daarnaast woonde Harold, hoe heet hij nou weer? Het heet niet, ik kom zo, die Goree, die woonde daar in de buurt.
0: Ja. Was een van die zonen van meneer Convalius geen piloot of zo bij de SLM?
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet.
0: Oké.
1: Dat weet ik niet, okay. Want als jongens zeiden al aan niemand.

0: vertellen hoor. Wilde kan zo snel groot zijn.
1: Oké.
0: Okay. Want ik wilde gaan varen.
1: Ja. Nou goed, dan ga ik iemand. Ik zie dat er iemand anders belt, dan ga ik die in de gelegenheid stellen. Oké, okay. Dan hoor ik u weer.
0: Wat ik zeg, wilde bedankt. Hè.
1: Alsjeblieft, meneer Lisse. Oké, okay. Doei. Doei. En dat was meneer Lisse die met heel veel verhalen zit. En ja, we zijn benieuwd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Goedenavond.
1: Dag meneer Kreton. Ja.
2: Meneer Lisse, Odi. En meneer de verhaal van meneer Lisse.
1: Mooi toren, man.
2: Alles klopt. Behalve één ding.
1: Oké.
2: Okay. Die veel Surinamers niet weten.
1: Mm-hmm.
2: Dat die voetballer, zogenaamd Tjali Marbak.
1: Marbak.
2: Hij heet geen Marbak hoor.
1: Nee hè?
2: En dan ben je nooit daar binnen Marbak. Dat is mijn koronman. In een koronman.
1: In een koronman ook toe.
2: Is dat paaning?
1: Nee, meneer Sabi.
2: Dors.
1: Dors aan hem.
2: Ja, ja. Hij is helemaal naar Marbak.
1: Ja.
2: Maar aan de bekop in Jabi zo'n boy. Even aan mijn panelukken zodanig. Aan mijn horen mannen.
1: Aan mijn horen mannen, ja.
2: Ja, maar daar man beberen in Nederland. Ik beheer aan man. Dat deed hè.
1: Ja.
2: En als ze de Maleisi dors.
1: Zo.
2: Je begrijpt, ja?
1: Ja, begrijp wat hoor, nou, ja.
2: Ik heb een paar erkenning, maar een panelukken.
1: Panelukken.
2: Daar ben ik aan look, aan mijn oor. Een mannen. Tadapa de Ching, een carrière voetbal, Marbak. En eigenlijk daar in een toe, maar na een mabanen had hij.
1: Nou, oké.
2: Maar al wet ik aan deze, heb je na een panning dat naar Dors.
1: Dat naar Dors.
2: Ja, ja.
1: Oké.
2: Dan, zwanen mensen hebben dat de heer, tiende.
1: Mooi toe.
2: Want, abende mi mati jai, jongen, aan toe bij wakka samen.
1: Samen, ja, ja, ja.
2: En mi go beera man zelf daar man dede.
1: Ja, want dat we de voetballer ja toe, toch?
2: Ja, Tjali Tof, Tjali Marbak.
1: Tjali Marbak,
2: ja. En de maor Gwensi, a Marbak de tak, Marbak, maar in wettigheid, in de werkelijkheid, dan denk ik Dors.
1: Dors.
2: Ja, de man, de Maleisi toch, die aan mij beri toch.
1: Aan mij lees, oké.
2: Dan aan mij lees aan denk ik, begrijp je?
1: Ja. Mooi te horen, mooi te horen. Dankjewel meneer Kreton.
2: Ja.
1: Ja, dank je, mooi man. En dat bij de ook toe een trange Archiman voor Radio Station Mart. En dat naar Masra Frank Kreton. En dan bij Jiwam Ching Tori Tapu. A trutru nefu a ouro footballer do besaple ki Tjali Marbak en mene Kreton Tjaka Fesi taki ama eigenlijk na Dors mene en pano erkenning so we leer fu schreven hier so we leer fu schreven en so we jita ka birti dati sa mene lese bekari a birti drape na temerman straat a her birti drape kanar dang yong walo bekende man belip drape yong sa aman karwane ook tufu fama is ne tigri winti fama mene nemer meer mi de buna amam chief mene nemer meer wan manga mai mit ala ons da we mutu se refare kos bos dus da en toevallig de mai kara son fama ook tu tigri maar en pa we de tigri winti zij de mek de bekar en zo dan wat tralies kan de want wat man die sabi die kan belkom dat kan verteri zij de mek de bekar aman tigri winti is hier a boyfriend bij verteri mi pchin zo maar a guest tak mi kon vergeten en maar ja we gaan het een keer horen ten a ten dat die dat we gewoon een poko en nee we nog bank bang a poko dis ne bank badraai het we gaan door aan Sangga Bangga Orkestra Tropical nanga en Sangga Bangga Kulebri.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
0: Ja, met Loes.
1: Dag, tante Loes.
0: Ik hoop dat nog iemand kan amen. Timmermansstraat.
1: Ja.
0: Grenste aan de Liemersgracht.
1: Liemersgracht.
0: En de Celinastraat, die was bij het einde van de Verlende Hoge Straat.
1: Wacht.
0: Celinastraat.
1: Celinastraat. Was dat niet op Land van Dijk?
0: Celinastraat. Nee.

0: Nee.
1: Nee. Dus het einde van de Hoofdverlende Hogestraat. En dan kreeg je later Melkcentrale. Maar Timmermansstraat kan ik me niet vergissen, want ik heb natuurlijk ook bij Landsgrond gewerkt.
0: Langs die grond.
1: En ik had het over die plemplenk die we kochten op de hoek van de Liemersgraag.
0: Ja.
1: Dus die straat voor de Liemersgraag, die was Timmermansstraat. En die was tegenover wat hij zei, meneer Lisse, van zijn broer heeft gewerkt bij Pengel. Snap je? Bij Pengel aan de Wanikastraat.
0: Ja.
1: Ja, dat was naast Daniels. Dus je had Pengel en dat je Daniels, een grote erf van Daniels. En daar tegenover had je dan familie Simpson en een grote Chinese winkel. Had je daar zo.
0: Okay.
1: Maar ik hoor het wel.
0: We gaan het horen, want toevallig weet ik waar Timmermansstraat is. Dat is daar.
1: En waar is dat?
0: Wat ik weet van Timmermansstraat is in de buurt van waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Hoge Straat begint.
0: Ja, niet aan de kant van de Wanikastraat, want dan krijg je verlengde Hoge Straat.
1: Ja, dat is de Timmermansstraat, dat is de Hoge Straat zelf.
0: Het einde van, zeg maar, de Hoge Straat, waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Makastraat is, toch?
0: Ja, daar in de buurt, daar ken ik, Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat, ja, in de buurt van die dingenkerk.
0: Er is een kerk daar, ik weet niet of
1: dat
0: het...
1: Dat noemen ze Kleine Sarabakastraat, daar in de buurt.
0: Juist, ja.
1: Dus dat is Timmermansstraat. Ja. Daar woont de familie Kloof.
0: Oké. Nee, die
1: familie Kloof, dus dan is het niet aan de Wanikastraat,
0: nee.
1: Maar dat is aan het begin van de
0: Hoogestraat.
1: Familie Kloof woonde daar. Nee. En die mannen die die café hadden in Rotterdam, nee. Die woonden daar zo bij Timmermansstraat. En familie Kloof, Willy Kloof,
0: oké.
1: Ja.
0: Mooi, Tori. Heel mooi.
1: Dus,
0: heel mooi.
1: En daar had je dan de Rooms-Katholieke Kerk, Rosa-Kerk.
0: Rosa-Kerk, ja.
1: Nee, maar wat hij ook vertelde over die bank. Inderdaad, nu heb je meer banken in Suriname, maar het was vroeger echt paskantoor, dat er ieder ging.
0: Oké.
1: Maar je ziet het hoe fijn het is om te praten over je land en over die schepen. Nou, nog steeds gaan er grote schepen in Suriname, cruiseschepen, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toen ik daar was, waren ze op blauw grond.
0: Zo.
1: Maar die mensen zijn dan niet eruit gegaan.
0: Nee.
1: Nee, want het is een probleem, jongen, om te varen daar.
0: Een aantal meren ook, omdat je... 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid

0: Het probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

everyone.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt het zo moet.
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.